living on day.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot. Het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio voor vandaag zondag 13 september 2026. Mijn naam is Remco Blonje en deze editie van Zondagskind staat volledig in het teken van de helaas onlangs overleden zangeres Dolly Parton. Dolly Parton werd geboren op 19 januari 1946 in een klein bergdorpje in Tennessee in de Verenigde Staten. En haar ouders waren straatarme boeren met in totaal 11 kinderen. Dolly Parton was de 7e van de 11. En die 11 zat ook één tweeling tussen trouwens. Ja, de ouders waren zelfs zo arm dat ze toen Dolly Parton geboren werd, de dokter moesten betalen met maismeel voor het helpen bij de geboorte van Dolly Parton. En ze had daar in die bergen van Tennessee in de Verenigde Staten een vredige jeugd vol goede herinneringen. Maar ook tegelijkertijd een vrij zware jeugd dankzij dus die armoede waarin ze opgroeide. En dat kwam vaak terug in haar muziek, vooral in haar eerdere muziek. Zowel die goede als die slechte kanten. Het nummer dat je zojuist hoorde, Coat of Many Colors. Dat ging eigenlijk door allebei. Hè? Een zelfgemaakte jas van allemaal samenraapsels. Wat enerzijds heel mooi is, want het laat de liefde zien van de moeder die jas voor haar maakte. En tegelijkertijd werd ze erom gepest, omdat het duidelijk een zelfgemaakte jas was. Omdat ze zo arm waren. We gaan luisteren naar nog twee nummers die eigenlijk beide kanten van de jeugd van Dolly Parton laten zien. Straks hoor je In the Good Old Days, When Times Were Bad. Maar we beginnen met My Tennessee Mountain Home.

In the Good Old Days When Times Were Bad van Dolly Parton. Van het album My Tennessee Mountain Home uit 1973. Waarin ze dus zingt over die goede oude tijd waar ze voor geen geld naar terug zou willen keren. Omdat het toch wel heel zwaar was om zo arm op te groeien daar in de bergen van Tennessee. In die jeugd kreeg ze ook een enorme liefde voor muziek van haar moeder meegegeven. Die heel veel liedjes voor Dolly Parton en haar broers en zussen zong. Die had ze allemaal meegekregen vanuit eigenlijk de voorouders die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. Dus heel veel Ierse, Welsh, Schotse, Engelse volkliederen, volkmuziek is meegenomen in die traditie naar de bergen van dat gedeelte van de Verenigde Staten. De Appalachian Mountains. En daar is ze dus mee opgegroeid. En Dolly's opa was predikant. En Dolly begon met zingen uiteraard dus ook in de kerk. Dolly Parton is ook heel haar leven zeer gelovig gebleven. Altijd zeer christelijk. Mooie aansluiting bij het programma dat hiervoor zat. Kerkplein 15. En dat is ook altijd een deel van haar muziek gebleven. Toen ze 10 jaar oud werd, toen trad ze op bij de lokale radio. En toen werd ze eigenlijk ontdekt. En op haar 13e nam ze haar eerste liedje op, genaamd Puppy Love. En daar zijn nog opnames voor. Dus wat je nu gaat horen is de eerste opname ooit die nog in ieder geval bewaard is gebleven. En die ik ook heb kunnen vinden van Dolly Parton uit 1959. Dus is uitgebracht in 1959. Toen ze 13 jaar oud was. Dit is Puppy Love.

En 13-jarige Dolly Parton met het liedje Puppy Love. En ja, hierna ging ze dus een hoop muziek maken. Ze ging ook muziek schrijven. Ze schreef heel veel muziek zelf, ook voor anderen. Onder andere twee hits schreef ze rond deze tijd. Dan hebben we het over begin jaren 60 voor Bill Phillips. Dat is een bekende countryzanger in de Verenigde Staten. Maar haar echte succes dat bleef nog even uit. Tot ze op een gegeven moment bij de Porter Wagoner Show kwam. En Porter Wagoner was een zeer bekende Amerikaanse televisiepresentator en muzikant. En die had dus zijn eigen televisieprogramma. Daar kwam Dolly Parton bij. En ze ging ook bij zijn muzieklabel. En ze brachten samen succesvolle muziek uit. En dit was echt toen Dolly Parton bij het grote publiek in Amerika bekend werd. Rond deze tijd ging ze ook trouwen. In 1966 trouwde ze met Carl Dean. Met hem bleef ze ook tot zijn dood in 2025 getrouwd. En dat was altijd iemand die zich graag op de achtergrond begaf. Hij had eigenlijk altijd nog steeds zijn eigen asfalteerzaak. Was een echt ondernemer. Terwijl dus zijn vrouw een van de meest succesvolle muzikanten ter wereld was. Maar zij ging dus ook door met die muziek. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze opnam met dus Porter Wagoner, in wiens televisieprogramma ze zat en bij wiens label ze zat. The Last Thing on My Mind.

Porter Wagoner en Dolly Parton, The Last Thing on My Mind. Ja, dit was dus de man die eigenlijk Dolly Parton op de kaart zette. En samen werd hun muziek ook erg succesvol. Maar die solo muziek van Dolly Parton, ja, het succes daarvan bleef nog steeds even uit. Terwijl ze aan die televisieshow werkte. Tot op een gegeven moment in 1970, toen ze 24 jaar oud werd, haar grote solo doorbraak kwam. En dat kwam met een nummer dat we hier in Nederland nog steeds kennen als haar grootste hit. Het nummer waarom ze bekend staat. Het

nummer dat voor altijd, ja, eigenlijk haar nummer zal blijven. Ik heb het natuurlijk over het prachtige, ook eigenlijk wel een beetje hartverscheurende Jolene, waar we nu naar gaan luisteren.

Ja, fenomenale Jolene, het nummer waarvoor Dolly Parton voor altijd bekend zal blijven. Ja, ik heb het even opgezocht. Blijkbaar in de Verenigde Staten alleen al zijn er 38.000 mensen die Jolene heten. Nu zullen ze natuurlijk niet allemaal naar dit nummer vernoemd zijn, maar ik vraag me wel eens af, zeker als je de rest van de wereld erbij neemt, hoeveel mensen achter dit ene geweldige nummer vernoemd zijn. Want ja, dat doet zulke goede muziek met je. Dat blijft bij je. En je zou dus denken van nou, dit moet zo'n gigantische hit geweest zijn. Dit stond meteen wereldwijd op nummer 1 en was de grote doorbraak. En daarna was ze niet weer weg te slaan uit de zeitgeist. Maar dat viel ook wel weer mee. Het was niet gelijk de monsterhit die het later bleek te zijn. Maar het zette er wel zeker op de kaart. En daarom, nadat Jolene succesvol werd, zag Dolly Parton eindelijk haar kans voor die solo carrière die ze zo graag wilde. En daarom besloot ze ook weg te gaan bij de Porter Wagoner Show, om zich dus te kunnen richten op die solo carrière. Maar ze bleef vrienden met Porter Wagoner. Ze bleef ook samen met hem werken. En ook misschien wel heel toepasselijk dus, dat in 1974 haar tweede grote hit gaat over dat zij de Porter Wagoner Show verliet. En dit nummer werd later ook beroemd in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard in de jaren 90. Ja, heel veel mensen denken dus dat het over een romantische liefde gaat, maar dat klopt. Dit gaat over haar goede vriend en degene met wie ze altijd samen had gewerkt, die haar op de kaart gehad heeft, zonder wie zij nooit deze carrière had kunnen hebben die ze uiteindelijk had, Porter Wagoner. En het nummer, je raadt het al, is I Will Always Love You.

I Will Always Love You, dus over Porter Wagoner, met wie ze heel veel heeft samengewerkt aan het begin van de carrière. En ja, het begin van die carrière van Dolly Parton stond dus vooral in het teken van country muziek. Dat is echt haar oorsprong en dat is ook wat ze later nog heel veel heeft gemaakt. Maar tijdens die tweede helft van de jaren 70 begon ze steeds meer richting de popmuziek toe te bewegen. En in het begin sloeg dat niet echt aan. Het was nog een beetje oefenen, een beetje inkomen, zowel voor haar als voor het publiek. Tot op een gegeven moment in 1977 die eerste pophit kwam. Ze kreeg er zelfs een Grammy voor. Het komt van het album Here You Come Again, met dezelfde titel. Is het de titeltrack? Dolly Parton uit 1977.

Richting het einde van de jaren 70 werd Dolly Parton steeds bekender. Niet alleen dankzij haar muziek, maar natuurlijk ook dankzij dat kenmerkende uiterlijk. De blonde haren, de flinke voorgevel waar ze zo bekend om werd. En de uitgesproken mening die ze nooit onder stoelen of banken schoof. Ze kwam steeds vaker op televisie en ze werd een bekende naam. En ze ging ook acteren, bijvoorbeeld in de film 9 to 5, waarvoor ze ook de titeltrack maakte, waar ook voor deze track ze een Grammy won.

Ja, ze was lekker op dreef zo begin jaren 80, die Dolly Parton. Ze bleef veel popmuziek maken, hitscoren en acteren. Ze acteerde onder andere in Steel Magnolias, Rhinestone en in de film The Best Little Whorehouse in Texas. Waar ze ook weer het nummer I Will Always Love You opnieuw voor opnam. Wat ook vrij uniek was, zeker voor deze tijd en zeker voor de countrymuziek, was dat ze zich in deze tijd uitsprak voor de homogemeenschap. Die had het natuurlijk heel lastig zo in de jaren 80, dankzij de AIDS-crisis. Maar zij, Dolly Parton, toch iemand vanuit een achtergrond waarvan je zou denken dat ze vrij conservatief zijn, sprak zich altijd uit voor deze gemeenschap. En die het dus enorm lastig had in die tijd. En dat heeft ze ook gedurende de rest van haar carrière blijven doen. In deze tijd, in begin jaren 80, maakte ze ook een duet met Kenny Rogers. Dat werd ook een gigantische hit, dus die kan niet missen in deze editie van Zondagskind. Dolly Parton en Kenny Rogers, je kent hem al, Islands in the Stream.

Het einde van de jaren 80 was voor Dolly Parton een veelbewogen periode. Er gebeurde een hele hoop, zowel op muzikaal vlak. Hè, zo ging ze weg bij het label RCA Records, waar ze een tijd bij zat. En ging ze bij Columbia Records. Maar ook buiten de muziek om. Ze opende een pretpark in 1986, genaamd Dollywood. En ze richtte een goed doel op, de Dollywood Foundation. Met als oorspronkelijke doel om het onderwijs in Tennessee te verbeteren, met ook zeer mooie resultaten daarin. In 1987 nam ze een heel bijzonder album op. Dat was namelijk met twee goede vriendinnen van haar, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En het album heette Trio. En dat was dus echt gezamenlijk met die twee een country album, wat hartstikke mooi is. Daarnaast probeerden ze ook weer wat pop te maken. Dat werd wat minder succesvol. In 1989 scoorden ze toen weer een country hit met het album White Limousine. En daarna besloot ze van, joh, ik hou het weer eventjes bij country en bluegrass. We gaan dus naar twee nummers luisteren. Straks van het album White Limousine, Why'd You Come In Here Looking Like That. Maar eerst samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris van het album Trio uit 1987. To Know Him Is To Love Him.

Ja, dit was eind jaren 80. Why'd You Come In Here Looking Like That van natuurlijk Dolly Parton. Ja, in de jaren 90 kreeg ze wel wat minder commercieel succes. Is natuurlijk ook logisch. Ze werd wat ouder, de muzikale trends veranderden. En de aandacht ging naar andere nieuwe muziek en artiesten. Ze bleef wel gewoon muziek maken en won hier ook een hoop prijzen voor. Ook werd ze peetmoeder van de dochter van haar goede vriend Billy Ray Cyrus, bekend van Achy Breaky Heart. En dat meisje die heette uiteraard Miley Cyrus en die werd later ook erg succesvol. In 1995 richtte ze de Dolly Parton's Imagination Library op. Dat was een deel van haar goede doel, de Dollywood Foundation. En het doel hiervan was om kinderen te laten lezen. Dat deed ze als eerbetoon aan haar vader, die nooit had leren lezen en schrijven. Dat is nu misschien ondenkbaar, maar zeker toen in het zeer landelijke gebergte van Tennessee was dat wijder verspreid. Dat mensen niet konden lezen en schrijven. En met dit goede doel, die Imagination Library, stuurt ze kinderen elke maand een boek. En in totaal heeft ze hier totaal al meer dan 100 miljoen gratis boeken mee verzonden. Dus een ontzettend succesvol goed doel. Ze bleef ook muziek maken, ook weer met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. In 1999 kwam het vervolg op Trio uit, genaamd, je raadt het al, Trio 2. Ook werd ze genomineerd voor een Oscar voor een nummer dat ze maakte voor de film Trans America. Alleen die film die gaat over een transgender vrouw en daarvoor kreeg ze een hoop haat over zich heen. Vanuit de conservatieve gemeenschap in de Verenigde Staten. Maar ze beet, zoals we Dolly Parton kennen, flink van zich af tegen deze vooroordelen. En ze liet zich niet de mond snoeren. En je merkte een beetje richting het einde van de jaren nul dat haar muziek steeds populairder werd bij een nieuwe generatie. En haar optredens trokken weer steeds meer publiek en ze begon ook weer nieuwe muziek op te nemen met artiesten die op dat moment populair waren. En één daarvan is natuurlijk haar eigen peetdochter Miley Cyrus. En van die samenwerking gaan we luisteren naar een nummer dat ze samen opnemen. Miley Cyrus en Rainbow Land. Met dus Dolly Parton van het album Younger Now uit 2017 van Miley Cyrus. En ja, je moet dus nadenken dat dit niet alleen maar twee artiesten zijn die samenwerken. Nee, we hebben het hier over een peetmoeder en een peetdochter. En dat maakt dit nog specialer. Mama.

0: sound scrambled when I'm singing it with you, because I can do a little better. At least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dus samen met haar peetdochter Miley Cyrus was dit Dolly Parton en Rainbow Land. Je merkte dat de laatste jaren was ze nog heel erg actief. En de muziek was ook heel erg populair. Ze was echt een geliefd icoon die heel de wereld en vooral ook heel Amerika bij elkaar bracht. Van links tot rechts. Iedereen vond Dolly eigenlijk fantastisch. Ze bleef ook steeds zichzelf nog ontdekken. In 2023 bracht ze haar eerste rockalbum uit. Ze was dus nog druk bezig. Vorig jaar, in 2025, had ze een gigantische klap. Haar man, Carl Dean, met wie ze dus al sinds 1966 getrouwd was, bijna 60 jaar, en die al die tijd op de achtergrond rustig verbleef met zijn asfalteerbedrijf, overleed. Maar ook na zijn dood bleef Dolly Parton optreden en muziek maken. Echter kreeg ze zelf ook gezondheidsproblemen die ze deels negeerde, omdat ze voor haar man aan het zorgen was. En daardoor ging het vrij hard. En op 25 augustus 2026 overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Enorm treurig, maar gelukkig hebben we haar muziek nog. Dit is het einde van Zondagskind voor vandaag, 13 september. Blijf vooral luisteren, want straks na de klok van 1 uur zit Tom Bos hier. En ik weet dat hij ook een beetje Dolly Parton gaat draaien. En we sluiten af met een van haar laatste nummers voor haar overleden man, Carl Dean. If You Hadn't Been There.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma een componist met een wel heel aparte achternaam. Een componist die zichzelf beter vond dan da Palestrina. En antwoord op de vraag welke componist er verantwoordelijk voor was dat een andere componist zijn rechterhand beschadigde. Maar onder het motto geen dag zonder Bach gaan we eerst naar muziek van hem luisteren. En dat je dat kunt doen hebben we te danken aan technicus John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Johann Sebastian Bach hield volgens mij wel van uitdagingen. Zo besloot hij een reeks korte stukken voor klaversymbool te schrijven in alle verschillende toonsoorten, telkens een preludium en een fuga. Hij begon met C grote terts, daarna kwam C kleine terts, daarna Cis, dus zeg maar de zwarte toets tussen de C en de D, ook weer grote terts, vervolgens Cis kleine terts, daarna D grote terts, D kleine terts, enzovoort, enzovoort, met als laatste B grote terts en B kleine terts. Dat zijn al met al 24 verschillende toonsoorten. Bach kon deze muziek schrijven doordat het in zijn tijd mogelijk werd om klavierinstrumenten in alle toonsoorten zuiver te stemmen. Zo'n instrument is, met een vakterm, een goed getemperd klavier, een wohltemperiertes klavier. Zie daar de naam van deze bundel. Het is dus eigenlijk een muziektheoretisch werk, door Bach ook bedoeld als lesmateriaal, in eerste instantie voor zijn eigen zonen. De bundel verscheen in 1722 en zo'n 20 jaar later deed Bach het nog een keer. Je hebt dus das wohltemperierte klavier, vaak afgekort tot WTK 1 en WTK 2. Uit het WTK 1 hoor je nu de preludium en fuga in D kleine terts, gespeeld door Leon Berben.

Dat waren de Preludium en Fuga in D kleine terts, Bachwerkenverzeichnis 851 uit het eerste boek van het WTK van Johann Sebastian Bach. En na D klein volgt toonsoort S grote terts. Ter vergelijking nu nog de Fuga in S groot. Klinkt meteen weer heel anders.

Hij werd omstreeks 1580 in Venetië geboren, als zoon van Duitse ouders, Johan Hieronymus Kapsberger. En omdat hij een Italiaanse Duitser was, kennen we hem ook onder de naam Giovanni Girolamo Kapsberger. Hij omschreef zichzelf later wel als een Duitse edelman. Kapsberger bespeelde de luit en daaraan verwante instrumenten als de theorbe en de citarone. En hij was geliefd als componist die muziek schreef in verschillende stijlen. Hij componeerde een groot aantal liederen, madrigalen en aria's, plus natuurlijk veel muziek voor luit, citarone en gitaar. Kapsberger was werkzaam in achtereenvolgens Napels, Venetië en Rome. In die laatste stad, waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht, verkeerde hij in de hoogste kringen. En zijn invloed op het muziekleven in Rome was groot. Voor de toenmalige paus, het was Urbanus de VIII, componeerde hij missen in de stijl van da Palestrina. Daarin ging hij echter te ver toen hij probeerde om in de Sixtijnse kapel het muziekrepertoire van de Palestrina te vervangen door zijn eigen composities. Daarvoor kreeg hij de handen niet op elkaar en Kapsberger trok zich terug uit het openbare leven. Zijn sociale status maakte een duikvlucht en het gezin Kapsberger kwam uiteindelijk in een armenhuis terecht. Johan Kapsberger overleed begin 1651 in Rome. En van hem hoor je nu zijn Toccata Arpeggiata, in druk verschenen in 1604 in zijn Libro Primo de Citarone. Thank you.

Jasper Michels speelde muziek van Johann Hieronymus Capsperger, of zo je wilt Giovanni Girolamo Capsperger. In 1927 werd in Kaapstad John Joubert geboren. Zijn vader stamde uit een oude hugenotenfamilie. Zijn moeder was in de zoveelste generatie van Nederlandse komaf. Joubert studeerde in Zuid-Afrika, waarbij hij kennis maakte met de muziek van Britse componisten als Elgar, Perry en Stanford. Dat gaf voor hem de doorslag. Had hij aanvankelijk

om zich helemaal aan het componeren te kunnen wijden. Hij componeerde al met al meer dan 180 werken, waaronder 3 symfonieën, 4 concerten en 7 opera's. Maar hij is toch vooral bekend geworden als componist van koormuziek, waaronder de anthem O Lord, the Maker of All Things, geschreven in 1952. Die kun je zo dadelijk beluisteren, maar eerst vertel ik je nog dat John Schober overleed begin 2019, 91 jaar oud, en dat het gezin van hem een muzikaal gezelschap was. Zijn vrouw Mary was pianist, zijn dochter Anna is cellist en zijn zoon Pierre violist.

Je hoorde O Lord, the Maker of All Things van John Joubert in een uitvoering door de Halifax Choral Society onder leiding van John Price Jones. De volgende componist voor wie ik je aandacht wil vragen is Jozef Bohuslav Förster, lid van een muzikale boheemse familie. Zijn vader was een bekende dirigent, docent aan het conservatorium en componist van vooral orgelmuziek. Dat alles in Praag, de stad waar onze Jozef Bohuslav eind 1859 werd geboren. Zijn moeder had eveneens een muzikale opleiding die haar talenten aan al haar 5 kinderen doorgaf. De jonge Jozef Bohuslav kreeg piano, cello en orgelles. Na de middelbare school ging hij op wens van zijn vader scheikunde studeren. Wat is het toch, die vaders die beslissen wat hun kinderen moeten gaan

studeren en moeten worden. Nou ja, hoe dan ook, Jozef Boeslaf koos al snel toch voor de muziek. En hij begon op zijn 19e met zijn muzikale opleiding. Na de voltooiing daarvan werd hij organist in een Praagse kerk en vervolgens ook zangdocent en koordirigent. Toen zijn vrouw Bertha een functie kreeg bij het Stedelijk Theater in Hamburg, vertrok het echtpaar naar die stad, waar Jozef Boeslaf ging werken als componist, muziekleraar en muziekcriticus. Na 10 jaar Hamburg wilde Jozef Boeslaf Förster wel weer terug naar Bohemen, maar Bertha nam een nieuwe functie aan bij de Staatsopera in Wenen. Dus dat werd de nieuwe standplaats, waar Jozef Boeslaf ging werken als hoogleraar aan het conservatorium, als muziekcriticus en natuurlijk ook als componist. Daar in Wenen groeide zijn bekendheid en zijn populariteit aanzienlijk. En ook in creatief opzicht was het een topperiode voor hem. In 1918 keerde hij weer terug naar Praag en daar bleef hij de rest van zijn leven werkend als componist en docent wonen. Jozef Boeslaf Förster overleed in 1951 op 91-jarige leeftijd. Als componist had Förster een breed repertoire: orkestwerken, missen, cantates en oratoria, opera's, liederen, pianomuziek, kamermuziek enzovoort. Je hoort nu een orgelwerk van hem, de Impromptu opus 135. En die wordt gespeeld door Jan Hora op het orgel van de Sint-Petrus- en Paulusbasiliek

Dat was muziek van Jozef Bohuslav Förster. En ik noem alder die tweede voornaam Bohuslav er ook maar bij, want zijn vader heette Jozef Förster, zonder Bohuslav, vandaar. Onze volgende componist werd in 1901 geboren als Werner Jozef Mayer. Maar hij veranderde zijn naam later in Werner Echk. Echk schrijf je E-G-K. Niet echt een gebruikelijke achternaam, maar zo is hij nu nog steeds bekend. Hij veranderde zijn naam in 1923 toen hij trouwde met de violiste Elisabeth G. Karel. En het zijn haar initialen die zijn nieuwe achternaam vormden. Echk studeerde compositie en dirigeren bij Karel Orff en verdiepte zich ook in onder andere decorschilderen, filosofie en muziekgeschiedenis. Vanaf 1932 werkte hij voor de Beierse Radio, waarvoor hij een aantal radioopera's componeerde. In 1935 schreef hij de opera Die Zauberkeige, de toverviool, en dat werd zijn grote doorbraak. Ook een volgende opera, Peer Gynt, kon op groot enthousiasme bij het toenmalige Duitse regime rekenen. In de nazi-tijd gold hij als een van de meest vooraanstaande componisten van zijn land. Dat mag je dus wel een smet op zijn blazoen noemen. En het is dan ook opvallend dat in zijn biografie over de jaren 1945 tot 1950 helemaal niets wordt vermeld. Vanaf 1950 komen we zijn naam weer tegen. Hij schreef weer opera's en balletmuziek en daarnaast ook orkestwerken, orkestliederen en kamermuziek. Vanaf 1950 was hij ook enkele jaren directeur van de Muziekhochschule in Berlijn. Hij overleed uiteindelijk in 1983. Van Werner Echk hoor je nu 4 van de 13 deeltjes uit zijn werk De Verzoeking van Sint Antonius. Geschreven voor mezzosopraan, strijkkwartet en strijkorkest. En je hoort het hier in een uitvoering met Janet Baker.

Je hoorde muziek van Werner Egk, gezongen door Janet Baker. De pianomuziek van de Hongaarse componist Franz Liszt, hij leefde van 1811 tot 1886 trouwens, geldt niet bepaald als makkelijk te spelen. Een van de meest veel eisende stukken van zo ongeveer de gehele pianoliteratuur trouwens is Reminiscence de Don Juan, waarin Liszt thema's verwerkte uit de opera Don Giovanni van Mozart. Het is niet, zoals in de 19e eeuw vaak gebeurde, een soort medley, een aaneenreiging van een aantal bekende melodieën uit de opera, maar Liszt geeft een aantal belangrijke delen een frisse, nieuwe invulling die recht doet aan hun oorspronkelijke dramatische betekenis. De technische eisen van dit stuk zijn groot, heel groot. De Russische componist Alexander Scriabin liep door het veelvuldig oefenen op dit stuk en op een stuk van Balakirev verwondingen aan zijn rechterhand op. In zijn eerste pianosonate wijdde Scriabin een treurmars aan zijn beschadigde hand. Liszt schreef de Reminiscence de Don Juan in 1841 en werkte die in 1877 om tot een vrijwel identieke versie voor twee piano's. Die versie hoor je nu, voor zover de tijd toelaat, in een uitvoering door Uwe Berkemer en Hatem Nadim. Maar eerst vertel ik je nog dat je in deze aflevering van het programma Intermezzo Uurtje Klassiek hebt geluisterd naar muziek van achterin volgens Johann Sebastian Bach, Johann Hieronymus Kapsberger, John Jobert, Jozef Bohuslav Förster, Werner Egk en tenslotte zo dadelijk dus Franz Liszt. John Goedkoop bedank ik voor het wederom goed verzorgen van de techniek van dit programma. Dankjewel, John. Mijn naam is Jan van der Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen luisteraars. Als u deze tune hoort, dan weet u weer hoe laat het is. Zaterdagmorgen even over 9. Tijd voor politiek. En Machiavelli, ja, we zijn ook weer terug van zomerreces. Vanaf vandaag dus weer elke zaterdagmorgen van 9 tot 10 ons wekelijkse politieke programma. Vandaag hebben we ook weer twee gasten. Het eerste half uur is gereserveerd voor Ilse van Vliet, commissielid zoals dat tegenwoordig heet. Vroeger heette dat burgerraadslid, maar tegenwoordig commissielid officieel. Zij is commissielid voor de Partij van de Dieren. En het tweede half uur kunt u luisteren naar Mirjam Roos, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En dat interview met Mirjam is eerder deze week opgenomen, omdat de gemeenteraad gisteren en vandaag in Burghaamstede zit voor een tweedaagse. Goedemorgen, Ilse.
1: Goedemorgen.
2: Dankjewel. Goedemorgen. Wat leuk dat ik bij die eerste uitzending weer
0: ben. Ja, dus jouw debuut vandaag. Hè?
2: Nou, ja.
0: Ja. De commissieleden mochten niet mee op die heisessie?
2: De commissieleden mochten niet mee.
0: En waarom niet? Omdat er te veel waren misschien?
2: Nou, ik denk dat je ook een beetje intimiteit op zo'n dag wil. Dat ja. Het, als je daar met te veel mensen bent, dat je je doel mist. Dus ik begrijp dat deze keuze is gemaakt.
0: Ja. Nou, je bent nieuw in de burgerraadslid, zullen we maar even zeggen. Of commissielid, zoals dat tegenwoordig officieel heet. Stel je maar voor, wie is Ilse van Vliet?
2: Ja, wie is Ilse van Vliet? Ilse van Vliet, ik woon al zo'n 20 jaar in Gouda. Ik ben opgeleid tot diëtist. Sinds dus afgelopen maart ben ik commissielid voor de Partij voor de Dieren. Wat zou je willen weten?
1: Ja, hoe ben je eigenlijk. Waar komt jouw interesse voor politiek vandaan, Ilse?
2: Ik denk dat ik al heel lang politiek geïnteresseerd ben. Omdat ik me al heel lang zorgen maak om de wereld, om de staat van de wereld, de keuzes die we met elkaar maken. Die interesse is als landelijke politiek, in de landelijke politiek begonnen, om het te volgen, niet om er zelf in actief te zijn. En toen daar op een gegeven moment de opening ontstond om in Gouda actief voor de Partij voor de Dieren te worden. Ja, toen ben ik daar eigenlijk wel heel snel op ingesprongen.
0: Ja, waarom die keuze Partij voor de Dieren?
2: Ja, er is voor mij maar één partij.
0: Maar één partij, ja. Waarom?
2: Omdat dit een partij is, een compromisloze partij die zegt we moeten gisteren nog, we moeten aan de slag met de dingen die boven ons hoofd hangen. We moeten opkomen voor degene zonder menselijke stem, voor de dieren, voor de natuur, voor alle grote dingen die voor ons liggen. Klimaatverandering, dierenrechten, we hebben zoveel te doen. Dus wat dat betreft is er voor mij maar één zinnige. Ja, dat bedoel ik natuurlijk op een vriendelijke manier, want elke partij is natuurlijk zinvol en heeft een zinvol programma, maar voor mij is Partij voor de Dieren de enige partij.
0: Ja. Dat is geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel mogelijk, nee. Nee.
0: Ja, dus hoe lang is dat geleden eigenlijk? Ben je al jong geïnteresseerd geraakt in de politiek?
2: Ja, jong in ieder geval geïnteresseerd in deze vraagstukken van het leven. Waarom eten we dieren? Waarom vliegen we zoveel met elkaar? Waarom hebben we zo weinig oog voor de wereld en voor de dingen die aan de hand zijn op die wereld? Waarom hebben we zo weinig oog voor elkaar? Dus die vraag tot groot verdriet af en toe van mijn ouders, denk ik.
0: Ja? Waarom?
2: Nou, ik kom best wel uit een gezin waar vlees eten de norm was.
0: En
2: waar
0: we, ja, dus, ben jij vegetariër of niet?
2: Veganist, ja.
0: Veganist zelfs?
2: Ja, veganist.
0: Dat lijkt me heel lastig, of niet? Of weet je zo langzamerhand wel van dat kan ik wel en dat mag ik niet?
2: Het fijne, ik ben diëtist, dus ik kan dat zelf goed. Goed invullen. Nee, het is voor mij absoluut niet lastig. Het idee dat ik kaas of zuivel eet of drink, waar een kalfje voor weg is gehaald bij de moeder, dat is voor mij ondenkbaar om daaraan aan bij te dragen. Dus dat was. Ja, sorry, jij wil iets vragen?
1: Nee, maakt helemaal niet uit. Ik wilde eigenlijk wachten. Nee, ik vraag me af. Hoe ga ik dit stellen? Als je kijkt naar de wereld bijvoorbeeld, hè, of misschien landelijk of misschien lokaal. Hoe staat het met de dieren bijvoorbeeld of met de natuur? Als je tussen de 1 en de 10 een cijfer moet geven. Hoe staan wij ervoor op dit moment in jouw optiek?
0: Nou, ze hebben gisteren nog een nieuwe kattensoort ontdekt.
2: Ja, ja, klopt het. Inderdaad. Ja,
0: ik zag het. Nou, 100 jaar weer een nieuwe kat.
2: Ja, hoe leuk.
1: Maar het zijn mooie dingen. Ja, maar,
2: dat zijn mooie dingen. Ja, ik wil niet een te pessimistische toon aanslaan op deze toch al grauwe zaterdagochtend. Maar ik denk dat we er bijzonder beroerd voor staan. Een cijfer.
1: Is dat een voldoende of een onvoldoende?
2: Het is een onvoldoende.
1: Onvoldoende, okay.
2: Als je kijkt naar biodiversiteitsverlies, als je kijkt naar klimaatverandering, kijk naar afgelopen zomer, de temperaturen die we met elkaar hebben moeten doorstaan. Ja, er is echt wel iets aan de hand.
0: Van de week was er nog een keer dinsdag was gewoon bloedheet. Ik denk, joh, dat is niet normaal dit.
2: Precies.
0: We zitten bijna in oktober.
2: Ja, maar ook de hele manier waarop wij met dieren omgaan. En dan heb ik als voorbeeld de garnaal. Het feit dat wij, en in Nederland is dat aangepast sinds 2024. Maar we hadden als mensheid bedacht dat we de oogjes van een vrouwtjesgarnaal konden knippen, zodat ze een week eerder eitjes zou leggen. En het feit dat wij dat soort dingen met dieren doen, ja, dan volgens mij ben je dan af als soort. En moet je jezelf eens even gaan beraden. Dus ik denk dat we een onvoldoende scoren en dat we echt heel hard aan de slag moeten om een voldoende te gaan krijgen. En dat kan.
1: En zeg maar, natuurlijk als je jonger bent, dan ben je echt super idealistisch. Hè? Ja. Dan wordt heel de wereld veranderd. Zit het nog steeds in je?
2: Goeie vraag. ik denk dat dat idealisme, dat naïeve idealisme wel anders is geworden. En het activisme sterker is geworden. Dat slaat niet altijd een hele gezellige toon aan. Want mensen vinden het helemaal niet leuk om te praten over veganisme of over dierenrechten. Want het is ook confronterend.
0: Ik vind trouwens garnalen lekker hoor, maar dat mag ik zeker niet.
2: Nou, lekker doen wat je zelf wil. Ja. Maar neem dit even mee, dit verhaal.
0: Ja, nee, oké. Dat was helemaal nieuw voor mij, dat verhaal.
2: Er zijn denk ik heel veel dingen die wij helemaal niet weten. Of die mensen helemaal niet weten. En je erin verdiepen en erover lezen en erover nadenken is denk ik ontzettend belangrijk om, als we allemaal één stapje doen, dan kunnen we beweging veroorzaken. En dat hoop ik zo.
0: Dat vereist natuurlijk een grote mentaliteitsverandering.
2: Ja, dat vraag ik me af. Of dat het vergt. Stel dat ieder van ons elke gauwenaar vanaf morgen een dag minder vlees eet. Die impact is al enorm.
0: Zou ik geen enkel probleem mee hebben hoor. Nou. Ik ben iemand die elke dag vlees zo nodig vlees moet hebben.
2: Kunnen we die afspraak maken hier dan, Gerrit?
0: Ja, nou ja, we hebben nog 60.000, 65.000 man.
1: Ik merk, het idealisme ben je nog niet verloren.
2: Nee.
1: Zeg maar. Maar een beetje concreet, zeg maar. Hoe kan je dat eigenlijk concreet maken? Met welke organisaties zou je dan mee samen moeten werken om jouw ideaal eigenlijk te kunnen bereiken? Met wie zou Greenpeace moet dan, of overheden of gemeentes?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Want enerzijds ligt daar een taak voor de overheid, maar anderzijds ligt er natuurlijk ook een taak voor onszelf, voor de burger, de Nederlandse burger. Om na te denken over de keuzes die we maken. Het begint bij ons, ons allemaal.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Hoe vaak vliegen we? Hoeveel vlees eten we? Hoe lang douchen we? Het zijn allemaal dat soort kleine dingen. Klein. Waar we zelf impact op hebben. En ja, en Greenpeace is natuurlijk een fantastische aanjager om informatie te blijven geven. Een wakker dier is een fantastische organisatie die aan die deur blijft rammelen. Jongens, kom op, we moeten door met elkaar.
0: Maar het begint inderdaad vaak bij je opvoeding. Je zegt net van mijn ouders die eten vlees. Dus ergens is een keer bij jou het knopje omgegaan.
2: Ja, overigens zijn mijn ouders beduidend minder vlees gaan eten. Dus dat is echt fantastisch dat die mee zijn gegaan.
0: Door jouw invloed.
2: Ja. Ja. Ja, dus daar ben ik heel trots op. Ja.
1: Nou, overtuig me eens, Ilse.
0: Ilse,
2: zeg ja, graag.
0: Je bent diëtiste, maar je werkt ook bij Paagman, de boekhandel.
2: Ja, ik heb een leuke verdeling van mijn week, inderdaad.
0: Ja.
2: Ik werk 2 dagen in de week voor boekhandel.
0: Dat zijn totaal andere dingen.
2: Totaal andere dingen. En dat houdt mijn week ook zo interessant. Ja.
0: In Den Haag, hè?
2: In Den Haag en in Gouda.
0: Oh, in Gouda ook, ja.
2: Ja. Drie vestigingen waar ik voor mag zorgen. Drie vestigingen van Paagman als operationeel manager. En daarnaast heb ik mijn eigen diëtistenpraktijk, waarbij ik dus als...
0: In Gouda?
2: In Gouda. Als plantaardig diëtist bezig ben om...
0: Plantaardig diëtist, ja.
2: om mensen wat bewuster te maken van hun voeding.
0: En voor lukt dat dieren, een beetje?
2: Ja, zeker lukt dat. Ja. Want het heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen om wat minder dierlijke producten te eten.
1: Ja, vertel.
2: Ja, kijk, jij gaat helemaal aan of zo.
0: Binnenkort
1: Is voor dit. Ik weet niet of dat kan volhouden. Maar,
2: eet je graag vlees?
1: Ja.
2: Ja, nee, je kijkt schuldig.
0: Hij heeft een Zuid-Amerikaanse achtergrond, dus ik bedoel, ja.
2: Oh ja, ja. Ja.
0: Van die grote koeien daar.
1: Ja, die heb je ook in Argentinië, hoor.
0: Ja, nee, dat heb ik.
2: Ja.
1: Maar ja... Wat zijn we nou over? Je bent veganistisch diëtiste?
2: Ja, plantaardig diëtist. Overigens, ik ben natuurlijk niet gillend iedereen aan het overtuigen. Dus mensen mogen natuurlijk daar hun eigen keuzes maken. Hè? Ik ben niet rigide daarin.
0: Nee, maar ze weten ook, mensen die bij jou komen, die weten dat natuurlijk.
2: Ja, en die komen gericht met de vraag, ik wil graag meer plantaardig eten. Hoe kan ik dat? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn eiwitinname voldoende blijft? Want dat is een spannende... Mensen vinden dat spannend. Als ik dan geen dierlijke producten meer eet, blijf ik dan wel gezond zelf?
0: Ja.
2: En dat kan heel goed, want we hebben prachtige producten zoals peulvruchten, die echt fantastisch voor onze gezondheid zijn. En dan maak ik gelijk een heel klein bruggetje naar onze zorg. Want op het moment dat we wat meer vezels en wat betere voeding tot ons krijgen, hebben we ook veel minder, dat moet ik niet zo stellig zeggen, maar hebben we ook in die zorg minder te doen. Want hoe gezonder wij zijn, hoe beter dat op de lange termijn ook is.
0: Ja,
2: op preventieve basis zie ik daar ook heel veel kansen voor Nederland.
0: Ja. Nou ja, nu zit je in de Goudse politiek.
2: Ja.
0: Ik bedoel, is dat een nieuwe wereld of volg je de Goudse politiek ook wel langer?
2: Ik volgde de Goudse politiek, maar niet zo dusdanig als nu. Dus het is echt een nieuwe...
0: Ja, nu ben je verplicht.
2: Ja, nu ben je verplicht inderdaad. Dus het is een hele nieuwe wereld en dat is ook best wel wennen. En heel veel leren en meekijken. En...
0: Ben je al een beetje gewend of niet?
2: Nou, dat
0: of
2: wil ik
0: toch,
2: niet zo zeggen.
0: Denken, oh, zit dat zo?
2: Ja. Ja,
0: ik denk dat ik pas na een paar jaar ben gewend.
2: Dat denk ik ook. Ik kijk met veel bewondering naar de mensen die nu in de raad zitten. Naar mijn eigen lieve fractielid Wouter.
0: Ja.
2: Die dat zo ontzettend goed doen en kunnen. En ik hoop dat ik dat over een paar jaar ook wat meer kan. Ja.
0: Want je stond nummer 2 op de lijst. Dus
2: ja,
0: bedoel, dat kom je ook niet zomaar. Dus
2: nee,
0: je hebt natuurlijk wel aangegeven. Of heb je ze benaderd? Dat kan ook natuurlijk.
2: Ik heb hele leuke gesprekken gehad intern met degenen die daarover gingen. En dat zij hebben bedacht dat dat een goed idee was. Dus dat vond ik heel erg leuk.
0: Bedoel, jullie slechts één zetel.
2: Ja.
0: Dat was natuurlijk wel even slikken, denk ik.
2: Dat was ontzettend jammer. Ja, daar...
0: Had je er meer gehoopt?
2: Ja.
0: Gerekend misschien? Nou, gerekend is misschien overdreven.
2: Nou, we gingen misschien eigenlijk stiekem wel voor de 3.
0: Zo.
2: Dat was natuurlijk een... Dat was onze grote hoop. Maar 1? Ja, nee, daar hadden we niet op gerekend. Nee.
1: En waar ligt jouw focus op dit moment? Als burgerraad het nu zeggen.
0: Maar
1: waar ligt jouw focus? Zeg maar, als je
0: dat zit in je portefeuille,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Commissie Samenleving wordt mijn commissie. En een klein beetje bestuur. Komende woensdag worden onze andere commissieleden beëdigd. Jan en Rick. En dan zijn we met Wouter als fractievoorzitter. En wij 3 als commissieleden zijn we compleet als fractie, zo gezegd. En dan kunnen we echt van start en een goede verdeling maken over welke focus gaan we waarop richten. Dus dat zijn we nog aan het bedenken.
1: Want heb je, voordat je bent begonnen, zeg maar, laat het zo zeggen, dat je op de lijst stond en je bent gekozen als...
2: Ja.
1: Nou, ik noem het maar een burgerraadslid voor mijn gemak.
2: Ja, tuurlijk.
1: Hoe heet dat?
0: Jullie weten het even niet meer. Oh, jullie hebben natuurlijk wel een rol van de meiden natuurlijk. Die gekneist iemand in de politiek.
2: Ja.
0: Dus daar kunnen jullie aardig wat van opsteken, denk ik.
2: Zeker. En Corina.
0: Corina ook. Dus nou,
2: er zijn mensen die ons voorgingen, die echt wel hele grote gaten achterlaten. En die we mogen gaan vullen met elkaar. Maar we hebben natuurlijk, ik heb een poosje mee mogen kijken met ze. Dus ik ga mijn uiterste best doen om dat stokje goed over te dragen.
0: Ja. Wat zijn nou jouw belangrijke punten? Ja. Daar wil ik de komende 4 jaar maar volledig 100%, misschien wel veel meer, 200%, hoewel het niet kan, inzetten voor Gouda.
2: Ja. Gouda is qua oppervlakte een relatief kleine stad. Waar we met volgens mij 78.000 inwoners en heel veel meer dieren in mogen wonen. En ik denk dat mijn focus vooral ligt op hoe houden we plek voor iedereen. Voor alle mensen die in onze stad wonen, maar ook voor alle andere bewoners, dieren. Hoe houden we voldoende groen? En hoe zorgen we ervoor dat die balans, dat evenwicht in die stad blijft?
1: Ja, de vraag die ik wil stellen, dat lijkt ook op de van Gerrit. Wat zou je dan als... Je hebt erover nagedacht.

0: landelijk thema, maar ook in Gouda. Laten we nou focus houden op die biodiversiteit. En dat kan door maaibeleid en dat kan door minder gif te gebruiken, door na te denken over welke bloemen koop ik, over, nou, ik noemde al vlees. Ik zal er niet doorlopend over blijven praten, maar welke keuzes maak ik nou op het gebied van voeding? Dus hoe houden we die biodiversiteit in stand in onze stad? Nou, niet in stand. We willen hem verbeteren. Inderdaad.
1: Maar kan je dan ook als stad, zeg maar, dan vraag ik me af, kan je echt het verschil maken bijvoorbeeld gewoon voor de natuur en het stikstofprobleem, om het zo maar te noemen?
0: Als individu bedoel je?
1: Nou, als Gouda zelf alleen. Zeg maar, kunnen wij het verschil maken ook?
2: Ah ja.
0: Alles wat je doet maakt verschil. Ik denk dat mijn allerbelangrijkste punt en thema is. Elke keuze die je maakt heeft impact. Dat geldt voor mijzelf ook. Hè. Ik besta, dus ik heb impact op mijn stad, op het land, op de wereld. En op het moment dat we ons bewust worden van die impact, ja, dan kun je met elkaar een beweging veroorzaken. En dan kun je met elkaar een andere kant op gaan. Dus ja, daar geloof ik zeker in dat we die impact hebben.
2: Het is een kwestie van doorzetten ook. Wat vind je bijvoorbeeld? Je hebt wel eens dat bouwprojecten worden stilgelegd omdat er een nestje is gevonden van een zeldzame vogel.
0: Ja.
2: Is dat niet extreem?
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat extreem vinden. Vanuit een mensgericht denken.
2: Ja, ja,
0: is dat ook extreem? Maar als je door de bril van dat diertje kijkt, is dat natuurlijk niet extreem.
2: Nee.
0: Als er een mensenbaby gevonden wordt, zouden we dat ook direct stilleggen.
2: Maar vindt er dan geen afweging plaats bij jullie van het belang van de mens, zou ik maar zeggen, en het diertje? Of
0: tuurlijk.
2: Staat het diertje bovenaan en dan komt er helemaal niks?
0: Nee, want je wilt dat evenwicht hebben.
2: Ja.
0: De mens is natuurlijk net zo belangrijk als dat dier. Maar nu is die verhouding verkeerd, denk ik. Ik denk dat de mens belangrijker is geworden in elke beslissing die er genomen wordt. En daar wil je een beter evenwicht in hebben. En ik zeg dat als mens, dus ik kijk ook nu weer door de ogen van mijzelf.
2: Ja.
0: Ik kan natuurlijk nooit door de bril van een dier kijken. Maar de natuur wordt stiller.
2: Ja,
0: je merkt het in de zomer. Je merkt het aan de hoeveelheid vlinders. Aan de insecten die er zijn.
2: Ja, af en toe zie ik nog eens een vlinder. Dan denk ik, hey,
0: exact.
2: Ze zijn er nog.
0: En vroeger struikelde je over de vlinders. Bij wijze van spreken. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld wij als mens, zeg maar, hoe wij leven, maatschappij. Zijn we echt ver weggeraakt van de natuur?
0: Denk ik wel, ja.
1: Als mens zijnde.
0: Ja. Wanneer heb je voor het laatst gekampeerd?
1: Dat was echt heel lang geleden. Dat was ik 16.
0: Oké, nou.
1: Een tijdje terug.
0: Ik kampeer altijd zo'n mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als helemaal verbonden met de natuur per se. Maar ik denk dat kamperen of met je voeten door het gras.
2: Ja, maar heb je nog kamperen en kamperen tegenwoordig? Kamperen is soms ook pure luxe. Want er staan
0: caravan,
2: camping, de show. Dat zijn complete huizen, joh.
0: Ja, dat is zo. He? Ja, de glampings.
2: Ja, glampings.
0: Ja. Dus ik denk zeker dat wij onszelf van die natuur af hebben gesneden. En dat is natuurlijk niet een bewust proces. Hè. Dat gaat heel geleidelijk.
2: Ja.
0: Met alle voorzieningen en alle luxe die we onszelf hebben verschaft.
2: Ja. Zie jij bij andere partijen nu ook zo'n soort idealisme als er bij jou is?
0: Nou,
2: staan jullie eigenlijk min of meer alleen?
0: Nee, we staan zeker niet alleen. Het is heel fijn te zien dat er echt ruimte en oog en aandacht is voor het concept duurzaamheid.
2: Ja.
0: Dat wordt gelukkig. Ja, we kunnen daar ook niet meer omheen. Hè? We kunnen
2: niet
0: meer zeggen.
2: Je wordt gedwongen, hoe gek dat ook klinkt.
0: Ja,
2: maar.
0: Precies. Dus nee, we staan zeker niet alleen. En we hebben ook meegeschreven aan het samenlevingsakkoord als Partij voor de Dieren. Dat werd niet altijd door iedereen begrepen. Maar we vonden het echt belangrijk om daar toch ook een stem in te hebben.
2: Maar bij het samenlevingsakkoord, bij die andere afspraken die gemaakt zijn, daar staan jullie niet achter.
0: Nee,
2: hè?
0: Klopt.
2: Nou, wat extreme dingen die jullie niet leuk vonden?
0: We hebben meegeschreven met het samenlevingsakkoord en het samenwerkingsplan. Dat
2: die afspraken,
0: van
2: daar afspraken willen jullie niet, hè?
0: Dat is van de zeven partijen.
2: Ja.
0: Daar hebben we inderdaad niet. Nee.
2: Nee, want er stonden dingen in waar we. Daar kunnen we niet achter staan.
0: Nou, we vinden het dus belangrijk dat die stem van de natuur, dat duurzaamheid, dat een hele belangrijke, prominente plaats heeft. En daar willen we ons focus op hebben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, volgens mij valt er nog een aardige wereld te winnen voor jullie. En ja, voor de mensheid ook.
0: Ja, ja, precies.
2: Jullie zijn de redders van de mensheid. Nou, of is dat een beetje te
0: Ik ben zo blij dat je dat zegt. Want nogmaals, in mijn beperkte wijsheid. Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bioloog. Maar ik denk dat we onszelf redden door...

0: Door. Die wereld draait wel door, maar is het met ons? Dat is de grote vraag.
1: Ja. Diëtisten, maar ik bedoel, jij weet de boeken. Ik bedoel, in Nederland valt daar ook nog, er valt ook nog wat te winnen, geloof ik. Als je kijkt op de ranglijst, we staan tussen Zimbabwe en Afghanistan in, geloof ik. Dus,
0: ja, heel zorgelijk. Ja. Ja. Dus daar, ook daar is, we hebben genoeg te doen.
2: Maar wat
0: te
2: is
0: doen.
2: De verklaring daar nou voor eigenlijk? Hoe komt dat? Ja, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven, maar ik vraag me af, hoe is
0: op het
2: mogelijk?
0: Feit dat we... nogmaals, ik heb... Ik ben geen leraar. Ja. Ik heb er wel veel over gelezen. Ja. Natuurlijk. En ik denk dat wij met elkaar... dat onze concentratieboog... mede door social media... door schermgebruik... door dat gekke telefoontje... dat onze concentratieboog... dusdanig klein is geworden... dat we niet meer goed in staat zijn om... ja, lange teksten, lange stukken te lezen. Ik hoorde een docent op het nieuws zeggen... voorheen kon ik studenten rustig 6-7 pagina's aan tekst geven. Nu bij 2 pagina's krijg ik al gemopper. Dus daar verandert iets. En ik,
1: ik denk ook dat er bij de docenten wat een en ander is veranderd. Is, denk ik. Die hebben ook waarschijnlijk niet zulke idealisten meer als vroeger.
0: Ja, daar kan ik op de inhoud niet zoveel over zeggen. Want ik zit helemaal niet in die wereld.
1: Nee.
0: Maar wat ik wel zie is gelukkig heel veel kinderen en jonge mensen die in de winkel komen, die het fantastisch vinden om te lezen. Dus ze zijn er wel. En lezen is zo belangrijk om je eigen wereld te vergroten, maar ook beter te kunnen begrijpen wat gebeurt er nou aan bij die ander. Hoe denkt die ander nou precies?
2: Ja. En hoe zie je dat nou, zeg maar, je kan toch niet de toekomst in kijken, maar bijvoorbeeld met AI wordt het nog makkelijker eigenlijk om alles op te zoeken en zo in te leveren.
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Dat geldt ook voor leraren volgens mij, die doen dat ook.
0: Ja, en het wordt gebruikt en ik denk dat we daar niet meer van afkomen. Blijf alsjeblieft allemaal zelf nadenken. Want het is zo'n groot goed om je eigen creativiteit aan te blijven spreken. Om zelf te blijven nadenken, om je eigen gedachten te blijven vormen.
1: Ja, maar zelfs als de minister-president het al...
0: Nou kan ik me voorstellen dat de minister-president een hoop te doen heeft en dat het een tijdsbesparing is geweest. Ik weet het niet.
1: Maar ik stond er zaterdag hier met de wethouder Bobeldijk te praten. En die gebruiken toch gewoon.
0: Ja, ik probeer er zelf...
1: Als je mijn speech is, korter dus even in. Ja.
0: Oh ja, ja.
1: Zulke soort dingen.
0: Ja, nogmaals, het wordt gebruikt. En ik kan me ook echt wel voorstellen dat het voordelen heeft en dat het tijdsbesparing oplevert. Maar nogmaals, blijf alsjeblieft allemaal zelf ook nadenken en je eigen brein gebruiken.
1: Ja.
0: Daar zit zoveel moois in.
1: Wat zijn verder jouw politieke ambitie? Je bent nu commissielid. De volgende stap, raadslid.
0: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag heb ik met mezelf nog even uit te zoeken.
1: Oh, maar je hebt nog 3 jaar de tijd ruim.
0: Ja, precies.
1: Hoewel, 3 jaar.
0: 3 jaar de tijd.
1: 3 jaar ongeveer. Dan beginnen de inleidende beschietingen voor de volgende periode weer.
0: Ja. Nou, nogmaals, ik kijk met heel veel bewondering naar Wouter. En ik hoop dat hij het nog heel lang blijft doen. Want ik denk dat hij ongelooflijk talentvol en fantastisch is. Dus ik hoop niet dat ik zijn plekje hoef in te nemen op die manier. Maar het lijkt me natuurlijk fantastisch om hier verder in te gaan.
1: Nou ja, als jullie dan 3 zetels of 4 zetels halen. Dan misschien wel wethouder worden, joh.
0: Ja, wie weet.
1: Zou je dat dan beheren of niet?
0: Ja, daar moet ik dus echt eerst meer kennis voor opdoen en me de wereld meer eigen maken. Maar ja, er zijn nog zoveel mogelijkheden. Ja, geweldig.
1: Wanneer, aan het einde van de periode, we zijn net begonnen.
0: Ja.
1: Wanneer is dat nou voor jou geslaagd, voor jezelf dan?
0: Deze periode, wat een goede vraag. Ik denk als er meer bewustzijn is binnen Gouda, waar dan mijn eigen invloed ligt. Meer bewustzijn en meer focus op die duurzaamheid. In de breedste zin van het woord. Meer dan nu, bedoel ik. En ik denk dat we als Gouda echt al goed bezig zijn. Maar het mag gewoon een speerpunt worden voor ons allemaal.
1: Ik heb dat samenlevingsakkoord niet helemaal in mijn hoofd, hoor. Wat staat daarin eigenlijk van jullie punt eigenlijk? Waar je zegt van dit... is uitstekend, daarom zijn we gegaan.
0: Ja, het feit dat duurzaamheid, dat de dierenrechten een prominente plek in dat samenlevingsakkoord hebben, is voor ons de reden geweest om daar... is ook onze invloed geweest natuurlijk, waardoor het erin staat.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we heel blij mee en heel dankbaar voor. Ja.
1: Ja, nou kijk eens aan. Dus, je bent idealistisch, mogen we wel zeggen. Ja. Als er geen idealisten zijn meer op deze wereld, dan denk je, dan kunnen we net zo goed vlees gaan eten.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja.
2: Houd het vast, zou ik zeggen.
0: Dank je wel.
2: Houd het gewoon echt vast.
0: Ik ga dat zeker doen, dank je wel.
1: En de Partij voor de Dieren, bedoel, jullie zitten niet, coalitie heb je eigenlijk niet meer, hè?
0: Nee, klopt. We hebben een hele nieuwe vorm gevonden. Ik ga dat met veel interesse volgen de komende tijd, ja.
1: Eigenlijk is het een soort experiment ook ingehouden, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ik bedoel, de een zegt, joh, daar moet je niet aan beginnen. De ander zegt, nou, moet nog gekker. Ja, maar jullie zeggen, we geven het de kans.
0: Tuurlijk, ja.
2: Is dat eigenlijk een nieuwe ontwikkeling eigenlijk in Nederland dan? Of zijn er meerdere gemeenten?
0: Ja, er zijn meerdere gemeenten die dit doen.
1: Kijk maar naar het kabinet.
2: Ja, dat bedoel ik. Is ook een experiment.
1: Ja. Nou, kortom, Niels, ik zou zeggen, hartstikke veel succes.
0: Dank je wel.
1: We gaan eruit met muziek en muzikale voorkeur van jou. Je had een heel mooi lijstje opgegeven. Ja. Jij hebt gekozen voor Tom Rosenthal, maar You Might Find Yours. Ja. Waarom Tom Rosenthal? Wie is dat eigenlijk?
0: Ja, dat nummer hoorde ik een aantal jaar geleden voor het eerst. Ik was echt direct totaal omvergeblazen door de inhoud van dat lied. Het is, luister alsjeblieft goed naar de tekst. Het is een prachtig nummer over, ook weer over dat schermpje en over die verbinding waar we zo'n mooie vragen over hebben gesteld. Die verbinding met de natuur en ga naar buiten. Dat zegt het nummer eigenlijk.
1: Dat gaan we doen inderdaad. We blijven nog even hier zitten. Ja. Ilse van Vliet, bedankt. We komen de komende 4 jaar ongetwijfeld nog wat tegen. We gaan luisteren naar Tom Rosenthal. You Might Find Yours. Days running past everything. Go on any train, bus, plane and you'll see people who have stopped looking out of windows.

0: Goedemorgen Mirjam.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vakantie is achter de rug. Ik zeg maar, het speelkwartier is voorbij, om het zo eens te zeggen. Nieuwe seizoen, nieuwe politieke jaar. Al een klein beetje gewend weer.
1: Ja, als je dan gelijk een heleboel vergaderingen hebt, dan kom je er lekker in, zal ik maar zeggen.
0: Ja, de fractie is hetzelfde ongeveer, hè? Als voor de verkiezingen. Helemaal dacht ik ook niet.
1: Ik ben fractievoorzitter. Ineke is raadslid. Alexander is raadslid. En we hebben twee burgerraadsleden erbij. Wiebe en Steven.
0: En dat zijn nieuwelingen, zou
1: ik
0: maar zeggen.
1: Die zijn nieuw, ja.
0: Zijn die al een beetje... Ja, die draaiden natuurlijk al een beetje mee, hè? Of niet?
1: Ja, en die hebben ook meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. En die hebben ook met campagne meegedaan. En die doen nu ook vergaderingen. En die gaan dat prima kunnen.
0: Ja. Zijn het nou, noem je dat nou burgerraadsleden of commissieleden? Ik zie overal commissieleden staan.
1: Officieel zijn het burgerraadsleden volgens de benoeming. Alleen dat is eigenlijk een hele vage titel. Want ze mogen helemaal niet in de raadsvergadering iets doen.
0: Nee.
1: Dus het zou veel logischer zijn als we ze inderdaad commissieleden gaan noemen.
0: Ja, nou oké. Hierbij noemen we ze dan voortaan commissieleden.
1: Ja.
0: ChristenUnie zit weer in het college. Wethouder weer, Anne van Popering.
1: Ja.
0: Nou, ik neem aan dat jullie daar wel blij mee zijn.
1: Ja, zeker. En ze heeft ook een hele fijne portefeuille. Ze gaat aan de slag met het bouwen van 500 woningen, is het plan. En daarnaast gaat ze ook met armoedebeleid aan de slag en werk en inkomen. En ze heeft er ook echt weer zin in. En wij vinden het heel fijn dat we mee mogen doen.
0: Ja, een andere coalitie dan de vorige.
1: Ja, klopt. Met meer partijen en echt een samenlevingsakkoord, zodat het ook veel breder is en is het eigenlijk ook geen coalitie meer. Zijn het echt samenwerkende partijen.
0: Ja, kan je dat al merken of is het daar nog te vroeg voor eigenlijk?
1: Ik denk dat iedereen nog een beetje aan het zoeken is van hoe doen we dat nou. Maar wat je ziet is dat er nu al meer ruimte is om gewoon echt zelf met voorstellen te gaan komen. We zijn zelf ook bezig om te kijken of we voor de omgevingsvisie met een voorstel kunnen komen en dat je ook zelf als raadslid veel meer kunt kijken. Hey, ik wil zelf iets gaan doen.
0: Ja, nou ja. Dus er worden meer initiatieven gewacht eigenlijk van de individuele raad. Tenminste van de partijen die ook niet in het college zitten dan.
1: Ja, het college zal met een uitvoeringsprogramma komen. Van nou, we hebben dingen afgesproken in het samenlevingsakkoord. En hoe gaat het college dat dan uitvoeren de komende jaren? Maar daarnaast,
0: is dat er allemaal nog niet?
1: Nee, daar wordt nu aan gewerkt. Ze maken nu een begroting. En ik verwacht dat daar ook een uitvoeringsprogramma achteraan komt. Als we het budget als raad hebben vastgesteld.
0: Ja.
1: En sommige dingen pakken ze nu natuurlijk al op. Omdat het werk gewoon doorgaat. En als raad zijn we dus ook degene die over dat uitvoeringsprogramma weer ja moeten gaan zeggen.
0: Ik wou zeggen, de raad moet dat dus uiteindelijk vaststellen dan.
1: Ja, van hé, ja, dit is de goede kant, ga maar door.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode?
1: Nou, we hebben echt wel gekeken van wat willen we de komende 4 jaar neerzetten.
0: Ja.
1: En eigenlijk willen wij echt gaan bouwen aan een zorgzame stad, hebben we het genoemd. Een stad waarin mensen naar elkaar omkijken. Een stad waarin voor iedereen ontmoetingsplekken zijn. Waarin we zorgen voor de kwetsbare inwoners. Waarin we kijken hoe we de stad kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. En op die manier hebben we als thema dan echt een zorgzame stad gekozen. En dat heeft dan te maken met hoe je je openbare ruimte inricht. Dat heeft te maken met welke plekken je voor mensen maakt en hoe je mensen stimuleert om ook echt naar elkaar om te zien.
0: Ja, is daar de afgelopen jaren te weinig aan gebeurd of niet?
1: Nou, wij zien dat vooral de maatschappij verandert. Dat mensen steeds individueler worden.
0: En die verandert heel snel, hè?
1: Die verandert heel snel. En dat betekent dat je daarop moet meebewegen. En we zien ook die klimaatverandering die een grote impact heeft. Dat het ook nodig is dat we naar elkaar om gaan zien in warme zomers en in ijskoude winters. Van hé, maken we samen het parkeerterrein ijsvrij? Zorgen we dat de buurvrouw ijsjes heeft als het te warm is en ze zelf niet naar de winkel kan? We moeten daar ook echt met elkaar voor elkaar gaan zorgen.
0: Ja, ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk.
1: Ja, we moeten.
0: Ja, klimaat wil ik er even uithalen. Hoe staat dat in Gouda? Of kan je zeggen van het klimaat, we geven dat een 7 of een 6 of een 8? Ik weet het niet. Of is dat moeilijk te zeggen op dit moment? Hoe het klimaat in Gouda ervoor staat?
1: Nou ja, we zien dat de klimaatverandering door ons hele land niet bij te benen is. Dat we gewoon hele warme plekken hebben in de stad die heel versteend zijn, waar we iets mee moeten. We zien dat heel veel huizen gewoon niet gebouwd zijn op dit soort temperaturen. Ja, daar gaan we denk ik ook met wateroverlast en waterberging echt nog wel een uitdaging aan hebben.
0: Ja, nou ja, je ziet nu de hele stad ligt volgens mij nu wel open zo'n beetje daar aan de riolen en aan de straten. Dus je kan het eigenlijk al zien dat er genoeg te doen valt nog.
1: Ja, maar dat is ook omdat we daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld bij de Koningin Wilhelminaweg, die ligt nu open. En daar pakken we ook de riolen en de waterberging in één keer aan. Want als je dan toch de weg moet vervangen,
0: dan kan je beter
1: doe het in één keer goed.
0: Ja.
1: En daarom duurt het ook zo lang, omdat we hem echt van gevel tot gevel openbreken. En alles wat er onder de grond zit opruimen en aanpakken.
0: Ja.
1: Oude asfaltlagen, riool, waterberging, het hele pakket.
0: En dan kom je wel eens voor verrassingen te staan, volgens mij.
1: Je wil niet weten wat ze aantreffen.
0: Ja. Kortom, jullie zijn ambitieus, mag ik aannemen.
1: Ja, maar volgens mij zijn we dat alle 35 in de raad, hoor.
0: Ja. Maar ook realistisch, je kan wel plannen hebben waar je tevoren zegt, nou, laat dat ze maar eens gaan doen, waar je zegt, nou, de haalbaarheid, je moet nog afwachten. Maar die plannen van jullie zijn wel heel reëel ook.
1: Ja, en je moet
0: ook. Realistisch.
1: Ja, en je moet ook. En wij denken dat 500 nieuwe woningen per jaar, dat kan. Dat als je op plekken een grote hoeveelheid neerzet, dat lukt. Als je in het Goudse Poortgebouw woningen gaat maken, daar kun je echt een grote hoeveelheid realiseren. Ja. En datzelfde geldt voor de blokkenlocatie. Daar kun je echt een goede wijk neerzetten.
0: Ja. Nou, er is woningen, ik bedoel, er zijn de afgelopen jaren zijn er aardig wat woningen de grond uitgestampt hier in
1: Gouda. Klopt, we zijn goed onderweg. En de bedoeling is dat we natuurlijk in een hoog tempo blijven doorbouwen. Dus we zijn ook aan het kijken hoe je dan de vergunningprocedure beter en sneller kan doen. Hoe je ontwikkelaars kan helpen van nou, wat heb je nou nodig om echt te gaan bouwen?
0: En de ruimte misschien, die moet je ook hebben natuurlijk. Gouda is natuurlijk een vrij compacte stad.
1: Ja, dus dat vraagt ook nog wel puzzels voor de komende tijd. Hoe ga je dat aanpakken met logistiek? Maar wij willen dat er ook voor al die nieuwe woningen huisartsen zijn. En ontmoetingsplekken en groen. Dus dat wordt echt een puzzel. En vandaar dat wij ook zo duwen op, er moet een omgevingsvisie komen. Hoe moet Gouda er dan in 2050 uitzien?
0: Ja.
1: Hoe ga je de huisarts inplannen? Hoe ga je een supermarkt inplannen? Ontmoetingsplekken? En dat je ook zorgt dat daar echt ruimte voor is in de stad.
0: Ja, en Westergouwen is natuurlijk een soort proeftuin, wil ik niet zeggen. Maar daar kan je wel kijken van dat en dat hebben we nodig.
1: Ja, klopt. En je ziet ook dat er nu echt behoefte is aan een ontmoetingsplek waar je binnen met elkaar kunt afspreken en vergaderen. En dat het er nog niet is.
0: Ja. Kortom, de komende 4 jaar en daarna, we zullen in 4 jaar allemaal gerealiseerd zijn. Ik bedoel, die plannen maken is leuk natuurlijk, maar uitvoeren, dat is een tweede.
1: Nou ja, vandaar ook een visie voor Gouda 2050.
0: Ja.
1: Maar je moet wel gaan beginnen.
0: 2050, dat is een eind weg, hè?
1: Ja. Maar je wilt een stad bouwen die ook toekomstbestendig is.
0: Ja.
1: Want je wilt dat Gouda er dan ook goed voor staat.
0: Ja. En zeker zo'n middeleeuwse stad als Gouda binnenstad. Ja, daar heb je extra problemen, denk ik, hè?
1: Ja, ga daar maar eens klimaataanpassingen doen.
0: Ja. Nou, met Open Monumentendag, dat stadhuis natuurlijk. Ja, als je daar binnen staat, dit is de burgemeesterskamer. Oh, nou je ziet alleen maar, alles is gesloopt.
1: Ja, dat is wel echt een mooi project waarbij je ziet dat ook oude panden geschikt kunnen worden voor de toekomst.
0: Ja.
1: Het zijn ook wel ingewikkelde projecten.
0: Ja, ik wil zeggen, het is natuurlijk een monument, dus je mag niet alles zomaar even gaan doen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Je hebt voor alles wat je eruit haalt een vergunning nodig en alles wat je erin stopt een vergunning nodig, zo'n beetje.
0: Ja,
1: overal heeft de Monumentencommissie ook een mening over.
0: Ja. Is maar goed ook natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Iets anders. Jullie maken je grote zorgen over de veiligheid voor automobilisten op de Julianensluis. Daar hebben jullie schriftelijke vragen over gesteld.
1: Ja, klopt.
0: Wat houden die vragen in?
1: Wij hebben aan de gemeente gevraagd van hoe kan het nou dat we weten dat de Julianasluis nog niet voldoet aan de regelgeving. Want er zijn normen voor sluizen en bruggen. En we weten dat de sluis daar nog niet aan voldoet. Dat is getest, of nou ja, nagekeken, net na het ongeluk met Mieke Houtman.
0: Ja, vorig jaar was dat, hè?
1: Ja. En we weten dat ze daar niet aan voldoen. En toch wordt er pas in oktober actie ondernomen door de provincie. Wij zijn niet als gemeente eigenaar daarvan. Maar kunnen jullie in ieder geval als gemeente dan met die provincie gaan praten? Van joh, er moet iets. En er kwam nu een bericht dat er inderdaad verkeersregelaars gaan komen. Maar het is best raar dat we weten dat een situatie niet veilig is en dat we niks doen.
0: Nee, ja.
1: En hoe ga je zorgen dat mensen zich daar weer veilig voelen? Dat vinden we een opdracht voor de gemeente. Communiceer daarover. Ja, leg uit wat er gebeurt. En dat de kans heel klein is dat er iets misgaat. Maar dat de kans niet nul is. En dat je daar iets aan gaat doen.
0: En wat is nou de reden volgens jou dat de provincie er eigenlijk niks aan doet? Of niet zoveel aan doet?
1: Nou, de kans dat er iets misgaat is niet zo heel groot.
0: Nee.
1: Maar als het misgaat, is het wel heel erg mis.
0: Ja.
1: En de provincie heeft natuurlijk heel veel sluizen en bruggen die ze aan de moderne eisen moeten laten voldoen.
0: Ja.
1: En ik denk dat deze wel op de planning stond, maar dat niemand heeft voorzien dat het zo misging.
0: Nou ja, misschien wordt die daardoor naar voren gehaald in de planning, hopelijk.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar het is heel triest wat er inderdaad gebeurd is daar.
1: Ja.
0: Ja. Over vragen is dat iets geheel anders. Jullie partij in de Tweede Kamer, Ton Ceder, die heeft vragen gesteld over de islamitische middelbare school hier in Gouda. Hebben jullie daar ook iets mee te maken gehad? Hebben jullie hem voorzien van munitie?
1: Mirjam Bikker kwam bij mij op de lijn van hey, ik zie dat er onrust is over de middelbare school en over hoe dat nu verloopt met rechtszaken.
0: Ja.
1: Daar willen we graag iets mee. En toen heb ik gezegd, nou, wij willen er ook graag iets mee. Dus laten we dan met elkaar optrekken.
0: Ja.
1: En ons grootste probleem is dat aan de ene kant het Rijk heeft gezegd, jullie hoeven nu nog niet een gebouw te leveren. Daar heb je een jaar extra de tijd voor. Dat heeft de rechter ook gezegd.
0: Ik wil zeggen, ze hebben gelijk gekregen van de rechter wat dat betreft, ja. Hè, de gemeente.
1: En een andere afdeling heeft gezegd tegen die school, jullie krijgen hier budget om docenten en leermiddelen en alles van te betalen. De lump sum vergoeding. Dus jullie mogen starten. Maar hoe kan het nou dat
0: Die kijken dus niet of aan alle voorwaarden voldoen is.
1: Nee, hoe kan het nou dat er niet gecheckt werd of er een gebouw was?
0: Ja.
1: En dan krijg je dus de rare situatie dat iemand zegt, nou, ik heb geld voor personeel, ik ga gewoon beginnen en ik stuur de rekening voor het gebouw wel naar de gemeente.
0: Ja.
1: Dus maar dat is iets wat het Rijk moet oplossen. En vandaar dat wij dan met de Kamerfractie samen optrekken om te kijken, hey, hoe kunnen we dan op rijksniveau mensen aan hun jasje trekken van het gaat niet goed.
0: Nee. Het is niet alleen de huisvesting, maar ook, en dat is in de pers nog veel meer naar voren gekomen, dat de lokkertjes zoals een laptop of een fatbike. Wat vinden jullie daarvan?
1: Nou,
0: een laptop kan ik me voorstellen, maar.
1: Het mag wettelijk niet om kinderen naar je toe te lokken met dit soort bedragen. Want je krijgt van de regering geld om onderwijspersoneel en leermiddelen te betalen.
0: Uit die lump sum, dan moet alles uitbetaald worden.
1: En je krijgt van de gemeente krijg je huisvesting. Maar van welk geld zijn die vetparks en die laptops dan betaald?
0: Ja.
1: Gaat dat ten koste van goede docenten? Dat moet je toch niet willen?
0: Misschien is er van een sponsor. Mag dat wel dan?
1: Dat weet ik niet of dat mag. Sowieso zou je dat dan bekend moeten maken.
0: Ja.
1: Hoe je dat dan financiert.
0: Ja, ik wil zeggen, je moet toch jaarlijks wel verantwoorden, mag ik aannemen. Of hoeft dat niet, lump sum? Hoef je dat niet te verantwoorden?
1: Je moet dat sowieso naar je bestuur verantwoorden wat je met je geld doet. En ik weet niet in hoeverre je dat ook moet terugkoppelen naar het Rijk.
0: Nee.
1: Daar ben ik ook echt geen specialist in. Nee. Dat moet iemand dan op kamerniveau maar gaan uitzoeken of de minister zelf.
0: Ja, maar daar hebben we verder nog geen antwoord gekregen van de regering.
1: Nee, dat duurt even.
0: Ja. Nou, die hebben nu andere dingen aan hun hoofd, denk ik.
1: Die moesten iets met een begroting nog, ja.
0: Ja, ik heb gisteren zitten kijken. Ik weet er niet echt vrolijk van, hoor.
1: We zijn er nog lang niet.
0: Het is een beetje masochistisch als je er de hele dag maar naar gaat kijken, denk ik.
1: Ja, maar voor ons is het ook lastig als gemeente. Want hoe weten we nou hoeveel geld we gaan krijgen volgend jaar van het Rijk?
0: Nee, je moet toch binnenkort moeten jullie met de gemeentebegroting mee beginnen.
1: Ja.
0: Daar zijn we mee bezig waarschijnlijk.
1: Zijn we al mee bezig. Maar er staat bijvoorbeeld een regeling in over geld voor sociale woningbouw. Dat woningcorporaties meer budget krijgen. Maar kunnen daar nou op rekenen of niet? Niemand weet het.
0: Nee, en die woningbouwcorporatie die willen het ook wel graag even weten natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, want als wij bouwplannen willen gaan maken voor de stad, moeten we weten of de woningcorporatie die kan gaan bouwen.
0: Ja. Ja, ja, het blijft lastig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hoe denk je dat af? Zouden ze vandaag zometeen, ik denk dat ze zijn nu aan het antwoorden, de regering, enig idee hoe het af gaat lopen of niet? Of is dat echt...
1: Nou, al die begrotingen die gaan straks per begroting door de Tweede Kamer en dan moeten ze ook nog door de Eerste Kamer. En
0: krijg je waarschijnlijk deelbegrotingen die goedkeuren steeds.
1: Alle deelbegrotingen moeten om de beurt worden goedgekeurd. En daar gaat gewoon nog heel veel tijd overheen in allerlei achter de schermen onderhandelingen, verwacht ik.
0: Dat denk ik haast ook wel. De eerste commissievergaderingen zijn geweest bij jullie.
1: Ja.
0: En volgende week, woensdag, is de eerste gemeenteraadsvergadering. Staan er nog spannende dingen op de rol?
1: Er staat parkeren op de rol. Maar dat heeft volgens mij iedereen al kunnen lezen. Dat we een regeling voor korte akkeren willen gaan bedenken. Tijdelijk om te zorgen dat mensen toch bij de supermarkt en bij de voetbalvereniging kunnen parkeren.
0: En er is trouwens ook niet iedereen meer. Ben je er ook niet blij mee?
1: Parkeren is een complex onderwerp, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Maar ik las inderdaad zeggen, oké, we betalen zometeen iets minder. Maar het is me de vraag of je dan het parkeerplaats hebt. Want iedereen gaat er nu parkeren. Zou ook wel een beetje overdreven zijn misschien, maar...
1: Ik denk dat dat wel meevalt. Want je zag dat er wel een probleem was. Maar dat er nu een tijdslimiet zit op dat parkeren. En dat het ook niet helemaal gratis is.
0: 2 uur geloof ik, of drie uur.
1: 3 uur,
0: hè? Ja. Ja.
1: Dus ik ben ook benieuwd hoe het uitpakt.
0: Ja.
1: Dat gaan we wel zien. En daarnaast stond de huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda.
0: Ja.
1: Want de Groene Hart Rekenkamer heeft voor 4 gemeentes een rapport gemaakt over dat die mensen vaak worden gehuisvest op plekken die niet veilig zijn of waar helemaal geen vergunning voor is.
0: Kwam gauw dat daar niet goed uit het rapport?
1: We hebben veel mensen die hier wel wonen, maar niet werken. En die ook vaak op plekken wonen waar ze niet veilig kunnen wonen en waar eigenlijk helemaal geen vergunning is voor verkamering. En daar moeten we wel iets mee. Maar de aanbeveling was ook om dat regionaal te gaan oppakken, want het zijn mensen die...
0: Die wonen er illegaal eigenlijk, hoor.
1: Vaak wonen ze er illegaal en hebben ze zich ook niet ingeschreven bij de gemeente en weten we het ook niet.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Vaak werken ze in omliggende gemeentes.
0: Ja.
1: Dus ja, daar moeten ze toch op regionaal niveau maar eens afspraken over gaan maken. Dus ik hoop dat de andere gemeentes dat ook gaan oppakken.
0: En welke gemeentes zijn er? Bodegraven-Reewijk?
1: Bodegraven-Reewijk, Waddinxveen en Zuidplas.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: De arbeidsmigranten komen nog uit een veel groter gebied.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus daar moeten we gewoon ook op gaan handhaven dat wie illegaal arbeidsmigranten huisvest, dat die ook gewoon op zijn vingers wordt getikt en moet zorgen dat het veilig is als het legaal kan gaan worden.
0: En een ecopark, dat staat er ook op, dacht ik, hè?
1: De regeling grote en risicovolle projecten.
0: Ja.
1: Bij het ecopark bleek dat we eigenlijk niet zo goed wisten wat we met al die grote projecten aan risico's liepen. En dat bleek heel duur te zijn toen er iets misging met het ecopark. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat goed uitgezocht was. En daarom is er een regeling bedacht voor alle echt grote en risicovolle projecten, hoe je die administratie op orde gaat krijgen.
0: Hmm.
1: En er ligt nu een voorstel om daar ook extra controle op te gaan doen. Dus om daar een extra groepje mensen voor aan te nemen die heel goed die grote projecten in de gaten houdt. En ja, het kost geld, extra mensen.
0: Maar ja, die moeten, ja, als het goed is, moeten zich zijn geld opleveren eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Want op het moment dat je dan minder dramatische tegenvallers hebt, dan verdienen ze zich terug. En een groot en risicovol project is bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminaweg. Dat je in de gaten houdt wat daar allemaal aan tegenvallers in zit en hoe je dat zo goed mogelijk oplost. En dat je dat ook bijhoudt. En dat je daar ook met elkaar over hebt en de wethouder informeert en de raad informeert.
0: Ja, zijn er nog gekke dingen tegengekomen daar en kan je weg of niet?
1: Wat je gewoon kunt zien vanaf de straat is dat als ze dan de bovenste laag eraf hebben, dat er dan nog 3 lagen wegdek onder blijken te zitten. Die je even moet opruimen. Ja, dat valt toch tegen.
0: En hier en daar een leidingje misschien en weet ik veel wat allemaal.
1: Ja.
0: Maar dat proberen ze allemaal een beetje te... Kijk, vroeger had je PTT, die hadden bijvoorbeeld de dat en dat en dat en dat. En de volgende dag gingen ze dat doen. Dat willen ze wel een beetje gaan stroomlijnen. Dat het een beetje afstemming verdient, of niet?
1: Ja, en zeker bij zo'n groot project als dit moet je zorgen dat al die partijen samenwerken.
0: Ja.
1: En dat moet de projectontwikkelaar doen die dit project gaat doen. Maar je moet ook als gemeente wel in beeld hebben van hé, wat gebeurt er nou allemaal?
0: Ja. Ik heb het idee dat de hele stad open ligt op dit moment trouwens. Toen ik naar de studio ging, moest ik ook weer helemaal omrijden en zo. Dat en dat is weer afgesloten.
1: Ja, we hebben heel veel achterstallig onderhoud. We zijn heel lang een superarme gemeente geweest. En we hebben nu eindelijk iets meer budget. En je ziet dat we dus heel veel achterstallig onderhoud moeten wegwerken in de openbare ruimte. Aan bruggen die anders instorten.
0: Ja.
1: Aan wegen die verzakken. En dat komt dan allemaal tegelijk. En dat is heel vervelend, maar het moet ook.
0: En het kost allemaal geld ook natuurlijk.
1: En het kost allemaal geld.
0: Dus ja. Dat moet ook allemaal in de komende begroting. Ja, dan zal dat denk ik wel een belangrijk item zijn.
1: Dat is wel een thema inderdaad. We hebben dat voor de verkiezingen hebben we al voor de komende 2 jaar een plan over kaders en bruggen. En de Antonisbrug op de Kleiweg waar die betonplaten nu tijdelijk liggen.
0: Ja, ja.
1: Dat soort projecten zit daar al in.
0: Ja.
1: En ook de kaders die dreigen in te storten. Ja, dat moet je zo snel mogelijk oplossen. Je kan dat niet laten liggen.
0: Nee, nee, nee. Is dat een kwestie van alleen geld? Of is het echt een beetje nonchalance geweest? Ja, en heel Nederland, ik bedoel, is dat zo natuurlijk. Hè?
1: Nou, als je naar Rijkswaterstaat kijkt, we zijn niet de enige.
0: Nee.
1: Alleen, we hebben ook nog een slappe bodem, waardoor dingen veel sneller kapot gaan.
0: Ja. Ja, wat dat betreft, heb je dubbel pech.
1: Ja.
0: Als dit uitgezonden wordt, dan zit jij op de hei met de gemeente.
1: Ja, op het zand, denk ik vooral.
0: Ja?
1: Wij zitten in Burghaamstede met
0: Zeeland. Zeeland, ja. Een tweedaagse, is dat een soort teambuilding?
1: Het is aan de ene kant teambuilding, maar aan de andere kant hebben we ook lezingen. Er komt iemand van de VNG een lezing houden. We gaan aan de slag met hoe je je raadswerk goed kunt doen. Het is echt kennisoverdracht en het is ook teambuilding, zodat je ook beter weet wie de ander is en goed kunt samenwerken. Want we moeten met z'n allen voor die stad zorgen.
0: Ja, ja, ja, ja. Is dat voor het eerst dat zoiets gebeurt of niet?
1: Nee, dat is altijd in september na de verkiezingen dat er dan een tweedaagse is.
0: Oh.
1: En dat is niet iedere september dus, maar dat is 1 keer in de 4 jaar.
0: Ja, ja. Nou, het is te hopen dat het een beetje mooi weer is ook. Want je bedoelt, ja, op strand is vlakbij natuurlijk. Nee.
1: Ja, en tussen de lezingen door wil ik toch even naar buiten.
0: Ja, toch wel.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vrijdag en zaterdag is dat?
1: Ja, op vrijdagmiddag weg en op zaterdagmiddag terug.
0: Oh, kijk eens aan. Anderhalf eigenlijk. Anderhalve dag. Ja, ja, ja. Heb je er zin in?
1: Ja, het is altijd echt gezellig en je leert er heel veel van. En je ziet mensen ook in een andere omgeving in plaats van in een super strakke vergadering. Dus dat maakt het ook leuk.
0: Ja. Ik begreep dat de burgerraadsleden of commissieleden, die mogen niet mee, want dan werd het een beetje te duur.
1: Nou, niet zozeer te duur, maar dit
0: zijn
1: de mensen. Je hebt
0: nogal wat natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dit zijn de mensen die echt gekozen zijn om in de raad te gaan. En met die 35 nemen we uiteindelijk de besluiten. Dit zijn de mensen die op het stemknopje duwen.
0: Ja.
1: Dus het is handig om daarmee te beginnen, om die goed te leren kennen.
0: Ja, ja. Er zijn er heel veel nieuwe, hè?
1: Ja.
0: Ook nieuwe raadsleden trouwens
1: ja,
0: veel.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dus ja, voor jullie is het allemaal een beetje... Ja, vroeger zaten raadsleden, die zaten er soms 20 jaar in. Dat heb je niet meer, hè?
1: Nee, maar dat komt ook omdat het raadswerk veel zwaarder is.
0: Ja.
1: En dat maakt het moeilijker te combineren met je gezin en met je baan. Het is echt... Het kost veel meer tijd en energie. Het is echt bijna een dagtaak soms. En er staat zeker 16 tot 20 uur per week voor. En dat houden mensen geen 20 jaar meer vol.
0: Nee, en als fractievoorzitter heb je nog extra taken natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Is het voor jou een beetje te combineren alles?
1: Ja, ik heb alleen mijn gezin ernaast. En op die manier is het te combineren.
0: Ja.
1: Maar ik zou er niet nog een 40-urige werkweek naast kunnen.
0: Nee. Zijn er nog heel belangrijke dingen die je denkt, joh, daar wil ik het nog even over hebben of niet? Nou, je komt de komende tijd natuurlijk, komen jullie wel meer aan de beurt, maar...
1: Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe we de komende tijd de stad meer gaan betrekken. Want dat is wel een van de goede voornemens van het samenlevingsakkoord. Dat we ook echt met de samenleving aan de slag gaan.
0: Ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè?
1: Ja, want het heeft ook ter inzage gelegen. We hebben echt honderden reacties gekregen uit de stad. Die hebben we ook netjes verwerkt.
0: Aparte reacties of voor de hand liggende reacties misschien ook wel?
1: Nou, mensen konden aangeven of ze het goede plannen vonden. En dat konden ze dan ook per hoofdstuk een beetje doen. En we hebben ook een deel van die reacties verwerkt. Er was bijvoorbeeld een reactie over laaggeletterdheid dat er nog in moest. Dus dat is alsnog erin gekomen. En op die manier proberen we het ook echt met de stad samen te doen.
0: Ja. Ja, dat is ook nieuw, hè? Eigenlijk.
1: Ja. Nou.
0: Wil niet zeggen dat
1: het niet... krijgt meer aandacht nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen.
1: Ja, ik ook. Ik heb er zin in.
0: Ja. Ik zou zeggen, Mirjam, bedankt. Heel veel succes op die tweedaagse. En ook het komende seizoen. Seizoen zullen we zeggen, inderdaad.
1: Dankjewel.
0: We gaan eruit met muziek. Maar volgende week zit hier, als het goed is, wethouder Evert Bobeldijk. En we gaan eruit met September van Snelle.

0: Goedemorgen, Mirjam.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vakantie is achter de rug. Ik zeg maar, het speelkwartier is voorbij.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
1: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: En hoe vindt u dit? Fijne, gouden ouwe.
5: Weekendlift. Classic.
6: Yesterday.

dit al zien? Ik ben al 2 dagen over tijd. Ja, echt. Ik had eergisteren al bloemen in huis moeten hebben. Bloemen, houden van mensen. Dus ook van jou.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Welkom, lieve luisteraar. Vandaag bij Gast uit de Streek. Met natuurlijk achter de knoppen Arjen Doelman. Uw gastvrouw van vandaag ben ik, Erika Olsthoorn. En te gast is een man die alles weet over de piano. Het is Rick Cox. Welkom, Rick.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wij hebben gezegd van tevoren, ik mag je zeggen.
2: Zeker.
1: Fijn, heel fijn. Even voor de gasten en de eerlijkheid. Ik zeg, het is zaterdag 19 september. Maar we nemen dit iets eerder op in verband met allemaal live uitzendingen. Die zaterdag plaatsvinden, waardoor we de studio niet hadden. Dus voor ons is het vandaag donderdag de 17e. Rick, welkom.
2: Ja.
1: Ik denk dat je voor heel veel Gouwenaren een bekend persoon bent. Maar voor heel veel personen ook helemaal niet.
2: Dat klopt, beide kanten op. Ja.
1: Want je zit in een beroep waardoor veel mensen je zullen kennen. En dat is de piano.
2: Ja.
1: Even heel kort.
2: Ja.
1: Je repareert, je stemt,
2: ja.
1: Je speelt zelf.
2: Ja, dat is niet voor anderen, maar voor mezelf wel. Ja,
1: alleen
2: inderdaad.
1: Voor jezelf. Verkoopt, inkoopt, vergeet ik nog wat, ondernemer, organisator.
2: Zeker, ja. Het is, nou, het is een, ja.
1: Ik wil het daar straks over alles wat weten, maar ik wil eerst even beginnen met jou als mens.
2: Goed zo.
1: Dus we gaan even terug in de geschiedenis.
2: Ja.
1: Dan gaan we begin jaren 50. Klopt dat?
2: Ja, inderdaad.
1: Zo'n
2: beetje? Ja.
1: Oké. Eerste vraag. Ben je in Gouda geboren?
2: Nee, in Canada.
1: In Canada?
2: Ja.
1: Ben je dan ook een Canadees? Of?
2: Ook, want als je in Canada geboren bent, ben je Canadees.
1: Oh, zelfs als Amerika.
2: En in Nederland, ik had Nederlandse ouders, dus ik ben Nederlander en Canadees.
1: Ah, dubbel paspoort.
2: Ja.
1: En, so you speak English very well?
2: Yes, I can do a bit. Yes, I know how it... Zeker. Heb ik 10 jaar gewoond.
1: 10 jaar?
2: Ja.
1: Oh, dus er zijn ook
2: mijn vader was in de mijnbouw. Mijnbouwingenieur. En in Nederland was de mijnbouw
1: Oh, er komt
2: gestopt.
1: Ingenieur achter. Dus het is niet dat hij zelf helemaal onderin aan
2: nou,
1: het
2: ja, daar
1: was?
2: Kwam hij ook wel. Maar ja, het was wel de technische leider van mijnen en zo. Maar ja, in Nederland hadden we geen mijnbouw meer. Dus en in Canada...
1: Oh. Oh, dus hij was
2: heel veel mijnen.
1: Hij was in Nederland mijnbouwingenieur.
2: Ja.
1: Toen ging bij ons alles sluiten.
2: Precies.
1: En toen dacht hij, ik zoek een plek.
2: Nou ja, Canada zijn heel veel mijnen.
1: Nog steeds?
2: En met mijnen is het zo dat alles hangt af van wat het oplevert. Dus ze kijken van wat doet goud, wat doet koper, zink, nikkel. En dan is het, levert het te weinig op, stoppen ze die mijn. En na 5 jaar dan is het weer rendabel. En dan gaan ze nieuwe veiligheid erin maken. En dan starten ze die mijn weer op. Dus in Canada is er heel veel...
1: Oh.
2: Ja, vooral koper, nikkel, zink.
1: En toen hij naar Canada vertrok, had hij toen al kinderen? Of?
2: Mijn zus en ik zijn daar beide geboren. Ja. En ik heb er 10 jaar gewoond ongeveer.
1: En na 10 jaar?
2: Nou ja, hij dacht hier een droombaan te krijgen. Dat viel tegen. Maar ze besloten wel om dan toch maar hier te blijven.
1: Te blijven.
2: Niet te pendelen. En dan
1: weer terug. En dan...
2: Nee.
1: En na die toen je in Nederland aankwam, was dat gelijk Gouda of is dat ergens anders geweest?
2: Nou, ja. Sorry. Nee, dat was Bunnik. Bunnik bij Utrecht.
1: Oh ja, ik weet waar Bunnik ligt.
2: In Zeist op school. Best vrij lang in Bunnik tot mijn 17, 18.
1: En wat deed zo'n verhuizing dan op je 10e?
2: Nou... Dat ging eigenlijk wel heel soepel. Ik kreeg van een dame les Nederlands. Want mijn ouders die waren niet van plan terug te keren in Nederland. En die dachten van, nou, we zitten in Canada, dus we moeten Engels praten hier. Dus ik moest wel Nederlands leren.
1: Je ouders spraken helemaal geen Nederlands?
2: Nee, die waren heel consequent erin. Dat deden ze dan niet, waar wij bij waren, de kinderen. Nee.
1: Oh.
2: Dus ik moest hier Nederlands leren, maar... Nou, ik had niet zo moeite met die taal. Dat ging eigenlijk wel vlot.
1: Ja.
2: En ik geloof niet dat mensen het nog horen.
1: Nee.
2: Hoorden misschien eerder een Goudse accent dan... Nou,
1: is 10 jaar ook wel een hele goede leeftijd om een nieuwe taal te leren.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, en dan word je gelijk ondergedompeld in die maatschappij.
2: Daarom, je gaat
1: ging gelijk naar school.
2: Ja, precies. Ja.
1: Jeetje.
2: Ja.
1: En heb je nog veel herinneringen uit Canada?
2: Weinig. Maar dat komt omdat we op 6 verschillende plekken hebben gewoond.
1: Oh.
2: Dus daar hangt er heel weinig nog... Ja, het laatste adres weet ik nog.
1: Omdat dat dus van. Ook van mij naar mijn ging.
2: Ja, nou ja, en op een gegeven moment ging die uit de mijn en toen ging die in de gipsfabricatie. En dat was weer ergens anders. Het is daar anders dan hier.
1: Oh.
2: Daar is je werk daar, oh, dan ga je verhuizen. En hier probeer zo lang mogelijk nog die afstand te overbruggen.
1: Ja.
2: Maar die afstanden zijn onze, daar ook wel.
1: Ja, ik wou net zeggen, onze afstanden zijn ook wel iets kleiner.
2: Ja, ja.
1: Zeist, Bunnik,
2: ja.
1: Utrecht?
2: Ja, Utrecht. Ben later nog heel even gaan studeren.
1: Maar ingenieur klinkt inderdaad al als een gestudeerd man.
2: Mijn vader?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Nee, zeker.
1: Dus het was ook voor jou en je zus?
2: Ja, zeker. Ik ging naar voortgezet. Ik heb de HBS nog gedaan. De oude HBS heb ik nog gedaan.
1: En dan als HBS, dan word je echt opgeleid als technicus?
2: Nee, HBS is gewoon voortgezet onderwijs. Dat is nu de hoe heet dat? Hoe noem je dat? Je hebt
1: HAVO VWO.
2: VWO is het gewoon, ja.
1: Oh,
2: ja,
1: en ja, daarna?
2: Geworden. En daarna ben ik even in Utrecht geweest op de studie voor 2 jaar. Dat vond ik een hele leuke tijd. Maar het studeren kwam niet zo heel veel van. Het paste bij de tijd ook wel. Dus het was heel...
1: Want welke studie was dat?
2: Nou, wat deed je als je het niet wist in die tijd, in 1972 of zo? Dan ging je sociologie doen of zoiets, hè?
1: Oh.
2: Okay. Van die onzinstudies.
1: Nou,
2: nee,
1: ik vind sociologie best heel leuk.
2: Dat klopt. Maar in die tijd, in Utrecht, dat was alleen maar bezetten en alleen maar anti en kraken.
1: Oh.
2: En dat was een heel leven zat eromheen. En sociologie was toen heel veel babbelen en heel gezellig. Maar ja... Studie was allemaal niet zo...
1: Oké. Okay. Want ik hoor dus inderdaad studie niet belangrijk, maar bij een pianostemmer, dan denk ik
2: niet zo.
1: Toch zo aan zo'n mannetje met een koffer, zie ik dan voor me.
2: Ja, ja.
1: Iemand die van stilte en daarbij mooie geluiden houdt.
2: Ja.
1: En ik zie dan een rustig iemand voor mij.
2: Oh, een stemmer hoeft niet rustig te zijn, nee.
1: Want je moet daar geduld voor hebben, denk
2: Zeker,
1: ik.
2: Zeker, heel veel geduld, ja, ja. Ja, dat is een van de dingen die...
1: Mijn vooroordeel was gewoon echt zo'n rustig iemand met veel boeken. En niet...
2: Oké.
1: Geen woning, geen kroning.
2: Nee, ik ben echt wel... Nee. Dus dat geldt voor mij niet helemaal. Nee, want ik zat ook in een band vroeger en zo.
1: Wat voor
2: als
1: band
2: als
1: was
2: drummer,
1: dat?
2: Ja,
1: oh,
2: van alles,
1: drummer.
2: Popbandje zo, ja. Het was een bijzondere tijd, want ik zat in Zeist op school. Er zaten bij mij 3 blinden in de klas. Want Bartimeus in Zeist was een begrip natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: En waarom ging ik zoveel met die blinden om? Nou, ze zaten niet alleen in mijn klas, maar die maakten heel veel muziek.
1: Oh.
2: Die waren heel, dus we
1: ja,
2: zaten
1: die zijn
2: in
1: natuurlijk...
2: op die Bartimeus kwam ik heel veel, ja, in de gymzaal en weet ik veel, om muziek te maken. Dus ik zat in allerlei bandjes.
1: Op dit moment is er nog geen piano in je leven?
2: Nee. Jawel. Ja, thuis natuurlijk. Ik heb thuis les gehad.
1: Kijk.
2: Zeker. Mijn moeder probeerde mij les te geven. Dat werd niks.
1: Maar
2: dat
1: je moeder speelde altijd al piano?
2: Ja, ja.
1: Dus er was altijd een piano in het huis?
2: Altijd, ja.
1: Ah,
2: ja,
1: kijk.
2: Ja. En in een vroeg
1: Maar die
2: stadion...
1: les, dat was niks?
2: Nee, bij
1: Maar ja,
2: moeder
1: dat doet
2: niet.
1: Je moeder, dus dat is ook...
2: En ook later had ik ook les. Ik was bang voor die man. Dus dat is ook niet zo'n succes. Nee, die piano was wel belangrijk. En mijn moeder had al in een vroeg stadion beloofd... Als ik begane grond zou wonen, dan zou ik de piano krijgen.
1: Oh.
2: Dat was het. En dan zou ze een ander nemen. Dat is ook later wel gebeurd, maar dat was toen we in Nieuwebrug woonden. Nou, dat is veel later nog. Dat is, nou, veel later. 77, 78, zoiets.
1: Even 77, 78, dan woon je op jezelf?
2: Ja, ik ben een beetje uit huis vertrokken. Omdat ik zoveel mot had dat ik denk van nou, ik verzin wel een plekje en ik ben weg.
1: Ja, zoals dat
2: en
1: gaat
2: dat was
1: met
2: toen
1: pubers.
2: Ik 18 was toen... ik was een wegloper eigenlijk en simpel. En,
1: een wegloper voor thuis?
2: Ja, precies. En, hoe heet dat was dan? Is dat, ja, dat is net terwijl de studie ophield zo rond die tijd zo ongeveer.
1: Want
2: en toen ging ik uitzendwerkjes doen. En
1: waarom was er dan zoveel ruzie? Was dat gewoon puber
2: nou,
1: gebeuren? Of?
2: Ja, het is ook kinderachtig als ik het terugkijk. Maar ja, mijn moeder en ik, dat we botsten altijd al. Dus,
1: ja, vandaar dat die les niet ging. Is
2: ja, maar dat is zelden hoor, dat een ouder een
1: nee,
2: kind
1: ja,
2: les
1: dat
2: gaat
1: nee,
2: vaak
1: Nee, dat
2: niet,
1: is
2: hoor.
1: Niet. Het is, maar... Is die relatie met de moeder wel weer goed gekomen? Of
2: ja,
1: is dat,
2: zeker. Ja, dus zeker. Dat het heeft wel even geduurd. Maar nee. Dat
1: hetzelfde
2: is
1: karakter dus botsen? Dat idee?
2: Ja, dat. Ja. Okay. Ja, zeker.
1: Even kijken hoor. Dus je had gestudeerd. Dat werd niks, twee jaar?
2: Nee.
1: Sociologie? En toen?
2: Nou, toen had ik iets bijzonders. En dat was in die tijd echt, echt zeer ongewoon. Ik wilde per se timmerman worden. En ik had...
1: Dus je zat op de universiteit, voor de duidelijkheid.
2: Ja, ja.
1: Oké, okay, je wilde timmerman worden.
2: En toen zag ik, er waren allerlei omscholingscursussen in die tijd voor mensen die, nou ja, wilden omscholen. En er was ook een opleiding in Leiden. Ik weet niet hoe lang die was, een jaar of twee jaar, weet ik veel. Voor timmerman. Maar ik had dus geen inkomsten. Van een beetje uitzendwerk. Dat was bij Douwe ergens best koffie inpakken in een doos en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb dus moeten praten als brugman om in aanmerking te komen voor die opleiding. Want ze zeiden van, u kunt helemaal niet omgaan met bouwvakkers en dat soort dingen. Ik dacht, ja, dat maken jullie niet uit natuurlijk. Maar goed, ik moest wel voor elkaar krijgen dat het vergoed werd. Het is dus
1: dat
2: toch
1: iemand
2: gelukt.
1: Die studie betaalt.
2: Ja, dat ik die omscholing mocht doen. Want zij dachten van, nou, die gaat die omscholing doen, dus voor de lol. En dan zien we het nooit meer.
1: Maar dat was een opleiding vanuit wel gewoon de gewoon
2: van overheid, ja.
1: En dat was een omscholing, net zoals dat we nu zeggen, ga alsjeblieft het onderwijs of de zorg in.
2: Ja. Het was gewoon toen had je ambachtsschool. Dat is echt lang en er zitten al Nederlands en dat soort dingen. Dit was echt specifiek timmeren en een beetje metselen.
1: Want hadden we timmermannen nodig?
2: Voor de bouw. Dat denk ik wel, want anders was die cursus niet...
1: Nee, dat bedoel ik. Ja, dus,
2: dat denk ik.
1: Oké. En dus dat werd gewoon dan betaald?
2: Ja.
1: Ik kan dat en ik wil dat.
2: Ja, en ik heb ook aangetoond dat het geen flauwekul was. Want de dag dat ik van die school afkwam, had ik al een baan. Want ik woonde toen in Nieuwebrug. En ik ging bij die aannemer in Nieuwebrug.
1: Maar
2: in
1: dat gezin waar je uitkwam, dat is, werd piano gespeeld. Ja, ja. Vader was iemand universitair. Ja, nou, dat was in die tijd
2: ja,
1: ook
2: niet.
1: Ja,
2: mijn moeder was ook hoogop en die heeft altijd gewerkt.
1: Dat waren niet... Dat waren niet...
2: Dit was ook een van de strijdpunten. Van ja, die jongen verlaagt zich zo verschrikkelijk. Die wordt dan maar timmerman of zoiets. Ja, dat was wel een van de grootste bonjes natuurlijk.
1: Ah.
2: Dat is natuurlijk moeilijk te accepteren.
1: En waarom wilde je dan zo graag timmerman worden?
2: Ja, ik vond dat gebabbel heel leuk. Maar nee. Iets doen. Iets.
1: Met die handen.
2: Fysiek.
1: Iets creëren, iets maken.
2: Ja, en muziek was eigenlijk altijd mijn grootste hobby sowieso. Dus iets in die muziek wilde ik wel.
1: Wanneer is die lief? Want je zat wel in een band.
2: Ja.
1: Speelde matig piano.
2: Nee, ik drumde in die tijd vooral veel. Ja.
1: En toen dacht je, ik ga een timmerman worden. Dat had nog niks met muziek te maken.
2: Nee.
1: Of had je toen wel een idee?
2: Zat ik in bandjes.
1: Oh ja. En toen ben je als timmerman gaan werken.
2: En met timmerman gewerkt heb ik nog een tijd in Gouda gewerkt hier. Bij de firma Van Dijk, die helaas 10 jaar geleden helemaal is opgeheven. Maar daar heb ik nog lang gewerkt. Ik heb nog voor Van Dijk echt heel leuk werk gehad, omdat ik uitgeleend werd aan de gemeente Gouda. Die had toen nog eigen timmerwerkplaats, loodgieters, schilders en zo. In die tijd was het echt heel erg leuk.
1: De gemeente had dat in die had mensen.
2: Ja, gewoon eigen ateliers. Bij de oude brandweerkazerne en hier bij de
1: Nieuwe Haven.
2: Ja. En dat was heel erg leuk. Want ik had de aardigheden. Nou ja, weet je. Er kwamen allemaal opdrachten binnen. En de saaie grote opdrachten. Die gingen allemaal naar de firma toe. En voor onszelf bij de gemeente werden alle leuke klusjes bewaard.
1: Alle mooie.
2: De kleine klusjes. Een deur hangen hier, een raampje maken, weet je wel. En we kwamen in alle openbare gebouwen. En in woningen van sociale zaken.
1: Oh ja, ja.
2: Dus grondzaak heette dat toen. Ja, dat was dus op zich heel leuk werk. Ik kwam ook zelfs wel in de Gouden Kerk op de klokkentoren. Als het restauratiewerk was, dan waren wij natuurlijk weg. Maar van alles was wel leuk.
1: Dus toen was je opeens timmerman?
2: Ja, maar ik wilde in de tussentijd had ik dus die piano gekregen van mijn moeder. En die piano, daar kwam een stemmer. En die had al gezegd van, hij is niet zo heel erg best. Er moet wel heel veel aan gebeuren. En ik was daar wel van overtuigd. En ik vond het interessant. Ging naar zijn atelier. Ik heb daar heel veel uurtjes doorgebracht. En toen heb ik gezegd van nou ja, er moet een grote klus. Ik doe het op voorwaarde dat ik er zelf veel aan mag doen. Zo is daar begonnen.
1: Want deze man kwam dus naar die piano kijken.
2: Ja, dus was gewoon een stemmer. Ik kon niet stemmen. Ik had het wel geprobeerd, maar ik vond het een ik heb een vriend heel erg boos gemaakt doordat ik zeg van nou, dat denk ik wel dat mij dat lukt. En dat heb ik een paar avonden. En toen heeft hij me echt
1: uitgelachen
2: van nou wegwezen, want dat ding gaat naar de knoppen. Dat was ook wel zo, denk ik.
1: Koppig.
2: Ja, nou ja, goed. Toen was ik wel
1: overtuigd.
2: Toen vond ik het wel extra spannend. Van waarom lukt het niet dan? Nou ja, plus dat in het atelier kijken en al het werk.
1: Maar deze man kwam dus binnen.
2: Ja.
1: Dat was blijkbaar niet een enge man zoals die pianospeler. Pianoleraar.
2: Dit
1: klikte waarschijnlijk.
2: Ja, nee, maar dat ja, precies. Ja, ja.
1: Toen ben je mee naar het atelier gegaan.
2: Ja, en daar ben ik toen op zaterdagen en avonden en zo

0: grote bonje van, nou dan moest ik maar ophoepelen. Nou ja, dus toen dacht ik van, oké, dan hoepel ik maar op. En in die tijd moest je, ziekenfonds was echt essentieel, hè?
1: Voor, hè? Ja.
0: 3 dagen werken, dan zit je in het ziekenfonds. Dus dan heb je in ieder geval dat geregeld. Nou, en toen dat bedrijf waar ik toen ging, waar ik dus stage had gelopen, of steeds rondliep.
1: Je eigen klus
0: deed. Daar kon ik 3 dagen dan in dienst komen. En er was er ook wat, er werd verbouwd, dus er werd ook wat timmerwerk en zo heb ik daar een beetje gedaan. Plus die piano, ja, ik zat de dag en nacht.
1: Oké,
0: zo is het gekomen eigenlijk. En dan deed ik die opleiding in Amsterdam erbij.
1: Hier wil ik meer over weten, maar laten we heel even gaan luisteren. Naar Daisy Chapman.
0: Ja.
1: Starlight.
0: Ja.
1: Daar gaan we. Zullen we eerst luisteren en er dan iets.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Daisy Chapman.

0: Starlight van Daisy Chapman.
1: Ja.
0: Zij speelt binnenkort in een spiegeltent in Gouda.
1: Zeker, zeker. We hebben op de zaak heel veel concerten georganiseerd. En het, naarmate het vorderde, zeg maar, heb ik meer eigen voorkeuren. Nee, laten we zeggen. We hebben heel veel conservatoriumstudenten gehad die kwamen optreden. Ook professionals, ook conservatoriumstudenten die op een gegeven moment klaar waren, professional geworden waren en een nieuwe carrière en alles ook terug laten komen. Ja, alles. Maar ik heb een paar echte absolute favorieten die ik gewoon in eigen huis wilde halen altijd.
0: Ja, want ik wil het zo even hebben over inderdaad dat jullie ook concerten organiseren.
1: Ja.
0: Maar dit is dus inderdaad daaruit gekomen dat er conservatoriumstudenten.
1: Nee, dat staat er los van. Die conservatoriumstudenten, dat is eigenlijk een passé. Dat komt, we hadden een grote showroom, die hebben we nu niet meer. Daar deden we die concerten. En nu heb ik alleen nog maar mensen die ik heel graag wil uitnodigen. Maar dan moeten we dus andere locaties
0: dus
1: hebben.
0: Dus Daisy Chapman is iemand die je hebt leren kennen door de concerten die je al hebt?
1: Nee,
0: of door
1: heb ik in alle reizen in Engeland en Wales en zo leren kennen. Daar ben ik fan van geworden, is heel simpel. Die ben ik blijven volgen. Het is wel grappig dat zij zit in de singer-songwriter hoek. En heel veel optredens van haar zijn noodgedwongen dan met een keyboard of een elektrische piano. Wat ik echt verschrikkelijk vind.
0: Dus, verschrikkelijk zonde vind.
1: Dat is gewoon geen piano natuurlijk. Dus al heel snel was het van waar speel je? Oh, daar. Oh, dus, nee, ja, dus, er staat geen goede piano. Dus je hoeft niet te komen. Nou, dus ik heb heel veel concerten van haar gezien. En samen met mijn vrouw ook wel. En ook in Duitsland. Want ze treedt heel veel in Duitsland op.
0: Oh. En, maar dan ga je echt speciaal daar naartoe voor.
1: Maar je bent fan.
0: Maar alleen als er een goede piano staat.
1: Dan moet een goede piano staan. Dat is een voorwaarde. Ja. En wat is er nou leuker om haar aan te bieden? Kom bij ons spelen. Want kies maar uit welke wil je hebben. Ja. Welke vleugel wil je op spelen? En een mooie
0: zaal.
1: Want
0: die lever jij dan?
1: Ja, natuurlijk. Die staan er.
0: Ja, maar bij jou. En die zet jij dan in de spiegeltent?
1: Nee. De spiegeltent is wat anders. Dit was op de zaak. Nu hebben die showroom niet meer.
0: Ja,
1: nou staan er nog zat piano's, maar we hebben geen. Het is niet groot genoeg om mensen
0: alles
1: te ontvangen.
0: Ja.
1: En dus wijken we uit naar de spiegeltent of naar de Garen Spinnerijen Cultuurhuis. Dat gaan we volgend jaar in april doen. Wijken we uit naar andere locaties.
0: En nu, wanneer is het in de spiegeltent?
1: 20 oktober.
0: 20
1: oktober.
0: En dan kan iedereen gewoon een kaartje kopen?
1: Zeker.
0: Want spiegeltent is altijd soort gesloten.
1: Nee. Het is ook gewoon via onze kaart.
0: Ja, dus via jullie.
1: Ja, onze klanten krijgen sowieso al een mailing en dat soort dingen.
0: En dat is Piano Service Gouda?
1: Cox Piano Service.
0: Cox Piano Service.
1: Ja, het is www.coxpiano.nl.
0: Coxpiano.nl.
1: Ja,
0: en dan kun je daar een kaartje kopen en dan kun je naar de spiegeltent.
1: Ja.
0: En dan hoor je deze prachtige.
1: Ja, en ze neemt altijd haar vaste violisten mee. En ze neemt in dit geval ook een percussionist mee. Een slagwerker mee.
0: Oh.
1: Ja. Dus, en de spiegeltent hebben we al wel vaker iets georganiseerd. Is natuurlijk een ontzettend leuke locatie.
0: Ja, prachtig.
1: Echt zo mooi. Het klinkt er ook heel erg goed. Dus,
0: maar dan leveren jullie de piano?
1: Nee, die staat daar.
0: Zij hebben
1: maar
0: er eentje.
1: Ik moet hem in orde maken, uiteraard. Ik moet hem maken in orde. Wij huren die tent daar, zeg maar. En, nou ja, goed. Dus we maken daar een mooi feestje.
0: Oh.
1: En dus ze is bij ons in de zaak 2 keer geweest. En nu dus in de spiegeltent.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En dat is echt lastig, hoor. Want echt, ik heb al veel contact met haar. En was een. Ik wil dat ze 1 keer per jaar komen. En toen was het begin januari, eerste week van januari, toen was ik haar. Want ik stem bij haar thuis in Engeland ofwel de piano of de vleugel of alle twee. En toen hadden we het over de datum. En toen was er, kon 20, 21 en 22 oktober. Want dan konden we aansluiten bij de tournee in Duitsland.
0: Oh.
1: En de dag later viel er alleen dag weg. Er kon alleen 20 en 21. Oh, sorry, 21 lukt ook niet. Dus toen werd het 20.
0: Oh. Oké, alleen 20.
1: Ja. Nou. Dus, en dat is dus bijna een jaar van tevoren dat je dat moet vastleggen. Ja, ja, die Griet is hartstikke druk. Ze heeft, oh, wow. Ze heeft ook een kind, dus ze wil ook af en toe thuis zijn. Maar
0: en terecht.
1: Ze is echt heel ja. Ja. Ja.
0: Dus doordat je een eigen piano had die gestemd moest worden,
1: ja.
0: Dacht je, dit wil ik ook.
1: Ja.
0: En als je iets wil, dan wil je het ook echt,
1: nou,
0: hè?
1: Dit
0: dan...
1: wilde ik wel heel echt, want ik stopte echt alle tijd erin. Echt alleen maar. En dat is eigenlijk gebleven.
0: Ja, dus dit
1: dat
0: was...
1: Dat is nog steeds bijna, ja.
0: Maar dat vak als timmerman heeft hier toch wel iets mee,
1: zeker,
0: toch?
1: Zeker.
0: Dit zit toch wel in het verlengde. Het is wel goed dat je die opleiding hebt gehad.
1: Heel goed, want ik heb een achtergrond waar die velen die nu die opleiding doen van pianotechniek ontberen. Dus ik heb heel veel, ja, met gereedschappen ga ik goed om. En ik kan lekker met hout. En hout vond ik altijd al geweldig. Dus dat heb ik als achtergrond heel erg als voordeel ten opzichte van een hoop anderen.
0: Want als je dan een... nu pianotechniek is nu nog een studie?
1: Zeker.
0: Maar
1: MBO-opleiding, ja.
0: En dat, want ik vind het echt een ambacht.
1: Zeker. En het is nu na een aantal jaren heel moeizaam. Het is ondergebracht bij het Houten Meubelinings College in Amsterdam, HMC. Het is een klein onderdeel
0: daar. Het zit wel bij houten meubels.
1: Precies.
0: Ja. Maar en je zegt toch, mijn opleiding is... De opleiding van nu mist wel iets.
1: Nee, die is veel beter dan vroeger zelfs.
0: Oh, veel
1: maar
0: beter.
1: Maar in het bedrijf waar ik toen stage liep en ook in dienst kwam... Ja, daar ben je dag en nacht mee bezig. Maar de opleiding nu is veel beter. Die is echt heel goed.
0: Ja?
1: Ja, dat is ook. Het is een MBO4 opleiding. Dus die leerlingen moeten stage lopen. Ik heb al 25 jaar heb ik stagiairs altijd over de vloer. Maar goed, het is ook veel, toch wel de nodige theorie. Je moet toch ook kunnen berekenen wat voor snaren erin gaan. Nou ja, dat soort dingen. Dat is op school veel. En ook, ze krijgen daar... als groepjes moeten ze een projectpiano. Weet je wel, een oude piano, die moet dan opgeknapt worden.
0: Want hoe zijn we dan van oh ja, die stage?
1: Ja.
0: En dat werd dus een baan van 3 dagen.
1: Ja, dat werd later gewoon fulltime.
0: Naar Cox Piano, ja, gekomen.
1: Dat werd fulltime. Ik ging ook stemmen. Ik zat in de werkplaats daar. En met een paar anderen zagen we dat dit bedrijf het nooit zou kunnen redden.
0: Want?
1: Qua beleid. Gewoon van, nou ja, dat gaat. Er moet ook geld binnenkomen om leuke dingen te doen. En er werden heel veel leuke dingen gedaan. Bij elk festival. Oh, zetten we al vleugels neer.
0: Oh ja.
1: En wij schrokken.
0: Ook heel leuk.
1: Van, ja, maar wij schrokken als we materialen bestelden. Kregen we te horen van, nou, ik wil graag zelf even spreken.
0: Oh.
1: Dan wist je dat er niet betaald was. Dus er was eigenlijk al wel bij een paar van ons van, nou, we moeten hier wegwezen.
0: Het moet iets commerciëler.
1: Nee, we moeten hier wegwezen.
0: Ja,
1: want dit gaat niet goed.
0: Want dit bedrijf is niet commercieel genoeg. Ja.
1: Dus toen ben ik in 1990. En dat was spannend, want ik op papier, we hadden geen herrie. Maar ik ging daar dus weg. En toen zou ik de stemklanten die ik al deed, die zou ik dan kunnen blijven doen. Nou ja, uiteindelijk is er dus niks van gekomen. Ik moest hier in Gouda bij nul starten.
0: Want je woonde ondertussen in Gouda?
1: Allang hoor. Ja, sinds midden jaren 70 woon ik in Gouda.
0: Oh.
1: Ja, zo. Of nou ja, 78.
0: En is die 70. Piano nog waar het allemaal mee begon?
1: Ja, ja.
0: Die heb je opgeknapt? Is mee verhuisd?
1: Ja, ja.
0: Leeft ook nog?
1: En dat weet ik niet. Hij is verkocht.
0: Oh, hij is ondertussen wel verkocht.
1: Ja, ja.
0: Oké. Dus toen ben je toen voor jezelf begonnen?
1: Ja, en dat was wel eng, want ik wilde per se... De meeste mensen die worden stemmer en die hebben dan een computertje en een telefoon en een auto. En ze kunnen het, zeg maar, en gaan dan op pad en die maken afspraken en gaan. Ik wilde per se dat werkplaatsdeel erbij hebben. Dat maakt het ingewikkelder, want je hebt een ruimte nodig. Je hebt spullen nodig. Het moet gehouteerd zijn. En toen heb ik een pandje gehuurd op Magrietplein in Gouda.
0: Want die werkplaats is dan om piano's
1: echt te restaureren.
0: Ja. Juist, en anders ben je alleen maar stemmer.
1: Ja, en dan kan je op de plek zelf kleine reparatietjes doen. Maar ik wilde echt het grote werk doen. Echt helemaal restaureren, uit elkaar halen, opnieuw opbouwen. Dat soort dingen wilde ik per se doen.
0: Want daar zit die timmerman dan ook weer in dat bloed.
1: Zeker, zeker. Ja,
0: ja. Ja, ja. Want als je één woord moet geven voor je beroep, wat ben je dan?
1: Ja, dat is ambacht.
0: Gewoon piano
1: ambacht. Ja, dat is ambacht, ja.
0: Ja, want je doet zoveel.
1: Nou ja, binnen het piano duur alles, maar behalve het sjouwen nog en zo. Dat doe ik dan niet meer.
0: Nee. Dus je maakt... je restaureert, ja, of repareert.
1: En heel veel stemmen.
0: En ja. Je stemt.
1: Ja,
0: maar
1: overal.
0: Dat stemmen hoor ik net, bijvoorbeeld bij Daisy Chapman in Engeland.
1: Is ja, dat... maar ook hier de cultuurhuis natuurlijk. Al de muziekschool op de Westhaven. Concordia hier op de haven. De Goudse Sint-Jan. Al die concerten hier in de Goudse Sint-Jan. Ja, heel veel kerken hebben we, heel veel scholen. En dan heel veel particulieren. Dus het is heel veel stemwerk.
0: Heel veel stemwerk. Ja, ja. En allemaal alleen? Of is er ondertussen...
1: Nee, we zijn nu met 3 stemmers in totaal. Dat is een ZZP'er. Die geeft les op de opleiding inmiddels in Amsterdam.
0: Oh.
1: Die heeft ooit 25 jaar geleden of 20 jaar geleden bij mij stage
0: gelopen. Dat is iets wat jij nooit gedaan hebt? Lesgeven?
1: Nee, dat had ik wel willen doen.
0: Oh.
1: Maar dat is was toen te laat.
0: Oh, ik wil net zeggen,
1: ik ben wel heel erg betrokken
0: jaar?
1: Bij die opleiding. Ja. In de zin dat ik vanuit de branche met een aantal mensen meespeel. Praat met de school over de invulling. Want ja, die HMC weet niet wat een piano... Wat moet die kunnen? Wat zijn de exameneisen? En voor MBO moet dat heel strak geregeld zijn. Dat doen we samen met de branche.
0: Oh.
1: En we hebben dus nu steeds overleg over keuzevakken. Nou ja, noem maar dat soort dingen.
0: Oh, ja.
1: Dus, en die stagiaires ben ik natuurlijk ook altijd betrokken bij. En ik heb zoveel stagiaires gehad dat de stagebegeleider van daar nu, die heeft ook bij mij stage gelopen. Het is een klein wereldje natuurlijk ook.
0: Ja, er zijn natuurlijk geen miljoenen.
1: Nee, en die opleiding nu is op zijn top. Want is nu een wachtlijst. Wachtlijsten.
0: Dat gaat best wel oké met dat ambacht.
1: Ja, maar het gaat om 16 leerlingen die in het eerste jaar starten per jaar.
0: Hoeveel studeren er dan af van die 16?
1: 10, oh, okay. 11 zo, ja.
0: 10, 11 per jaar stromen uit.
1: Ja, ja. En er is een enorm gebrek, dus dat kan nog... goed gaan. Dat moet niet eeuwig doorgaan zoveel. Maar er is wel een heel groot gebrek. Want heel veel van die ouwtjes zoals ik, die zijn aan het stoppen of minderen. Of kunnen niet meer.
0: Ben jij al aan het stoppen of aan het minderen?
1: Nee.
0: zo klinkt het ook.
1: Helemaal niet.
0: Nee, het is nog leuk.
1: Het is heel erg leuk. En, hey, ik wil minderen, maar dat lukt niet.
0: En dat overdragen dan, dat zo'n stagiair?
1: Ja, daar zijn we wel mee bezig.
0: Maar dat
1: want
0: is
1: ik heb natuurlijk
0: iets
1: een paar mensen in dienst. Het gaat zonder meer door. We moeten een manier zien te vinden waarop ik iets kan minderen.
0: Ja, nee. Ja.
1: Een manier uit beeld of zo, maar nee. Wel niet. Nee.
0: Maar dat idee van die stagiaires, wat altijd al is, bedoel ik, is dat... gewoon puur praktisch, lekker handig, want dan heb je er
1: helemaal niemand...
0: Niet. Of
1: zit helemaal
0: er
1: niet.
0: Een gedachte achter?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is echt gaaf om een leerling mee op te leiden, samen met de school. Dat is echt heel gaaf.
0: Wat is daar zo gaaf
1: En ik zet
0: van?
1: Er alles voor opzij. Ik geef geen vergoeding. Maar als het in het derde jaar, dan moeten ze vleugels, alleen maar aan vleugels werken. Nou, ik zorg dat er een oefenvleugel staat. Ze mogen weet ik hoeveel fouten maken. Ik sluit aan bij de opleiding wat ze moeten doen. Dus ik richt me. Het kost mij gewoon heel veel tijd.
0: Maar wat is er zo leuk aan?
1: Oh, om te zien de progress, wat ze, hoe het gaat en herkennen dat wat elke keer weer het lastig is met dat stemmen, waar ze allemaal tegenaan gaan hikken.
0: Ah.
1: Dat is leuk, want je hebt het natuurlijk zelf meegemaakt.
0: En je leert ze stemmen en leren zij ook repareren?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus de opleiding is ook wel
1: voor
0: allebei?
1: Ja, is allround, ja, klopt. Ja, ja.
0: Oh,
1: alleen
0: wow.
1: In sommige delen komen haast niet in orde op school. Dus meubelwerk, dat komt er haast niet aan de orde. Daar komen ze niet aan toe.
0: Want wat is meubelwerk?
1: Nou, zeg maar de kast. Zeg maar het houtwerk repareren of weet ik veel, dat soort dingen.
0: Want kan jij ook van niks een piano maken?
1: Ja, dat zou ik wel kunnen, maar dat heeft geen zin. Want er zijn nog echt nog wel heel veel hele mooie instrumenten die gewoon nu versleten en op zijn. Maar die gewoon... nou, helemaal weer tot leven gewekt kunnen worden als je alles er maar aan vervangt wat versleten is.
0: Hmm.
1: Die zijn er nog. En dat zijn, ja, dat zijn de beauties, de paaltjes. Er is ook heel veel rotzooi hoor, wat weggegooid moet worden, helaas. Maar ze zijn er wel.
0: En,
1: dus dan is het Ja, dan zou ik moeten bedenken een betere piano dan al die miljoenen die in de tussentijd...
0: Dan de Steinways of ik weet niet, is Steinway in...
1: Dat is een van de topmerken, ja, zeker. Zeker.
0: En dan gebeurt het dus dat je een pareltje vindt?
1: Ja, je komt natuurlijk overal, hè? Ik zit in kastelen, ik kom in woonhuizen, muziekscholen.
0: Ja, dus het is niet alleen Gouda, je komt echt wel...
1: Ja, tot aan Zeist, daar heb ik nog steeds...
0: Oh, maar het is niet heel veel zoals Engeland, het is niet dat je heel de wereld...
1: Engeland is het, is dat gewoon combineer puur ik dan deze. Met een reisje.
0: Ja. Ja. Dus je komt in kastelen en dan opeens vind je een parel.
1: Ja, het kan maar zo zijn dat iemand overlijdt. En dan zeggen die erven, ja, we weten niet wat we met dat ding moeten. Ja. En dan kan ik hem kopen. Nou, dan heb ik in het verleden ook wel hele bijzondere dingen kunnen kopen op die manier. Of iemand tipt. Heb je interesse in dit? Nou, 9 van de 10 keer niet, maar die ene
0: soms
1: keer kan het wel. Ja, zeker. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: En dat moet niet per se een Steinway zijn, hoewel we hebben er wel een paar staan. Dat wel. Het is vaak heel erg mooi. Maar niet per se Steinway.
0: Nee, er zitten...
1: Er zijn meer hele bijzondere...
0: En dat is dan leuker om te restaureren dan een gewone. Zit daar nog andere...
1: Er zit natuurlijk heel veel...
0: Vakmanschap.
1: Er zitten natuurlijk heel veel gewone, keurige, goed gebouwde piano's.
0: Ja.
1: Het is ook fijn om aan te werken. Maar natuurlijk, er zijn ook hele bijzondere dingen. Ja, dat is anders.
0: Ah, wauw. Laten we weer even gaan luisteren. Naar...
1: Hugh Warren.
0: Ja. Die kwam in 2 nummers. Ken jij...
1: Hugh Warren is een ander verhaal. Hugh Warren, daar ben ik echt zo'n onnummer fan van al eeuwenlang. Dat is een pianist, dat is onvoorstelbaar. Hij geeft les op het conservatorium in Cardiff in Wales. Het is een Welshman. En daar ga ik al veel langer nog achteraan dan bij Daisy. Dus ik ga rustig naar concerten in Engeland als er iets speciaals is. Maar hij heeft 5 keer bij ons op de zaak gespeeld.
0: Oh.
1: En elk jaar, die man is zo bezet. Die hoeft geen manager. Dus iedereen zit aan hem te plukken. Hij moet opnames maken in Italië. Hij begeleidt die. Dus omdat hij nou een aantal keren geweest is en dat hij leuk vindt, dan kan ik altijd wel met een deal maken van kom je weer. Maar ik moet hem laten komen uit Wales. Als ze met z'n tweeën komen, dan moet ik ze 2 betalen. Ah. En overnachting en de gage. Maar hij is al 5 keer geweest. Maar nu hebben we net geregeld. Hij komt 15 april in de Cultuurhuis. Komt hij spelen. En de dag daarna, 14. En de 15e gaat hij een workshop masterclass daar doen.
0: Oh, wauw. Ja. En voor de ongetrainde luisteraar, waar moet hij op letten bij Hugh Warren?
1: We laten nu iets heel mooi muziekstuk horen. Dat is hij maakt heel veel muziek, Braziliaanse muziek. Dit is een stuk wat hij bewerkt heeft. Want ik dacht dat het eigenlijk een gitaarstuk was. Maar goed, daar heeft hij piano van gemaakt. Het is gewoon fantastisch spel.
0: Oké, gewoon fantastisch spel. En kan jij de titel uitspreken? Of wil je dat
1: niet?
0: O'Farrell?
1: Ja,
0: laten we hem O'Farrell noemen.
1: Portugees, ik weet niet.
0: Hugh Warren.

0: You Warren.
1: Ja, het is wel echt prachtig.
2: Dat vind ik dus ook wel.
1: Ja, het is echt prachtig. Die is dus 14 april in de Graagse Spinnerij te zien.
2: Ja,
1: en de masterclass.
2: Ja, ja,
1: wauw,
2: ja.
1: Tof. Even voor de luisteraar. Rick Cox van Piano Service Gouda. Cox Service.
2: Cox Piano Service.
1: Cox Piano Service. Sorry, ik blijf hem elke keer mixen al die woorden. Van Canada naar Gouda uiteindelijk.
2: Ja.
1: En van de mijnbouw door je vader, van je vader in de piano's gerold. Niet door de mijnbouw natuurlijk, excuses. Je had dus een hele grote showroom.
2: Ja, tot voor kort.
1: Tot voor kort?
2: Ja.
1: Want nu is het kleiner.
2: We zijn gestopt met de nieuwverkoop. We waren dealer van een aantal merken. En er zijn een paar megazaken in Nederland die allemaal alleen maar verkoop doen. En er is zoveel behoefte juist aan die reparatie en aan die restauratie. Daar is gewoon een groot gebrek aan.
1: Oh.
2: Want we hebben het over de opleiding gehad. Daar komen veel studenten vanaf. Ja, die kunnen zich geen werkplaats of wat dan ook veroorloven. Dus die gaan gewoon wat stemmen. Vaak hebben ze ook een band of zoiets. Dus die willen gewoon beperkt, zeg maar part-time gaan werken.
1: Ja.
2: En een werkplaats is ook echt gewoon dag en nacht aan de gang. En heel veel kosten maken. Nou, geen enkele bank geeft je een behoorlijke lening. Dus er is heel veel gebrek aan grote werkplaatsen. Die ook nieuwe snaren erop maken. Weet je wel, het grotere werk. Of politoeren nog, zeg maar, voor het meubel en zo. Dat gebeurt ook bijna niet meer.
1: Dus toen heb je besloten, we stoppen met die verkoop en we gaan ons richten.
2: Ja, we houden nog een beetje verkoop van een paar van die pareltjes houden we dan nog over. Maar voor de rest is het echt werkplaats en die hebben dan ook uitgebreid. Dus ja.
1: Want vroeger organiseerden jullie concerten in de showroom.
2: Ja, nou ja, ja, ja. Dus ja, dat nu is nu te klein geworden om dat nog te doen.
1: Dus
2: ja,
1: nu zoek je locaties. Dus we kunnen 20 oktober naar Tracy Chapman in de Spiegeltent.
2: Ja.
1: Zo los je dat nu op. Hè? Ja. Je liefde voor het laten horen van de dingen die jij mooi vindt.
2: Ja.
1: Zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: En nu, hoeveel mensen werken er bij jou?
2: We zijn met z'n drieën en een ZZP'er. Eigenlijk vier. Maar het is allemaal part-time. Behalve ik dan.
1: Ja. Je hebt een dubbel fulltime.
2: Jelle gaat binnenkort ook fulltime werken. Dus dan zijn we met twee fulltimers, zeg maar. Er zitten dus...
1: En die kunnen allemaal stemmen en...
2: Nee, Rebecca is eigen muziekdocent. En die doet de hele administratie. En die plant alles, organiseert alles en nou ja, van alles.
1: Ja, ja.
2: Dus, dat is de enige die niet, die kan wel heel goed spelen, maar die kan niet de piano stemmen. Die deed wel veel aan die verkoop ook. En de anderen zijn wel allemaal techneuten, zeg maar.
1: Dus, en die kunnen allebei, zowel stemmen als restaureren.
2: Ja, ja, ja, ja. Jelle kan dat, Milo kan dat. En Thijs was alleen werkplaats.
1: En heb je nu een pareltje staan waar je mee aan het werk bent?
2: Oh ja, diverse, ja. En je noemde het al, een paar Steinways hebben we staan, maar ook een Ibach-vleugel. We hebben heel lang Reunisch gehad als favoriet merk. Daar hadden we dus de nieuwe instrumenten van. Nou, daar zijn we mee gestopt. Maar er zijn ook wel. Dat is een heel oud merk. Dus we hebben ook een paar oude Reunische gerestaureerd.
1: En is er nu eentje waarvan je zegt: oh, dit is echt.
2: Er is wel één heel bijzonder qua klus nu. En die is verkocht aan Boijmans Museum Boijmans Rotterdam. En daar zitten heel verhalen vast. Maar daar gaat heel speciaal vilt in. Er zit heel veel vilt in een piano. Niet alleen de hamers, de dempers. Er zit heel veel vilt in. Ook leer, maar ook veel vilt.
1: Ik denk dan aan voor akoestiek?
2: Het kan demper zijn. Maar de hamer slaat tegen de snaren. Dus dat is ook allemaal vilt. En er zijn zoveel soorten vilt. Dat Christine Meindersma, die heeft...
1: Christine Meindersma kennen? Want...
2: Nee, dat is een Nee, dat is iemand die heeft zich helemaal gespecialiseerd in vilt, vlas en dat soort producten.
1: Okay.
2: Heeft heel veel connecties met de gemeente Rotterdam en met Boijmans. Zo is die link gekomen. Zij kwam erachter nadat Rotterdam had gevraagd van joh, wij gooien zoveel wol weg van de schapen die bij de Brienenoord grazen. Kan je kijken of er iets van een productie mogelijk is? Nou, daar is ze helemaal ingedoken. Dus een drama. Wol levert helemaal... Niks op. Het filtdeel, daar heb ik erbij geholpen. Dus de hamerkoppen en dat soort dingen. Daar zijn we voor naar Duitsland gegaan. De fabriek die hamerkoppen maakt. Ook de grote fabriek die de filt maakt van die wol. Maar feit is dus dat die Steinway-vleugel die naar Boijmans gaat, daar zit alleen maar wol in, of vilt in, gemaakt van die Rotterdamse schapen. En dat is dus veel dingen overdoen. Hè? Dat is dingen, oh, dat werkt niet. Dan maken we het anders, maken we het dikker. Je hebt geweven vilt. Je hebt gewalst vilt. Nou ja, allerlei soorten, diktes en maten. En dat is dus het wiel een beetje uitvinden. Maar hij is bijna klaar.
1: Maar dan krijg jij dat, die wol gemaakt tot vilt. En dan zeg je, nee, deze is niet goed.
2: Ja, zo werkt dat. Dat is een samenwerking. Ja, precies. En ze komt ook regelmatig naar de werkplaats. En dan bedenken we van, nou, wat doen we er wel aan?
1: Om op die manier die Rotterdamse wol toch te gebruiken.
2: Dus het duurt wel een tijd voordat het af is.
1: Ja, want ik weet toevallig dat wol, want je zou denken, maar je wilt toch wol, truien, prima, sokken. Ja. Maar je hebt echt die Schotse schapen, denk ik. Die geven, of IJslandse, ik heb geen idee waar ik het over heb. Die geven volgens mij wol wat prettig is om te dragen.
2: Ja, dat is een merino.
1: En deze wol kan je gewoon niet, dat prikt te veel. Volgens mij is dat het probleem.
2: Hij is een beetje hariger, dat klopt.
1: Dus die willen we niet gebruiken om aan te trekken. En nu is er dus een,
2: maar voor isolatie, voor alles soort dingen. Nou ja, en nogmaals, die dingen voor in de piano. En die hamerkoppen, die fabriek in Duitsland, die dus echt alleen met merino werkt, die vindt het leuk om aan dit project ook mee te doen. En het is ook allemaal gefilmd en het is een heel proces allemaal.
1: Dus nu komt in het Rotterdamse museum een piano te staan met Rotterdamse.
2: Hij gaat waarschijnlijk naar het Theater Zuidplein, maar dat weet ik nog niet zeker. Ja.
1: Okay.
2: Want hij gaat ook gebruikt worden.
1: Ja, dat mag ik hopen.
2: Ja. En dit is niet alleen maar om te showen. Ja.
1: Oh, wauw.
2: Dat is wel een heel mooi project.
1: Ja,
2: dus alle andere grote klussen en kleinere klussen.
1: Veelzijdig.
2: Ja.
1: Veelzijdig, ja. En je bent dus al voorbij de pensioenleeftijd.
2: Behoorlijk, ja.
1: maar je vindt het leuk om te werken.
2: Ja.
1: Je bent niet een stilzitter, denk ik.
2: Nee.
1: Je hebt mensen in dienst. We kunnen luisteren naar de concerten.
2: Ja, die concerten zijn echt speciaal. Ik bedoel, ik nodig niet zomaar mensen uit. Ik heb echt een paar van die favoriete muzici. En wat is er leuker dan uitnodigen waar je fan van... Ik bedoel, ik zou Sting kunnen uitnodigen, maar dat kan ik niet betalen. Dus die gaat naar een stadion. Ik noem maar wat op.
1: Ja.
2: Maar dit is nog affordable, zullen we zeggen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom alle luisteren in de Spiegeltent 20 oktober. Bedankt dat je ons hebt meegenomen in dit prachtige ambacht. We hebben het nog niet gehad over je liefde voor Engeland, de natuur, wandelen. Er valt nog zoveel te vertellen. Ja. Maar ik vond het heel leuk om met je, heel fijn om met je te spreken. Dank luisteraar. Dank Rick Cox. Dank Arjan natuurlijk achter de knoppen. Ja. Lieve luisteraar, fijne zaterdag. We gaan eruit met June Tabor en weer Hugh Warren.
2: Ja.
1: Geniet er nog even van.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: dat is goud.
1: Goedemorgen luisteraars. Wat fijn dat je luistert naar deze extra lange Weekend Gouda live vanaf het festival De Verwondering. Je kunt ons de komende 2 uur vinden achter de waag op het Festivalplein in Café Correct. En je bent meer dan welkom om te komen luisteren en kijken. En je samen met ons te verwonderen van al het moois wat onze stad vandaag te bieden heeft. Mijn naam is Mirjam Voets en naast me zit, Gerrit Schinkel. Ja. En wij zijn jullie presentatoren dit eerste uur. Heb je er een beetje zin in, Gerrit?
2: Jazeker, heel veel.
1: Ja, mooi zo. Let's go!

0: Wat een ontzettende eer om hier op het festival De Verwondering te mogen uitzenden. Heb jij je laatste tijd nog verwonderd, Gerrit?
1: Nou, eigenlijk niet verwonderd. Afgelopen donderdag heb ik naar de Tweede Kamerdebatten zitten kijken.
0: Oh.
1: Kan je zeggen, ik verwonder me erover, maar dat doe ik al eigenlijk niet meer.
0: Ja, dat is ook wel weer triest.
1: Een speelkwartier. Ja, lang speelkwartier.
0: Lang speelkwartier. Nou, dan gaan we het vandaag volgens mij wel wat andere leuke dingen doen.
1: Ja.
0: We hebben heel veel gasten die hier langskomen. En dan kun je ons alvast kort meenemen wat we en wie we hier aan tafel kunnen verwachten de komende 2 uur.
1: Ja, inderdaad. Ze zit al tegenover ons. Zo schrijft Tineke Maas aan van de Gaalse Schouwburg. En die is verantwoordelijk voor de organisatie van dit prachtige festival. We hebben live optredens van zangeres Rosita Rikkers. Heb ik ook al gezien. En van Multicore hebben we ook nog een optreden. We horen meer over alle activiteiten in Museum Gouda. Waaronder de dansvoorstelling Life is Short by a Dress van Hanneleen van der Rey, Dolaard en van Yvonne van den Akker. En we gaan in gesprek met theater- en poppenmaker Evert Jozemanders over de spectaculaire slotshow van vanavond. En tussendoor gaan onze collega's presentatoren ook nog de straat op om in gesprek te gaan met bezoekers en theatergezelschappen die hier op het festivalterrein plein te vinden zijn.
0: Ja, dat is een hele lijst, Gerrit.
1: Ja, ja.
0: Ik ben heel benieuwd, maar we beginnen zoals gebruikelijk met muziek. En mocht je niet meer weten welke maand het is, Earth, Wind & Fire helpt je graag even herinneren. Hier zijn ze met September.

0: zo. Wat een geweldige plek hier op het festivalterrein. De zon brak even door, dus ik zou zeggen, kom maar lekker kijken. We gaan zo in gesprek met Tineke Maas, directeur van de Schouwburg, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het festival, om te horen waarom ze eigenlijk dit festival organiseren. We blikken terug op de afgelopen 2 dagen en vooruit naar vandaag. En we staan natuurlijk ook graag even stil bij het grote nieuws dat afgelopen week bekend werd dat Tineke stopt als directeur van de Schouwburg.
1: Welkom, Tineke.
2: Ja, fijn om hier te zijn.
1: Ja, dit jaar keert het oorspronkelijke festival De Verwondering weer terug. Waarom was dat vorig jaar niet? Oorspronkelijke festival.
2: Ja, nou, zoals je ziet is het nogal een klus om dit georganiseerd te krijgen. En dat vraagt aardig wat van organisaties die daaraan deelnemen. En met name omdat we dit jaar nog wat groter uitpakken, of tenminste wat meer in samenwerking met de stad uitpakken bij het slotakkoord, zeg maar, vanavond, is er gewoon veel meer tijd nodig om dat te kunnen doen. Omdat we daar allerlei partners bij betrekken die ook tijd nodig hebben om te kunnen repeteren, dingen te bedenken. En dat gaat niet als je dat eind september alweer moet opzetten voor het jaar daarna. Dus we hebben af en toe even wat meer ademruimte nodig daarvoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En was het oorspronkelijk voor Gouda 57? Is het toen begonnen?
2: Ja. Ja. Ja, ik ben toen gevraagd, of ik werd benaderd door Marien en Ronald. Van kunnen jullie als Schouwburg het slotfestival organiseren? En daar hebben we natuurlijk volmondig ja op gezegd. Dat was natuurlijk helemaal groots, met ook nog enorme podia.
0: Ja.
2: Toen was er ook wat meer geld, dus dan kan dat. En daarvan hebben we eigenlijk na afloop, toen ons gevraagd werd, zou je het niet landelijk willen gaan doen, want het was zo'n succes.
0: Oh, echt?
2: Dachten wij eerst, oh nee, never, nooit meer. Want we waren allemaal een beetje uitgeput en het seizoen moest nog beginnen, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar het was ook onwaarschijnlijk leuk en mensen waren zo enthousiast dat we in november dachten, ach ja, wat de hel, we gaan het gewoon doen.
0: Ja,
1: toen is het idee eigenlijk ontstaan van
2: toen hebben we eigenlijk opgepakt en zoals dat zo mooi heette tijdens Gouda 57, geef Gouda door. Dat motto hebben we meegenomen en gezegd, wij gaan dat ieder jaar blijven doen, zodat Gouda steeds doorgegeven wordt aan een andere generatie.
1: Ja, en de naam, Festival der Verwondering?
2: Nee, De Verwondering.
1: Of De Verwondering?
2: Ja, De Verwondering, ja. Gewoon, omdat je je kunt verwonderen over alles wat je tegenkomt in de stad. Je struikelt, zeker vandaag, struikel je over acts en kom je dingen tegen, ook als je helemaal niet weet dat het kunst of cultuur is. Want dat is namelijk veel breder dan alleen maar een voorstelling in een schouwburg of een bezoek aan het museum. Dus maak kennis met kunst en cultuur en verwonder je over wat daar allemaal bij hoort.
0: Ja. Ja, mooi.
1: Je zei het net al van het is niet even een 1, 2, 3 weken geregeld. Wanneer zijn jullie begonnen eigenlijk met de voorbereiding van dit festival?
2: Van dit jaar? Oktober vorig jaar. Of eigenlijk misschien nog wel eerder, omdat ik al voor 31 augustus de subsidieaanvraag moet insturen bij de gemeente. Dus ligt er al een projectplan. Dan ligt er al een begroting. En in oktober gaan we dan praten om te kijken wat gaan we precies allemaal doen. Want ik moet een plan in grote lijnen opleveren. Want het heet niet voor niks verwondering. We weten niet precies van tevoren wat er allemaal gaat komen. Anders dan is het oude koek en geen verwondering.
0: Ja.
2: Dus, en dat gaat dan eigenlijk het hele jaar door. Dus we zitten in november met alle partners. Dan gaan er allerlei dingen, grote lijnen worden uitgezet.
1: Ja.
2: En wat ik net al zei, we werken tegenwoordig ook samen met buurtcentra, maatschappelijke partners. We hebben een combinatie van amateurs en professionals die een grote productie maken. Ook met kinderen, met koren uit Gouda. En dan heb je echt aanloop nodig. Gaat het eigenlijk het hele jaar door. Dus een jaar rond.
0: Ja, want zijn dan ook echt mensen fulltime dus mee bezig?
2: Niet fulltime, zeg maar. We hebben wel een productiemedewerker die eigenlijk nu zijn hoogtepunt in deze week heeft, zeg maar, met alles wat moet gebeuren. Maar we programmeren met een aantal mensen. Ik doe eigenlijk de straattheaterfestival. Alex doet de programmering in de Schouwburg. En Marcel doet de muziekprogrammering onder andere hier en in de Vroessentuin. Dus dat doen we met 3 mensen. En dan is eigenlijk Zijn onze partners zijn betrokken, dus medewerkers vanuit de marketing en de programmamakers van alle andere culturele instellingen. Ook een aantal makers, zoals Evert bijvoorbeeld,
0: ja.
2: Zitten allemaal aan tafel. Dan hebben we in de Schouwburg de afdeling marketing, we hebben de afdeling techniek, we hebben de afdeling planning. En iedereen is daarmee bezig en naarmate het festival vordert steeds wat meer, zeg maar.
0: Ja.
2: Hoeveel uren gaan daarin? Ja, heel veel. Een paar FTE's eigenlijk. Als je dat bij elkaar optelt allemaal. Dat is behoorlijk wat. En dan heb ik het nog niet over iedereen die vrijwillig meewerkt.
1: Ik wou net vragen, hoeveel vrijwilligers doen dit festival mee?
2: Het wisselt per dag. En het is ook, dus per activiteit. Maar het zijn er een dikke 40. Dus,
0: Oké.
1: En die zijn die gemakkelijk te krijgen of niet?
2: Redelijk. We hebben zelf een ploeg met vrijwillige medewerkers die bij ons ook altijd activiteitenbegeleiding doen in de Schouwburg zelf.
1: Ja.
2: En ook rondom voorstellingen daar staan. Ongeveer de helft van de mensen komt uit die ploeg. En anderen zijn Gouwenaars die zich spontaan hebben aangemeld. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ja.
0: Hey, en het doel van dit festival, is het ook voor de opening van het theaterfestival?
2: Zeker, zeker. Ja, ja. Het is de opening van het seizoen waarbij we niet voorproefjes geven van wat we allemaal doen. Want dat weten de meeste mensen wel. Maar juist zoeken naar bijzondere crossovers. Dus er zijn ook samenwerkingen tussen bepaalde organisaties die dan samen weer iets maken wat verwondert. Omdat dat niet is wat ze gebruikelijk doen.
0: Ja, dus
2: dat
0: ook voor
2: onze
0: zelf.
2: Opdracht.
0: Ja, ja.
2: Doe iets wat je normaal niet doet op een andere locatie of iets heel anders op je eigen locatie.
0: Ja.
2: En zo graag mogelijk in samenwerking met anderen.
1: Ja.
2: Dus dat ontstaat. En dat gebeurt tijdens die gesprekken eind van het jaar.
0: Mooi.
1: Afgelopen donderdag en vrijdag begon het festival.
2: Ja.
1: Kan je een korte terugblik geven over die afgelopen 2 dagen?
2: Zeker. We hadden donderdag een opening. Eigenlijk een dubbele opening. Want zoals jullie misschien weten hebben wij deze zomer ook gigantisch verbouwd in de Schouwburg.
0: Hm. Ja.
2: Is totaal vernieuwd en onherkenbaar. Prachtig mooi geworden, vinden wij allemaal. En de mensen die er waren ook. En daar het is eigenlijk een beetje hoe het festival is opgebouwd. We beginnen op donderdag. Dan beginnen we daar in huis. Een soort openingsvoorstelling. Dit jaar was dat Circus Ronaldo. Een internationaal circus. Wat eigenlijk normaal altijd in een tent speelt en nu op het grote podium stond. Ouderwets. Prachtig. Ook verstild circus, zeg maar.
1: Ja.
2: Met mensen ook op het podium die mee mochten doen. En een voorstelling in de kleine zaal, die zelfs vorige week de Theodor gewonnen heeft in Nederland voor de meest grensverleggende productie van het afgelopen jaar.
1: En die stond er eens in Gouda nu. Hè?
2: Ja, die hadden wij al geboekt, want wij vonden het een hele mooie voorstelling. Maar we wisten natuurlijk niet dat hij die prijs ging winnen.
0: En welke was dat?
2: Dat was Superdrum van de Veenfabriek. Was alleen nog bij ons te zien de afgelopen 2 dagen.
0: Okay.
2: Dus dat was echt heel leuk. En dat is wat we doen. We beginnen in de Schouwburg en in de Agnietenkapel met 3 voorstellingen. En vervolgens zijn we gisteren uitgebreid. Is er donderdag hard gebouwd hier achter de Waag, waar we nu zitten, om hier festivalterrein te maken. Café Correct, waar we nu vandaan praten, was live muziek. Hier staan allerlei circusteentjes. Er is een autootje wat over de kop gaat. Er is World's Smallest Escape Room. Dat was er gisteren ook. Er was muziek in een heleboel cafés. Bij alle culturele organisaties kon je terecht voor activiteiten. En er was, waren weer voorstellen in de Agnietenkapel. Het was lekker druk. Het was super gezellig.
1: Ja,
2: het was te gek.
0: Ja.
2: Gisteravond,
0: mooi
2: hier waar
0: weer.
2: We nu zaten, op deze plek waar wij nu zitten, werd gisteren gedanst tot 1:12. En was het echt te gek. Ja.
0: Ja.
2: Je ziet dat het groeit.
0: Kun je zelf een beetje genieten tijdens deze dagen? Of ben je gewoon heel druk?
2: Af en toe, dat proberen we wel. Hè?
0: Ja.
2: De bedoeling is altijd om overal even langs te gaan en te kijken.
1: Zag je er nog wel terug voor mij?
2: Ja, ik loop altijd routes. Dit is echt, ik weet nog wel dat Alex en ik het de eerste jaar gemeten hebben en dat we 20 kilometer per dag lopen. Ongeveer.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, ongeveer 20 kilometer per dag. Van act naar act. En om ook om brandjes te blussen, dingen op te lossen. Er gebeurt altijd iets onverwachts. Of er bedenkt toch iemand dat hij met zijn fiets door een afgesloten straat wil. Of er is een zakpaal die niet naar beneden gaat. Een artiest die zijn weg niet kan vinden. Nou ja, zo
0: hey, en heb je nog tips voor vandaag? Want vandaag is natuurlijk ook het festival volledig helemaal in de stad.
2: Ja.
0: Heb je nog tips voor mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel ergens heen, maar
2: Ja, kijk, alles is leuk. Hè? Dat is altijd mijn probleem. Ik kan zelf ook niet zo goed kiezen. En er is zoveel te zien.
0: Ja.
2: Dus dat die naam van het festival is echt laat je verwonderen.
0: Ja.
2: Maar ga vooral, loop echt een rondje door die stad. Want je wordt verrast door straattheater, steltlopers, allerlei rare figuren in mini-Harleys. Kom vooral hier ook op het festivalterrein. Want ga even naar Bombardo, de levende kanonskogel. Loop binnen bij de Maharaja, de Oriëntaalse wonderdokter.
0: Ja.
2: Stap zeker in die escape room, maar daar moet je binnen 22 seconden uit. En ga even over de kop in Kanta XL.
0: Ja,
2: maar ga ook naar de Vroesentuin, waar we een Marokkaanse theetuin hebben. En waar een levend kunstwerk gemaakt wordt.
0: Ja, leuk.
2: En naast al die dingen die door de hele stad gaan, moet je natuurlijk vanavond hier zijn. Want dan is het slotspektakel. En daar doen ook allemaal Goudenaars aan mee. Daar doen kinderen aan mee. Daar doen koren aan mee uit Gouda. Gemaakt door Friso van Vemde van de Ashton Brothers.
1: Oh.
2: En de Ashton Company is hier ook. En dat is de professionele

0: je vertrek, Dineke.
1: Ja,
0: ja, want het was groot nieuws vorige week.
2: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ga niks doen. Ik ben 22 jaar theaterdirecteur geweest. En ja. Ondanks dat mensen denken dat ik altijd zit te wachten op de volgende voorstelling, is het echt een baan. Geen 9 tot 5 baan. It's a way of life, zeggen wij.
0: Ja.
1: 60 uur in de week. En dat wil ik. Ik wil nu eens even proberen wie ik ben zonder theater.
0: Ja.
2: Gaat dat lukken, denk je?
1: Dat weet ik niet. Misschien ben ik na een maand wel gillend gek en denk ik moet weer aan de bak. Maar...
2: Mag ik terugkomen?
1: Ja, theaterdirecteur is echt een heftige baan.
2: Ja.
1: Hoe lang
2: heb je het hier gedaan?
1: Ik ben 8 jaar hier geweest.
0: Ja. Dat is een mooie periode natuurlijk.
1: Ja.
0: Met veel mooie nieuwe samenwerking opgezet. Dit festival neergezet. Dus je kan ook...
1: Ik denk dat we mooie dingen hebben gedaan. De cinema.
2: Hè?
1: Ja, en wij noemen onszelf Podium van de Stad vanwege de onwaarschijnlijke hoeveelheid projecten die wij doen met het maatschappelijke partners, culturele partners. Want dit festival is er één, maar we hebben nog 14 andere projecten die we ook doen.
0: Nou, daar mag je zeker trots op zijn. Nou, we gaan er even van je genieten, want je bent er toch februari. Er gewoon nog. Dus,
1: jawel,
0: het komt
1: zeker.
0: Helemaal goed.
2: Ga je Gouda missen of niet?
1: Gouda, ja, ik hecht niet zo aan steden, hè, maar ik hecht vooral aan de mensen. Dus wie ga ik missen? Ja, de mensen hier.
0: Ja.
2: Oh.
1: Al die samenwerkingspartners, al die enthousiaste mensen die zich hard gemaakt hebben. En vooral mijn collega's.
2: Ja,
0: leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Tineke, dat je even tijd voor wilde maken om hier aan te schuiven. En ik hoop dat je echt kunt genieten vandaag. Dus,
1: ga ik doen.
2: Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. Ja.
2: Okay.
0: We gaan nog even terug weer verder met muziek. En een lekker hitje van het moment, Magnetic van Bauza.

We zijn vandaag live vanaf de verwondering in Gouda. 3 dagen lang staat de binnenstad van Gouda in het teken van muziek, kunst, theater en vooral je laten verrassen. Even uit je dagelijkse ritme stappen en iets meemaken waarvan je misschien vooraf

0: helemaal niet weet wat het met je doet. De muziek is uiteraard is natuurlijk bij uitstek zo'n manier om je te verwonderen. En soms door een groot spektakel, soms juist door een klein en intiem optreden. Onze volgende gast weet daar alles van. Ze is singer-songwriter en weet met haar muziek vaak een persoonlijke en soms kwetsbare sfeer neer te zetten. Rosita Rikkers is bij ons. Rosita, welkom.
1: Ja, ja, dankjewel.
2: Welkom, Rosita. Ja. Ja. Ik wil eerst even met je terug naar zonder optreden dat je onlangs gaf. Een lichtconcert in het museum Gouda.
1: Klopt, ja.
2: En dat is een concert waar mensen niet alleen komen luisteren, maar dan ook letterlijk even mochten gaan liggen.
1: Precies, ja. Tussen de museumstukken.
2: Dus, ja, echt superleuk. Maar wat betekent dat voor jou als je daar als muzikant dan staat en mensen liggen daar op de grond tussen de kunst?
1: Ja, het is super bijzonder. Heel anders dan ik normaal gewend was.
2: Ja.
1: Ik denk het grootste verschil haast is dat je natuurlijk eigenlijk op een hele andere manier contact maakt. Ja. Normaal kijken mensen naar je en je kan wel contact maken.
2: Ja.
1: Maar mensen lagen met hun ogen dicht en dan moet je echt even wennen.
2: Ja.
1: Dat je dan speelt en dat je denkt, oké. Ja, dit is even anders dan normaal.
0: Dat was dus eigenlijk al een verwondering.
1: Klopt, ja zeker. Ja. Nou, dat zeker.
2: Hey, en het was een concert ook rondom de tentoonstelling Geloof, die toen daar in het museum gehouden was. En daar had ook nieuw werk voor geschreven. Waar ging dat nummer over?
1: Klopt. Ja, het was eigenlijk een wens vanuit het Museum Gouda dat het ook meer voor jongeren een betekenis kon krijgen, de tentoonstelling. Want geloven is iets wat natuurlijk steeds minder speelt of op een andere manier speelt bij jongeren. Dus dat was eigenlijk de wens van hoe kunnen we die tentoonstelling eigenlijk naar het hier nu halen voor de jonge mensen. En toen ging het lied en dus voor mij de tentoonstelling ging misschien veel meer over hou vast of wat of de vragen die wij als jongeren nu hebben in deze wereld. En dat heb ik geprobeerd in een lied te vatten.
2: Ja, mooi.
1: Ja.
2: En wat zijn dan voor jou die houvast dingen in het leven?
1: Ik denk,
2: in deze tijden?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Yeah.
1: Nou, ik denk dat het voor mij ook wel een bijzondere vraag was, omdat ik wel christelijk ben opgevoed.
2: Yeah.
1: Dus dat wel ook echt 20 jaar heb geloofd. Maar toen dacht, nou, dit is eigenlijk toch niet wat ik geloof. Dus dan ga je heel erg nadenken, maar wat is het dan voor mij wel?
2: Yeah.
1: En ik denk dat ik voor mezelf eigenlijk meer God zag in de mensen om me heen. Of eigenlijk ja, de goede dingen in de mensen. Dat voor mij meer God was dan iets daarboven.
2: Yeah. Mooi. Ja. Hey, en was er ook een moment tijdens dat concert dat je dacht, nou, dit is echt waarom ik muziek maak?
1: Ik denk, als ik zelf muziek schrijf en een liedje klopt, of de muziek klopt, of de tekst klopt, dan dat is super, super tof en fijn gevoel. En dan, als ik dan dat opnieuw speel voor mensen, dan kan ik dat eigenlijk dat gevoel opnieuw herbeleven. En dan als dan mensen naar je toe komen en zeggen, ja, bij dat nummer had ik echt kippenvel, dan denk ik, oh, gelukkig. Dat had ik zelf ook, zeg maar, toen ik het schreef of dat gevoel. Dus dat
2: dat echt over is gekomen. Inderdaad.
1: Precies, dat je dat geweldig samen kan beleven. Ja. Ja.
0: Iemand die jou nog nooit heeft horen spelen. Hoe omschrijf jij, zou je muziek omschrijven?
1: Ja, ik noem mijn muziek epische kleinkunst.
0: Dat is mooi, zeg.
1: Dankjewel, dank je. Ja, dus het is eigenlijk het hangt tussen kleinkunst, dus eigenlijk theatermuziek, het theaterlied en pop, rockmuziek in. Omdat ik tekst en het verhaal super belangrijk vindt en de Nederlandse tekst prachtig vindt. Maar ik ook wel echt mooie en toffe muziek wil maken. Dus ik wil geen concessies doen voor een van de twee. Dus vandaar epische kleinkunst.
0: Je zit niet in een klein hokje, maar heel uitgebreid.
1: Precies, eigenlijk. Ja. Ik spreid eerder over de twee heen. Ja. Ja, liever twee hokjes dan één.
2: Ja, leuk. En waar haal jij inspiratie vandaan? Wat zijn ook mooie thema's die jij aantikt?
1: Ja, ik denk toch, ja, als kleinkunstenaar en als theatermaker is dat toch wel snel over je eigen leven.
2: Ja.
1: Dus ik maak toch wel over wat ik zelf ervaar en over wat ik heb meegemaakt.
2: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk voornamelijk waar ik over maak en waar ik over schrijf.
2: Nou, ik ben heel benieuwd zo meteen. Hey, want je staat vandaag hier een paar keer op het festival.
1: Klopt.
2: Wat ga je allemaal doen vandaag? Wat ga je laten horen?
1: Nou, ik speel hier in Café Correct, waar we dus nu zijn.
2: Ja.
1: Speel ik om 4 en om 5 uur. En hier speel ik dus die epische kleinkunst.
2: Ja.
1: Dus het is een half uurtje aan nummers die zo groot kunnen zijn als de tijd of het einde van de wereld. Of iets heel persoonlijks. Of een heel, of over liefde of over een pleidooi. pleidooi voor ja, bestaansrecht van mijn binnenwereld eigenlijk.
2: Ja,
1: ja, om maar wat noordwoorden te noemen.
2: Ja, mooi gezegd. Ja, leuk.
0: Is er nou een liedje waarvan je zelf, als ik dat zing, dan gebeurt er iets bij de mensen?
1: Ja, ik denk dan toch... Gun me de wereld. Dat is misschien ook wat ik heb meegenomen. Omdat dat... wat ik vertelde. Dat een pleidooi is voor eigenlijk alles wat binnenin mij leeft. Omdat ik eerst niet wist of dat wel goed was. Of dat wel oké was. Of mooi was. En nu ben ik ervan gaan leren houden. En dat het ook een pleidooi is naar de ander. Van ik hoop dat jij dat ook ziet. En dat je dat ook gaat waarderen.
0: Ja.
2: En we gaan straks volgens mij ook naar luisteren.
1: Klopt, ja.
2: Ja, leuk. Ja. Hey, even iets heel anders, hè, want... Waar heb jij dit allemaal geleerd?
1: Ja, nou, ik studeer nu nog.
2: Oh, je studeert?
1: Ja. Ik zit op de Koningstheateracademie in Den Bosch. Okay. Dus dat is een opleiding voor cabaret en kleinkunst.
2: Ja. Okay.
1: Dus ik schreef daarvoor schreef ik al liedjes, maar ik wilde wat meer houvast of wat meer richting.
2: Ja.
1: Of eigenlijk meer leren erover. Dus daar zit ik nu in mijn laatste jaar.
2: Ah, oké. Okay. Hoe is dat voor opleiding?
1: Super tof.
2: Ja, dat veel is gelijkgezinde.
1: Ja, enorm. Ja. En het is echt een speeltuin of echt een werkplek. Het is echt, ja, ik vind het eigenlijk haast geen opleiding te noemen, maar eerder een eigenlijk alleen maar experimenteren. En docenten zijn eerder regisseurs of een klankbord. Dus ik vind dat enorm tof.
2: Ja, dus dat is eigenlijk echt het begin van je
1: Klopt.
2: Carrière.
1: Klopt, ja, zeker.
2: Het gaat dan zo goed.
1: Nou, dankjewel. Ja, dat is super tof.
2: Ja, leuk.
0: Er staan hier wel lichtstoelen, maar dit wordt geen lichtconcert van jou, hè?
1: Nee, dit keer niet. Dit keer mogen de mensen me gewoon aankijken.
2: Ja. Leuk. Ja, fijn. Hey, even kijken hoor, want we gaan zo meteen ook even luisteren.
1: Mm-hmm.
2: Even een andere vraag over de verwondering.
1: Ja.
2: Want wat hoop je dat mensen... wat verwondert jou zelf en wat zou je willen dat mensen hier ook gaan verwonderen?
1: Ik denk... Ik ben zelf altijd bezig met mijn eigen materiaal, verhaal over, over identiteit, of je niet laten begrenzen. Dus in mijn geval is het heel christelijk opgevoed zijn en ook uit de kast komen.
2: Ja.
1: Dus dat een hele weg was voor mezelf om dat te kunnen accepteren. Dus ik heb zelf moeten leren om opnieuw te denken of om opnieuw te leren denken. En ik denk dat ik daar mensen ook wel uitdaag om, niet opnieuw te leren denken, maar misschien anders naar de dingen te kijken.
2: Ja.
1: Of een andere taal of andere woorden aan dingen te geven.
2: Dat je open te stellen ook voor nieuwe ervaringen.
1: Ja, klopt.
2: Andere kijk op dingen.
1: Ja.
2: Ja, dat is soms best moeilijk.
1: Ja, hele uitdaging. Ja. Als je iets je hele leven hebt gedacht of hebt geloofd, dan is dat zeker een uitdaging.
2: Ja, dat is echt wel een mooie houding, vind ik, als je op die manier in het leven kunt staan.
1: Ja, het is een hele fijne houding. Als je open, soort nog je voor alles kunnen laten verwonderen eigenlijk.
2: Ja. Nou, je past helemaal op het festival, hoor ik al.
1: Toch?
2: Ja.
0: Ja. Jij gaat nu hier als het goed is optreden, dacht ik al, hè?
1: Klopt. Ja.
0: Welk nummer ga je spelen?
1: Ja, Gun me de wereld, waar ik net iets over heb verteld.
2: Ja leuk. Ja.
0: Nou.
2: Misschien moet je je spullen gaan pakken, dan kletsen wij nog gewoon even door, Gerrit.
0: Ja,
2: wat fijn dat we gewoon zo'n leuke, jonge ster aan het front...
0: Zit weet vanmiddag en morgen, vanmiddag twee keer op. En ze staat nu hier in de tent, dus kan luisteren. Er is al publiek, zelfs in de lichtstoelen, maar die gaan kijken gewoon.
2: Ja.
0: Rosita, bedankt voor het interview. Heel veel plezier vanmiddag met je optredens. En dankjewel dat je bij ons bent aangeschoven voor het gesprek. En mag ik een applaus voor Rosita Rikkers. Met Gun me de wereld.

0: Ik ga op zoek naar Loes. Loes, waar is Loes? Kijk.
1: Hier ben ik.
0: Hi Loes, ik ben hier ik zit hier op het bankje bij op het festivalterreintje achter de Waag. Dus iedereen komen natuurlijk. En ik ga even wat vragen stellen aan Loes. Loes, jij bent vrijwilliger bij de verwondering, dat klopt toch?
1: Ja, dat klopt. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Wat is er zo leuk aan?
1: Ja, je leert gewoon allemaal mensen kennen. Je doet mee aan allerlei dingen. Je ziet heel veel. Net zoals nu ook met de verwondering. Ja, het is gewoon hartstikke leuk.
0: En je wordt nog eens een keer geïnterviewd op de radio.
1: Ja, dat is helemaal te maf.
0: Ben je hier dan ook alle dagen?
1: Nee, toevallig ben ik er vandaag alleen. Vanmiddag en vanavond. Dan loop ik met de Grand Finale mee. En dat is iets geweldigs. Dat zijn...
0: Je doet ook mee aan de voorstelling? Of is dat iets anders?
1: Nee, ik loop mee als vrijwilliger. Ja. En ik ben dus als vrijwilliger aanwezig geweest in de buurthuizen de afgelopen half jaar. Dat ze maandelijks bezig waren met workshops om die koppen te maken. Dat was ook geweldig. Chaos, maar leuk. En al die mensen lopen dus gewoon zelf met die eigen gemaakte koppen mee in die parade. En ze zijn zo mooi geworden.
0: Ja, zijn ze mooi geworden. Ja, we gaan de poppenmaker hebben we straks ook nog in de uitzending. Dus we gaan er alles over vragen. Nee. Vertel. Want het is, we zijn super benieuwd wat jij ervan vond. Maar het is echt mooi geworden, begrijp ik.
1: Ja, ze zijn zo gaaf geworden, die kop. Ze zijn door kinderen gemaakt, door volwassenen. Sommigen zijn in één keer hadden ze hem af. Sommigen zijn 2-3 keer op de workshop geweest. Gewoon geweldig.
0: Geweldig.
1: En ik vind het zo leuk dat de eigen mensen van Gouda meelopen in de verwondering.
0: Ja, super.
1: Van buiten.
0: Nou, ik hoor al, jij bent heel enthousiast in ieder geval over de verwondering. Dus volgend jaar sta je er weer?
1: Ik wel.
0: Goed zo. Nou, dan loop ik. Dankjewel voor je reactie. En dan loop ik nog eventjes door naar een stukje verder. Want hier zit nog een theatermaker eigenlijk. Althans, iemand die... Ik liep hier net achter de Agnietenkapel en ik zag een heel groot houten... Ja, een soort houten huis of zo staan. Volgens mij kun je hem daar iets meer over vertellen wat dat is.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn Schippers en Vergucht en wij staan hier op de Nieuwe Markt met de installatie Eén Iedereen. En dat is eigenlijk dat houten huis wat van buiten nog niet veel verklapt, maar van binnen gebeurt daar van alles.
0: Eén Iedereen, ja, benieuwd wat dat is. Maar dat zien mensen dus pas als ze naar binnen gaan of kunnen ze überhaupt naar binnen? Hoe werkt dat?
2: Nou, ze kunnen bij ons een ticket ophalen en we hebben plek voor 12 personen. Het is de bedoeling om de installatie op blote voeten te bezoeken. Dus vandaar dat er een rand is waar je mensen ziet zitten die allemaal hun schoenen uit moeten doen. Hun schoenen en sokken ook in een kratje stoppen. Daar letten wij dan op tijdens de voorstelling.
0: Zonder zweetsokken naar de verwondering komen mensen?
2: Ja, en het vermoeden is dat je voeten ook wel nat kunnen worden. Dus vandaar dat je op blote voeten gaat. Want dan bij thuiskomst of bij terugkomst krijg je dan een handdoekje. En kun je eigenlijk zo weer je droge sokken aan en nog je droge schoenen aantrekken. En kun je zo weer makkelijk verder lopen. En hopelijk een hele verwondering rijker.
0: Nou, dat klinkt echt inderdaad als iets waar mensen zich kunnen laten verwonderen. Dus ik zou zeggen, mensen, kom vooral even kijken hier op het festivalterrein. Maar ook achter de Agnietenkapel dus. Want daar is, kunnen we nog één keer zeggen hoe het heet?
2: Yes, het heet Eén Iedereen. En we zijn van Schippers en Vergucht. En we staan daar te herkennen aan de pakken. We hebben mooie bruine overals aan. Dus het is niet te missen.
0: Oké, okay, ja, ik zie hier inderdaad een mooie in camouflagekleur een gehulde meneer. Ik zou zeggen, kom kijken allemaal. En geniet van de verwondering. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Zijn we? Ja, oké, okay, we gaan verder. Ik hoor muziek op de achtergrond. Is dat? Oké.
4: Okay. Ja, het is live, hè?
3: Ja, het is live. Ja. Museum Gouda is een van de locaties van het festival waar gisteren en vandaag de meest wonderlijke dingen gebeuren. En bij ons aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Hanneleen van der Ree, van de Ree Dolaak, moet ik ja, anders zeggen natuurlijk. Ja. Ja. Lange naam inderdaad. Programmamaker bij Museum Gouda en Yvonne van den Akker. Choreograaf en regisseur van het danstheatercollectief Directie en Co. uit Amsterdam. Ze staan vanmiddag om 2:00 nog op het programma met Life is Short by the Dress. Met sensuele, nee visuele. Misschien ook wel sensuele hoor.
4: Ja. De mens is de vader van de gedachte. Ja, ja, kijk, is dat.
3: Nou, in ieder geval visuele dansvoorstelling. Die gaat over het hoe van de wereld verdrinkt in onze kleding. En wij weggooien omdat deze na een paar keer gedragen te hebben. Geen trend meer zijn of afgedragen zijn natuurlijk. De hoofdrollen zijn weggelegd voor een enorme kledingberg. En 5 vrouwen die niks hebben om aan te trekken.
5: Ja, daar gaan we zo meteen over hebben. Welkom dames.
3: Het is toch wel een tafel. Beetje sensueel natuurlijk.
4: Ja,
3: toch een
4: 5 vrouwen, maar het zijn er 3 dit keer.
5: Oh, okay.
4: Het zijn er 3. Ja, er was niet meer plek in het museum.
5: Sorry. Nou, daar gaan we zo verder over hebben. Welkom dames hier aan tafel. Hanneleen, om met jou op te beginnen. Wat gebeurt er allemaal in Museum Gouda tijdens de verwondering?
6: Echt genoeg.
5: Ja, vertel.
6: Nou, allereerst zijn we gratis geopend. Dus je kan de hele dag kan je in- en uitlopen, wat superleuk is. Ja. Dat gebeurt niet heel vaak in het jaar. En gisteravond hebben we een zaklamptour door het museum gehad.
5: Ja, wat is dat? Night at the Museum.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
5: Wat vind je altijd dan?
6: Ja, ik vind altijd het museum vind ik altijd het leukst eigenlijk als niemand er bijna is.
5: Ja,
6: want dan,
5: vind ik ook. Ja.
6: Dan voel je gewoon zo'n klein kind in een groot pretpark. En dat hadden we dus gisteravond ook.
5: Maar zijn alle lampen uit dat je met een zaklamp
6: zo'n beetje alle lampen zijn uit. En dan ga je dus met een zaklamp ga je zo langs allemaal highlights in het museum. Ja, wat super. Cool. Ja, je speelde een kind komt naar boven.
5: Ja.
6: Dus dat hebben we gisteravond gedaan. En vanmorgen hebben we een yogales gehad. En vanmiddag hebben we dus de danstheater.
5: Ja. Ja, en was het druk gisteren?
6: Ja, het was helemaal volgeboekt.
5: Ja?
6: En er stonden nog mensen te wachten. Die wouden het ook nog graag naar binnen.
5: Maar het was niet plek meer. Ja. Oh, okay. En de yoga vanochtend, hoe was dat?
6: Ja, helemaal uitverkocht. Was ook echt heel erg leuk. Ja. Het was een leuke mix.
5: Waar was dat in het museum? Waar...
6: In het ruim, dus tussen de schutterstukken.
5: Oh.
6: We hebben een ruimte met allemaal van die nette heren.
3: Een mooie achtergrond.
6: Ja, een hele mooie achtergrond.
5: Ook rustgevend.
6: Ja, was een leuke les.
5: Ja.
6: Vol flow en meditatie. En
5: dat was ook helemaal vol.
6: Ja.
5: Oh, wat goed.
6: Echt een leuke.
5: En waarom vinden jullie het belangrijk om je deuren te openen? Ook gratis toegang inderdaad, wat je zei, tijdens dit festival.
6: Nee, het is, zeg maar, er zijn weinig momenten in het jaar dat je kan zeggen, we gooien de deuren open en we zijn er voor de hele stad.
5: Ja.
6: Want je moet natuurlijk ook iets binnenkrijgen.
5: Ja.
6: Dus als er dan zo'n moment is, dan vind ik het heel belangrijk om dat te kunnen doen. En om te laten zien wat voor prachtig museum we hebben in de stad.
5: Ja.
6: En dat je ook interactie hebt met je publiek. Want normaal is het natuurlijk in het museum is het zo stil.
5: Ja.
6: En nu kan je echt iets doen. Zo'n yogales is natuurlijk iets, dat heb je niet zomaar in het museum.
5: Nee.
6: Nu
5: dat
6: kan je gewoon dat soort toffe dingen doen.
5: Ja, ja. Heel erg leuk. Okay.
6: Ja. Ja.
5: En wat maakt... Nee, daar hebben we eigenlijk al over gehad. Over waarom het zo'n geschikte plek is. Want het is gewoon een hele leuke plek om te verwonderen. En mooie nieuwe dingen te experimenteren.
6: Ja, en ik vind het fantastisch dat ik dat als programmamaker mag organiseren. Ik mag de leukste dingen bedenken. En eigenlijk mijn hele tijd mijn spelende kind inzetten.
5: Ja, nou ja, fijn dat je daar de ruimte over krijgt. Wat ik ook wel echt al hoor vandaar. Ook van Tineke. Dat ook juist... Het is voor dat de mensen hier in de stad zich verwonderen. Maar het is ook heel erg volgens mij ook voor de mensen die het maken... Nieuwe verwondering. Mooi. Dat is fijn.
3: Ja, je vond Life is Short, By That Dress. Klinkt als een vrolijke titel. Wat houdt er precies in eigenlijk, die voorstelling?
4: Nou, het is ook een hele vrolijke voorstelling, want hij is heel kleurrijk. En nou ja, met kleding kan je natuurlijk eigenlijk van alles doen. We bouwen er van alles mee. We maken er een catwalk uit. We gooien het in de lucht. Nu iets minder hoog, want er hangen hele dure schilderijen. Maar, dus je kan met die kleding kan je natuurlijk heel hele beeldende dingen maken. Dus het is ook een hele beeldende voorstelling.
3: Wat is precies de boodschap die je daarmee wil overbrengen?
4: Nou, dan moet ik ook iets zeggen over de aanloop van de voorstelling. Ja. Want we hebben nu 2 hele grote containers vol met kleding die we meebrengen. Maar normaal gesproken, dan als we het wel met 5 doen, dan doen we het met 3. En dan bouwen we er natuurlijk ook een hele grote berg uit. En die grote berg, die laten we normaal gesproken ergens in Afrika achter. En omdat wij allemaal onze kledingkasten best wel volproppen met dingen die we niet nodig hebben.
5: Ja.
4: En daar gaat de voorstelling over.
5: Ja. Is dat ook omdat je jezelf daar... over verbaasd of boos over maakt? Of niet?
4: Heel eerlijk gezegd heb ik ook wel een transformatie doorgemaakt hoor, met deze voorstelling. Ja? Want mijn kledingkast was ook niet heilig.
5: Nee.
4: En,
3: die heb je meegenomen voor
4: ja, die heb ik ook al. Voor een deel zit die er. Ik kom elke keer kleding van mezelf tegen. Die wil ik niet meer terug hebben. Ja. Maar ja, nee, ja we doen het met z'n allen natuurlijk. Ja. Een klein beetje fout. Ja. En we kunnen allemaal verbeteren en op kledingdieet. En wat we niet willen doen is dat we dan met het vingertje in de lucht gaan zwaaien. Jullie moeten allemaal op kledingdieet. Dat doen we niet. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt een spiegel voor iedereen van kijk waar we mee bezig zijn. Ja.
3: Het is wel een duidelijke boodschap die jullie afgeven.
4: Maar dan wel op een vrolijke manier.
5: Ja. Het maakt natuurlijk ook als je zo'n hele berg kleding neerlegt ook wel echt... kan ik toch best confronterend zijn. Dat je, wow, weet je wel. Dat...
4: Zeker, maar het is ook mooi. Weet je? Ja. Dat is eigenlijk misschien waarom ik die voorstelling ook wel begonnen ben. Is dat weet je, dan heb je die hele grote bergen. En het is natuurlijk heel zuur, maar tegelijkertijd denk je... wauw, dit is indrukwekkend.
5: Ja, weet je? Dat contrast.
4: Dat contrast is heel mooi.
5: Ja. Ja.
3: Je bent choreograaf en regisseur. Dans je zelf ook mee of niet?
4: Ja, normaal dans ik in deze voorstelling mee. Maar vandaag doe ik hier op de Markt Playcrowd. Dus we moesten ons opdelen. En dan ging ik Playcrowd doen. En zij gingen Life is Short spelen.
5: En wat is Playcrowd?
4: Playcrowd is, je speelt het voor een deel als publiek mee. Dus je gaat een avontuur in. En je start het in je eentje en je eindigt het met z'n allen. En ondertussen dan ben ik dan... Moet ik dat dan verraden? Nou, dat verraad ik dan toch. Ben ik als verborgen performer, zit ik erin.
5: Ah, oké. Okay. Dus mensen, als mensen vanmiddag in de stad rondlopen, dan gebeuren er ook onverwachte dingen die...
4: Ja. Zeker,
5: dat kon je ons vertellen. Leuk. Spannend. Ja. Leuk, ook leuk om te doen.
3: Jullie hebben de voorstelling altijd op bijzondere locaties, hè?
4: Zeker. Ja, vind ik wel een hele goede vraag. Daar had ik misschien iets beter over moeten denken voor mijn antwoord.
3: Ik verzin er ook een plaats op.
6: Nee, echt bijzondere plekken.
3: Dit is ook een bijzondere plek natuurlijk.
4: Precies,
3: hè?
4: Maar het is toch gewoon mooi zeg maar, van dat de plek op een bepaalde manier met je voorstelling gaat meespelen. Weet je? Of dat je dan bijvoorbeeld hier in de stad iets moois kan laten zien. Zoals in een museum, daar heb je gewoon nooit een voorstelling. En als je dat kan combineren en als dat dan ook gewoon elkaar versterkt. Dan vind ik dat echt gewoon heel erg leuk. Dan vind ik dat leuker dan in een zwarte doos die je eigenlijk nog helemaal moet aankleden als het ware. Terwijl ja, zo'n locatie brengt gewoon dingen van zichzelf mee.
3: Ja,
5: ja, ja, ja, hartstikke leuk. Want welke locatie heb je nog meer bijzondere voorstellingen gemaakt dan?
4: Ah, er is in Leiden een heel leuk festival toevallig. En dan kijkt het publiek, die zit op boten en dan spelen de mensen aan de kant. Vond ik ook een hele bijzondere plek.
5: Ja, dat is ook heel leuk. Ja.
3: Het is meestal festivals dus.
4: Het zijn wel altijd festivals, omdat ja, daar gebeuren de gekste dingen.
3: En daar heb je ook publiek natuurlijk.
4: En het publiek is er al. Ja. Hoe fijn is dat?
3: Ja.
5: Hey, en wanneer zijn jullie zelf voor het laatst verwonderd geweest? Heb je daarover nagedacht?
6: Ja, ik heb hierover nagedacht. Maar toen ik hierover nadacht, toen dacht ik... Rosita, die zat hier dus net, Rosita Rikkers. En ik heb samen met haar dat lichtconcert waar zij over vertelde georganiseerd.
5: Cool.
6: En ik lag toen in het publiek, ook al was programmamaker, dacht ik wel, ik ga hier ook even van genieten.
3: Je lag in het publiek.
6: Dus toen voelde ik me wel verwonderd. En ook gisteravond, toen was ik bij Meet the Lead Later. Dat was hier in de Agnietenkapel. Okay. En dat was heel klein, intiem. En dat is heel tof, want zij maakt dus met voicemails maakt zij liedjes.
5: Oh, dat is wel leuk.
6: En dat is, het is heel grappig hoe ze een heel persoonlijk inkijkje transformeert naar een heel vet nummer. En dat deed ze gewoon on the spot live. Oh. Ja, dus dat is echt.
5: Wauw.
6: Ja, dat is ook heel vet.
5: Ik kan me voorstellen dat je dan ook echt verwonderd
6: in een kapel
5: bent over haar talent.
6: Ja, ja, heel vet.
5: Ja. Leuk.
3: Wat hoop je nou als jullie je voorstelling hebben gegeven, wat jullie de mensen hebben mee kunnen brengen, publiek hebben mee kunnen geven? Dat ze spontaan kleding gaan inleveren misschien, maar...
4: Eigenlijk dat een beetje, want ik vind het toch het leukst als het publiek na afloop gewoon zin heeft om die kledingberg in te duiken.
3: Staat er een container bij jullie?
4: Zeker. Ja. En soms doen mensen dat ook, hè? Want heel vaak spelen we twee keer, vandaag spelen we één keer. En dan komen ze met z'n allen mee kleding sorteren en willen ze er ook even mee gooien.
3: Ja. Dus wat dat betreft verwonder je niet meer.
4: Toch elke keer weer.
3: publiek reageert steeds anders eigenlijk.
4: Zeker, zeker, zeker. Ja, en dan één beeld waar we mee eindigen. Ach, niet iedereen die gaat kijken, die luistert nu. Dus dat, ook dat verraad ik gewoon even. Dan verdrinken we natuurlijk in onze eigen kledingberg. En wat we dan eigenlijk heel erg leuk vinden, als op dat moment het publiek ons meehelpt met kleding gooien.
3: Oh, ja.
4: Omdat dat juist bijdraagt aan het scheven van dat toch mooie beeld, maar wat we natuurlijk met z'n allen veroorzaakt hebben, wat helemaal niet zo goed is. Ja,
5: ja, leuk. Ja.
6: Ik ga gooien.
5: Jij gaat
4: gooien. Ja, letterlijk.
5: Even heel praktisch, hè? Want vanmiddag is de voorstelling, 2:00. Moet je een kaartje kopen? Kun je binnenlopen?
6: Je kan het beste via... We hebben 2 ingangen, museum. Je kan het beste via de Oosthaven ingang binnenlopen. En dan kom je eigenlijk vrijwel door de kapel heen. Kom je vrijwel gelijk in het ruim waar het is. Het is gewoon in- en uitloop.
5: Oké.
6: Dus het is van 2:00 tot 2:30.
3: Er
6: is wel een start en een eind natuurlijk. Ja, ja. Maar je kan er nog inlopen als het is begonnen.
3: Ah, dat zeggen, er zijn er geen 300 mensen binnen, denk ik.
6: Nee, 150 max. Dus ik ga tellen.
3: Dat is ook aardig.
5: Ja, het is vol is vol.
6: Ja. Ja. Maar het is niet snel vol, hoor. Dus kom gelijk kijken.
3: Ja, nou, dat gaan we doen.
5: Ja, leuk.
3: Van 2:30, hè?
6: Ja.
3: In het museum. Ja. Nou, dankjewel Hanneleen en Yvonne. Fijn dat jullie je wilden aanschuiven in het café. En we hopen dat jullie vanmiddag heel veel mensen laten verwonderen. En wensen jullie vanmiddag nog heel veel succes.
6: Ja. Dankjewel.
3: Plezier, vooral plezier.
4: Dankjewel.
5: We gaan naar muziek.
3: En een hoop kleding.

0: Ja, hallo. Ja, ik ben, volgens mij ben ik in de uitzending. Ja, ik zie een duim omhoog gaan en ik word bijna overreden door een auto. Ja, er gebeurt hier van alles op het plein. En we zitten midden in de radio-uitzending, maar er komt een auto voorbij. Maar die kan gewoon wel doorrijden hoor, dat is geen probleem. Met naast wie sta ik hier?
1: Hallo, goedemiddag, Jordi.
0: Hi Jordi. En ik sta hier voor een, de Maharaja staat ervoor. Die staat ook op het plein. Wat is het?
1: De Maharaja is een Oriëntaalse wonderdokter die iedereen eigenlijk binnen een minuut van wat voor problematiek dan ook af kan helpen.
0: Wauw, dat zou iedereen wel willen, toch? Ja. Maar, en dat staat hier gewoon en het is gewoon gratis te bezoeken hier op de verwondering.
1: Natuurlijk, ja, daar hoeft hij geen geld voor. Dat doet hij uit liefde.
0: Oké, maar ik zie het is wel een beetje mysterieus met gordijntjes en zo. Dus je gaat per persoon naar binnen. Hoe werkt dat?
1: Nou, dat is op zich heel goed mogelijk. Hè? Een privé-sessie heb je het dan over. Maar we zeggen meestal wel, probeer het eerst even in de groep. Als je problematiek van die aard is dat je toch een privé-sessie nodig hebt, kom je gewoon na afloop even terug. Krijg je onmiddellijk van de Maharaja een privé-sessie aangeboden.
0: Oh, fantastisch, ja. Nou, ik zie het hier. De sessie duurt ongeveer 1 minuut. En dan kom je er, zeg maar, dan kom je er herboren uit.
1: Dat is het. Ja, een nieuw leven is dan eigenlijk al begonnen. Al je narigheid, alle ellende, pijn, verdriet, die heb je dan al achter je gelaten.
0: Nou, super. Ik denk dat mensen zich sowieso ook gaan verwonderen als ze hier naar binnen gaan. Dat denk ik wel. Zijn jullie al? Is de Maharaja er al? Of moeten we nog even wachten?
1: Hij is in Gouda, ja. Maar hij zit nog even een waterpijpje te roken.
0: Ah ja, dat is nodig. Anders kan hij zich niet, zijn werk doen eigenlijk. Ja, dat begrijp ik.
1: Even die ontspanning pakken. Hè? Want het kost natuurlijk veel energie om al die mensen hier te verlossen van hun misère.
0: Goed zo. Nou ja, ik denk, hoe laat moet hij zijn waterpijpje neerleggen en gaat het beginnen hier?
1: Was dat 2 uur? Ik zeg uit mijn hoofd even 2 uur. Ja, want we hebben hiernaast nog een ander theatertje. Daar ben ik zelf eigenlijk van. En wij gaan om 14:15. Dus dan dacht ik dat zij om 2 uur begonnen.
0: Oké, nou dan. En jij bent van welk theater ben jij dan?
1: Hier staat Bombardo, de levende kanonskogel.
0: Ah, en dan ben jij de levende kanonskogel?
1: Mijn broertje, ja.
0: Oh, spannend. Nou ja, ik ben benieuwd, want het tentje is nogal klein. Dus ik weet niet, ik ben benieuwd waar het kanon heen schiet dan.
1: Nou, er gaan ongeveer 40 mensen naar binnen. Mijn broertje gaat in dat kanon, ik steek het aan. En wat er dan gebeurt, ik kan het best even zelf komen bekijken.
0: Nou goed, ik denk dat iedereen nu al nieuwsgierig is geworden. Dus mensen, kom je verwonderen hier achter de waag. En je voelt je in ieder geval een stuk beter. En of er wordt een kanon op je afgeschoten. Een van de twee. Maar dit was mijn bijdrage weer. Dankjewel voor jouw bijdrage. We gaan weer door met de uitzending, denk ik.
2: Ja, wij gaan alweer meteen door, hè, Onno?
3: Zeker.
2: Dat klopt, ja. Nou, wij zijn inmiddels aanbeland in het tweede uur van onze live-uitzending. En dat doen we op locatie in Café Correct in de tent achter de waag in Hartje Gouda. Mijn naam is Manon Juliger en samen met Onno Kastelein presenteer ik het volgende uur van deze speciale uitzending van Weekend Gouda. We hebben nog veel meer interessante gasten en ook nog eens een live optreden voor je in petto vandaag. Dus wij zouden zeggen, blijf luisteren en kom vooral ook langs om hier te kijken en een drankje te nuttigen. Wie komen er straks allemaal langs? Nou, we beginnen met de spectaculaire slotvoorstelling vanavond op de markt. Daar gaan wij het over hebben met poppenmaker Evert Jozemanders. Hij zit al voor ons. Daarna gaan we spreken, zouden wij gaan spreken met iemand van de gemeente. Maar wij gaan dan spreken met Alex Mooren van de Schouwburg. En wij hopen tussendoor ook nog even een bezoeker hier van het, die hier is komen kijken, ook nog even aan de lurven te trekken om te vragen wat ze nou allemaal wat ze zo leuk vindt. En we sluiten af met niemand minder dan het Multicultikoor zometeen. En zij gaan ook live voor ons zingen. Een hele happening. Onno, onze eerste gast, ja, vertel eens, ja, wie hebben we voor ons zitten?
3: Nou, een van de mooie dingen aan dit festival is dat het niet alleen iets is waar je als bezoeker naar komt kijken, maar Gouwenaars kunnen er ook zelf onderdeel van worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de grote slotshow vanavond. Professionele theatermakers werken daarvoor samen met bewoners uit verschillende wijken van Gouda. Samen is er gebouwd, gemaakt en gerepeteerd. Er ontstaan mysterieuze maskers, handpoppen en theatrale objecten die uiteindelijk onderdeel worden van een grote stoet en de voorstelling. En dat vinden we eigenlijk wel een mooie gedachte. Een voorstelling die niet ergens achter gesloten deuren wordt gemaakt en vervolgens aan de stad wordt gepresenteerd, maar die letterlijk samen met de stad ontstaat. Hoe werkt dat in de praktijk en hoe komen al die losse creaties uiteindelijk samen in één grote slotshow? Daarover praten we met theatermaker en poppenmaker Evert Jozef Manders van Theater Poppidoe. Welkom.
4: Ja, dankjewel.
2: Welkom Evert, fijn dat je er bent. Ja, je bent aangesloten. Er staat een hele happening vanavond te gebeuren. Maar laten wij eens even beginnen bij het eerste idee. Hoe is dit community art project nou eigenlijk ontstaan?
4: In de eerste instantie een idee. Dus we hebben het er met een team over gehad van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat bewoners van Gouda echt onderdeel worden van het... van de verwondering. En dan ook nog wel eens een keer de slotact. Friso is daarbij betrokken van de Ashton Brothers.
2: Ja, en wat is de Ashton Brothers?
4: Ashton Brothers, dat is een theatercollectief. Zij maken eigenlijk op een hele clowneske manier theatervoorstellingen. Met heel veel capriolen en acrobatiek erin. En om het maar even zo te noemen, heel erg guerrilla style. Dus gewoon denken van the sky is the limit. We gaan alles erbij pakken wat we maar kunnen vinden. We maken hele spectaculaire dingen. Ze hebben in het Ahoy opgetreden. Ze hebben al jarenlang een hele goed verkochte theatertournee. Dus echt door de wol geverfd.
2: Zij denken niet in grenzen.
4: Zeker niet.
2: Buiten de grenzen.
4: Dus Friso is de regisseur van dit hele gebeuren. Hij heeft ook het hele verhaal er rondomheen bedacht. En ik ben eigenlijk door de Schouwburg benaderd van zou jij die mensen met poppen aan de slag kunnen zetten? Zou je daar iets voor kunnen bedenken?
3: En waarom vonden jullie dat belangrijk om mensen uit Gouda te betrekken bij dit hele spektakel?
4: Eigenlijk wat de inleiding al een beetje zei, dat het al een heel erg eerlijk en open project wordt. En het is in die zin een heel groot verschil of je een act inkoopt. Want dat is al helemaal afgetuned. Of je gaat het experiment aan, want dat is het wel. Het is wel een experiment.
3: Het waren workshops door de stad heen, hè?
4: Ja, exact.
3: En
4: stel,
3: wij die zijn allemaal geweest. Stel, we waren even binnengelopen tijdens zo'n workshop. Wat hadden we gezien?
4: Eén puinhoop. Dat is ook wat het zo leuk maakt. We hebben er dit jaar voor gekozen om de poppen te maken van foam. Dus van matrassenschuim.
3: Ja, ja.
4: Dus we hebben gigantisch veel matrassenschuim ingeslagen.
3: Ik zag een hele leuke foto.
4: Ja, exact. Ja. En hoe bewerk je dat spul? Ja, dat kan met een schaar, dat kan met een Stanley mes. Maar dat kan ook met zo'n elektrisch broodmes.
3: Oh ja.
4: Ik weet niet of je die nog kent.
2: Het is hartstikke gevaarlijk.
4: Dat is best gevaarlijk. Ja. Ja, ja. En het is grappig om een groep van 20 mensen bezig te zien met allemaal zo'n elektrisch broodmes en een homp schuimrubber.
3: Ja.
4: En die blokken waren niet klein. Die waren echt 80 bij 80 centimeter of zo. Dus in no time ligt dan zo'n hele ruimte vol bezaaid met vlokken schuimrubber.
2: Oh, wat een ellende om dat te moeten opruimen dan weer.
4: Ja, gelukkig is het spul niet statisch. Die balletjes zijn nog erger.
2: Ja.
4: Die zitzakballetjes. Maar het is echt wel hilarisch. En je ziet wat het ook met de mensen doet.
2: Ja.
4: Omdat het zo onwijs vrij is. Ook al in het maakproces. Het wordt sowieso een puinhoop.
2: Want even, wat voor opdracht gaf je ze? Je zei, er is een slotvoorstelling. Die komt eraan van de verwondering.
4: Ja.
2: En we willen dan iets gaafs doen met poppen.
4: Ja.
2: Ga maar aan de slag.
4: Ja, ik denk ik moet af van van het writersblok idee. Dus we gaan een hele lelijke pop maken. Dat was de insteek.
3: Dat was de opdracht.
4: Ja.
3: Lelijk mogelijk.
4: Dat kan iedereen los. We gaan een gouweling maken. En een gouweling is een doorleefde persoon uit Gouda. Die heeft het allemaal wel gezien. Die heeft het allemaal meegemaakt. Getekend door het leven. Die is verzuurd. Dus leef je uit. Dat was de opdracht. Dus we gaan geen Disney poppen maken. Ja, en dan trek je de pen eruit en dan gaan ze.
2: Oké.
4: En dat is heerlijk natuurlijk. Dat is natuurlijk heel bevrijdend.
2: En wat is dan de bedoeling straks met die? Dus zij hebben hun poppen en hun maskers en wat ze allemaal hebben gemaakt. En dan gaan ze in een stoet door de stad lopen.
4: Nou, dat is het mooie. Dus mijn onderdeel voor dit jaar was vooral dit. Zien te managen en zien te coachen. En Friso heeft het verhaal eromheen bedacht. En we hebben met opzet ook gekeken van oké, doe jij jouw ding, doe ik mijn ding.
2: Dat is voor jou ook nog een grote verrassing.
4: Ja, het wordt voor mij ook nog een grote verrassing.
2: En voor ons ook.
4: Ja, zeker.
3: Maar hoe reageren die mensen die opdracht kreeg? En wie krijg je sowieso binnen?
4: Dat wisselt. Dat wisselt echt heel sterk. Dat gaat van jong tot oud. Je kon een blok ophalen bij de Schouwburg waar het hele setje in zat. Je complete toolkit om zo'n pop te kunnen maken. Okay. Dus er zijn ook groepen geweest Daar kwam iemand met een klein autootje. Die nam 5 blokken mee. Die zat zo strak geperst tegen de raam. En die gingen thuis met een hele groep. Gingen ze dus allemaal poppen maken.
3: Oké, okay, so do it yourself.
4: Ja, yeah. Maar je hebt ook mensen gehad. Die kwamen braaf al die 5 workshops volgen. Verschillende plaatsen. En die hebben zo een pop gevormd. Of mensen die spontaan binnenkomen lopen en denken, oh, laat ik het maar eens proberen. Ik heb het nog nooit gedaan.
2: En hoe heb je deze mensen gevonden of geselecteerd?
4: Veel oproepen via de Schouwburg. Dus die hebben natuurlijk een hele mooie grote achterban. Maar we hebben ook Gouda Bruist ingezet. De wijkcentra, die hebben zelf ook gepromoot. En daar heeft het ook meestal plaatsgevonden. Dat waren ook de plekken waar we die workshops gaven.
2: En waren dit dan jong, oud, alles door elkaar?
4: Alles door elkaar, ja. Ja.
2: Oké. Okay.
4: Ook ouders die dan hoopvol met hun kinderen binnenkomen lopen en uiteindelijk zelf tot aan de ellebogen in de schuimbroek.
2: In de penarie zaten, ja, ja. Oh, precies. Ja.
4: Want de kinderen mogen natuurlijk niet met zo'n elektrisch broodmes.
3: Nee. Hoe kwam je uit die elektrische broodmes? Zijn die nog in de kringloop?
4: Ja, ik struin al jaren die kringloop af, inderdaad. Ja. Meer dan 5 euro wil ik er niet vergeven. En het zijn de oude Moulinexen, dus het is ook nog een specifiek merk waar je op moet zoeken. Ja, ideaal.
3: Grappig, ja. Ja, even nog, wat als je ons meeneemt naar vanavond en we kijken eventjes, wat gaan we dan zien als we even onze ogen dicht doen en jij beschrijft een moment?
2: Ja, dat hoop je, maar je weet het ook niet natuurlijk.
4: Nee,
2: maar wat hoop je?
4: Ik hoop dat er dus op een bepaald moment een hele groep gouwelingen de markt opkomt. Dus er komt een volkje van vervallen gouwenaars, om het zo maar te zeggen. En die gaan daar de toekomst doorgeven aan de jeugd. Dus geef Gouda door. Het welbekende thema van Gouda hebben we hier ook weer bijgepakt. En het Gouda doorgeefmoment gaat dus plaatsvinden tussen de gouwelingen in zwart-wit. Want we hebben ook met opzet gezegd, we gebruiken helemaal geen kleur. We houden het allemaal grauw. Okay. Maar waar de geef Gouda door, dat wordt dan een heel kleurrijk bont gegeven doorgegeven.
2: Ja, oké. Okay. En dat gaat dan met al die poppen en al het poespas en muziek en van alles en nog wat.
4: Dat is zo, ja. Okay. Maar de opkomst, we weten nu al wel dat we een aardige club hebben die komen. Maar die mensen die alles thuis hebben gemaakt, ja, we hebben ook niet iedereen kunnen bereiken. Dus het is ook nog maar de vraag van, oké, hoeveel staan er straks?
3: Ja, want ik was benieuwd of jij tijdens het hele maakproces iets had van dit wordt één geheel. Maar dat, ik begrijp wel, dat moment was er helemaal niet bij jou.
4: Nee, nou, we hebben wel een repetitie gehad ook in de Schouwburg.
3: Wel. Okay.
4: Met al die mensen bij elkaar. En er is een koor bij betrokken. Die hebben ook een aantal poppen in de hand geduwd. Dus dat idee van dat volkje, dat kleurloze volkje, dat hebben we al wel gezien.
3: Okay.
4: Dat ziet er hartstikke mooi uit.
2: Maar dus je weet al wel iets.
4: Ja, ik weet al wel
2: iets. Jij weet al wel iets.
4: En ik heb wel al die koppen gezien natuurlijk.
2: En wat hoop je dat dit met die mensen die meedoen doet? Dat zijn allemaal mensen uit verschillende wijken bij elkaar. Nemen die hier nog iets uit mee, denk jij?
4: Ja, dat ding. Het is een beetje een coole, veelgebruikte term, het mede-eigenaarschap. Maar ik vind dat eigenlijk wel een hele toffe term. Omdat het dan heb je echt het idee dat dat festival ook mede van jou is. Dat je er zelf echt een aandeel in bent geweest. Niet alleen als toeschouwer, maar gewoon echt aan hebt meegemaakt en aan meegespeeld. Ja, dat is wel een heel sterk gevoel bij mensen. Heb ik nu al een paar keer meegemaakt met de community art projecten. Dat is ook emotioneel. Want je kunt dan ook niet zeggen van geef eens even jouw pop hier, dan doe jij dan die kop. Dat is even,
2: het is van hunzelf.
4: Het is van hunzelf.
2: En wat hoop je dat een toeschouwer denkt of ziet of voelt misschien wel?
4: Ik ben vooral benieuwd naar de reacties achteraf, eerlijk gezegd.
2: Ja. Maar moet het een vrolijk, een melancholisch? Wil je reflectie of wil je juist mensen? Yeah, dit is onze stad.
4: Nou, ik vind het op zichzelf wel stoer dat iets een rauw randje mag hebben. En dat ook dingen getoond mogen worden die niet helemaal afgetuned zijn door professionals. Want dat zijn we wel een beetje gewend in de maatschappij. Dat je altijd een selectie ziet van de beste dingen. En nu zie je het pure spul. Ongepolijst, niet gecensureerd. Het komt gewoon in het...
3: Ik ben wel benieuwd, wat doet dat met jou? Je bent een professional, om met niet-professionele mensen te maken. Te werken die ook geen theaterervaring hebben en dat soort dingen.
4: Ja, ik vind het onwijs fascinerend. Omdat dat juist... professionals kunnen je er af en toe wel inluizen omdat ze zulke goede skills hebben. En mensen hebben altijd ideeën. Dus als je denkt, ik wil dit hoofd maken, maar je hebt beperkte skills, dan zie je nog steeds wel dat idee daarin. En daar heb ik ze dan een beetje in kunnen sturen. Ja, dat is heel ongepolijst. Ja, ik vind dat onwijs charmant.
3: Ja.
4: En mensen verrassen zichzelf ook. Die beginnen te snijden in zo'n bol.
2: Oh ja?
4: Sommigen weten ook totaal niet wat er dus uitkomt. En die denken oh...
2: Het is iets.
4: Ik heb een soort ome Joop gemaakt. Oh, ja, zal dan wel.
2: Ze kunnen wel allemaal iets maken. Het is niet dat er dan op een gegeven moment een hompje overblijft... en dan is het zo van, ja, begin maar opnieuw.
4: Ja, zijn wel mensen die pijn kregen op den duur.
2: Okay.
4: Dat ze te hard duwden op dat elektrisch broodmes. Maar is altijd een resultaat gekomen. Okay. Ja.
3: Ja, en is er iets gemaakt waarvan jij zoiets hebt van... dat had ik zelf nooit kunnen bedenken?
4: Iemand heeft in die zin Graaf Floris thuis zitten maken. Ook toen denk ik, dat had ik echt never nooit verwacht.
3: Weet je wie het is?
4: Die vrouw die dat heeft gedaan?
3: Nee, wie Graaf Floris is.
4: Oh, ja, zeker. Okay, ja, nee. Ik heb hem zelf mogen maken met de Goudse Giganten. Ja, zeker wel. Ja. En in één keer zag ik dat voorbij komen. Ik denk, dat is wat. Dat je dan ook nog met zo'n opdracht... ook nog in één keer een voorbeeldfiguur neemt die je daar gaat maken.
2: Ja. Dat is knap gedaan.
4: Zeker, was heel knap gedaan.
2: Okay.
4: Ja.
2: Wij zijn benieuwd. Ik ben benieuwd, Onno.
3: En wat denk je dan dat de deelnemers... wat er met die deelnemers gebeurt... als ze met hun eigen pop daar lopen vanavond?
4: Ik denk dat daar wel trots is. Ja, en dat zag ik nu al. Zag ik nu al ontstaan.
2: Hoeveel deelnemers hebben we het over?
4: We hebben uiteindelijk 80 pakketten uitgezet bij de Schouwburg. En ik denk dat daar zo'n 50, 55 poppen compleet van af.
3: Hoe zie je dat trotsen?
4: Dat zie ik in het proces al, omdat er ook een teleurstelling in zat eerder. Want er komt een moment dat je denkt, wat zit ik hier nou te zagen in dat blok? Dat wordt helemaal niks.
2: Ja.
4: En als we daar dus doorheen gaan, dan wordt het uiteindelijk wel iets. En dan komt er een laag kaasdoek overheen en dan wordt het afgekoot en dan wordt het gepaint en dan zo ontstaat het. En dan groeit die trots er zo.
2: Ja.
4: En dan komt uiteindelijk het spel, hoe bespeel je hem dan? En dan op de foto daarmee. En dan merk je al dat er een soort verbinding is tussen die pop en die maker. Ja, dan willen ze hem ook tonen. En ik heb het eerder gezien met projecten die we in Gouden hebben gedaan.
2: Dat was
4: echt trots. Ja. Beeld de trots van je wijk uit. Nou, dat is wel gelukt. Dat is echt een pop met de wijk gemaakt. Waar ze ook echt achter stonden. Dat werd bijna competitief.
2: Is dat nu ook gedaan? Dat ze hun wijk hierin hebben meegenomen?
4: Nee, dat hebben we voor 2 jaar geleden gedaan. Ja. Met de pop-up tocht.
3: Okay. Ja. Waar moeten mensen zijn vanavond? Als we het willen gaan...
2: Aanschouwen.
4: Ja, sowieso op de markt.
3: Er
4: was nog eventjes gisteravond nog even twijfel. Gaan we het doen vanwege de wind? Toch besloten om het wel te doen hier.
2: Ja. Want we verwachten veel wind, ook regen?
4: Ja, vooral wind. Ja, ja, vooral
2: zijn er maatregelen genomen of we gaan gewoon standvastig staan? En,
4: beide.
2: Okay.
4: Ja.
2: Maar dus vanaf, en hoe laat begint het?
4: Naar mijn weten om 8:30.
2: Okay.
4: Ja.
3: Goed, gewoon heel de avond in de stad zijn.
4: Laten we 8 uur aanhouden voor de zekerheid.
2: 8 uur, 8:30 in de stad op de markt en ga die stoet aanschouwen.
3: Ja. Heel mooi, want het is dus een slotshow. Eigenlijk niet alleen een voorstelling om naar te kijken, maar vooral ook een beetje een voorstelling waarin Gouden zichzelf terug gaat zien. Van een idee in een workshop, daar hebben we het net over gehoord, via een zelfgemaakt masker, een pop of een ander bijzonder object en uiteindelijk naar een grote stoet en een spektakel. Spectaculaire finale. Even bedankt voor dit kijkje achter de schermen. En voor iedereen die straks naar de slotshow gaat, kijk vooral goed om je heen. En misschien zie je wel iets waarvan je denkt, dat heeft een Goudenaar gewoon helemaal zelf gemaakt. Bedankt. We gaan naar de muziek, naar You Can't Hurry Love van Phil Collins.

0: Ja, wij zouden dus iemand van de gemeente gaan interviewen vandaag, Onno, over het belang van dit festival van cultuur in die stad. Ja. Hè? Maar ja, last minute heb je dat af en toe bij live-uitzendingen. Die kon niet komen. Maar ja, geen nood, want ja, die verwondering die draait natuurlijk ook om verrassingen. En wij dachten, wij gaan daar lekker inspringen op ontdekkingstocht. En we dachten, wij vragen gewoon eens even, we plukken een bezoeker van de straat en vragen haar, wat brengt jou nou naar die verwondering? Ja. Wie hebben we tegenover ons zitten?
1: We hebben Sophie tegenover ons zitten. Leuk dat je even aanschrijft.
2: Zeker.
1: Hoe ben je hier terecht gekomen?
2: Ja, ik ben zelf een groot fan van kunst en cultuur. En ik kom zelf uit Waddinxveen. En ik dacht, ik ga toch eens even bij de buren kijken hoe ze dat doen hier in Gouda.
1: Ja, dat is toch een beetje de achtertuin van Gouda. Hè,
2: ja, dat klopt. Ja, of andersom natuurlijk.
1: En wat heb je allemaal al gezien?
2: Ik heb nog niet zo heel veel gezien.
0: Het is ook nog vroeg natuurlijk.
2: Vanmiddag gaat het nog wat meer van start. Maar ik ga wel vaak zelf naar bijvoorbeeld voorstellingen van de Goudse Schouwburg. Waar ik ook vriend van ben.
1: Oh ja.
2: En elk jaar kijk ik heel erg uit naar het moment dat ook de programmering bekend wordt. Zit ik al achter de computer om een goede rij te krijgen in de wachtrij.
0: Ben jij zo iemand die dan niet voor de deur gaat liggen, maar dus wel online?
2: Voor de virtuele deur lig ik inderdaad. Okay. Om te kijken hoe ik de beste plekken kan krijgen voor de voorstellingen waar ik het meest enthousiast van word.
0: Okay. Onze volgende, degene die na jou komt spreken, die zal daar heel blij mee zijn om dit te horen. Dat is namelijk de programmeur van de Goudse Schouwburg.
2: Super, ik ben erg onder de indruk van de programmering elk jaar. Ja,
1: wat is dat met jou, dat je daar zo warm voor loopt?
2: Nou, ik zat hier nog even over na te denken. En ik ben vanochtend wezen sporten. Dat is de training voor mijn lichaam. En cultuur is denk ik ook een soort training voor de geest. Om even uit de waan van de dag, van de week, waarin ik veel weer heb gewerkt, even daaruit te komen. En ja, dingen toch op een andere manier weer te zien dan ik gewend ben. Dus me echt te laten verwonderen. Daarom vind ik de naam van het festival ook zo leuk.
1: Ja.
2: Om echt even te kijken van, oh, ik had ergens niet zo over nagedacht. Of,
0: Het geeft je stof tot nadenken.
2: Precies.
0: Het laat je er op een andere manier naar dingen kijken.
2: Exact, ja. Ja.
0: Okay.
1: Ja, wanneer is een voorstelling of iets wat je bezoekt voor jou geslaagd?
2: Wat ik zelf mooi vind is als ik verschillende emoties kan ervaren tijdens zo'n voorstelling. Dus ik ben ook naar Aletta de Musical geweest dit jaar. Nou, ik wil mezelf best een feminist noemen. Dus daar sprak de voorstelling natuurlijk mij al heel erg op aan. Maar ik moest heel hard lachen. Ik moest heel erg huilen op een gegeven moment. En het idee dat je dan in een zaal zit vol met mensen, om dat allemaal op hetzelfde manier zo mee te maken.
0: Eensgezind voelt dat.
2: Dat eensgezinde gevoel. Omdat je dan naast je kijkt en je ziet, je kent iemand eigenlijk niet, maar je ziet dat diegene ook een traantje laat om wat zich op dat podium afspeelt. Ja, daar krijg ik dus nu alweer kippenvel van dat gevoel. Ja.
0: En heb jij dan bepaalde dingen, je hebt het net over musical, maar kan je dit ook hebben met schilderijen, beeldende kunst, met theater, maar misschien ook met muziek? Heb je daar nog een voorkeur in of maakt het jou eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit?
2: Ik ben ook wel fan van musea en van

0: klinkt heel goed. Heb je het blokkenschema al bekeken voor vandaag?
1: Ja, ik heb het wel even bekeken, ja.
0: Wat staat er zeker op je lijstje?
1: Het poppentheater dat ik net langs hoorde komen klinkt heel erg indrukwekkend. Hier omheen zie ik al wat actie gebeuren. Ik zag net een dame langskomen die ook haar gitaar had meegenomen om een show te geven over een aantal uur. Dus volgens mij is er genoeg variëteit om me aan te vergapen vanmiddag.
0: En jij bent heel enthousiast. Stel nou, er zit iemand thuis te luisteren die twijfelt.
2: Ja, wat zeg je dan?
0: Wat zeg je dan?
1: Ik denk het gaat niet alleen om de cultuur, maar ook om elkaar te ontmoeten. Te zien wie er op af is gekomen. Een praatje te maken. Dus ja, ik denk dat je meer meemaakt als je hier naartoe komt dan als je thuis op de bank blijft zitten.
2: Het is geestverruimend.
1: Zeker.
2: Ja. Ja. Nou, mooie
0: leuk.
2: Woorden.
0: Heel leuk.
2: Toch?
0: Ja. Ja. Nou, leuk dat je heel eventjes aanschrijft. Ja. Zomaar wild uit het publiek.
2: Wild uit het publiek geplukt. En zo'n mooi verhaal over cultuur in Gouden. Ja, je komt uit Waddinxveen dus.
1: Klopt,
2: maar
1: ja. Maar ja. We zijn erg jaloers op het Goud.
2: Gaat dit nog naar Waddinxveen? Gaan we dit overbrengen?
1: We hebben wel elk jaar wat cultureel. Dat is vorig weekend geweest. Daar hebben ook veel Waddinxveeners en andere bezoekers zich vergaapt aan het culturele aanbod in Waddinxveen. Dus het feit dat het nu twee weekenden achter elkaar is, zorgt er wel voor dat we maximaal kunnen genieten van wat er in de regio zit.
0: Mooi.
1: Zeker.
2: Dankjewel, Sophie. Dankjewel.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: We gaan door naar de programmeur van de Schouwburg. Die nu aanschuift bij onze tafel, Alex Moren.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent. Welkom.
2: Super dat
3: vooral
2: je er bent.
3: Leuk om te horen hoe mensen denken over naar cultuur gaan.
2: Het programma
3: gaan,
2: van de Schouwburg.
3: Daar rijker vandaan komen. Dus echt superleuk.
2: Ja, ja, want Alex, jij de verwondering is natuurlijk traditioneel gezien de start van het culturele seizoen hier.
3: Klopt.
2: In Gouda. Jij bent programmeur bij de Goudse Schouwburg. Wij vinden het natuurlijk ook leuk om te weten, het eindigt niet bij dit weekend, maar er staat nog heel veel nieuws en leuks aan te komen dit jaar.
3: Er staat heel
2: dus daar
3: veel
2: wilden we jou natuurlijk ook eventjes over horen.
3: Ja, de Schouwburg is echt voor iedereen. Dus ik heb ook weer alles uit de kast getrokken om gewoon de mooiste, grootste, maar ook de kleinste, intiemste voorstellingen naar Gouda te halen. En dan is het gewoon heel erg leuk dat in Gouda gewoon het leukste publiek van Nederland woont.
2: Ja?
3: Ik heb zelf heel lang gereisd met theater. Het was altijd heel fijn om in Gouda te komen. Omdat mensen ook na afloop gewoon het heel leuk vinden om een artiest aan te spreken en het dan over de voorstelling te hebben. En wat heel veel artiesten ook opvalt in Gouda is dat mensen zo goed luisteren. Dus die kunnen gewoon soms hele dingen terughalen van een voorstelling en het daarover hebben. En ze zijn gewoon heel betrokken bij de voorstellingen. En dat maakt bijvoorbeeld dat volgende week Cressip hier komt repeteren.
0: Oh, nou.
3: Om hun nieuwe voorstelling te maken. En dat het steeds vaker gebeurt dat ze zeggen, maar we vinden Gouda zo fijn. En als we hier dan de eerste voorstelling doen.
2: Dus dit is een soort try-out die ze nog gaan doen.
3: Nee, bij Cressip is gewoon echt de hele show. Je krijgt de show zoals die is. Maar in het theater is het altijd zo. Ik had eigenlijk moeten zeggen monteren. Je repeteert heel lang. Dan ga je even een theater in om te kijken hoe werkt het licht, hoe werkt het geluid. En dan ga je van start.
0: Ja. Ja, gewoon even het gevoel krijgen.
3: Het gevoel krijgen.
0: Hey, maar want je zegt Gouda is een stad waar goed geluisterd wordt. Wat gebeurt er nou met mensen, of het nou hier vandaag op de straat is of bij jou in de Schouwburg, als er kunst en cultuur in de lucht zit?
3: Dan gebeurt er heel veel. Omdat er werd net volgens mij gezegd dat cultuur geestverruimend is. En dat is het ook echt. Wat het mooie is van bijvoorbeeld een toneelstuk, is dat er zinnen in kunnen zitten waar je echt verliefd op wordt.
2: Oh,
3: en
2: wow.
3: Zinnen die je bijblijven.
0: Ja.
3: En, of dat je opeens een vertaling krijgt. We hadden een Hamlet. En dat is to be or not to be. En deze Hamlet zei het is of het is niet. Toen dacht ik, oh, dat is heel mooi.
2: Ja, dat is heel, nee, anders maar toch heel logisch eigenlijk. Ja. Maar dan begrijp ik dus goed, want jij bent al jaren werk jij in deze sector natuurlijk. Elk jaar die nieuwe programmering, ziet van alles. Maar jij bent dus nog te verwonderen.
3: Zeker.
2: Ja?
3: Ik heb nog steeds dat als het doek opgaat, dat soms mijn nekhaartjes zo omhoog gaan en het gaat beginnen. En wat ik heel leuk vind van Gouda, dat ik heel belangrijk vindt samen met Tineke Maas, de directeur, maar ook iedereen die werkt in de Schouwburg, om mensen te blijven laten verwonderen wat er allemaal in een Schouwburg kan gebeuren. En heel veel mensen denken van de Schouwburg is er alleen van 7 uur 's avonds tot in de avond. Dat is echt allang niet meer zo. Wij vinden het heel belangrijk om in de samenleving te staan.
0: Ja, dat vertelde Tineke ook. Talloze projecten ook naast de programma.
3: Zeker, ja. En dat is, ik weet niet of Tineke die heeft genoemd, maar er is er één die ligt mij heel nauw aan het hart. We hebben sinds een aantal jaar een hele goede relatie met de MBO

0: Rijnland hier. En op maandag, dinsdag en woensdag komen er heel veel leerlingen langs om talent voor het leven te krijgen.
1: Okay. Wij leren... Kun je er iets over vertellen?
0: Zeker. En wij leren...
2: De ogen beginnen te glimmen. Ja, mensen zien het maar niet. Maar hier gaat
0: zo mooi.
2: Stralen.
0: We laten zien dat een... Het is gewoon helaas, de MBO is gewoon een hele mooie opleiding waar je heel veel kunt leren. Maar helaas wordt er door sommige mensen toch neergekeken op MBO'ers. Ja. Wij in het theater kunnen niet bestaan zonder MBO'ers. Ze zijn nodig in de techniek, ze zijn nodig in de horeca, op alle plekken. Dus wat we doen is, we nodigen ze uit in de Schouwburg. We laten alle plekken in de Schouwburg zien van wat zou je daar kunnen doen. Maar we weten ook dat het best moeilijk is als jij moet gaan solliciteren of je moet presenteren. Dat het best moeilijk is om te laten zien wie ben ik nou en wie wil ik zijn. En laat nou net door de podiumkunsten, door te leren dansen, door te leren spreken, dat je vanzelf veel zekerder voelt in het leven.
2: Je ontdekt je ook.
0: Ja, dus we geven mensen echt talent voor het leven mee. En het leuke is, we waren verleden jaar met dat project bezig en zijn jong opeens... Oh, maar in ons dorp is ook een theater. Misschien was het wel Linksveen. Ik ga daar praten.
2: De stad, hè?
0: En hij werkt daar nu als vrijwilliger. Dan denk ik, nou, dan is gewoon onze missie al geslaagd.
2: Je hebt een zaadje geplant.
0: Een zaadje geplant, ja.
2: Wauw, mooi.
0: Dus dat zaadje dat we gezelschappen soms planten bij bezoekers... zoals de mevrouw voor me van het verrijkt mijn geest... kunnen wij ook omgekeerd terug doen. Ja.
2: En dus dat is voor die bezoeker die dus geraakt is... en die mbo'er die geraakt is... Ja. En die gaat vaker naar de Schouwburg. Wat zit er voor die persoon dit jaar nu aan te komen? Heb je nog een paar leuke dingen?
0: Nou, wat er voor die persoon in zit... en dan zit ze ook van... oh, wat gek dat je dat gedaan hebt. Broederliefde. Dat vinden mensen echt heel leuk.
2: Die komen naar Gouda?
0: Die komen naar Gouda. Dus dat soort foto's vinden heel leuk. Ze vinden heel veel hip-hop voorstellingen leuk. Van Ish bijvoorbeeld. Dat er is. En we gaan met hem een programma doen... rondom de voorstelling Dope. Doop gaat over hoe verantwoordelijk ben je nou zelf voor het drugsgebruik in Nederland? Want het is heel makkelijk te zeggen van, het zijn de drugsdealers die het doen. Maar het zijn ook mensen die kopen. En er zijn ook mensen die het verhandelen. Ja. En daar is nu een hele mooie voorstelling, wordt daarover gemaakt door wat we doen. Want in Rotterdamse haven worden jongeren in containers gezet.
2: Okay.
0: Die moeten daar ook slapen. En op het juiste moment moeten ze schepen leeghalen en dat weer naar buiten smokkelen. Daar maakt wat we doen een voorstelling over. En met 60 leerlingen van het mbo gaan we daar een maand lang aan werken. Van, hoe sta je er zelf in? Wat doe je met drugs? En dan gaan ze zelf een hele kleine voorstelling maken... die ze op 2 december in de foyer gaan laten zien.
2: Oh.
0: Dus zo proberen we gewoon de samenleving en cultuur... op een hele mooie wijze samen te brengen.
2: Maatschappelijke, ook voorstelling met een maatschappelijke boodschap eigenlijk. Of in ieder geval laat de samenleving nadenken.
0: Zeker, ja.
1: Heb je nog iets waar je eigenlijk super trots op bent... wat je hebt binnengehaald?
0: Nou, Craship was echt wel heel
2: dat
0: fijn. Dat die zo zeiden van, broederliefde. Maar ja, het klinkt heel stom, maar het zijn gewoon allemaal mijn kindjes. Ik zit dan te praten met makers van, wil je naar Gouden komen? Wat ga je maken? Ja. Hoe ga je het maken? En dan is het gewoon heel mooi dat ze uiteindelijk dan met waar ze het seizoen daarvoor... of soms het seizoen daarvoor over aan het dromen zijn na afloop van de voorstelling... dat je dat dan uiteindelijk in je zaal ziet. Ja. Het is gewoon geweldig.
2: Maar heb jij dan ook een soort dat je dan Gouden op een beetje een manier verkoopt? Wat zeg je tegen zo'n crash-up van,
0: Nou, wat gewoon... Gouda is gewoon echt een warm bad. Dus in heel veel theaters van Nederland worden artiesten niet eens welkom geheten door iemand. Wordt er ook niet even gezegd van loop even naar de foyer, want daar is het publiek voor je. Dus die komen aan en die gaan weer weg. En hier worden ze echt vertroeteld. Zowel door ons als door het publiek. Dus ze komen gewoon heel graag.
2: Het is een beetje de cool blue van de...
0: Je hebt bijvoorbeeld een cabaretier...
2: Een goede klantbeleving en een artiestbeleving.
0: Ja, Patrick Nederkoorn, die breekt nu helemaal door in Duitsland... Die met zijn cabaretprogramma's. En die mailt dan van... Alex, ik ga 60 keer naar Duitsland. Maar ik wil wel ook in Gouda komen. Heb je alvast een datum voor me? Dus we staan echt hoog op de ranglijst.
2: Ja.
1: En wanneer, als je terugkijkt naar het seizoen... wanneer is zo'n seizoen nou geslaagd voor jou?
0: Het seizoen is geslaagd... als je echt denkt van... het grootste gedeelte van de voorstellingen heeft het publiek echt kunnen betoveren. En dat had ik gisteren ergens voor, dat hadden we Superdrum. En dat is een voorstelling met 100 drums op het podium. En je kunt het eigenlijk niet goed uitleggen. Dus dan ga je gewoon tegen mensen zeggen, oh kom alsjeblieft. Want ik weet dat het dit je gaat veranderen. En dan zit je gisteren in die zaal en er komen mensen uit. Je hebt helemaal gelijk. En wat goed dat je dit voor Gouda doet. En blijf dat vooral doen. Denk ik, ja, dit gaan we gewoon blijven doen. Ja.
2: We worden hem. Hij werd net ook al genoemd, hè, Superdrum. Dat is wel een... Het is een mooi iets. Ja, goeie.
1: Alex, ja, ik denk dat we moeten...
2: Ja, wij moeten door. Maar...
0: Ja, en ik zeg iedereen, als je toch een keertje zit te Instagrammen of TikTok of andere dingen, tik ook af en toe even www.goudenschouwburg.nl in voor de mooiste ervaringen in je leven.
2: Prachtig, mooie woorden.
1: Een heel mooi theaterseizoen gewend en nog een fijne verwondering.
0: Dank jullie wel. En ik wil even zeggen wat ik ook heel leuk vind, want ik ben af en toe te gast bij Weekend. We hebben het heel vaak over gehad van, oh, laat het op locatie doen. Ik vind het heel tof dat jullie hier zijn neergestreken op het festival.
2: Het is eindelijk gelukt, Alex.
0: Eindelijk gelukt.
2: Wij praten hier al 2 jaar over.
0: Zeker, ja.
2: Dat we dit een keer zouden doen. Dankjewel. Dankjewel. Ja.
1: We gaan naar muziek.
2: We gaan door. We gaan naar Robbie Williams met Rock DJ.

0: Ja. Binnen een minuut. Binnen een half minuut ongeveer. Ga er maar in zitten. Ja. We gaan beginnen. We zitten hier bij een autootje. Chitso, wat is dit? Ja, dat is een autootje.
1: Nee, John.
0: John.
1: John.
0: Wat gaat hiermee gebeuren? Kanto LX of is het XL?
1: Nou, ik ben John van garage OKJohn. Ik zit in de Kanta's. Ik kom uit Amsterdam-Noord. Mevrouw wil graag een proefritje maken. Ik probeer dat ding te verpatsen. Proefritje is gratis. Hoogste bieden naar mijn huis.
0: En wat moet dat ding kosten?
1: Nou, dat is een kwestie van bieden natuurlijk, meneer. Hè? Hey. Ik ben ook een handelaartje, dus ik ga natuurlijk niet alles prijsgeven. Het is wat mensen ervoor bieden en dan kijken we wat het wordt.
0: Is er nog een ondergrens of niet?
1: Ja, laten we zeggen dat we het begin van een rooie beginnen. Dat we bij een roodje beginnen, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: En, maar het is hier een speciale auto, hè?
1: Ik zet mevrouw even in de gordel.
0: Ja, dat is goed. Nee, oké. Okay. Wordt in de gordel gezet en dan gaat er zo meteen wat gebeuren, denk ik. Ik heb het wel gezien, maar ik zal het even niet verklappen. Maar er gaat iets spectaculairs gebeuren. En Mirjam, een van onze presentatoren, die is het slachtoffer, zou ik al zeggen. Maar ze is vrijwillig slachtoffer, hoor. Want, hoewel, of ze het allemaal leuk vindt, weet ik niet. Maar ze wordt ingeshort. Ga je een proefritje maken nu?
1: Mevrouw, hoe heet u eigenlijk?
0: Mirjam.
1: Mirjam gaat even een proefritje maken in de Kanta Luxe.
0: Nou Mirjam, succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, dat klinkt niet optimistisch.
1: Ze vinden het een beetje spannend, maar het valt reuze mee hoor.
0: Maar nou, we gaan kijken wat er gaat gebeuren.
1: We gaan het zien meneer.
0: Een tipje van de sluier oplichten misschien wat er gaat...
1: Elleboog. Het is... kijk, mevrouw zit in de Kanta en ze mag een rondje door Gouda. En mensen zijn er over het algemeen ondersteboven van.
0: Van Gouda?
1: Nee, van de Kanta.
0: Oh, ondersteboven, letterlijk.
1: Vooral na afloop. Hij heet ook de Kanta. Ik wil niet te veel prijs geven.
0: Nou, we gaan even kijken.
1: Niet voor de radio, niet voor de televisie natuurlijk.
0: Nee, maar ja, daarom moet ik even zeggen wat er gaat gebeuren. Maar daarom. Gaan we beginnen?
1: Nou, mevrouw, als u nou het sleuteltje even
0: omdraait. Ze moet het sleuteltje even omdraaien natuurlijk.
1: Goed luisteren.
0: Ja.
1: Oh, lekker
0: ja,
1: gaan.
0: Lekker gaan. Ja. Een diesel zeker, hè? Nou, daar gaat hij. Ah, kijk eens aan. Het is maar goed dat hij in de beugel zit, want...
1: Ja, mocht hij nou nog een neefje hebben in een beentje?
0: Nou, kijk eens aan. Ik hoor iets vallen, ik hoop niet dat het... Oh, dat is allemaal, kijk eens, allemaal boodschappers in mee. En een heel helemaal om de as gedraaid. Er valt een parkeerkaart valt eruit. Nou ja.
1: Nou, dan leggen we die wel even terug.
0: Ja, vrij parkeren volgens mij, hè? Nou, Mirjam, je kijkt zo angstig.
2: Ik ben er ondersteboven van.
0: Ja, letterlijk.
2: Ja, letterlijk.
0: Moest je nou alleen maar het stuur vasthouden of kon je ook nog een keuze maken? Van...
1: Alleen maar het stuur vasthouden. Weet je hoe moeilijk dat is, dat ding? Hartstikke goed gereden, mevrouw. Nee. Ik heb nog nooit iemand zo goed zien rijden in deze Kanta. Ongelooflijk.
0: Nou, kan je nagaan. Half twee bent u begonnen. De hele middag staat u hier?
1: Ik sta de hele middag, de hele avond. Vanavond om 11 uur, hoogste bieden neemt mij naar huis.
0: Oké, okay, nou...
1: Ja, ik zal mevrouw er even uitlaten.
0: Ja, dat is goed. Nou, er staan er mensen hier een rij te wachten, dus die mevrouw is er levend uitgekomen, hoor, dus het kan. Ja, dat lukt wel. Nou, kijk eens, Mirjam is er ook uit. Hoe ging het nou, Mirjam? Hoe ging het nou verder?
2: Ja, ik vond de dobbelstenen echt top in de Kanta. En ik zou zeggen,
0: de dobbelstenen?
2: Ja, er zitten dobbelstenen in de Kanta en je kan dus gewoon een proefritje maken hier.
1: Echt zijde leren dobbelsteentjes.
2: Ja, en dus ik zou zeggen, mensen, kom en doe een proefritje en het hoogste bieder mag meenemen. Ja. Dus, echt.
0: En die mag ook die dobbelstenen meenemen?
1: Nee, die krijg je er dus gratis bij. Bij iedereen die biedt, die krijgt gewoon een setje dobbelstenen van mij.
0: Nou, kijk eens aan. Staat er de hele middag nog? Nou, kijk eens aan, er staan hier al mensen, dus liefhebbers genoeg volgens mij.
3: Mooi,
0: gek. Dit was toch een van de activiteiten hier op het plein. En ik zou zeggen, jullie kunnen nog allemaal instappen en ook nog een auto kopen.
3: Gerrit en Mirjam, dankjewel. We gaan door naar het volgende item. Het Multiculti-Koor. Wekelijks op woensdagmiddag klinken zangklanken uit buurthuis De Walvis in de Goudse wijk Korteakkeren. Het Multiculti-Zangkoor komt daar samen om een repertoire voor Nederlandstalige liedjes te zingen. Het koor bestaat uit mensen met allerlei verschillende nationaliteiten. Vanmiddag treden ze op tijdens de verwondering. Eerst in de Vroestertuin en later vanmiddag hier in Café Correct. En Jebby Jackstide en is een van de drijvende vrijwilligerskrachten achter het koor. En samen met het koorlid Beatrice Nikwenya schuift ze aan om over het Multiculti-Koor te vertellen. Leuk. Ja. Leuk dat jullie er zijn, dames. Ja.
4: Welkom Beatrice en Debbie. Super fijn dat jullie er zijn. Debbie, we beginnen even met jou, want jij bent de drijvende kracht achter dit koor.
2: Ja.
4: Eens even, waar hebben we het nu over? Hè? Wat is dat Multiculti Zangkoor nou precies?
5: Het Multiculti Koor is een koor die wij opgezet hebben eigenlijk in eerste instantie om de mensen die nieuw gekomen zijn in Nederland te helpen met het leren van de Nederlandse taal op een andere manier. Een ontspannen, leuke manier. Het tweede doel eigenlijk waarom we het koor hebben opgezet is om verbindingen te creëren tussen de anderstaligen en de Nederlandstaligen. Vandaar dat we ook een combinatie hebben gemaakt van Nederlandse mensen en mensen die de taal nog niet zo goed beheersen.
3: Wat is het geheim waardoor het beste succes geworden is?
5: Dat is een goede vraag. Wij zijn eigenlijk zelf ook heel erg verbaasd. Want we zijn pas begonnen in november vorig jaar. En eigenlijk vanaf het begin af aan was er heel veel animo. We hadden al vrij snel 40 leden.
4: En, 40 leden meteen al?
5: Ja, vrij snel.
3: 2020 ook?
5: Nee, vorig jaar.
3: Ja, maar 20 mensen met een andere nationaliteit.
5: Oh, okay. Ja. En al vrij snel werden we eigenlijk overal gevraagd om op te treden.
3: Oh, op feesten en partijen?
5: Nee. We zijn ons allereerste grote optreden was hier achter de voor de wagen eigenlijk met Koningsdag, de officiële
4: opening.
5: Kijk,
4: zo doen we dat, Onno. Jij denkt klein, maar zij denken groot, deze mensen. Hè?
5: Ja, zijn we zelfs persoonlijk gevraagd door de burgemeester.
3: Kijk, mooi.
5: Zo, ja. Dus dat was echt een hele eer. En toen hebben we ook het Wilhelmus gezongen, onder andere, en nog twee andere liedjes.
4: Ja. En welke nationaliteiten zitten er dan in dat koor?
5: Dat zijn er meer dan 10. Ik zal er een aantal opnoemen. Syrië, Turkije, Somalië, even kijken, Oeganda, Colombia, Ecuador. Even kijken hoor.
3: Zimbabwe.
4: Ja, want dat maak jij een hele goede brug. Want we hebben hier namelijk een koorlid zitten. Ja. Dat is Beatrice. Beatrice, we wilden jou eigenlijk vragen, waar kom jij vandaan?
6: Maar ik kom uit Harare, Zimbabwe, Afrika.
4: Mooi, ja. Fijn dat je er bent. En hoe lang zit jij al bij het koor?
6: Ik woon 9 maanden in Nederland.
4: In Nederland ben je 9 maanden.
6: Ja.
4: En Debbie, is hij toen meteen bij het koor terechtgekomen?
5: Ik denk ongeveer een half jaar geleden ben je gekomen bij het koor. Ja. Mm-hmm. Ja.
4: En waarom doe je mee met het koor?
6: Om Nederlands te leren en mensen te ontmoeten en ook netwerk.
4: Een netwerk op te bouwen eigenlijk, ja. En dat lukt ook.
6: Ja, ik vind dat heel belangrijk.
4: Heel leuk ook waarschijnlijk, ja. Want wat merk jij, Debbie, daarvan? Hoe zie jij dat voor Beatrice werkt?
5: Ja, dat werkt zeker voor Beatrice. En haar taal, want ze woont pas 9 maanden in Nederland. Mm-hmm. Geven ook taallessen naast het zingen.
3: Oh, ja.
5: Hebben we een klein groepje mensen bij elkaar die dan, waar we de teksten mee doornemen en ook uitleggen wat het betekent, helpen met de uitspraak. En we zingen dus echt alleen Nederlands, hè, specifiek.
4: Alles is Nederlands.
3: Ja. Ja, want nu we het daarover hebben, wat is het repertoire? En hoe bedenk je wat nou een goed lied is voor de ontwikkeling van de taal.
5: Nou, we hebben een aantal liedjes die zijn zelf geschreven door onder andere Peter, onze gitarist, en Mary. Die, we doen het met z'n drieën. Dat zijn onder andere het liedje wat we zo meteen gaan doen is De Straten van Gouda.
3: Ja, je verklapt het al.
5: Oh, sorry.
4: Maakt niet uit, maar we maken mensen alvast warm. Komt helemaal goed. Straten van Gouda.
5: Dat is een Nederlandse vertaling van de Streets of London. Oh, ja. Ik denk dat iedereen dat wel kent. En voor de rest hebben we nog andere vertalingen gemaakt, zeg maar, op bekende liedjes, zoals bijvoorbeeld Imagine of Hallelujah. Oh, ja. Maar daarnaast zingen we ook gewoon bestaande Nederlandstalige liedjes. Dat is heel divers, van André Hazes tot aan Bluff, The Scene, noem het maar.
3: Oké, leuk. Ja.
4: En wat maakt nou dat zingen dan zo goed werkt om die taal te leren?
5: Omdat als je een liedje in je hoofd hebt, of uiteindelijk dat gaat gewoon makkelijker op de een of andere manier. Dan blijft dat langer hangen. Ja. En de uitspraak ook natuurlijk, omdat je met de Nederlandse mensen ook meezingt. Hoor je vanzelf ook de goede uitspraak. Dus dat is denk ik wel het geheim.
3: Ja. En moet je een zangtest doen om mee te kunnen doen?
5: Nee hoor,
3: moet
5: absoluut niet.
3: Een bepaald niveau aan kunnen doen?
5: Nee, wij hebben heel veel mensen in ons koor zitten die van tevoren zeiden, ja, maar ik kan helemaal niet zingen. En wij hebben zoiets, iedereen kan zingen. En iedereen is ook welkom. Ja. En daarom hebben we ook een aantal mensen die vroeger eigenlijk nooit mochten zingen. En nu ineens heel blij zijn van, oké, we mogen nu ook
3: ja,
5: mee.
3: Want daar ben ik wel benieuwd naar. Jij staat misschien wel eens voor het koor om de boel aan te zwengelen en de maat te slaan. Wat zie je? Wat zie je aan de deelnemers als ze zingen?
5: Nou ja, ik zie mensen gewoon echt genieten. Het is sowieso bij onze repetitie. Iedere woensdag is het één groot feestje. Soms gaan we ook dansen. Hè?
4: Dancing.
6: Beatrice. Ik veel Nederlands. En we ook dansen, praten, zingen. En meer dingen.
4: En leren jullie dan ook aan elkaar bepaalde dansen?
6: Ja, ja. En we ook leren nieuwe woorden bijvoorbeeld. We zingen, werkt, hou, beat, lach.
4: Ach, werk en wonder.
6: En wonder.
4: Oh, mooi. Ja.
6: Zing, werkt, hou, beat, lach, werk. En bewonder.
4: Ja, kijk, dat is wel ook echt een classic.
3: Prachtig.
6: Ja. En het is heel makkelijk.
4: Ja, en weten jullie dan ook, leren jullie dan ook wat het betekent?
5: Ja. Ja, daar hebben we de taallessen voor. Oh, dan, ja. Want het is een beetje. We hebben anderhalf uur ongeveer om te repeteren. Dus in die tijd hebben we eigenlijk te weinig tijd om alles uit te leggen wat het betekent. Daarom hebben we van tevoren een uurtje taalles voor de mensen die dus graag willen weten wat ze zingen. Dat is wel fijn natuurlijk.
3: Hey, ja. Wat leer jij zelf van 20 verschillende nationaliteiten? Of 20 mensen met 10 verschillende nationaliteiten die bij jou op het koor zitten?
5: Ja, je maakt natuurlijk kennis met alle verschillende culturen. En dat is sowieso heel mooi om te zien. En wat ik vooral ook leer van het koor is dat je, als je met elkaar hetzelfde doet, hè, en gewoon plezier maakt, dan is er al heel snel een verbinding met elkaar. En dat is vooral echt heel mooi om te zien. Ja.
4: Heb je nog ruimte voor nieuwe leden?
5: Jazeker. Ja, we hebben wel op zich Nederlandse leden hebben we genoeg. Want blijkbaar is het ook een heel groot succes voor de Nederlandse mensen. Die vinden het ook echt heel erg leuk. Maar zeker anderstaligen kunnen we absoluut nog gebruiken. We hebben er op zich genoeg. Alleen met de optredens is het vaak wat lastig.
4: Hoe even passen meten?
5: Ze hebben het vaak heel druk. Hè, met inburgeren, met taallessen. Vaak hebben ze ook een gezin. Dus dat merken we wel dat met de optredens vaak wat minder anderstalig zijn.
4: Ik ben dan toch heel benieuwd. En dan misschien moeten we het in het Engels doen. Maar wat dan het favoriete nummer is van Beatrice?
5: Het favoriete liedje.
4: Favorite number.
6: Mijn favorite liedje.
5: Iedereen is van de wereld of niet?
6: Iedereen is van de wereld. Mijn land is your land. Is my land.
5: Ja.
6: Dit land is voor iedereen.
4: Mooi, ja.
5: Dat is een liedje van Jan Rot, trouwens, die wij ook zingen. Dat kent niet iedereen. Nee. Maar,
4: mooi, mooie boodschap ook.
5: Ja. Zeker, absoluut. Ja.
4: Misschien ook nog leuk, hè, Debbie, aan jou. Wat hoop je nou dat het Multiculti Koor over een jaar heeft bereikt? Wil je, drink je groot? Wil je nog meer? Of...
5: We zijn sowieso bezig met het opstarten van nog twee van zulke koren in de twee andere buurthuizen. In Van Noord en in Nelson Mandela.
4: Ja, want jullie doen het in
5: de Walvis doen we het nu. Ja. En in Van Noord gaan we beginnen met een specifiek jongerenkoor. Daar zijn we heel benieuwd hoe dat gaat worden. Dus en in Nelson Mandela gaan we eigenlijk een vergelijkbaar koor opzetten. Dus dat is eigenlijk wat wij hopen. Dat over een jaar dat we drie van zulke mooie koren hebben. En misschien wel een soort festival kunnen organiseren.
4: Nou, dan kun je deze hele tent...
3: Dat zou fantastisch zijn. Ja. Jullie staan vandaag op de verwondering. Dat gaat erover dat mensen worden verrast. Nieuwe ervaringen opdoen. Wat hopen jullie dat mensen na afloop van jullie optreden meenemen?
5: Ik hoop dat ze zien dat wij een hele multiculturele groep zijn die gewoon echt heel veel plezier hebben met elkaar. En dat we, eigenlijk als wij met elkaar zingen, zijn we gewoon allemaal gelijk en er is geen verschil, niks. Dus ik hoop dat mensen dat echt meekrijgen. Ja.
3: Mooi. Nou, heel mooi. Bedankt voor de komst aan tafel. Wil je nog iets zeggen, Beatrice?
6: Oh, alstublieft.
3: Dankjewel. Ja. Heel leuk. Ja, jullie gaan naar het podium toe. Ja. Want de koorleden staan al klaar. Jullie gaan iets voor ons zingen. En dat is het zelfgeschreven nummer. Het klinkt al, De Straten van Gouda. Laten we een applaus geven.
4: Woehoe!

0: dat was toch wel een heel mooi live optreden, hè?
1: Een van de hoogtepunten van ons programma afgelopen jaar.
0: Zeker weten. Ja. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Prachtig. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van deze speciale locatieuitzending, Onno. Wij gaan nog maar zeggen, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. En vanaf deze fantastische locatie natuurlijk op Festival de Verwondering. Wij zijn klaar, maar het festival loopt nog door tot vanavond. En wij zouden zeggen, kom langs in de binnenstad bij een van al die fantastische acts. Onder andere waar wij mee hebben gesproken. Maar er is nog veel meer te beleven. Vanmiddag ook nog een ander optreden van Multiculticore. En vanavond natuurlijk die spectaculaire slotshow en nog talloze andere performances.
1: Ja, heel leuk. Presentatie was in handen van het hele team vandaag. René is een weekendje weg, maar verder was Gerrit er, Mirjam, Manon, Mathieu en ikzelf was er, Orno Kastelein. Aan de knoppen Arjen Doelman, ook hier op locatie liet hij een prima staaltje technische ondersteuning zien.
0: En laten we Wilma niet vergeten. Wilma, die natuurlijk ons allemaal heeft voorzien van ons natje, ons droogje
1: natje
0: en van
1: en
0: alles.
1: Droogje. En we bedanken graag iedereen die deze locatieuitzending mogelijk heeft gemaakt. De luisteraars, het publiek in de tent, de gasten, artiesten en natuurlijk de collega's van RTV Gouwenstad en de mensen van de Goudse Schouwburg. Volg ons nog op Weekend Gouda, weekendgouda.nl. Daar kun je terugluisteren, filmpjes zien. Ook onze Instagram, dat regelt Mathieu allemaal, dat daar input voor komt.
0: Jazeker, ja. Hartstikke mooi. Oh, we zwaaien nog even naar de livestream. Dat doen we dus ook nog eventjes. En dan gaan wij zeggen tegen iedereen, want er wordt hier al een nieuwe act opgebouwd. Ja. Een heel fijn weekend. En tot ziens.
1: Tot volgende week.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Luisteraars, een heel goede zaterdagmiddag. En dan ga ik eventjes op de kalender kijken. Want ja, het is alweer zo lang geleden dat ik hier dus op deze stoel achter de microfoon zat. Het is 19 september 2026. Welkom bij Sport op Zaterdag. Ja, de afgelopen weken heeft u natuurlijk al het nodige bekervoetbal. En ja, van de vierde divisie B natuurlijk de competitie gehad. Maar vandaag, op de 19e september, start iedereen, of eigenlijk de rest nog, met de competitie. Dus we hebben alle competitiewedstrijden vandaag. We zitten vandaag bij vier wedstrijden. We zitten bij Jordan Boysen tegen Sportclub Feyenoord. Daar zit Gerrit Schinkel langs de lijn. Nootdorp tegen Olympia. Peter Kool zit daar uiteraard langs de lijn. Hij begeleidt Olympia. Hij geeft ze een goed advies natuurlijk. Ja, zo hoort dat. En dat doet Wim Hendricks ook. En Wim Hendricks is met de FC Oudewater afgereisd naar CJVV. Even geen idee precies waar die zitten. Dus ik kan moeilijk zeggen waar ze naartoe zijn afgereisd. Maar daar doen we vanmiddag verslag van. En de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk, André van Echtdom. En die laatste wedstrijd, dat zijn drie bruggen natuurlijk en niet zo ver weg voor Reewijk. Die begint om 14:30, de andere wedstrijden beginnen om 15:00. Zometeen gaan we dus ook nog een heel overzicht doen van al de wedstrijden die daar dus gespeeld gaan worden in de zes klassen die wij dit jaar ook weer gaan volgen. Ik pakte daar even mijn papiertje bij. Dus dat gaan we dus zo meteen dus heerlijk aan de lijn met goede muziek. En kijk. Ik zie dus nu op mijn scherm tevoorschijn komen dat CJVV in Amersfoort zit. En wie tovert dat tevoorschijn? Dat kan niet anders zijn dan onze technicus van dienst vandaag, Elian Griffioen. Hij zit tegenover mij. Nee, mijn naam is Tom Bos. Elian heeft er inmiddels alweer een paar uitzendingen op zitten. Ik na een aantal maanden pas weer. Ik had de afsluiting van afgelopen seizoen. Dus ja, welkom. Hele middag. Tot 18:00 zitten we bij u. U kent ons recept eigenlijk. Wedstrijden tot 17:00. En tussen 17:00 en 18:00 hebben we dus nog correspondenten. En volgens mij gaan we dus ook, daar heb ik mijn lijstje niet voor, maar dat gaan we dus straks pakken. Dus daar hebben we een stuk of 4-5 correspondenten om te horen van wat er daar precies is. En u weet het, tegen de klok van 17:00 hebben we dus ook alle uitslagen. Standen hoeven we nog niet te doen. Ja, hooguit voor de vierde divisie B. Want het is namelijk de allereerste wedstrijd. Wie er onderaan staat zal niet degraderen, want die staat nu nog op 0 wedstrijden en 0 punten. Oh, dat is een klein grapje vanaf deze kant. Hotel California van de Eagles. Ja, dat, daar beginnen we maar mee. Ik vond het een schitterend nummer toen de tijd. En dat blijft het nog steeds anno 2026.

Ja, u bent van mij gewend in de Golden Oldies Revival dat ik door de muziek zo op het einde helemaal heen ga zitten kletsen. Doe ik bij het begin natuurlijk ook bij de intro. Hebben we bij de intro van Hotel California dit nummer van de Eagles wel gedaan. Maar ik denk van nee, dat moet ik bij het einde dus eigenlijk helemaal niet doen. Gewoon luisteren tot het helemaal is afgezwakt. We gaan naar de wedstrijden die dus vandaag op het programma staan. En dan beginnen we maar twee klassen gaan we even doen. En dan gaan we daarna weer een plaatje draaien. En, maar voordat ik dat ga zeggen, ik was er net even bezig om het schema te zetten. Als u het op het tv-kanaal, uw toestel op het tv-kanaal van Gouverstad zet, dan ziet u daar dus de beelden zoals wij dus in de studio zitten. En dat is even een proef. En wij gaan dus, zeg maar een proef van een kleine maandje, misschien iets meer. Maar we gaan dus ook, en dat is zeker zo meteen in de loop van de middag belangrijk, de tussenstanden komen daar op datzelfde scherm te staan. Dus moet u het maar aanzetten en vanmiddag zien, dan komt dat hopelijk, want de techniek die moet ons wel even meezitten. Want wij volgen alle wedstrijden die dus van ons van belang zijn via een doelpunten-app. En dat zitten we dus hier in de... Nou, misschien kijkt u mee, dan zitten we dus op ons scherm, zitten we daar dus in te vullen. Oh, die heeft net een doelpunt gemaakt. Dus vullen we dus in. En binnen een minuut staat dat dus ook op uw tv-scherm, wie er dan precies gescoord heeft en bij welke wedstrijd. Goed, daarover misschien gaan we dus tegen vijf misschien nog meer kijken wat het resultaat daarvan is. Nu even naar de wedstrijden van deze week. Vierde divisie B. Smitshoek tegen Schavenzande. Die wedstrijd begint om 2:30. Evenals de volgende wedstrijden. HVV tegen RKAVV. Scheveningen tegen Zerkzes. Heer Jansdam tegen Capelle. Kwik tegen Valken 68. Om 3:00 begint dan de wedstrijd Jodam Boys tegen Feyenoord. Oh ja, daar zit Gerrit Schinkel langs de lijn. Juist. Dus die zal verslag doen van die wedstrijd met flitsen. ASWH tegen HBS. Die wedstrijd begint ook om 3:00. En dan hebben we Westlandia tegen Spijkenisse. Die wedstrijd begint om 3:30. En als ik zo op mijn lijstje kijk, ook bij de anderen, ik zie dat dus allemaal de vreemdste tijden. En het is zo wisselend als wisselend maar zijn kan, zou ik zeggen. Tweede klasse C. Argon tegen RKDO. Die wedstrijd begint om 2:30. Jawel. Graaf Willem II vak tegen SV Den Hoorn. Alphia tegen LFC. UVS tegen CVV Berkel. Die beginnen om 2:30. Ja, en dan begint de volgende. Dat is Olivio uit Noordorp. Nee, Noordorp tegen Pijnakker. Tegen Nieuwkoop. Die beginnen om 2:45. En vervolgens beginnen om 3:00. Forumsport tegen Wipolder. En Nooddorp tegen Olympia. Daar zit Patrick al langs de lijn. Juist. En zo hebben we dat lijstje van de tweede klasse. Nou, zometeen gaan we verder met de tweede klasse E van de FC Ouderwater. En dan hebben we dus drie clubs in de derde klasse B, waar we straks naartoe gaan. Even als opzomming. En de vierde klasse D, ook dit jaar, maar 1 RVC 33. En volop feest is het in die vijfde, in de klasse 5B. En dan zie ik dat het... En dan zit mijn microfoon, die andere microfoon er precies even voor. Ja, 2:15 geweest. Om 2:30 begint dus de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk met André van Echtdom. Die dan al het tijd heeft tot 3:00. Gaan we naar de muziek. En dan... dat is een ouwetje. Die is ouder dan de Eagles. De Eagles, baby. Kom.

Oh ja, ik ben wel de Eagles uit, ik denk, 1968, 1969. Die kanten op en ja, oké, come back. Dat roepen we tegen de competitie, de voetbalcompetitie 2026-2027. We zijn gebleven bij de tweede klasse K van Karel. Welke wedstrijden worden daar gespeeld? Even kijken, die wedstrijd begint al om 2:00. Oh, en dan zie ik dat het nu 11:30 is. Kan ik even niet goed rekenen. Maakt ook niet uit. De voetbalwedstrijd is belangrijk. Om 2:00 begon de Wild tegen Jonathan. Om 2:30 de Merino's tegen Zeist. De VVA Achtenberg tegen VVI. Breukelen tegen de SV Parkhout. De Meren tegen Montfort SV 19, om helemaal correct te zijn. En om 3:00 de andere twee wedstrijden, namelijk Delta Sport 95 tegen PVCV en CJVV tegen de FC Oudewater. En daar heb ik u net verteld, juist u heeft het goed onthouden. Wim Hendricks zit daar langs de lijn in Amersfoort. Nou, dan zullen ze dus niet te maken hebben gehad met de wegafsluitingen wegens protesten en dergelijke. Denk ik, hoop ik, verwacht ik. Derde klasse B. En daar hebben we, ja, kijk, daar hebben we 1, 2, 3, 4, 5 verschillende aanvangstijdstippen. Nou, de kroon is bij Esto tegen Neptunus. Die wedstrijd is om 1:00 begonnen. Neptunus Schiebroek. En ik krijg net een berichtje binnen dat, en dat zal waarschijnlijk de ruststand zijn, is 0 tegen 0. Oh, dan hebben ze het doel nog niet kunnen vinden waarschijnlijk. Om 2:30 beginnen dan de wedstrijden Zwarte Pijl tegen CKC. Omort tegen Sokkerboys. Groeneweg tegen Hillegersberg. En om 3:00 Zoetermeer tegen Donk. Om 3:15 Alexandria 66 tegen Biver. En om 16:45, dat is 16:45, om 16:45 HDV, of HOV tegen Roda 76. Het is HOV, waar staan al die letters voor? HOVDJSCR. Zo. Het is natuurlijk een fusieclub, dat is in mij dus gelijk wel duidelijk. Maar we gaan het toch wel eens even voor u opzoeken. In het loop van het programma kom ik daar nog wel gewoon op terug. Ach,

dat het andere stukje dan bij de met de muziek. En dan gaan we straks naar de vierde klasse D, waar dus RVC 33 in uitkomt. En ja, in die vijfde klasse B komt wel GSV, ONA, Reewijk, WDS, Gouda en Rijnstreek. God, dat zijn van. Er zitten 14 clubs in die klasse. En van die 14 hebben wij er 6 in onze eigen regio. Nou, gaan we straks kijken naar. Ga ik u opnoemen welke wedstrijden dat allemaal zijn. Ja. Dan gaan we dus niet aan de koffie en naar de wijn. En dan pakken we gewoon een ander nummer. Een ander, geen idee welke het precies gaat worden van het lijstje. Hoor ik nog de tune op de achtergrond?

4 minuten voor de klok van 2:30. En heeft u later ingeschakeld, dan weet u natuurlijk al van u luistert naar Sport op zaterdag hier bij RTV Gouwestad, BR6 en Midland FM. Dat verhaal had ik.

nog even niet voorbij laten komen. Dus bij deze aan mijn verplichtingen voldaan. En om 2:30, ja, dan zitten we dus bij de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. En wij, eigenlijk niet met z'n allen, maar alleen André van Echtom zit daar. En zal dus flitsen hier in de sport op zaterdag. Vanaf, denk ik, 2:30 gaan we naar de laatste twee. Dat kunnen we nog precies doen voor de klok van 2:30. De vierde klasse D en de vijfde klasse B van Bernhard. Vierde klasse D van Dirk Bergambach tegen Haastrecht begint om 2:30. Ook die wedstrijden Kabouw tegen Swift Boys, Lekkerkerk tegen LMO, Dilettant tegen Lopik, Moordrecht tegen SVS, De Zwervers tegen RVC 33. Oh, die begint dus niet om 2:30, maar om 3:00. Juist. En ook de laatste begint om 3:00, namelijk IJsselmonde tegen Bolnes. Vijfde klasse B van Bernhard. Ja, daar zijn we goed vertegenwoordigd. Van de 14, als wij er 6 hebben, dan zitten we bijna aan de 50%. En dan hebben we natuurlijk heel vaak natuurlijk een streekderby, zeg maar. En daar proberen we natuurlijk ook altijd bij te zijn als sport op zaterdag. Even kijken, om 2:00 is de wedstrijd GSV tegen ASW begonnen. Ja, dat is dus hier de eerste competitiewedstrijd weer voor GSW. Dus bij deze GSW weer hartelijk welkom op de velden met het eerste elftal tegen ASW. En ik reed op mij de weg hier naartoe langs het terrein van de ASW. En die waren kennelijk al volledig richting Gouda gegaan, want het was daar compleet uitgestorven bij ASW. Om 2:30 de wedstrijd de Kamerik tegen ONA. Zevenhoven tegen SPV 81, Sportief tegen Gouda, Rijnstreek tegen VEP en de wedstrijd waar we dus bij zitten, WDS tegen CVC Reewijk. En de enige die om 3:00 begint in deze klasse, dat is Stolwijk tegen Goudrak. Kijk, en in die vijfde klasse B gaan wij dus al die wedstrijden gaan wij dus volgen. Ik heb dus een speciale doelpunten-app georganiseerd. En dank aan alle clubs die dus hier in deze vijfde klasse B zijn ingedeeld en die hier eraan meewerken. Maar die krijgen ook allemaal zelf de inzichten in de tussenstanden. Dus ja, je doet het met elkaar, je doet het voor elkaar en uiteindelijk doe je het met z'n allen. En dan zie ik dat het 1 minuut voor de klok van 2:30 is. Dan toch nog maar, ze beginnen nooit om 2:30 hoor. Ze zijn altijd te laat. Ik wou bijna zeggen van, het lijkt wel de spoorwegen, maar zo erg is het daar weer niet. Muziek! We gaan nu toch aan de koffie en de wijn. Hey, Ilian!

Ja, het alleen wat er nog ontbreekt is het gebak. Ha! Ja, koffie en wine. Hoe heet je ook alweer? Mariana, meen ik uit mijn hoofd. Komt ergens, ik denk dat het nummer zeker alweer 10 jaar oud is. Maar nee, we zitten niet met de muziek, we willen sport op zaterdag natuurlijk. En we moeten het over voetbal hebben natuurlijk. 2 minuten over de klok van 2:30. De enige wedstrijd die al begonnen is, dat ze er misschien nog warm lopen, is WDS tegen CVC Reewijk. Waar André van Echtom bij zit. Die wedstrijd is 2:30. En dan even kijken, 3:00 CJVV tegen de FC Ouderwater. Nooddorp tegen Olympia, ook 3:00. En Jordan Boys tegen Sportclub Feyenoord 3:00. Jordan Boys, ongeslagen kampioen, hè? Kampioen. Ik loop wel heel erg voor de muziek uit. Ja, dat is uiteraard nog geen kampioen. Ze hebben dus 3 wedstrijden gespeeld. 9 punten, dat betekent 3 wedstrijden gewonnen. Ja. Ach, als je er ligt eraan wat. En dat gaan we dus straks vanmiddag maar eens horen. Want van Gerrit Schinkel, die zit daar langs de lijn. Gaan we de vraag stellen van Gerrit. Wat is de doelstelling van de Jordan Boys voor dit seizoen? Moet je dat inmiddels aanpassen? Nu er dus 3 wedstrijden gewonnen zijn. Ach, horen we straks allemaal. Sport op zaterdag.

0: Het voetbal, de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. De aftrap van een nieuw seizoen. In ieder geval de competitie nu. Met langs de lijn André van Echtdom. André, heel goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Tom en luisteraars, een goedemiddag vanaf Sportpark Wierkenweide. WDS tegen CVC Reewijk. Wat een begin van de competitie in de vijfde klasse B. Een voetbalkraken van je weltje. Want even in de herinnering, in de nacompetitie voor seizoen duwde CVC Reewijk WDS terug naar de vijfde klas. En dat zijn de drie burgers niet vergeten. Promoveer naar de vierde klasse en dan direct weer degraderen naar de vijfde klasse. Nou, dat doet pijn en CVC Reewijk was er verantwoordelijk voor. Maar vanmiddag heeft WDS de ultieme kans om zich te revancheren. Dus misschien krijgen we een geweldig voetbalspectakel hier in Driebrugge. Het is weer eventjes... En er is alweer een goal! En het is Joeri Kalmeijer die CVC Reewijk 0 op voorsprong zet. Zo, dat is even binnenkomen voor de Reewijkers. En ik was even nog een beetje bezig met mijn voorbeschouwing. Maar staat al 1-0. En Joeri Kalmeijer, ja, dat is een goalgetter hoor bij CVC Reewijk. En keeper Tim van der Heuvel die zag de bal voor hem uit vliegen. En zo in de touwen vliegen. En zo staat het dus na, nou maar even kijken, na zo'n 3 minuten. Al 0-1 voor CVC Reewijk. En dan kunnen we rustig zeggen dat WDS nu echt gelijk alweer aan de bak moet.

0: Ach, toch wel grappig zo achter elkaar. Beginnen we met de koffie en de wijn. En ja, dit is de barsong. Ja. Nou, waar moet het allemaal eindigen? En dan is het pas 10 minuten over de klok van 14:30. En kunnen we nog doorgaan tot de klok van 18:00? Nee, kunnen we wel doorgaan? Moeten we wel doorgaan? Goed, we zien en we horen dat BDS inmiddels op een 1-0 achterstand staat tegen CVC Reewijk. En daar zaten we dus live. Op dat moment zaten we erbij. Nou, waar we nog niet live bij kunnen zitten is de Jordan Boys tegen Feyenoord. Waarom? Om de doodsimpele reden. Die wedstrijd begint pas om 3:00, toch? Gerrit Schinkel? Gerrit, goedemiddag.
1: Ja, klopt. Goedemiddag. Ja, die wedstrijd die begint om 3:00. En dat is elke thuiswedstrijd van Jordan Boys dit seizoen het geval. Alle thuiswedstrijden worden om 3:00 gespeeld. Waarom weet ik eigenlijk niet eens. Ik zal het zo meteen vragen. Zal wel met de veldbezetting te maken hebben, denk ik. Maar in ieder geval vanmiddag dus Jordan Boys tegen de sportclub Feyenoord. Jordan Boys, de trotse koploper in die vierde divisie B. Ja, kampioen en dan geworden van de vorig jaar en dan gelijk al doorstoten naar de top. 3 wedstrijden gespeeld, 3 gewonnen en een doelsaldo van 9 voor en 0 tegen. Oftewel een clean sheet, zoals ze dat zo prachtig noemen. En misschien is vanmiddag wel het motto 4 maal is scheepsrecht. Maar ja, dat moet allemaal nog gebeuren natuurlijk. Ook vanmiddag is de bal weer rond, heb ik gezien. En sportclub Feyenoord, ja, die staat toch op de 13e plaats. Een beroerde start hebben ze. 3 wedstrijden gespeeld en slechts 2 punten. 2 keer gelijk gespeeld. En 1 verloren, dus die willen volgens mij vanmiddag wel eens een keertje weer gaan winnen. Nou, of dat gaat lukken, dat weet ik niet. In ieder geval, als ik naar de opstelling van Jordan Boys kijk, dan zie ik een behoorlijk sterk elftal in het doel. Aanvoerder en keeper Roy Rompeltap. Verder Alex van Waardenburg, Milan Kooi, Adil Akanoui, Rick Wils, de goalgetter, de doelpuntenmaker, Alexander Zande, Seth Rietveld, Marley Bergfans, Ezra Hogeboom, Luc Dielhoff en Yousri El Kandoussi. En op de bank zitten dan Luca van der Zijde, Mo Balacan, de veteraan die er nog maar een jaar die aan vast heeft geknoopt, Fahim Moussaoui, Edwin Gouw, Joey Vergunst, Bart Meuleman en Jesper de Heij. Wedstrijd gaat over een kleine 20 minuten beginnen en laten we hopen op een spannende wedstrijd. Het is nog niet overdreven druk hier aan de sportlaan, maar ja, dat kan nog komen in ieder geval. Nogmaals, even na 3:00 begint deze wedstrijd. Jordan Boys tegen de sportclub Feyenoord.
0: Dankjewel Gerrit, we horen jou dus na de klok van 3:00 nog nader. Dan gaan we naar de enige wedstrijd die om 14:30 begonnen is en daar dus inmiddels live het eerste doelpunt ook gevallen is daarnet. We gaan naar BDS, André.
2: Ja, er zijn weer spektakel te komen. Eens even kijken wat er gebeurt. Want de bal is in het doel gegaan bij CVC in Reewijk. Maar de scheidsrechter die gaat waarschijnlijk eerst nog even naar zijn assistent scheidsrechter, want die staat daar met de vlag omhoog. En dan gaan we eens kijken hoe dat gaat aflopen. En als dus de bal dus goed, of tenminste de goal wordt goedgekeurd, ja, dan heeft dus de WDS al heel snel dus de 1-1 te pakken. Er wordt eventjes overleg gevoerd, kijken wat de scheidsrechter doet. In ieder geval assistent scheidsrechter Versluis, die heeft gevlagd voor buitenspel. En dan ga ik nu kijken wat de scheidsrechter gaat doen. En wat doet hij? Hij gaat volgens mij de goal afkeuren. Ja, en dan is het dus woede bij WDS. Die vliegen gelijk al naar de plek toe waar de scheidsrechter nu staat. En dan zegt de scheidsrechter, ja, ik heb iets anders gezien. Ik heb de voordeelregel niet toegepast. En ik ga gewoon nu een vrije schop uitdelen net voor het strafgebied bij het CBC Reewijk. En dan moet ik zeggen dat de Reewijk dus heel goed wegkomt. Nou, we gaan kijken hoe dat nu verder gaat uitpakken. Het is een muurtje van 4 spelers. En dan gaan we even kijken wie die vrije schop gaat nemen van WDS. Goh, WDS had eigenlijk die 1-1 dan te pakken. Maar ja, dan gaat hij toch niet door. En dan krijgen ze daarvoor in de plaats een vrije schop vlak voor het doel, net buiten het strafgebied. Ik zie daar de nummer 9 met de bal staan. En dat is dan Thomas Hagort. Die zal dus die vrije schop moeten nemen. Hij zal wel zeker met alle kracht doen. Want ja, WDS is natuurlijk getergd dat hij de goal niet doorgaat. Eens kijken wat hij gaat doen. Hij hupt een beetje heen en weer. En hij kijkt nog eens even waar hij gaat. gaatje kan vinden. Misschien in die muur. Daar komt die vrije schop. Een hard schot. En die wordt geweldig uit het doel gestompt door keeper Dennis Gelderblom. Die jonge keeper die dus bij CBC in Rijwijk gegaan is. Hij komt van Donk en hij heeft al een beetje zijn talenten laten zien vorige week. Toen was ik er zelf bij. En toen heeft hij CBC Rijwijk in de wedstrijd tegen TV goed op de been gehouden. En nu dus die prima redding. Maar we krijgen nog een hoekschop. Ga ik weer even meenemen. Een hoekschop dus voor WDS. Dus het zal misschien toch nog kunnen gebeuren voor WDS. Er komt die hoekschop en weer die keeper erbij. Met zijn ene hand. Nog balbezit daar voor de WDS. Kan nu een hard schot komen? Nee, komt geen hard schot. Maar ze gaan wel proberen die bal weer in het strafgebied te krijgen bij de Rijwijkers. En dan gaat die bal er niet in. En die komt in de handen van keeper Dennis Gelderblom. Het kan een spektakel worden hier op Wierikerweide. Want natuurlijk, WDS wil revanche nemen. Want ze weten het. CWC Rebek is verantwoordelijk dat zij nu in de vijfde klas spelen. Dat zijn ze lang nog niet vergeten hoor. Ik moet even zeggen dat CWC Rebek mist Kevin van der Heuvel. Die dus zich aangediend had als oud-gediende. Hij is er niet bij. En ook niet erbij is Axel Koopman, die we dus vorige week ook wel hebben zien spelen. Dus WDS hoeft daar geen zorgen om te maken dat die oudjes erbij zijn bij CWC Rijbeek. En die dus echt nog heel goed kunnen voetballen. Nou, nog even een vrije schop voor CWC Rijbeek. Ik denk dat het Tijmer van Sprang is die bal neemt. En dan een verre bal naar voren speelt. En die komt dan in de handen van keeper Tim van der Heuvel. En die plaatst hem naar een van zijn verdedigers toe. Dus dan kan dus WDS weer in de aanval. Tot zover eventjes weer. Waar de stand nog steeds 0-1 is in het voordeel van CWC in Rewijk.

0: En van de muziek naar Driebruggen, WDS tegen CVC Reewijk. André.
1: 15 minuten op de klok en wat een kans had Hagort voor WDS om toch die 1-1 te scoren. Grabbelen bij Dennis Zeldeblom, de keeper. Maar die bal kwam toch weer terecht bij Hagort en die wist de bal niet in het doel te krijgen. Voor open doel miste hij. Ik tel de bal, maar ja, hij ging er niet in. En dat moet WDS toch niet te veel gaan doen, hè? Want dan wordt het een lastige middag. In ieder geval is het weer even een Reewijk wat nu doorstomen. Het is Luc de Knikker, maar daar zit heel goed Sam Wils tussen. Dat is de broer van Wils, die dus bij Jordan Boys voetbalt. Dus deze jongen die komt ook uit de familie van de koning. Dus kijken of er nu weer Reewijk in balbezit komt. Ja, dat doen ze. Het is Luc de Knikker, maar hij moet dan weer een gevecht uit zien te voeren met Wils. En dan komt er een schot en dan komt er een kans weer voor Reewijk. En dan komt Ivan de Kooi aan. Die schiet net over. Zo, daar komt CVC Reewijk bijna met de 2-1. Met de 1, met de 0-2. En het is doelman Tim van de Heuvel die dus goed wegkomt. Dan gaan we weer opbouwen via WDS van achteruit. Kijk of dat goed gaat gebeuren. Het is Matthijs de Hoog die dus de bal naar de zijkant speelt. Naar Sam Wils. Dan naar Van Pooy. Björn van Pooy. Dat is een jongen die ik niet ken. Maar goed, hij staat in de opstelling. Dus hij kan wel voetballen, denk ik. Dan bal naar de zijkant gespeeld. Het is daar de nummer 11. En dat is Pim de Koning. Die kan opstomen. Dan komt er een hoge bal in het stadsgebied bij CBC Reewijk. Wordt weggekopt. En dan denk ik dat Reewijk daar al goed wegkomt. Dat het volgens mij Reinhoeksel wordt. Nee, scheidsrechter Oles. Dat is een Poolse scheidsrechter die al een paar jaar in Nederland woont. Die heeft gewezen naar voor een doeltrap. Dus dan kan keeper Dennis Gelderblom, die kan dus de bal neerleggen. En dat doet hij al. En heeft alweer de doelschop afgeleverd. En daar gaat er misschien gaat het. En oh nee, hij bestapt zich en laat de bal voor zich uitrollen. En dan kan WDS goed opruimen. En kan WDS in aanval. Het is een wedstrijd die op en neer gaat. Dus het staat wel 0-1. Maar het zou zo wel weer 1-1 kunnen worden of 0-2. En dat is het mooie van deze wedstrijd. Het is ook een derby. En het is ook een wedstrijd waar revanchevoelens zijn bij WDS. Ik heb het al verteld. En dus natuurlijk CVC Reewijk op de hoede is. Goed, tot zover eventjes weer. Driebruggen hebben we nu gespeeld. 18 minuten en nog steeds een 0-1 voorsprong voor CVC Reewijk.
0: Dankjewel André daar in Driebruggen. Ja, ik vertelde u van, we zijn proberen om de beelden hier vanuit de studio via het tv-kanaal te laten lopen. Ik hoor net van de technicus dat over de technici, dat even niet helemaal lukt en dat ook niet zometeen de tussenstanden daar op hetzelfde scherm dan te zien zal zijn. Dus, maar u vindt nu al, alle tussenstanden wel op onze website bij de rubriek Sport RTV, of ja, gouwenstad.nl en dan Sport op zaterdag, ja. Ja, ik zit even te kijken. Ik kijk naar mijn technicus. Ja, ik had nog wat eventjes een mededeling van de vijfde klasse B. Heb ik een paar tussenstanden. We hoorden natuurlijk WDS tegen CVC Reewijk 0-1. Rijnstreek tegen VEP, daar is het ook 0-1. En de tussenstand bij GSV tegen ASW. Ah, die wedstrijd is om 2 uur begonnen. Dus ja, die kunnen wel een doelpuntje meer scoren. Daar is het tussenstand 1-1. Heb ik nog wat meer tussenstanden? Ga ik gelijk even spieken voor u. Nee, niet wat betreft onze zesde klasse. Gaan we naar, even kijken. Ja, 7 minuten voor de klok van 5. Toch gewoon even muziek.

0: op 4 minuten voor de klok van 3 uur schakelen we voordat het nieuws en de reclame ons overvalt. Nog even naar BDS tegen CVC Reewijk. André.
1: 33 minuten gespeeld hier in Driebeul tussen WDS en CVC Reewijk. En nog steeds is die 0-1 voorsprong voor CVC Reewijk op het scorebord. En zo net een geweldige kans weer voor CVC Reewijk. Want het was Willem Hoofdstom die Mike van der Steen aan de zijkant uitliep. En zo kon hij dus van de zijkant het doel van WDS naderen. Maar hij schoot de bal dus naast. En dat was weer een hele goede kans voor Reewijk. En nu krijgt misschien Juri Kalmijke weer de bal. En dan ziet hij dat de bal dus over de achterlijn gaat. Hij kon er net even niet bij. Anders had hij misschien nog weer voor kunnen zetten. Gaat de bal terug naar keeper Tim van der Heuvel. En die zal proberen om zijn team, en dat is natuurlijk WDS, in de aanval te zetten. Hij gaat de bal neerleggen in het doelgebied. Dus kijken wat hij doet. Gaat hij een lange bal geven? Of toch maar even een kort balletje op een van zijn verdedigers. Dat laatste gaat hij doen. En dan is het Mike van der Steen die dus de bal dan heeft. Dan is het Sam Wils. Goed doorgespeeld daar naar Van Pooy. En Pooy weer goed doorgespeeld naar Sam Wils. En die kan dan misschien ook weer doorschuiven naar Floris de Hoog, maar die komt pas tekort, want daar zit de verdediger van CVC Reewijk tussen, dus dan is de bal weer voorbij. Kijk even naar mijn klokje, we gaan naar het 3 uur nieuws, kom ik na 3 uur alweer terug en dan gaan we zien hoe het verder afloopt hier in Driebeugel tussen WDS en CVC Reewijk, waar de stand nog steeds 0-1 is.
0: Kijk, of luister inderdaad 0-1, dankjewel André daar bij WDS tegen CVC Reewijk en die 0-1 die ja, volgens mij was die gelijk al in een van de eerste minuten van die wedstrijd. Maar ja, die wedstrijd duurt tenminste 90 minuten zonder de blessuretijd. Dus er is nog een heel eindje te gaan. En voor ons is er ook nog een heel eindje te gaan. Want ja, we zitten pas aan het eind van het eerste uur van sport op zaterdag. Hier bij RTV Gouwestad, BR6 en Midland FM. En we zijn er tot... Tot 6 uur en veel wedstrijden die om 3 uur beginnen vanmiddag. Dus die zullen pas het einde van het derde uur hun beslag krijgen. Nou, daar zitten we zelf bij. We gaan nu eventjes koffie en de wijn. Ja, nou, aan de wijn gaan we natuurlijk nog niet. Dat is pas na 6 uur. Maar wij gaan even aan de koffie. U misschien ook. Tot na de klok van 3 uur.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

Aan het tweede uur van Sport op Zaterdag, op deze zaterdag, de 19e september 2026. Tot toch toe, maar ja, inderdaad, één wedstrijd. Oeh, en daar verwacht ik André van Echten volgens mij elk moment aan de telefoon. WDS tegen CVC Reewijk. En de andere wedstrijden, die zullen deze om 3 uur beginnen. Nou, meestal zal wel het 1 of 2 minuten later zijn. Jodenboys tegen Feyenoord met Gerrit Schinkel langs de lijn. Noordorp tegen Olympia met Peter Kool. En CJVV tegen de FC Oudewater met Wim Hendricks. En dan heeft u met mij meegeteld. En dan bent u inderdaad tot de slotsom gekomen. Dat wij vanmiddag 4 wedstrijden live hebben in Sport op Zaterdag. En dat we de rest natuurlijk allemaal volgen. En, even kijken. Heb ik nog wat? Ja, dan ga ik dus even kijken. WDS, daar hebben we het dan even nog niet over. Want daar verwachten we dus eigenlijk André van Echtdom. Tenzij het doelpunt is afgekeurd. Oeh, dat zou misschien ook nog kunnen. Dat je dus even wacht met het inbellen. Want er is inderdaad gescoord bij de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. Maar dat laten we nog even een verrassing. We hebben hem niet aan de lijn. Nou, luisteraar. Ik zie het signaal aan de andere kant bij de techniek. Dat de lijn naar Driebruggen. Ja, en de lijn naar Driebruggen open gaat. Want André, we zijn na het nieuws. Is er gescoord? En dan hebben we André even niet aan de lijn. Daar zit een kink in de kabel kennelijk wat dat betreft tussen Driebrugge en Gouda. Dan praat ik nog maar even door of we gaan naar de muziek. Wij gaan dus naar de muziek en dan gaan wij dus even weer het contact leggen naar Driebrugge.

En zo is de verbinding met Driebrugge toch tot stand gekomen. En André, je gaat richting de rusttijd tussen WDS en CVC Reewijk. En hebben wij... Nee, toch een tweede kink in de kabel, denk ik. Want er is geen verbinding. Dan gaan we terug naar de muziek. Wij gaan terug naar de muziek.

0: Drie keer is scheepsrecht. Dat is met alles zo. Het is met het schoten op doel. Misschien juist niet het geval. Maar we hebben contact met WDS. In ieder geval contact met André van Echtdom bij WDS tegen CVC Reewijk. André.
1: Het is 1-1 hier op het scorebord in Driburen. Want WDS heeft iets terug gedaan. Ik was al een beetje verbaasd. Het was een strafschop en die is benut door Thomas Hagort. Dus WDS heeft wat het nu graag wil hebben, die 1-1 stand. En dat probeert natuurlijk alweer door te drukken. Ik moet wel zeggen dat WDS ook veel meer tegenstand biedt dan een kwartiertje geleden. Nou goed, die 1-1, ja, dat is natuurlijk een goede ruggensteun voor de Driburgers. Goed, ik kom zo wel even terug. In ieder geval staat 1-1 tussen WDS en CVC Reewijk.
0: Dankjewel André. De wedstrijd die dus om 2:30 hier vanmiddag begonnen is. De wedstrijd die om 3:00 zou beginnen, of misschien ook begonnen is, geen idee. Maar dat horen we dus. Jona Boys tegen de Feyenoord met Gerrit Schinkel. Gerrit.
2: Ja, die wedstrijd die gaat aanstonds beginnen. Moest even wachten, want de sproeiers stonden aan op het veld. Verlichting is aan het stoken. En de pupillen van de week, twee meisjes, die hebben ze juist gescoord. En dan kan de wedstrijd echt beginnen. Onder leiding van de scheidsrechter Manon Plantsoen. Geassisteerd door Cindy Schothof. Dus is een vrouwenaangelegenheid vanmiddag. En de derde is dan Manon Kamessar. En laten we hopen. Dus van het fluitje van de scheidsrechter even gekomen. De aftrap is door de Jodenboys gedaan. En zeven een aanvalletje meenemen. Feyenoord, scoort van Feyenoord in het blauwe shirt, witte broek en Jodenboys ook in het bekende. En er wordt de bal alweer veroverd uit de Jodenboys. Bal komt daarvoor. Dat zou toch helemaal mooi zijn, maar er wordt een beetje merkwaardig weggewerkt. Bal werd ervoor gezet door Yusri Elkandoussi. Maar voor hetzelfde geld was het al in de eerste minuut raak geweest, maar dat zou te gek zijn. Nu wordt de bal van ver teruggespeeld. Doelman Roy Rompeltap. Halve minuut gespeeld hier. 0 tegen 0.
0: Ja, het zou wel gek zijn als het een andere stand zou zijn dan 0 tegen 0, Gerrit. Ja, goed, we horen je zo meteen nog wel een aantal keren meer deze middag voordat het de klok van 5:00 is en de 90 minuten op de teller staan. Er staan misschien ook net misschien een paar minuten op de teller in Amersfoort bij CJVV tegen de FC Oudewater. Wim Hendricks langs de lijn. Wim, je hebt een stukje moeten rijden, maar welkom in de uitzending.
3: Dank u vriendelijk. Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, we zitten in Amersfoort. Prachtig mooi kunstgrasveld. Ze hebben er meerdere van hier zo. Het ziet er allemaal keurig uit van buiten. Alleen is het wel zo dat als je binnenkomt, nou, zo ontzettend gedateerd dat je bij jezelf denkt, nou, de vrijwilligers van Oudewater zouden hier een ook.
0: Ik ga je even onderbreken, Wim, want er is gescoord in Driebrugge. Blijf aan de lijn. We komen zeer meteen bij jou in Amersfoort terug. André, er is gescoord.
1: Zeker weten, het is 2-1 voor WDS. Doelpunt van Floris de Hoog. En het lijkt een beetje allemaal de kant op te gaan van WDS. Maar goed, CVC Reewijk is een ploeg die kan doorbijten. Dat deden ze ook tegen THVV. Toen ze ook een beetje in de problemen kwamen. En toch die gelijkmaker scoorde. Goed, nieuwe stand hier. Na zo'n 37 minuten spelen in de eerste helft tussen WDS en CVC Reewijk. 2-1.
0: Dankjewel André. Terug naar jou, Wim, in Amersfoort.
3: Ja, zoals gezegd. De vijf mensen die bij Oudewater alles zo mooi onderhouden en klussen en doen, die zouden hier likkenbaardend kijken, want er is echt een hoop werk te doen. Maar ontzettend vriendelijk ontvangen verder. Prima. En we gaan naar de wedstrijd. We zitten nu in de 11e minuut, we hebben dus 10 minuten achter de rug. En Oudewater heeft tot nog toe het iets betere van het spel. Ook een hele mooie aanval al in de tweede minuut. Dat was het doorzetten van Tim Goes. Die werd bijna beloond door Sven Rietveld. Maar zijn schot kon door doelman Jere Liebrechts worden gepakt. Nu over pakken gesproken. Hier is ook iemand gepakt. Ik weet niet zo gauw wie. Ik dacht Oudewater. Oh ja, dat was Jacob de Wit, speler onder nummer 8. En Oudewater neemt een vrije trap. We gaan maar even tot het moment van nu. Hoogboom bal naar de snelle wingback, heet het tegenwoordig geloof ik. Nou ja, ik noem het altijd rechtsback. Weer een overtreding. Het is niet te geloven. Die scheidsrechter zit er wel bovenop hoor. Scheidsrechter De Kiermensi. Een mond vol. Oudewater in de aanval over de linkervleugel is het Sven Rietveld die daar zijn man probeert uit te kappen. Dat lukt hem ook aardig. Maar zijn voorzet smoort in eerste instantie van nu voor voeten van Micha Hulst. Micha Hulst schuift, nee, lokt de bal weer terug naar Sven Rietveld, die zijn tegenstander uitdaagt. Ja, dat moet je niet altijd doen, want dan krijg je een cookie. Maar goed, dat neemt hij dan maar voor lief. De bal wordt even rondgespeeld door Oudewater. Het is allemaal op de helft van CJVV. Als zeg ik het goed, ja, CJVV. De bal weer voor het doel van de doelman. Die heel erg attent staat de keeper tot nog toe. En dan komt er in één keer een hele lange diepe bal over de rechtervleugel naar de rechtsbuiten van de thuisclub, meneer Koudijs. Alleen daar zat wel een voetje tussen van in dit geval Tim Kroes. Vooralsnog dus ja, eigenlijk wel aardig om maar te kijken. Leuke wedstrijd. 0-0.
0: Dankjewel Wim Hendricks, daarbij CJVV tegen de FC Oudewater 0-0 nog. Dan hebben we één wedstrijd waar we dus live bij zitten nog niet gehad. Dat is de wedstrijd Noordorp tegen Olympia. Die wedstrijd zou ook om 3:00 beginnen met Peter Kool langs de lijn. En Peter hangt aan de telefoon. Peter, een heel goedemiddag. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag Ton, goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, we zijn hier een paar minuten over twee begonnen bij die wedstrijd. De allereerste wedstrijd weer voor Olympia in de tweede klas. Nou, dat geweldig seizoen wat ze vorig jaar hadden in de derde klas, waar ze met vlag en wimpel kampioen werden. Nu mogen ze dan in de tweede klas gaan proberen. Nou, we zijn inmiddels een minuut of 11-12 gespeeld. En ze zijn ook wel de bovenliggende ploeg, die jongens van Erik van Soest. Ik zeg het met een beetje terughoudendheid, want dat ook zomaar een doelpunt kunnen zijn voor Noordorp. Toen aanvoelde Jip Kolenbrander veel te nonchalant uitverdedigde en daarmee een enorme kans gaf aan Noordorp. Maar gelukkig voor alles en iedereen was het de doelman van Olympia, Tustin Patol, die ze behoeden voor een achterstand. Aan de andere kant was er ook een vrije trap van Sofian de Koning, de linksbuiten van Olympia, die vorige week uiterst succesvol was met 4 doelpunten in het bekertoernooi tegen Oudewater. Die een vrije trap nam en die kon maar ten nauwe nood gekeerd worden, de doelman Sven Dekking van Noordorp. Behalve de stand nog steeds 0-0. Olympia wel met een aantal invallers aan de wedstrijd begonnen. Nog steeds niet mogelijk voor Lien van der Velde om te spelen. Het ook nog niet Marvin Vat is daarbij gekomen, die op de training een hamstringblessure opliep. En nou, er zijn nog wel wat meer mensen afwezig bij Olympia. Maar we moeten het doen met de mensen die er wel zijn. En is nu Jip Kolenbrander, die probeert weg te gelukkig niet, kan Noordorp overnemen. Dat is een handige speler daar, die nummer 6 van Noordorp. Ayub Ayedap. En die probeert een inzet, maar Justin Patol die redt de boel weer voor Olympia. En hij heeft de bal niet veilig in zijn handen. Gaat nu naar de grond. En dan speelt hij hem kort naar Moritz de Bruin. Moritz de Bruin is Sir Hamdani. Dan die aanval over de linkerkant loopt op. Zit een mannetje. Krijgt hem heel goed aan Azian van Dijk. En die 1-2 en een goede bal met de buitenkant, zeg. En dat is een hele goede bal. En dan kan David Hayakai alleen te kiepen gaan. Legt de breedte. Die moet er zitten. Hij moet zitten. Ja hoor. Dat is Sofian de Koning die de 0-1 voor Olympia maakt. Een geweldige aanval over de rechterkant. En het was David Hayakai die niet zelfzuchtig was met de bal aflegd. Op de instorm met Sofian de Koning. Die al heel makkelijk de keeper passeerde. Nou, een betere start konden ze niet wensen, die Olympianen. 0-1 leiden ze hier in Noordorp.
0: Dankjewel Peter en dat heerlijk live hier bij Sport op zaterdag. Kijk, we nemen de doelpuntjes, die er vallen bijna live allemaal mee, want daar begonnen we de uitzending om 2:30 ook zo'n beetje mee, met de eerste wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. André van Echtom deed daar de aankondiging en viel daar dus gelijk met het eerste doelpunt naar binnen. Ik hoor een... Ah, André. Ja, dat had ik op mijn koptelefoon nog niet doorgekregen. André, oh, ik had het wel doorgekregen, maar het was mij alweer ontschoten. Zo moet ik dat zeggen. André, jij zit zowat tegen de rust mee, denk ik.
5: Inderdaad, we zitten in de 43 minuten. Ja, dat is een beetje gekanteld. Het is nu alweer balbezit voor CVC Reijwijk. Dat dus heel goed begon, al heel snel dus die 0-1 te pakken had. Maar ja, toen kwam die strafschop. 1-1 werd het. En tenslotte ook dat doelpunt van Floris de Hoog. En zo staat dus de thuisclub, de WDS, met 2-1 voor. En wat ik ook moet zeggen, dat WDS in de persoonlijke duels vaak wat succes boekt. En ja, dat is dan eventjes te denken. En dan krijgen we volgens mij een hoekschop. Nou, die kunnen we nog even meenemen voordat de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft gaat fluiten. En dan gaat de nummer 9 die bal opeisen. En dat is natuurlijk Juri Kalmeijer, die dus het eerste goal maakte. En dan gaan we eens even kijken of CVC Reijwijk misschien gelijk kan maken nog voor de rust. Zou ze wel graag willen hoor. Want ja, met 2-1 de rust ingaan, dat willen ze natuurlijk niet. korte hoekschop. Daar komt de bal in het strafgebied. Een verschrikkelijk vervelende bal. En het is toch keeper Tim Leuven die de bal wegwerkt. En nu kan WDS er heel snel uit. En nu moet CBC Gerwijk oppassen. En het is daar goed Luc de Knikker die de bal dan net nog eventjes weet weg te tikken. En dan heeft de scheidsrechter alweer voor een vrije schop gefloten. Ik moet zeggen, ik heb geen enkel idee waarom de scheidsrechter een strafschop heeft gegeven. Ik zit ook wat verder weg. En ik zag wel dat niet zoveel spelers van CBC Gerwijk dus gingen discussiëren over die strafschop. Dus ja, dan zal het wel goed zijn. Oh, dat is misschien weer een kansje voor Gerwijk. Nee, het is daar Ian van der Kooi die te laat komt. Te kijken even op mijn horloge. 45 minuten zijn nu om, dus we zitten nu in de blessuretijd. Te kijken of Gerwijk weer in balbezit komt. Ja, Ian van der Kooi. Ja, een rommelige bal. Ik moet zeggen, het is vaak ook van die ongelukkige ballen waar de spelers elkaar mee bedienen. Ja, en dan krijg je van die botsingen en dat kan dan een beetje irritatie opleveren. In ieder geval, het is daar Floors de Hoge die daar een hele goede paas heeft naar Van Pooy. En Pooy naar, even kijken, dat moet een balletje zijn voor Matthijs de Hoog, maar die ziet al dat de bal dus naast gaat. Ga ik even kijken naar het scheidsrechter. En wat doet hij? Nee, hij fluit nog niet voor het einde van deze eerste helft. En dan gaan we ingooien met Gerwijk. Dat doen ze op eigen helft, vlak bij de middenlijn. Bal ver naar voren gespeeld. Er was een balletje voor Luc te knikken, maar die komt er niet bij. En dan wordt de bal weer over de zijlijn gespeeld. Maar dan komt Gerwijk alweer wat dichterbij. En is nu op de helft van WDS. En dan een bal die dus naast lijkt te lopen. Maar de scheidsrechter ook al gefloten is. Kai Gerritsen die dus naar de grond gaat. Maar dat was geen overtreding van Mijk van der Steen. En die krijgt de bal. Dus even kijken, gaat nu de bal naar de zijkant spelen. Dat doet hij naar, even kijken, dat is Levi van Beek. Ja. Dan kan misschien WDS weer in balbezit blijven en dan misschien weer naar voren spelen. Dat doen ze niet. Het is rommelig, dan valt er weer eentje. Ik moet zeggen, het spel wordt er niet beter op hoor. Dus ik zie steeds spelers over de grond vallen en dan weer opstaan. En dat bevordert niet de lijn in het spel van beide teams. Daar gaat Juri Kalmeijer. En ook die verliest de bal. Nou, ik denk dat het wel bij tweeën zal blijven en dat is een hele vervelende tegenvallen voor CVC Gerwijk. En mocht er wat gebeuren in de eerste helft, dan komt het wel even terug. In ieder geval, laten we voorlopig met Potlood gaan invullen. De ruststand bij WDS CVC Gerwijk 2-1.
0: Dankjewel André. En daar vanuit Driebruggen naar hier gewoon uit Goudse. Jodenbosch tegen Feyenoord.
2: Bijna 11 minuten gespeeld en het is een zeer aantrekkelijke wedstrijd waarin van alles gebeurt. Alleen nog geen doelpunten, maar dat scheelde niet veel zojuist hoor. Eerst kreeg Sportclub Feyenoord een hoekschop te nemen. Die werd met moeite een beetje weggewerkt, maar toen een hele snelle counter van Jodan Boys met Ezra Hogeboom. En die haalde uit, maar die schoot net naast. Terwijl nu de bal met een rolletje door Dugarry Moncal in de handen wordt gespeeld van doelman Ronkelkamp. Ja, zeer snelle wedstrijd, het volop op meneer. Ook niet alleen snelle aanvallen van de thuisclub Jodan Boys, maar ook Sportclub Feyenoord komt er af en toe zeer, zeer snel uit. Dus nogmaals, het is een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Bal nu in bezit van een van de smaakmakers tot nog toe, Yusri El Kandoussi. En dan de bal even voorgegeven naar Ludilov. En dan een mogelijkheid. Op het laatste moment wilde Olaf van der Zanden wilde schieten. Maar voordat hij uit wilde halen, werd de bal net van zijn voeten afgespeeld.

0: En dan zie ik dat 4 minuten voor de klok van 3:30 is. En naar welk van de 4 wedstrijden zullen wij gaan schakelen? Nou, laten we Nootdorp naar Olympia maar eens nemen. Ze zijn even tijd niet geweest. Peter, mutaties daar?
1: Ja, het staat hier nog steeds 0 tegen 1 moet ik zeggen voor Olympia. En ze zijn ook niet in de problemen geweest na die treffer. Dus wat betreft hebben ze de wedstrijd prima onder controle. Ze nu aan de linkerkant van het veld gaan. Ze bouwen een nieuwe aanval. Hier Tristan van Eden, die geeft de bal dan aan Davy Ajekai. En die krijgt een enorme schop. Maar scheidsrechter gaat maar door, want Sylvian de Koning blijft één bal bezit. Nee, dat is Romeo Pieters. En die geeft hem nu aan Jip Codeblan. Jip Codeblan en Yassir Andani aan de linkerkant. Gaat hij helemaal nu naar rechts. Daar is Sylvian de Koning opgedoken. Die probeert zijn man uit te spelen. Dat lukt niet. Maar het lukt hem wel om die bal nog te veroveren voor Olympia. En dan zit Jip Kolenbrander nu aan de bal. Aanvoerder Jip Kolenbrander. Geeft hem terug aan Sylvian de Koning. De Koning naar Imran El Idrissi.

En die leggen dan terug op Yassir Hamdani. En die geeft de bal nu aan Robin Spaans. En zo zijn zij voortdurend in balbezit, de Olympianen. En is het Noordorp wat een beetje het slachtoffer is van een grote ronde. Maar ze moeten wel uitkijken. En hij krijgt zomaar uit de diets aan Jan van Dijk een enorme schop. Die ligt op de grond te kermen. En nou, staat inmiddels wel weer op. Het is Olympia wat nog steeds in balbezit blijft. Eigenlijk gedurende deze hele reportage zijn ze al in balbezit. En opnieuw aan de linkerkant via Tissa Vrede. Geeft hem aan Ibrahim El Idrissi. Steekt hem één keer het hele middenveld over. En nu zit Sofyan de Koning die daar razendsnel van doorgaat. Maar die bal is net iets hard. En dan kan de keeper van Noordorp eindelijk die bal eens oppakken. En kijken of de mensen uit Noordorp even in balbezit kunnen komen. Nou, we zitten nu in ruim 25, 26 minuten van de wedstrijd. Het is niet aan de hand. Stand is prima voor Olympia 0-1. De wedstrijd onder controle, maar duurt nog lang.

0: Zo is het, ja, een halve minuut, ach, over de klok van 3:30. Sport op zaterdag hier op deze 19 september 2026. Waar gaan we eerst naartoe? Nee, we gaan eerst naar Amersfoort, CJVV tegen de FC Oudewater.
1: Ja, dat klopt. CJVV tegen de FC Oudewater. Een hele amusante wedstrijd met een klein negatieve noot nu. Want er gaat gewisseld worden. En dat is om de simpele reden dat Nick van der IJssel, de eerder genoemde wingback, rechtsback, rechterverdediger, of hoe je het ook noemen wil, is geblesseerd. En die kan dus niet verder. Hij gaat vervangen worden door Moos Rietveld. Waarschijnlijk is dat zijn debuut, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moet ik even checken. En het is dat CJVV heel erg appelleert op dit moment voor een hensbal, maar dat was geen hensbal, want de hand hing naar beneden en als je daar dan de bal keihard tegenaan schiet, opzettelijk, dan wordt dat door een scheidsrechter met de moeilijke achternaam Dekia Menci Zekwins wordt niet gehonoreerd en dat is voorkomen terecht. We gaan dus nu wisselen. Het is nog steeds 0 tegen 0. De beste kansen waren drie stuks eigenlijk bij elkaar voor Oudewater. En één keer was dat voor CJVV na een vrije trap van, hoe heet hij, Figo Sainjette of iets dergelijks. Sainjette, ja. Figo Sainjette. En dan werd hij van richting veranderd. Dus het was even moeilijk voor doelman Niels Hamon. Maar uiteindelijk wist hij toch de 0 op het scorebord te houden. En dat weet zijn collega aan de overkant. Dus het is nog altijd 0 tegen 0 in de 30ste minuut.
0: Dankjewel. Wim Hendricks daar bij CJVV tegen de FC Oudewater in de eerste helft. Ook de eerste helft. Jodenboys Feyenoord. Gerrit.
2: Ja, 0-0 wedstrijd. Kan wel 0-0 wedstrijd leuk zijn? Ja, zeker tot nog toe. Zeker de eerste 23 minuten is het een best zeer aantrekkelijke wedstrijd. Waarin eigenlijk alleen de doelpunten ontbreken. Zojuist was Olaf van der Zanden er weer dichtbij. Hij schoot keihard en een luttele centimeters over de lat heen. Ik dacht eerst nog dat de doelman er even aan zat, maar blijkbaar niet, want hij mocht gewoon een doeltrap nemen. Kortom, was toch weer een grote mogelijkheid voor Jordan Boys om dan het 10e doelpunt van deze competitie op het scorebord te brengen. Zelfde Olaf van der Zanden is nu aan de bal, kan geen afspeelmogelijkheden naar voren zien. Dus even terug op de doelman. Ja, dat is die maakt een mooie beweging waardoor die de aanvallen van Sportbund Feyenoord in de luren legt inderdaad. En nu een hele snelle bal naar voren toe. Maar ja, dat moet wel erg snel zijn. Dat kan Rick Wils, ondanks het feit dat hij toch namelijk snel is, niet belopen. En dan kan Feyenoord weer uit gaan verdedigen en een aanval gaan beginnen die ook helemaal van achteruit begint bij de doelman. En aan de linkerkant nu wordt de bal dan weer teruggespeeld van verre door Gio Polak op de doelman, die even zegt, jongens, kom maar even die bal halen. Nou, dan schiet ik hem maar naar voren toe. En wordt hij opgevangen. En het is ook een mogelijkheid, maar die bal die kan niet belopen worden, waardoor Alex van Waardenburg gemakkelijk kan opruimen. En Jordan Boys probeert in de aanval te geven, maar ook wordt eerlijk, of Rick Wils wordt niet bereikt. En dan gaat de vlag omhoog vanwege buitenspel van een van de aanvallers van Sportclub Feyenoord. En zo doende blijft het na een kleine 25 minuten spelen hier in de eerste helft. Nog steeds 0 tegen 0.

0: 11 minuten over de klok van 3:30 in de tweede uur van Sport op zaterdag. Het tweede uur, en dat zal ook de tweede helft zijn inderdaad, van BDS tegen CVC Reewijk. André?
1: Ja, waar CVC Reewijk zal moeten herpakken. En ze staan dus met 2-1 achter. En als het zo doorgaat, dan krijgen we dus de ultieme revanche voor WIS. Maar goed, zover zijn we nog niet. We hebben nog heel wat minuten te spelen. We zitten nog maar in de derde minuut van de tweede helft. En ik zie eigenlijk geen wissels bij CVC Reewijk. Dus ze gaan met dezelfde elf verder. Tenminste, als ik zo het veld overzie, in ieder geval ze hebben wel ballen zitten. En ze gaan proberen een aanval op te zetten. De bal wordt ver naar voren gespeeld. Het zou een balletje moeten zijn voor Juri Kalmeijer, maar die ziet die bal over hem heen vliegen. En dan moet dan even een andere WDS speler aan de bal zien te komen, maar dat lukt ook niet. En dan kan weer CVC Reewijk gaan ingooien. Dat doen ze op eigen helft. Die Sarschot, nou, daar ben ik nu achter waarom die gegeven werd. Het was Ian van der Kooi die kennelijk dus hens maakte, en de scheidsrechter kende daardoor een strafschop toe. Nou, dat klopt ook wel, want ik zag eigenlijk geen spelers van CVC Reewijk protesteren, dus dat is dan wel in orde. Maar wel nu een aanval van CVC Reewijk, een bal in strafschopgebied daar bij WDS. Dan kan er iemand van Reewijk daar goed bij. Ja, het is nu Kai Gertsen, maar die moet de bal wel eventjes goed voor zijn voeten leggen en eens kijken of die iemand daar van zijn kant vrij ziet lopen. Het is de nummer 6, dus Vat die dan even de bal kwijtraakt, en dan gaat nu WDS er vandoor. En dan weer een overtreding, dat is een overtreding daar aan de zijkant, en dan is het weer irritant. Het heeft een beetje te maken dat beide ploegen een beetje de techniek missen om goede controle te hebben over de bal. En dan krijg je van die botsingen waar dan irritatie ontstaat. En dat heb ik al in de eerste helft ook al heel vaak gezien. En dat beïnvloedt toch een beetje het niveau van het spel van beide ploegen. Nou, vrijschop, die pakken nog even mee. Vrijschop van WDS komt in Sassenbied. Nee, dat haalt hij niet. En dan is het daar even kijken, Luc de Knikker, die dan in balbezit is. En het is Juri Kalmeijer die een goede paas daar geeft aan Willem van Oostel. Want die kan heel hard lopen. Maar hij moet wel de bal binnenhouden. En dat doet hij ook. En dan moet hij die voorzet komen. Hij gaat daar vandoor. En dan komt misschien niet een kans voor CVC Reewijk om doel te schieten. En het is Juri Kalmeijer. Oh, dat had hij beter moeten doen. Dat was een grote kans voor de 2-2. Goed, dan zouden we weer eventjes Driebergen. Waar dus nog steeds 2-1 op het scorebord staat tussen WDS en CVC Reewijk.
0: Dankjewel, André, daar in Driebruggen. Gaan we even kijken naar... Ja, nee, dan moet ik eerst eventjes wat anders vertellen. In het begin van de uitzending vertelde ik u van... dat we dan met de technici hier in de studio... niet met technicus, want die zit tegenover mij, Elian Gevioen. Want anders hoort u mij helemaal niet. Die zit achter de knop en de schuif. Maar de anderen die waren dus bezig om het beeld van de studio op het tv-kanaal te krijgen. En daar zelfs ook nog de tussenstanden die wij dus hier in de studio bijhouden, daarop te laten projecteren. Dus zodat u thuis helemaal de zaak kon blijven volgen. Nou, dat loopt even technisch niet helemaal zoals gewenst. Dus de heren die zijn dus rond de tafel gaan zitten. En waarschijnlijk volgende week beter wat dat betreft. Maar dat roepen we natuurlijk ook wanneer we de wedstrijden afgelopen zijn. We hebben verloren volgende week beter, ja. Het gaat in het voetbal zo, dus het gaat overal zo. Jodenboys tegen Feyenoord, Gerrit.
2: Ja, we hebben hier, even kijken, nog 10 minuten te gaan en de stand is nog steeds 0-0. En wel mogelijkheden voor de Jodan Boys. Jodan Boys dat nu 305 minuten de nul heeft gehouden. Althans, de doelman die juist geblesseerd op de grond lag, maar inmiddels weer opgelapt is. Dus hij kan weer verder, gelukkig. Hij trekt nog even een klein beetje met zijn benen, maar rondelt dat een klein beetje te kennen. Ja, erg goed ken ik hem niet, maar het is toch iemand die niet gauw opgeeft. En zeker in deze wedstrijd ook niet. De andere kant is de doelman van de Rotterdammers nu in bezit van de bal. En probeert hij uit te... Ja, dat doet hij. De bal wordt inderdaad naar voren gespeeld, maar wordt op het middenveld opgevangen daardoor Jodan Boys. En dan zei hij het met een beetje moeite. Maar ja, de bal wordt dan toch door Seth Rietveld in bedwang gehouden. En even teruggespeeld op zijn eigen doelman. Nog een minuut of 9 te gaan. Er zou misschien een minuutje bij komen. Ook deze mogelijkheid neem ik nog even mee. Maar de doelman die komt er snel uit. En hij bezweert het gevaar hier. Kortom, het blijft een leuke wedstrijd. Alleen de kers op de taart, de doelpunt ontbreken nog. Nog een minuut of 9 te gaan. Stand 0-0.
0: Dankjewel, Gerrit Schinkel. Daar, ja, een minuut of 9 te gaan. En daarbij bedoelde hij natuurlijk in de eerste helft. De eerste helft ook bij Nootdorp tegen Olympia. Peter.
3: Ja, zo is het. En daar ligt nog steeds één kerst op de taart. En die is, ligt wel aan de goede kant. Het is 0-1 nog steeds voor Olympia. En ik moet zeggen, we zijn heer en meester in deze wedstrijd. En daar zit misschien ook wel het gevaar in dat ze af en toe iets te gemakzuchtig gaat worden. Maar tot nu toe hebben ze geen enkel gevaar te luchten voor Nootdorp. Nu wel over de rechterkant Nootdorp in de aanval. Heeft de bal goed naar het midden. Gaat nu richting het strafschopgebied. En dan kan er geschoten worden. En dan wordt dat schot goed geblokt door Moritz de Bruin. Maar ze blijft wel Nootdorps bezit, die bal. Moeten we wel even terug. En dan zit Davy Ayakaya die aan de storen gaat. Zodat de bal uiteindelijk helemaal terug gaat naar de keeper van Nootdorp. Ja, dit is wel een beetje ook het verhaal van de wedstrijd. Als Nootdorp is aan de bal is, dan weten ze helemaal niet zo goed wat ze daarmee moeten. We hebben nog voor geen enkel gevaar gezorgd. Dus in betolde doel van Olympia is nog geen moment in gevaar geweest. Nu dan een lange bal van de geel-zwarte. Want dat zijn de clubkeuren hier van Nootdorp. Maar die wordt makkelijk opgepakt door Nasir Hamdani. Die kopt hem weg, maar dan wordt hij alweer opgevangen. In de eigen helft door Nootdorp. Dan gaan ze opnieuw kijken of ze een aanval kunnen gaan opzetten. Olympia zakt nu iets in. Ook een beetje om met een rustig naar die rust toe te gaan. Want het is hier nog ik denk een minuutje hooguit. En dan zal het rustig zijn, denk ik. En Nootdorp speelt hem ook maar achterin rond. Ze weten echt niet wat ze moeten. Er zal nu een diepe bal moeten komen. Daar komt hij. En die komt wel goed aan. Hij wordt ook goed gegeven door het midden. En er is gewoon het doelpunt. Ja hoor, dat is, ik zei het al. Olympia moet niet te gemakzuchtig worden. Dat doen ze wel. Eén lange bal. Één paas door naar het midden. En de stand is helemaal gelijk hier. Op slag van rust. 1-1.
0: Dankjewel, Peter Kooldreiger bij Nootdorp tegen Olympia. Nou, 1-1. Allebei de doelpunten live in de uitzending gehad. Daar vandaan van Nootdorp, helemaal naar Amersfoort. CJVV tegen de FC Oudewater, Wim.
4: Ja, die stap die lijkt niet zo groot. Want dat zijn ook geel-zwarte. Dus ik denk dat die shirts in de aanbieding waren ergens. Maar, en ik sluit me aan bij de vorige spreker. Want op slag van rust waren zijn laatste woorden. En dat is ook hier het geval. Op slag van rust kegelt Thomas Hogeboom de bal 50 centimeter naast het doel van Jere Liebrechts. En dat was vijfde, zesde kans tussen aanhalingstekens van de Oudewaterse club. Die het iets betere van het spel heeft, maar onderschat die jongens hier in Amersfoort niet. Want daar zitten...
0: Wim, ik onderbreek je even, blijf even aan de lijn. Want er is gescoord, niet in Nootdorp, maar wel in Gouda, Jodenbosch tegen Feyenoord.
2: De doelman van de Jodenbosch, Roy Rondetrap, heeft 307 minuten zijn doelschoon gehouden. Want zojuist heeft Stort Feyenoord dan gescoord. Maar is het hier 0-1, maar het zou zomaar 1-1 kunnen geworden. Want Jodenbosch krijgt nu een strafschop te nemen. Of is het geen strafschop? Nee. Alles wel gewild natuurlijk, maar het is een doelschop. Kortom, het blijft hier met nog 6 minuten te spelen hier. 0-1.
0: Dankjewel Gerrit. Jodenbosch en Feyenoord 0-1. En terug naar jou, Wim, bij de FC Oudewater.
4: Ja, dan kan ik inderdaad kort zijn. Oudewater iets beter van het spel bij CJVV. Oh ja, dat was het. De Christelijke Jonge Mannen Voetbalvereniging uit Amersfoort. Dat is een mond vol, dus vandaar dat ze het nog voor kort hebben. Daar lopen 2 of 3 aardige voetballers bij, hoor. Nino Kouthuis, een razendsnelle spits die er af en toe zeg maar in het centrum opduikt. Ze hebben een tijdje met 2 vleugelspitsen gespeeld. Het typische is nu het eigenlijke gevaar. En een van de sterke spelers bij Oudewater, Nick van der IJssel, het veld verlaten heeft met de blessure. Hebben hun strategie aangepast. En dat is heel apart. Want dan zou je verwachten dat ze over die vleugel waar van der IJssel stond iets meer gaan doen. Nee dus. Nou, maakt me ook niet uit. Prima zo. 0-0. In het pittoresk wou ik zeggen, nee, dat is het niet, maar het is wel mooi gelegen, mooie bossages rondom, kortom, het veld is hartstikke groen natuurlijk, maar dat is tegenwoordig overal. 0-0 na 45 minuten voetbal. Wij gaan even rusten.
0: Dankjewel Wim, daar bij CJVV tegen de FC Oudewater en daar vandaan naar WDS tegen CVC Reewijk.
1: Waar het nog steeds 2-1 is voor WDS. Maar ik wel een hele goede kans zag voor Floor de Hoog om de 3-1 op het scorebord te prikken. Maar ja, hij schoot niet goed in. En daar gaat nu Matthijs de Hoog. En die heeft heel veel ruimte. En die kan nu schieten op doel. En dat doet hij niet goed. Want in ieder geval zit een speler van CVC Rebic tussen hem uit. Wordt wel een hoekschop. En ik vertel dus even al, dat is Floor de Hoog een geweldige kans had op de 3-1. Maar nu krijg je dus weer een hoekschop. En nu moet Rebic weer oppassen. Ik zie wel die Florens nog vervelend doen daar in het Sassgebied bij keeper van CVC Rewijk. En die stompt daar de bal goed weg. Helemaal niet zo groot te keeper, maar heeft een enorme sprongkracht. En zo weet hij de bal weer weg te tikken. En dan moet ik even kijken of dat een hoekschop gaat worden of dat het toch een ingooid wordt. Denk een hoekschop. En het is Matthijs de Hoog die dus denk ik die hoekschop gaat nemen. En dan wordt het eventjes weer lastig voor CVC Rewijk. Wat nu weer eventjes in de verdediging is. Dus kijken of dat een goede hoekschop wordt van de Hoog. Hij gaat de bal nu omhoog brengen. Het wordt een aardig bal. En die wordt naast gekopt. Dus het gevaar is geweken voor CVC Rebic. Dat nog eigenlijk nog niet echt lekker in de wedstrijd zit. Ze rommelen een beetje wat in deze wedstrijd. Heel veel duels verliezen ze ook. En dat heeft dan ook weer het gevolg dat ook veel spelers op de grond weer liggen. En dat moet allemaal wat beter. Daar komt dan een doeltrap ver over de middenlijn. Kijken wie die opvangt. Dan is het CVC Rebic wat misschien weer in balbezit kan komen. Nee hoor, de bal komt daar bij een verdediger van WDS. En die kan rustig de bal naar de andere kant spelen. Want daar is er ruimte. En dan kan WDS gaan opbouwen. Het is weer een bal ver naar voren gespeeld. Dat was een balletje voor Floor de Hoog. Maar die ziet dus dat de bal dus over hem heen gaat. En zo kan Rebic weer in de aanval. Dan een duw daar gegeven. En dan kan daar weer zo'n vervelende tackle. Maar goed, de scheidsrechter laat doorgaan, want iedereen staat weer op. En zo is het constant in deze wedstrijd. Waardoor het niveau van het spel van beide ploegen toch een beetje wordt beïnvloed. Omdat er zoveel fysieke krachten een rol spelen in deze wedstrijd. En waardoor spelers op de grond vallen. Goed, dan zo weer eventjes die bruggen. En hebben we dus nu gespeeld. Even kijken, zo'n 15 minuten in de tweede helft. Dus nog een half uur heeft CVC Rebic om gelijk te maken. En ja, uiteraard WDS om nog een doelpunt te maken voor de 3-1.
0: Dankjewel André daar bij WDS tegen CVC Rewijk. Gaan we even wat tussenstanden doen. CQ ruststanden, maar in ieder geval wel hopelijk de standen zoals ze dus op dit moment zijn. Laten we dan deze ronde maar eens onderaan beginnen bij de vijfde klasse B. GSV tegen ASW 1 tegen 3. Kamerik tegen ONA 0 tegen 5. WDS tegen CVC Rewijk, behoorde André van Erdom vertellen, 2 tegen 1. Zevenhoven tegen SPV 81, 2 tegen 0. Sportief tegen Gouda 0 tegen 2. En dan hebben we van de Rijnstreek tegen Vep volgens mij nog geen bericht. En de wedstrijd Stolwijk Goudrak is om 3 uur begonnen. Dus die zal nu net een beetje tegen de rust wellicht aanzitten. Nou, daar komen we zo meteen meer over. Net zoals je het noemen wil. Vier klassen D, Bergambacht Haastrecht 0-1. Kabouk tegen Swift Boys 2-0. Lekkerkerk LMO 0-2. Dilettant loop ik 1 tegen 0. Moordrecht tegen SVS. Ja, die zijn er allemaal lekker voor gaan zitten. 4 tegen 1. De Zwervers heb ik nog geen bericht. En IJsselmonde ook nog geen bericht uit gekregen. Derde klasse B, Esto tegen Neptune Schiebroek. Die wedstrijd is al afgelopen. Die hadden ze net zo goed niet hoeven te spelen, want de stand is daar 0 tegen 0 gebleven. Even kijken. Omoord tegen Soccer Boys 0-1. De FC Zoetermeer tegen Donk 2 tegen 2. Alexandria 66 tegen Biver 0 tegen 3. En van Roda, ja nee, die wedstrijd die zal misschien nu net begonnen zijn. 4:15. Tweede klasse K heb ik niet zoveel tussenstanden van de Meren tegen Montfort 3 tegen 0. Delta Sport tegen PVCV 0 tegen 1. En nu werd het 0-0 tussen CJVV en de FC Oudewater. Tweede klasse C, ja, daar heb ik helemaal geen tussenstanden van. Alleen natuurlijk bij Noordorp tegen Olympia 1 tegen 1. Is de ruststand daar in de vierde divisie B. Smitshoek tegen de FC Schavenzande 0-2. HVV RKAVV 0-1. Scheveningen tegen Xerxes 1-1. Heerjonsdam tegen Capelle 0-1. Jodan Boys tegen Feyenoord 0-1. En ASWH tegen HBS 1-0. En Heerjansdam tegen Capelle was 0. Kwik tegen Valken is 0-0. Ja, en de wedstrijd Westlandia tegen Spijkenisse is pas om 3:30 begonnen. Nou, dat gezegd hebbende, blijven we toch maar gelijk in deze klasse hangen. Gaan we naar Jodan Boys tegen Feyenoord. Gerrit.
2: Daar is scheidsrechter Goedleider, de scheidsrechter Plantsoen. Zojuist voor de rust gefloten. Een klein minuutje extra speeltijd. En ja, misschien een verrassende tussenstand. Maar ja, die ene aanval, tenminste die goede counter van de Sportclub Feyenoord in de 38e minuut, leverde dan de enige treffer tot nog toe op. Waardoor de rust aanbreekt hier in deze aantrekkelijke wedstrijd. Maar na die 0-1 bij Jodan Boys een klein beetje, nou, het spoorbijster is overdreven, maar toch een beetje van slag was, herpakte zich met wat mogelijkheden. Maar we gaan rusten hier met een stand van 0-1.
0: Dankjewel Gerrit. 0-1, Jodan Boys tegen Feyenoord. En dan zie ik dat wij tegen de klok van 4:00 aan gaan lopen. Als u tenminste staat en niet zit. Wat ik nog even kwijt wil is van u vindt alle actuele standen die wij dus hier in de studio binnenkrijgen op onze website. Dat is dus www.gouwestad.nl. En dan kijkt u bij de radio en dan de sport op zaterdag. En daar treft u alle klassen aan. En in ieder geval de hele vijfde klasse B. Alle 7 wedstrijden van de vijfde klasse B. Die staan daar dus genoemd. En zodra wij dus hier een mutatie binnenkrijgen. Zelfs voordat wij hem in de uitzending doen. Staat hij dus al op onze website. Dat wilde ik even kwijt. Hier voor het nieuws van 4:00. Dat was mijn nieuws. Over naar de muziek.

Klok van 4 uur krijgen we toch nog eventjes hetgeen wat wij misten binnen in de 5e klasse B. Rijnstreek tegen VEP 0-1. En de ruststand bij de wedstrijd Stolwijk-Gouderak die om 3 uur begonnen is 1-1.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

0: zijn we terug bij u. Het is 3 minuten over de klok van 4 uur. Ik heb het gevoel alsof we er al een hele uitzending op hebben zitten. Maar we zitten pas halverwege. We zijn om 2 uur begonnen. En u weet het, het recept. Wij gaan door tot de klok van 6 uur. En als het goed is, dan zijn de wedstrijden om 5 uur wel afgelopen. Dan gaan zometeen natuurlijk een drietal wedstrijden aan de tweede helft pas beginnen. En in het uur tussen 5 en 6 onze correspondenten. Voor zover ze hopelijk kunnen bereiken. Jodenboys tegen Feyenoord. Nootdorp tegen Olympia. CJVV tegen de FC Oudewater. Dat zijn de wedstrijden die nu pas in de rust zitten. En dik in de tweede helft is dan natuurlijk al WDS tegen CVC Reewijk. 2-1. En ik noemde net vlak voor het nieuws dat de stand bij Rijnstreek tegen VEP, oftewel FEP, 0-1 was. Ja, nee, die was 0-2. Een kleine vergissing aan deze kant. Dus, maar we hebben de administratie bijgewerkt. En aan de andere kant zit nog steeds technicus Elian Griffioen. En wij met z'n tweeën maken dit programma. Je natuurlijk ook met de mensen langs de lijn. De 4 mensen. Hebben wij al iemand hangen? Nee, we hebben niemand hangen. Ja, zo noemen wij dat hoor. Hier en het vakjargon. En ik verwacht natuurlijk eigenlijk André van Echtdom sowieso. Want die zit in het laatste kwartier van WDS tegen het CVC Reewijk. En dan heb ik het helemaal toch goed. André, jij zit in het laatste kwartier.
1: Ik zit in de 26 minuten, Ton, en nog steeds dus die 2 in voorsprong voor WDS. Wat eigenlijk niet zoveel te ducht heeft hoor, van Reewijk. Want aanvallend komen ze er eigenlijk niet zo erg aan de pas. Ze hebben veel balverlies. En ik vind dat WDS veel gevaarlijker is. En nu gaat de scheidsrechter een sas opgeven voor WDS. En dan komt er een gele kaart, hij doet het niet. Een gele kaart voor de nummer 8 van WDS, omdat hij protesteert als Matthijs te hoog. Dat heeft geen zin om een sas op te geven. Nou, ik had zomaar vermoedens dat het misschien wel 1 was. Maar goed, in ieder geval, daar komt dus CBC Reewijk goed weg. En dan krijgen we dus een vrije trap, in ieder geval voor...
0: André, ik ga je even onderbreken. Blijf aan de lijn en luister even mee. Want er is wat gebeurd in Nootdorp Olympia. Peter.
2: 1 minuut en 6 seconden gespeeld in de tweede helft. En het was een foute terugspelbal van Nootdorp. En dan zat Davy Heyakaya, die zat daartussen, ging alleen op de keeper af. Of speelde die keeper ook en speelde hem rustig in het lege doel. Olympia leidt opnieuw hier. 1-2.
0: Dankjewel Peter. Terug naar jou André.
1: Ja, waar nu dus Matthijs de Hoog weer er vandoor gaat. Nu moet hij dus proberen via Tijmens Lange voorzet te geven. En dan komt er weer een kans voor WDS. Maar de bal gaat voorlangs. En wel weer balbezit voor WDS. Dus komt die bal weer Sassenbiet in. En daar is weer een speler van WDS die misschien op doel kan schieten. Er komt een schotje. Nee, ja, en dan... Weer een kans. Oh. Dit is heel erg moeilijk voor WDS om de bal erin te krijgen. Maar ze hadden weer een paar geweldige kansen. Nu zo net ook weer voor Floris de Hoog. Dus ik ben benieuwd of CVC Redek nog 2-2 kan maken. Maar ik zie het eerder 3-1 worden. Goed, nog even kijken naar een aanval van WDS. Nee, ze zijn hem nu kwijt. Dus dan gaan we even terug naar de stuur. Nee, nu gaat daar weer een speler van WDS vandoor. Er komt een hoge voorzet en die gaat dus voorlangs over. Nou goed, dan kan ik weer eventjes terug naar de studio. Nog steeds dus die 2 in voorsprong voor WDS. Dus die hebben het nog niet de winst te pakken. Want ja, het kan nog 2-2 worden.

Kijk, De Zonnebank. Ja, een titel nieuwe binnenkomen deze zomer, als ik me goed herinner, in de top 40. Dus ja, dan een lekker temponummer. Tekst, ja, dat is weer een andere zaak. En even kijken, ja, we hebben 10 minuten over de klok van 4 uur. En dan kijk ik even, hebben we een lijntje hangen? Nee, we hebben helemaal... Oh, dat is vreemd. Zelfs, hè, want André had net de 26e minuut. Die zal dus nu wel richting... Nou, die wacht misschien tot die in de 88e minuut zit. Maar goed, denk ik gewoon eventjes de muziek tussendoor. Er zijn nog geen verdere einduitslagen. Hou ons nog even in de gaten natuurlijk via onze website www.gouvenstad.nl. Daar bij Sport op zaterdag, daar vindt u alle tussenstanden. Ik heb er net weer wat aangepast, want ASW heeft er inmiddels weer eentje bijgescoord.

0: 13,5 minuut over de klok van 4 uur. Laatste minuten in bij de wedstrijd WDS tegen... Ja, tegen het 7-0 Riewijk. André.
1: Nou, we hebben nog ruim 10 minuten te spelen, hoor.
0: Oké. Ja, we hebben ook een beetje een vol mengpaneel staan op dit moment.
1: Ja, en ik vraag me af of CVC Rijwijk nog wat in huis heeft om die 2-2 op het scorebord te krijgen. En als ik zo kijk, dan wordt het toch wel lastig, hoor. Want het is toch weer eventjes daar misschien weer een kansje voor WDS als ze de bal binnenhouden. En dat doen ze ook. En de bal moet in het strafgebied in komen. Kijken of het gaat lukken. Het is daar toch een balletje over de zijlijn. En dan wordt er ingegooid en het zal gedaan worden door WDS. Vlakbij het strafgebied van...
0: Ik ga je onderbreken, André, want we gaan eventjes naar Jodenbosch tegen Feyenoord. Er is gescoord, Gerrit.
2: Ja, in de tweede minuut van de tweede helft. Hoekschop Feyenoord en een kopbal. En het is zowaar nu ineens 0-2. Een ongewijzigd Jodenbosch, zo te zien aan de kant van de stop. De Feyenoord eenmisser Sergiano Lyon Akon, prachtige naam, die is erin gekomen. We hebben gespeeld bijna 2 minuten nu in deze tweede helft. En Jodenbosch wordt het lastig, denk ik. 0-2.
0: Dankjewel, Gerrit. Terug naar jou, André.
1: Ik kan iedereen vertellen dat Juri Kalmeier van het veld is gegaan. Hij is vervangen door Rick Verbund. Ik wil zeggen dat Kalmeier ook een beetje op was. Hij heeft natuurlijk wel die 0-1 gescoord. Maar hij had ook wel wat kansjes gehad om Rijwijk verder te helpen. Maar dat is hem niet gelukt. En hij is naar de kant. En Rick Verbund heeft zijn plaats ingenomen. En ook in het veld aan de andere kant bij de WDS zijn gekomen Mika Tuitop en Steven Rolaan. Dan die Steven Rolaan is een beetje een lastpost, hoor, voor de verdediging van CVC Rijwijk. Want ja, die heeft ook aardig wat body en die zet ook wel zijn lichaam erin. En daar heeft de Rijwijk-verdedigers hebben daar behoorlijk moeite mee. Nou, even kijken naar een ingooi van WDS. Kijken of ze op de helft komen van CVC Rijwijk. Ja, het is nu een balletje van Floris de Hoog. Dat doet hij heel goed na, die Steven Rolaan. En die zet de bal nu voor, maar dat is niet goed gedaan. Goed, dan ga ik even terug naar de studio. We hebben gespeeld nu 37 minuten. En staat nog steeds een 2 in voorsprong voor WDS op het scorebord tegen CVC Rijwijk.
0: Dankjewel, André. Gaan we naar CJVV tegen de FC Oudewater. Wim?
3: Ja, waar dus op dit moment een situatie van 11 tegen 10 is ontstaan door die weer zo kromme regel van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Tim Goes wordt behoorlijk aangepakt, lijkt geblesseerd, zegt vervolgens tegen de scheidsrechter dat het wel meevalt. En de scheidsrechter zegt van nee, ik haal de verzorger in het veld, de verzorger moest in het veld komen. Wat gelijk impliceerde dat Goes daarna een minuut langs de kant moest staan en de tegenpartij dus voordeel heeft. Blijft een rare regeling. In zo'n geval zeg ik van, joh, tegenpartij, ook een man eruit, klaar is Kees. Als je dan die minuut wil, nou, dan kan je hem krijgen, maar dan alle twee. Goed, opgelost. Hij zal zo wel weer binnenstappen. En nu is het een, hij komt in het veld en hij begint gelijk aan een spurtje richting Jere Liebrechts, de doelman van CJVV. Alleen die peert de bal met een noodgang naar voren en komt weer voor de voeten van de best wel snelle, gevaarlijke Even Holtewes. En Holtewes die wordt daardoor Bram Noordman tegengehouden. Die voorkomt dus erger. We zitten in de 60ste minuut en god, we hebben nog even te gaan. Dus ik zou zeggen, we houden hier even bij. 0 tegen 0 nog hier in Amersfoort.
0: Dankjewel, Wim Hendricks daar langs de lijn. Noordorp tegen Olympia, Petter Kool.
4: Ook daar de 60ste minuut en er stond nog steeds 1 tegen 2 voor Olympia. Door die makkelijke treffer die ze kregen vlak na rust. De foute terugspeelbal die Davy Hayakaya kon afstraffen. En Olympia opnieuw op voorsprong kon zetten. Nou ja, en verder, we zitten hier kritisch te kijken in die twee als. En er gebeurt niet zo heel veel voor beide doelen. En ja, dat is wel jammer. Dat is geen spektakel hier. Maar wie weet, in de stad zit nog niet verzuurd is. Het is nu Noordorp die het probeert over de linkerkant. Maar die nemen een foute aanname. Dat kan Olympia gaan ingooien. Halverwege de helft van Noordorp. Ik zal dat nog even voor u gaan meenemen. Dus even kijken wie die gaat gooien. Yassir Hamdani gaat die gooien. En die gooit hem naar Aart-Jan van Dijk. Aart-Jan van Dijk met 2 man in zijn nek. Legt hem even terug. Opnieuw Hamdani. Die goochelt dan een beetje met die bal. En dan geeft hij hem, wil hij hem geven aan Idrissi. Maar dat lukt niet. En dat betekent dat Olympia weer opnieuw kan gaan beginnen via Jip Kolenbranden. Geef hem dan aan Tristan van Ede. Van Ede naar de buitenkant. Dan Sofie aan de Koning. Die vlag is voor die verdediging van Noordorp. En die wordt nu riant om zijn nek gesprongen. Dat betekent de vrije trap voor Olympia. Nou, het is niet de allerspannendste fase hier. Daarom terug naar de andere wedstrijden waar het vast spannender is.
5: Sport op zaterdag.

0: toch even maar in Amersfoort gaan luisteren van wie er nu eigenlijk gescoord heeft. CJVV of is het FC Oudewater, Wim?
1: Nou, dat is dus meneer Bas Dobbes geweest. Hij ziet er ook uit als een lobbes, maar heeft een schot in zijn benen vanuit het jou daar. Er was even wat druk richting het doel van Oudewater, waarbij er twee doelman Hamoun tot twee keer toe keurig ingreep. En de derde keer ook bal over de achterlijn. Dat was een hoekschop. En uit die hoekschop kreeg Wobbes de bal voor zijn voeten. En die kegelde hij van

0: Zeker weten, 44 minuten. CVC Rijwijk zal moeten oppassen dat ze hier niet gaan verliezen. En moeten ook opschieten om eventueel nog voor die 2-2 te gaan. Maar ik zie dat niet echt gebeuren hoor, Tom. En dan ga ik even kijken, dan krijgen we weer een wissel denk ik. Nee, toch niet. Zij zegt de fluit wel, maar kennelijk toch dat hij even aangeeft dat die hoek, dat die ingooi mag worden genomen. Nou, die is inmiddels genomen en dan moet Rijwijk eens even proberen snel die bal in bezit te krijgen. Ik moet zeggen dat Rijwijk mij behoorlijk teleurgesteld heeft hoor. Ik vond ze dus vorige week heel goed spelen tegen THVV. En dat is een, was een hele sterke tegenstander, maar vandaag wil maar niks lukken. Heel veel foute paasjes, ongelukkige controle over de bal zo nu en dan. En nu gaat de bal over de zijlijn. En nu kan misschien de Rijwijk wat verder opstomen op de helft van WDS. Een overtreding, denk ik. En dat kan dan nog een vrije schop worden. Maar die vrije schop die, is helemaal vlakbij de zijlijn. En die kan dan wel natuurlijk het strafschop in worden gebracht. Dan is het eventjes weer goed uitkijken voor WDS. Dat ze toch nog die 2-2 niet om de oren krijgen.
1: We gaan even kijken. Hoe André, we gaan even luisteren naar Gerrit. Want er is gescoord bij Jordan Boys.
2: Ja, de spanning is terug. 55 minuten gespeeld inmiddels. 1 tegen 2, een kopbal. Waar we even niet zeker was of hij over de lijn was. Maar hij is inderdaad al goed gekeurd door de scheidsrechter. Milan Kooi, de verdediger, is degene die de 1 tegen 2 scoort. Terwijl er twee keer gewisseld wordt. Balacan is erin gekomen. En Faye Moussaï voor Olaf van der Sander die geblesseerd raakte. En Adil Akanoui. 1 tegen 2, de spanning is helemaal terug.
1: Dankjewel Gerrit, daar bij de Jordan Boys. Terug naar jou André.
0: Ja, waar de bal dus uit die vrije schop op de paal belanden. Nou, daar komt dan WDS goed weg. Maar goed, weer balbezit voor CBC Rijwijk. Ja, wel helemaal bij keeper Dennis Gelderblom. Dus die zal de bal even oppakken. En die zal de bal ver naar voren willen spelen. Maar hij komt niet ver. De bal gaat meer hoog de lucht in. En die gaat dan
1: André, ik ga je weer onderbreken. Want er is gescoord in Nooddorp. Peter?
3: Ja, enorme blunder van aanvoerder Riep Kolenbrander. Die de bal verspeelde terwijl hij daar een beetje laatste man liep te spelen. En het werd heel makkelijk 2 tegen 2. Er worden wel doelpunten gemaakt, want ze vooral weggegeven door de tegenstander. 2-2, nieuwe tussenstand.
1: Dankjewel. Nooddorp Olympia 2 tegen 2. Terug naar BDS.
0: Waar het inderdaad nog 2-2 kan worden. Maar dan moet CWC eigenlijk goed de tijd in de gaten houden. Ik kijk naar de scheidsrechter en die wijst nu op zijn loge dat er geen tijd getrokken moet worden. Dus we gaan waarschijnlijk nog eventjes door. We zitten nu in de 47e minuut van de tweede helft. Dus al in de tweede blessure minuut. Dus kijken, we gaan weer ingooien. En dat is op de helft van WDS door CWC in Rijwijk. Bal mag waarschijnlijk wel lekker naar voren worden gespeeld. Kijken of dat gaat gebeuren. Ja, dan zou dat Daan Vermeulen moeten zijn. En die zoekt aan de zijkant daar. Gaat het zo op, maar dat is geen goede bal weer. En ja, dan loopt het weer helemaal in de soep voor CBC Rijwijk. Maar ze mogen weer ingooien, dus ze hebben nog een kans om eventueel gelijk te komen. En ze zijn op de helft van WDS. Dus kijken of de bal weer snel wil terugkomen, want er moet ingegooid worden. Ja, dat gaat gebeuren. Dan kijken of CBC Rijwijk die bal al rechtstreeks in het stadsgebied kan gooien. Nee, dat gaat toch niet lukken, want ze zijn toch te ver weg. Daan Vermeulen nu de bal. Ja, ook weer zo'n hoge bal die ongecontroleerd maar de hoek ingaat. En dan moet je maar zien die bal weer onder controle te krijgen. En dat lukt niet. En dan zijn ze de bal kwijt. En dan kan WDS gaan ingooien. En die hebben natuurlijk geen haast. Zij gaan waarschijnlijk deze wedstrijd winnen met 2-1. En dan hebben ze een revanche. Want ja, ik heb het al verteld al een paar keer. Zij werden door CBC Rijwijk voor seizoen naar de vijfde klas geduwd. En dat zijn ze zeker niet vergeten. En ze hebben nu dus waarschijnlijk de revanche te pakken tegen CVC Rijwijk. Wat mij betreft heel erg terugvalt. En dan een buitenspelsituatie. Kijken of de scheidsrechter door laat spelen. Ja, dat doet hij ook. En dan is er misschien een kans voor de 3-1. Nee hoor, slecht afgewerkt door Matthijs de Hoog. Had hij beter moeten doen. En dan zegt de scheidsrechter, hey, je moet niet de keeper in de weg lopen. Deelt hij ook nog een gele kaart uit. En zo gaan we nog even door. Ik ben benieuwd hoeveel minuten de scheidsrechter gaat bijtellen. Zit nu in de 49e minuut. Dus dan hebben we al zo'n beetje 4 minuten extra. Komt nu een verre bal. Kijken op wie daar kan koppen. Dat is William van Oosterom. En kan CVC nog de bal in bezit krijgen. En dan krijgen we nog een vrije schop. En zo wordt het nog steeds eventjes spannend in deze wedstrijd. Want natuurlijk die 2-1 staat wel op het scorebord. Maar er moet maar een rare bal wel daar in het strafgebied bij WDS. En dan staat het 2-2. Het is Kai Gerritsen. Die heeft.
1: Ik ga je even onderbreken André. Want er is een penalty in Nooddorp. Peter?
3: Ja, die is er zeker. 2 tegen 2 is de stand. Sofian.

0: Koning achterbal. Hij was zelf de veroorzaker, althans de slachtoffer van de penalty. Hij staat nu recht tegenover de keeper van Noordorp. Scheidsrechter gefloten. Aanloop, schot, doelpunt. 2-3 voor Olympia. Doelpunt zoek Jan de Koning.
1: Dankjewel. Terug naar jou, André Wedius.
2: Ja, we spelen nog steeds, Tom. De scheidsrechter heeft er geen genoeg van. En die vrije schop, dat is niks geworden. Kwam in de handen van de keeper en het is nu afgelopen. Volgens mij, nee, buitenspel. Dus we gaan nog wel even door. En dan is het weer rommelig, want wordt de bal weer even weggetrapt. En dan zit er weer een speler van WDS tussen. En dan zegt de scheidsrechter, die bal is niet goed. En dan mag Daan Vermeulen nog één keer, denk ik, proberen om van eigen helft een beetje van de middenlijn om die bal in het strafgebied bij WDS te pompen. Dat gebeurt ook. En komt er iemand bij? Nee hoor, er komt niemand bij. Het is wel een WDS-speler die bal ver naar voren speelt. En dan zegt de scheidsrechter, de wedstrijd is ten einde. En dan heeft WDS zijn revanche. Zij winnen hier in Driburg de eerste competitiewedstrijd met 2-1 van CVC Rijbeek. En CVC Rijbeek, die ligt nu zijn wonden.
1: Dankjewel André. Bedankt voor je bijdrage voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Dat zal waarschijnlijk de volgende week zijn. Van...
2: Gaan we doen.
1: Hè?
2: Gaan we doen.
1: Oké, tot dan. Goed weekend, hè?
2: Ja, ook, hè.
1: We gaan naar CEV tegen de FC Oudewater. Bim, moeten we de mobiele eenheid waarschuwen?
3: Nee. Het is wel een meneer van Noord-Afrikaanse afkomst die de oorzaak is. Dat is de scheidsrechter. Maar die heeft, het is in zijn kuit geschoten. En als je dan een harde tik in je kuit voelt, dan word je verzorgd. En daarna moet hij een minuut aan de kant. En dat vond hij te lang. Dus hij stopt de wedstrijd maar. Zo simpel is dat nu. De wedstrijd is dus nu definitief gecanceld. En het is niet anders. Hij kan gewoon niet verder.
1: Ach, de goede man heeft zweepslag.
3: Zo noemen ze dat geloof ik, zweepslag.
1: Dat klopt, zweepslag.
3: Hij wordt wel verzorgd door de fysio van Oudewater. En die knijpt en trekt en die doet van alles. Maar hij zegt zelf, gaat niet. Dus de jongens kunnen gaan douchen. En dat gebeurde in de 66e minuut. Dus er is nog even te gaan. Maar het is niet anders. We hebben ons best gedaan met z'n allen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we dus nog niet definitief verloren hebben. En meer kan ik er niet van maken. Ik zal proberen wat leuks te schrijven straks. En ik zal die meneer even een handje geven. En Gijs, bedankt voor de gedeeltelijke leiding. dat heb je wel meegekregen waarschijnlijk. Ik wens iedereen een goed weekend. Meer is het niet. Ik ga even kijken. Spulletjes bij elkaar rapen en dan maar...
1: In ieder geval op de ranglijst blijft de FC Oudewater op een nul staan. Maar ja, maar ook met 0 wedstrijden en 0 punten.
3: Moet ik wel zeggen, die 1-0 achterstand was wel een geflatteerde hoor. Dus echt niet correct. Maar goed, ja, dat zo is het in de sport. Dat weten we allemaal. En het nare van dit soort situaties is... dat je dus straks met z'n allen weer terug moet voor hoe lang? 20 minuten, 24 minuten of zo.
1: Ja, dat zal denk ik zo'n beetje half oktober zijn. Is het niet 17 oktober dat we dan
3: ja, er is een vrij weekend ergens, 15 of 16 oktober of 17, ja. Iets dergelijks. En dan, ik weet het niet, we gaan het zien.
1: Nou, daar hebben we dus, denk ik, de eerste wedstrijd hebben we dus daarvoor gereserveerd staan. Prima, dankjewel Wim voor je bijdrage voor vandaag. Bel thuis, zeggen. Neem er nog een op de bar en wij gaan hier nog eventjes door tot de klok van 6 uur.
3: Laten we maar gewoon lekker naar huis gaan, dat lijkt het verstandig.
1: Wim, tot de volgende keer. Bedankt.
3: Tot de volgende keer.
1: Goed weekend. Doei.

0: sun.
1: Kijk, even kijken. 4 minuten over de klok van 4:30 in de derde uur van Sport op zaterdag. Even kijken hoor, dan zit ik daar. Bij de vierde divisie zit even te koekeloeren, zoals dat heet. Naar de wat tussenstand. De HVV, RKAVV. 2-1. Jodan Boys tegen Feyenoord. 1-2. Overigens, alle wedstrijden zijn nog gewoon bezig hoor. Maar even wat tussenstanden. Scheveningen, Sirixes 1-2. ASWH, HBS 2-0. Gaat niet goed met HBS. Dit seizoen dan althans. Westlandia tegen Spijkenissen 0-0. Maar ja, die wedstrijd stond dus pas om 3:30 dat die zou beginnen. Even kijken. Nou, ga ik nog even verder zoeken. Maar dan ga ik in de tussentijd gewoon even contact leggen met Noordorp. Want ik hoor dat Peter Kool aan de lijn hangt. Peter, hoe zit het er met de... Ja, hoe ver... nog steeds een voorsprong van Olympia?
2: De voorsprong van Olympia staat nog steeds 2-3. We zitten inmiddels in de 77ste minuut. Olympia een aantal keren gewisseld, net als Noordorp. Het is ook een beetje de tijd van de wedstrijd om dat te doen. En ik ben erg benieuwd of Olympia nu wel die voorsprong met vasthouden. Twee keer lukt het niet. Twee keer was het Steven Halemer die gelijk maakte voor Noordorp. Nu zit aan de linkerkant weer een aanval voor Olympia. Oeh, die bal komt op de lat. Via de lat stuit het die voorzet achter het doel. Zou een gelukje geweest zijn. Maar de keeper van Noordorp, die mag een doeltrap gaan nemen. En neemt hij alle tijd voor. En de scheidsrechter heeft over het algemeen maakt hij daar korte metten mee. Hij zit vrij snel met zijn vingertjes in de lucht. Van schiet een beetje op, dat hij ook niet weer. Dan komt er onmiddellijk die vrije trap hoog en ver op de helft van de Olympia terecht. En dan moet Kuti Mamadi duellen gaan. Een van de invallers in plaats van Tristan van Ede. Die slaat wel die aanval af, maar de bal blijft wel in bezit van Noordorp. Gaan we opbouwen nu over hun linkerkant. En daar is Massimo Di Michele ook een aanvaller, een aanvaller van Olympia die daar de aanval weet te belemmeren. En zo speelt Noordorp wat rond. Maar ik heb ze dat twee keer eerder zien en ik dacht van, nou dit gaat helemaal tot niets leiden. En dan vanuit het niets komt die lange bal en worden ze gevaarlijk. En nu spelen ze de bal rustig achter rond. Zouden we inmiddels in de 79ste minuut zitten en dan gaan ze nu door over die linkerkant. En nu moet Olympia oppassen. Ja, zie je, Andani moet het daar gaan tegenhouden. Lukt hem niet, dan is het Morris de Bruin die de bal over de zijlijnen schiet. Even lucht voor Olympia. Ze staan nog steeds voor met 2-3. Maar die wedstrijd is nog lang niet over de streep getrokken. Het is nog lang niet gespeeld. Straks verder in deze wedstrijd hier in Noordorp. 2-3, 79 minuten.
1: Dankjewel Peter Kool. Noordorp, Olympia 2-3. Jodan Boys, hoe lang nog?
3: Oh, nog een tijdje. 69 minuten hebben we het scorebord.
1: Oh.
3: En het zonnetje nu letterlijk door gaat breken achter de grijze wolken. Is het nog steeds 1-2. En een bal van Jannebehoel. En een bal. Net naast. En weer een kans op de 2-2. Een paar minuten geleden ook weer een mogelijkheid. Een opstootje was er toen ook aan de linkerkant. Ik dacht dat het Ezra Hogeboom was die er werd. Als een shirtje getrokken werd neergehaald. Door even kijken. Dat was met een man met een mooie naam. Jaden. Mendes Delgado een opstootje dreigde en de scheidsrechter die greep gaf inderdaad de Rotterdammer een gele kaart, de eerste gele kaart. Daarna zochten diezelfde speler en Hogeboom elkaar ook wel even op. Dus de scheidsrechter er weer onmiddellijk tussen. Gaf een laatste waarschuwing. En als je het nog een keer doet, dan krijg jij ook een gele kaart. Nou, 70 minuten hebben we het scorebord. Nog 20 minuten te gaan. Ik durf mijn geld niet te zetten op de afloop. Voorlopig staan de Rotterdammers daarvoor met 1-2.

0: Ja, en dan zie ik dat het 11 minuten over de klok van 16:30 is. En dan zitten we dus nog met de 3 wedstrijden. Live, we zitten bij de Jongdam Boys tegen Sportclub Feyenoord. Tussenstand 1-2. Nog een paar minuten te gaan. Nootdorp tegen Olympia 2-3. Ook daar nog een paar minuten te gaan. En oh ja, CJVV, FC Oudewater. Die heeft nog wel 24 minuten te gaan. Maar ja, als de wedstrijd gestaakt is, dan heb je er morgen ook nog 24 minuten te gaan. Ja, zo zit dat even. Scheidsrechter geblesseerd, dan gaat dus de wedstrijd verder niet door en zal die wel ingehaald worden. Ik denk op 17 oktober dat dat is, want dan zit ik hier zelf ook in de studio, als ik me goed herinner. Ik sla op mijn agenda daar verder niet op na. Nee, geen lijntje. Probeerde een beetje aan te houden, maar nee. Dan gaan we gewoon naar een stukje muziek.
1: Het meest sportieve radioprogramma op

0: 16:47, dat betekent 17 minuten over half vijf of 13 minuten voor de klok van vijf. Laatste minuten in Noorderen, Peter.
1: Ja, we zitten hier bijna in de 90ste minuut. En die stand van 2-3 staat nog steeds op het bord. En ja, Olympia lijkt de boel onder controle te hebben. Maar ze moeten zo oppassen voor die counters van Noorddorp. Want die zijn echt wel gevaarlijk, hoor. En Robben Spaans centraal verdediger is inmiddels ook al gewisseld. Ook Davy Hayakaya is eruit. Als Luc Dane voor in de plek gekomen. En die weer zo'n snelle aanval over de linkerkant. En dan wordt Kuitje Mamadi uitgespeeld. En dan wordt die gelukkig weg. Gewerkt door Yassir Hamdani, die inmiddels in het centrum van de verdediging speelt op de plek van Robben Spaans. Maar dan komen ze opnieuw. En nu is het buitenspel wordt er gevlacht en door de grensrechter van Olympia, Roel van S. En laten we er maar op houden dat hij dat goed gezien heeft. Waarschijnlijk neemt dat over. Dat betekent de vrije trap voor Olympia. Terwijl we inmiddels de 90 minuten er bijna op zitten. Dat is nog een seconde of 15. En dan is het even afwachten hoeveel blessuretijd die scheidsrechter bijgetrokken. Stanley van Lid, prima scheidsrechter. Goed, goed gedaan, jongen. En dan komt die lange bal en die wordt onderschept in de verdediging van Noorddorp. En dan zit je Codebrand niet oppakt. Geeft maar Luc Dane. Luc Dane die kan er net niet bij de bal. Wordt hij weggeroeid door iemand van Noorddorp. Betekent een ingooi voor Olympia. De aanvoerder van Noorddorp die stuurt hem al nog een keer. En dan horen jaagt ze nog een keer naar voren. Kijken of die gelijkmaker er nog in zit. En die ingooi inmiddels genomen in de richting van de Michaelen. Die krijgt een duw in zijn rug. Dat betekent dat Olympia een vrij trap mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf op de helft van Noorddorp wordt snel genomen in de richting. We gaan helemaal naar links met Sofian de Koning. Die locht van tegenstander naar hem toe. En kijken hoe hij dat gaat doen. Nog steeds aan de bal. Dan gaat hij er tussendoor. En dan gaat hij ook op die tweede. En dan glijdt hij uit. Wordt hij wel geraakt door een voet aan zijn hoofd. Maar het lijkt toch een beetje zelf uit. Dan gaat Noorddorp ook weer slordig daarmee om. De Olympia kan weer gaan overnemen. En nu is de goede paas op Luc Dane. Luc Dane die kan er net niet bij, zegt. De keeper die onderschept die bal. Schiet hem verder over de zijlijn. Terwijl we al dik in blessuretijd zitten. Als ik moet stoppen, hoor ik het graag vanuit de studio. Maar anders ga ik maar even door. Want het is echt wel... is ingegooid. En Massimo de Michele speelt zijn man uit. Speelt een tweede uit. Maar dan wordt hij over de knie. Gaat hij. Maar dan gaat ze niks aan de hand doorgaan. Maar het is opnieuw... En Noorddorp die nu gaat proberen door te breken. Maar is het Moritz de Bruin die hem onderschept. Geeft van Yassir Hamdani. Die speelt hem hard naar voren. Naar de Michaelen. En die wordt helemaal niet gedekt. Nou, dan is het 3-2. En dan wordt het nu tijd om die bal toch een keertje gaan uitspelen. Gaat hij naar de Koning. En die legt hem even klaar. En die gaat schieten. Oh, goede redding van die keeper, zeg. Oeh, ik denk, daar staat eindelijk die 2-4. Maar nee, dat gaat hij niet. En dan kan Noorddorp weer gaan uitbreken. Over hun linkerkant. Laat die bal hoog. Dan moet je Codebrander die bal gaan corrigeren. Dat doet hij. En dan gaat Olympia ingooien, denk ik. Kijk even naar de scheidsrechter. Ja, het is Olympia die gaat ingooien. En toch even afwachten hoe lang het hier doorgaat. Gaat ingooien genomen worden. Weer naar Massimo de Michaele. Die met twee tegenstanders omheen. Hij speelt die bal tegen een van die tegenstanders aan. Weer een ingooi voor Olympia. Ook zij denken, het is wel prima. We staan hier met 2-3 voor. Laat die ballen die wedstrijd maar over de streep trekken. Komt weer een extra bal in het veld. Nou, die is inmiddels weg. Dan kan er ingegooid gaan worden. Gaat de bal naar Sofian de Koning. Die zou hem naar Jip Codebrander moeten geven. Want die geeft hem heel slecht af. En dan krijgt Noorddorp nog een keer de kans. Want dan komt weer die lange bal. En dan moeten ze echt gaan uitkijken. En dan is het, Dustin Vertol die ver uit zijn doel komt. En die schilder zijn naar voren. En dan is het Luc Dane die prima doorkopt naar Sofian de Koning. En die gaat dan de hoek in. En speelt daar zijn man uit. Krijgt één schop. Hij krijgt nog een schop. En dan zegt de scheidsrechter, neem maar een cornerbal. Dan hoef ik geen vrije trap te geven. Nou, prima. Olympia vindt het helemaal prima. Er is geen enkel protest. De koning zelf bij die bal. Ze komen aarzelend naar voren. Maar houden nu toch echt wel vijf man ook achterin Olympia. En... ze zijn niet van plan om dit nog aan handen te geven. Het zou toch wel mooi zijn als je die tweede klasse kan beginnen met een overwinning. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Maar goed, het is nog niet zover. Die corner is kort genomen en slecht genomen. Het is nog wel een Mats van der Brink die aan de bal is. Ook een invaller die de bal in de ploeg houdt. Gaat hij naar Sian Dani. Oh, dat is het. Jongen. Het was bijna 1-1. Waarom ze dat nou zo slordig met die bal omgaan? Het is maar echt een raadsel. Maar goed... Noodorp mag misschien voor de allerlaatste kans gaan. Keeper die gaat die bal nemen. De zesman staat er helemaal voorin. Dan komt die bal hoog en ver. Die gaat dat kopje wel winnen. Je hebt Kolenbal, roept het hard, maar die kopt helemaal niet. Er is Noodorp die bal krijgt. Dan is het, wordt hij half weggewerkt. Jongen, het is dit slordig. En dan wordt hij weggekopt. Oh. Maatje van Dijk die werkt hem ook niet weg. Dan wordt hij ingeschoten en ingekopt. Wordt hij net naast het doel gekopt van Olympia. Dan komen ze goed weg. Scheidsrechter kijkt niet op slootje. Gaat denk ik nu afluiten. Heeft de fluit in de mond. Gaat naar Dusty Waton die bal ophalen. Ja hoor, dat is hier gebeurd. Olympia gaat winnen. 2-3. Wat een prachtig begin in die tweede klasse.
0: Dankjewel Peter Kool daar in Noordorp. Bedankt voor je bijdrage. Kijk. Die denkt gelijk naar de bor. Goed, we gaan van Noordorp naar Gouda Jodenbos tegen sportclub Feyenoord. Gerrit, jij hebt iets meer minuten dan daarnet bij Peter.
2: Maler Fahim Moussaï volgens mij. Die schiet vanaf de eigen helft. Vanaf de principaals hem over het doelman heen. En zodoende is het hier in de 85e minuut 2-2 geworden. Het meek de wedstrijd van de gemiste kansen te worden. Want Jodenboy staat daarvoor. Ook al 3. We hadden bijna 4 kansen op de 2-2 laten liggen. 1-3 had er ook in gezeten. En deze zeer onverwachte gelijkmaker. Het scorebord moet nog bijgewerkt worden. De man die dat doet bedienen, die is denk ik nog in slaap gevallen. Maar er is afgetrapt. We hebben nog 5 minuten te gaan. En wie weet wat er nog kan gebeuren. Het is 2-2.

0: 4,5 minuut voor de klok van 5 uur. De enige wedstrijd die live nog bezig is. Dat is de wedstrijd Yoden Boys tegen Sportclub Feyenoord. Ik zou zeggen, Gerrit, maak het uur tot het nieuws maar even vol.
1: Ja, laten we hopen dat de wedstrijd dan afgelopen is. Want we zitten 88 minuten op het scorebord. Maar er zou zomaar extra speeltijd bij kunnen komen. Ja, die onwaarschijnlijke treffer van Fahim Moussaoui. Inderdaad, betekent dan de 2-2. Ik zei het al, een wedstrijd van de gemiste kansen. 3 grote kansen voor de Yoden Boys. Maar de Feyenoorders hadden het ook al eerder af kunnen maken. 1-3. En het is nog geen gelopen race hoor. Ik bedoel, alles is mogelijk in deze zeer opmerkelijke en leuke wedstrijd, waarin ook al Jesper de Heijer was ingevallen voor Luc Dilhoff. En dan gaat diezelfde Hogeboom nog een keer naar de best. Gaat het dit worden? Nee. Het publiek gaat staan. Ook als ze maar gaan zitten, dan kan je het ook weer zien. Buitenspel was dat. Jammer buitenspel daarvoor. De man die graag zou willen scoren vandaag ook, Rick Wils. 89 minuten staan er inmiddels op het scorebord. En de doeltrap van de Rotterdamse goalie, die de Sportclub Feyenoord, ze staan zo laag op die ranglijst. Maar dat zou je vanmiddag aan het spel af en toe niet zien natuurlijk. Maar ja, nogmaals, de competitie is nog zeer vroeg, in een zeer vroeg stadium. Dus er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. En dat hebben ze vanmiddag ook wel laten zien. Nou, Yoden Boys gaat eruit zien dat ze toch inderdaad hun ongeslagen status zullen behouden. Maar ja, nogmaals, het moet wel. En een fluitenscheidsrechter, ja, dat vind ik toch heel goed fluiten hoor. Ik bedoel, ze had ook een tweede gele kaart, hebben ze een paar minuten geleden gegeven aan Rami Adouti. Invaller aan de kant van Sportclub Feyenoord, terwijl Yoden Boys nu de vrije trap heeft genomen. Van achteruit opbouwen. En dan gaan de 90 minuten gaan nu in. Dan gaan we nu de extra speeltijd in. Is de vraag hoe lang gaat die nog duren inderdaad. Bal een verkeerde paas daarvan de beste. En er wordt is er nog een nee, het is geen hoekschop, het is een doeltrap voor Sportclub Feyenoord. En de doelman die met die 2-2 helemaal verrast heeft inderdaad. Die staat even te kijken. Zal ik hem nog een keer die heel ver naar voren peren? Ja, doe maar natuurlijk. Ik bedoel, niet geschoten is altijd mis. En scheidsrechter heb ik nog geen aanstand te zien maken om op het klokje te kijken. En dan hebben we hier een snelle aanval van de Feyenoorders. Oh, weer een mogelijkheid. Maar hoor, de bal die werd er mooi voorgezet door de aanvoerder Etelaar. Maar als het moment staat er dan moet ik dan niet afgerond worden. En kan Yoden Boys nog een keer die proberen. Aan de rechterkant wordt er een paas gegeven door El Kandoussi. Moet die bal nog een keer die voorkomen. Maar die bal die komt niet voor. En dan wordt hij wel goed veroverd daar. Dan wordt hij niet veroverd. De bal gaat over de zijlijn. En dan mag Sportclub Feyenoord gaan ingooien. Zitten we inmiddels ruim een minuut in de extra speeltijd. En vrees ik dat we het uur van vijf uur wel gaan halen, denk ik. Ja, dat zullen we ongetwijfeld gaan halen. En dan of het met de wedstrijd halen, dat weet ik niet. Misschien, maar dat gaat er gewoon even door. En ik merk wel als het nieuws gaat beginnen. Yoden Boys mag gaan ingooien. Daar hebben ze ook geen haast mee. Misschien zijn ze toch ook achteraf gezien wel een beetje blij met die twee met die puntendeling, mag ik wel zeggen. Maar en dan gaat hij erin. Hij gaat erin! Ja, het is het doelpunt! Het is het doelpunt! Ja hoor! Ze kan nog de 3-2 in de absolute slotfase.
0: We gaan er nu even uit, Gerrit. We komen zo meteen bij na het nieuws gelijk bij je terug. We hebben nog even dit doelpunt mee kunnen nemen. Tot zometeen over dit nieuws van 5 uur.
1: En toch nog hier een sensatie.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieksrestaurant Rodos.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: Oeh, daar zijn we terug. 2-3 minuten over de klok van 5 uur. Het was een hels kabaal op de lijn. Vlak de seconde voor dat het nieuws begon. Jordan Boys tegen Feyenoord. Gerrit, vertel wat er dus verder nog allemaal gebeurd is.
3: Ja, de wedstrijd loopt nog. En nu wordt hij afgefloten, inderdaad. We hebben denk ik wel een minuut of 5-6 de tijd bijgetrokken door de scheidsrechter gezien. Rick Mills was de man die in de denk ik al 2-3 minuten in de extra speeltijd dan de 3-2 op het scorebord bracht. Ja, en dan zag het, ik kan zeggen, 2 minuten spelen in de tweede helft. Echt niet daaruit hoor, want ja, de eerste helft, ik heb het al gezegd, een zeer... zeer aantrekkelijke wedstrijd die heel lang duurde voordat het gescoord werd. Er was 0-1 werd het in de 38e minuut. Een mooie counter van Sportclub Feyenoord. Dat was ook de ruststand. Nou ja, en dan ben je net uit de rust gekomen. Ben je net wakker geworden bij je bakje thee. Dan wordt het ineens 0-2. Een minuut later schiet je tegen de paal. Is het geen 1-2. Maar met een kopbal van Milan... ik moet het even goed zeggen. Milan Kooi natuurlijk. Die scoorde dan de 1-2. Fahim Moussaoui met een onwaarschijnlijk doelpunt. Als er iemand hier gefilmd heeft, dan wint dat misschien wel een of andere grote prijs. Want hij, ik denk dat hij net op de eigen helft stond nog. Of net op de helft van de tegenstander. En hij schoot maar eens op doel. En die doelman die keek vertwijfeld achterom. Die deed toch een poging om die bal eruit te halen. Maar hij plofte achter hem. En... ja, en die hectische, was niet eens in de slotfase nog dat een wedstrijd van de gemiste kansen. Ik heb het al gezegd, 3-4 kansen heeft Jordan Boys toen gekregen om de gelijkmaker te scoren. Nou, dat lukte dan niet. En ook Sportclub Feyenoord had de zaak al kunnen beslissen met 1-3. Maar dan krijgen die absolute hectische slotfase waarin Rick Wils, ik had ook tegen gezegd, dat zou hij graag willen scoren. Maar ja, als je dat dan in de blessuretijd te winnen. De treffer maakt, wat zal die jongen vanmiddag vannacht lekker slapen, denk ik. En hij zal ook, denk ik, tenminste ik neem aan dat hij zo meteen een heerlijke pilsje gaat drinken. Jordan Boys juicht. 4 gespeeld. 12 punten. De clean sheet kan in de kast, maar daar zal ze niet rouwig om zijn, denk ik.
2: Gerrit, even een vraag. Wat is nu eigenlijk het uitgangspunt dit seizoen voor de Jordan Boys? Hebben ze dat inmiddels moeten bijstellen naar een kampioenschap?
3: Nou, ja, dat weet ik niet hoor.
2: Of hoop ik te hard?
3: Ja, ze had, nou ja, dat weet ik niet. Ze hadden inderdaad, ik heb het in mijn column ook gezegd, dat heb ik al gezegd van die trainer ook, Mark Evers, dat hij hele grote verwachtingen had. En toen dacht ik, ja. Toen hadden die in die oefenwedstrijd een paar oefenperiode, een paar wedstrijden verloren waarvan ik denk, nou, wees blij dat je zometeen wat punten gaat en handhaving. Maar ja, als je dan 4 wedstrijden nu achter elkaar gaat winnen, ja, dan zou ik niet gek op kijken als ze een beetje de bakens gaan verzetten. Ja, normaal, ik bedoel, een ongeluk en een nederlaag zit in een klein hoekje. Zie maar hoe dicht ze vanmiddag bij een nederlaag waren. Maar ja, ik bedoel, ik vind het gewoon leuk. En als je kampioen bent, je promoveert en je wint dan gelijk in de vierde divisie de eerste 4 wedstrijden. Ja, ik denk dat ik als ik een pluim bij me had, nou die heb ik dan, zou maar zeggen, in mijn gedachten bij me, zou ik hem inderdaad zometeen gaan uitreiken aan de Jordan Boys. Ik denk dat het hier nog lang onrustig gaat worden. Jordan Boys wint met 3-2.
2: Ja, en volgende week is het op naar Den Haag, naar de Sportlaan, naar HBS.
3: Oké, hogere burgerschool.
2: Precies, en het gaat niet goed met HBS. HBS heeft vandaag uit bij ASWH met 2-0 verloren. En ze stonden al bijna onderaan, of misschien wel zelfs onderaan in de vierde divisie. Zou Jordan Boys naar zijn 5e overwinning gaan volgende week?
3: Het zou zomaar kunnen, 5-0 scheef zegt misschien. HBS houdt braaf stand bij DC.
2: Ja.
3: Het zou zomaar kunnen. Maar dat is pas volgende week, Tom.
2: Precies.
3: Ik zou zeggen. Een prettig weekend.
2: Gerrit, bedankt voor je bijdrage. Ook jij een goed weekend en graag tot de volgende keer, hè?
3: Oké, hoi.
2: Doei, dag. Zo, Dan hebben we alle wedstrijden in ieder geval gehad. Moeten we toch eventjes op adem komen, zou ik bijna zeggen. Kijk ik even naar mijn technicus Elian Givjoen. Die is erbij gaan staan zelfs. Ja. Goed, het is, zie ik, 7,5 minuten over de klok van 5 uur. En u weet het, in de 4e uur bij Sport op Zaterdag gaan wij altijd naar onze correspondenten van de wedstrijden waarbij wij niet bij zaten. En daaruit hebben we dus zelfs een keuze moeten maken. En de keuze heb ik niet gemaakt. Ik heb gewoon loodjes getrokken, hoor. Want we hebben natuurlijk 14 clubs waar wij dus onze aandacht aan moeten schenken. 4 clubs hadden we vandaag in de uitzending. Dat betekent dus dat we de 10 niet hebben. Nou, de 1 natuurlijk, WDS tegen CVC Reewijk was een derby. Dus ja, dan zitten we er toch wel op 9 clubs. En dan heb ik er een beetje moeten trekken. Ja, nou, dan beginnen we dus vandaag wel, want er kwam als eerste loodje eruit. Esto. En als we Esto zeggen, dan zeggen we natuurlijk ook gelijk Han Koevoets. Han, heel goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Zo, ja. Het nieuwe seizoen is begonnen wat betreft de competitie. En
4: ja, klopt.
2: Ik zit dus op mijn hele lijst, want wij volgen dat natuurlijk allemaal, 6 verschillende klassen. Maar er was er maar eentje die heel erg vroeg begon, om 1 uur. Het had zelfs op een zaterdagmorgen zo wat kunnen zijn. Is er met een speciale reden om 1 uur? Is dat over 2 weken weer, de thuiswedstrijden?
4: Nee, dat is wel met een speciale reden.
2: Oh, oké. Okay. Mogen we hem weten?
4: Ja, natuurlijk mag je dat weten. De reden is dat Esto 90 jaar bestaat.
2: Ah, gefeliciteerd dan.
4: Ja, dankjewel. En de wedstrijd heeft gepland tussen met spelers van oud-kampioenen in de afgelopen jaren. En die wedstrijd is gepland om 5:00 met een reunie erachteraan. En een feestavond uiteraard. En dat is denk ik, ik heb het zelf niet geregeld hoor, maar ik verwacht dat dat de reden is waarom ze het verschoven hebben naar 1:00.
2: Ja, dat zit er natuurlijk dik in. En blijf, de gewone tijd, want ik zie dus bij sommige clubs, die hebben hun aanvangstijd van 2:30 gewijzigd naar 3:00.
4: Ja.
2: De gewone aanvangstijd over 2 weken bij Esto is gewoon weer 2:30?
4: Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet uit. Maar
2: Kijk, als iedereen naar Sport op Zaterdag gaat zitten luisteren, dan maakt het niet uit wat het aanvangstijd is, want we zijn er van 2 tot 6 uur. Vandaag was natuurlijk de thuiswedstrijd van Esto tegen een compleet het nieuw gebeuren. Neptunus Schiebroek, was dat ook een nieuw gebeuren voor Esto?
4: Ja, dat was het zeker. Echt een volledig onbekende ploeg voor Esto.
2: Ja, terwijl het toch niet zo ver bij ons vandaan komt natuurlijk, hè, het Rotterdamse.
4: Nee, zeker niet. En met de nieuwe rondweg om Rotterdam heen ligt de Schiebroek, hè, daar komen ze vandaan, tegen Hillegersberg aan.
2: Ja.
4: En ligt dan echt wel een half uurtje rijden, nog niet eens. Hè.
2: Ja.
4: Dus dat is in het Rotterdamse. Ja, dat was wel opvallend, het Rotterdamse vandaag, ook in het voetbal.
2: Ja, en dat mocht dus wel richting het Esto komen. En jullie hebben ze met open armen ontvangen.
4: Dat hebben we.
2: En hoe smaakte de eerste wedstrijd?
4: Nou ja, wel anders dan wat Gerrit net voorgespiegeld heeft.
2: Mm-hmm. Je hebt mee kunnen luisteren.
4: Spektakel en feest. Nou, dat was dit niet. Deze wedstrijd niet. Dat neemt niet weg dat het een boeiend duel was. Maar wel op een heel andere manier boeiend.
2: Ja, vertel.
4: Je weet iets van de uitslag.
2: Ja. Maar dat vertel ik niet. Dat mag jij natuurlijk altijd vertellen in de uitzending.
4: Ja. Nou, die Rotterdamse ploeg Neptunus uit Schiebroek was een taaie. Een hele taaie tegenstander en dwong een doelpuntloos duel af. Dus het is uiteindelijk 0-0 geworden. En het taaie zat hem vooral in het weggeven van heel weinig ruimte. Ze waren fysiek sterk en snel. En ze ontnamen eigenlijk Esto de ruimte om tot uitgespeelde kansen te komen. Of een lekker spelletje op te bouwen.
2: Mm-hmm.
4: Anderzijds, de Rotterdammers die toch heel venijnig waren in de aanval, kregen weinig kansen. De Esto-verdediging stond gewoon goed. En de keeper, alles bij elkaar van Esto, heeft maar weinig te doen gehad, zou je kunnen zeggen. Dat geldt wel voor de hele wedstrijd.
2: Ja. Aha.
4: Dus bij elkaar was het een sportief, maar stevig potje voetbal. En boeiend. Want ja, er gebeurde toch wel heel veel op het veld. Er werd erg hard gewerkt. En er waren twee totaal verschillende speelstijlen. En dat is dan ook wel leuk om dat zo te zien.
2: Mm-hmm. Maar dan blijft het ook tot het laatste seconde spannend.
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Die laatste seconde kom ik aan toe. En daar krijgt de spanning een hoogtepunt.
2: Mm-hmm. Oké. Okay.
4: Esto heeft een heel sterk middenveld, maar ze kon toch moeilijk de bal wegwerken. En Punners die gooide de bal vaak diep naar voren toe, maar er werden veel fouten gemaakt. En wat bijna Tunis. En wat dan gebeurde, ze trokken zich terug op het middenveld en in de verdediging als een muur. En dat was moeilijk voor Esto om daar doorheen te komen. In 0-0 uiteraard met de rust. En een wedstrijd waar er niet zoveel over te schrijven is. Echte kansen waren er niet, nauwelijks of niet. En in de tweede helft, rond de 70ste minuut, dook Jannik Seys alleen voor de keeper op. Hij gleed uit op het laatste moment, dus het werd geen doelpunt. Maar het was wel een keerpunt in de wedstrijd waarin Esto het helemaal in handen kreeg. Er was ook vermoeidheid. Het woord slijtageslag mag je best gebruiken. Beide ploegen die knokten zich het snot voor de ogen. En wat dat betreft, ja, lukte het beide niet. Maar Esther had echt wel de beste kansen op dat moment om een puntje, drie puntjes mee naar huis te nemen. Ja, en uiteindelijk in de 92ste minuut, en nou komt het.
2: Ja, je voert de spanning op.
4: Ja, nou, dat is toch leuk, of niet?
2: Ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Ik ben er helemaal stil van.
4: Ja, nou, dan zeg ik maar niks. Nou, in de 92e minuut ging er vanaf de linker, ja, ongeveer vanaf de middenlijn een diepe bal achter de Astro-verdediging. En nam een rechtsbuiten van Neptunus de bal direct op de slof. En die catchte net op de lat over de doellijn. En toen blies de scheidsrechter af. Nou ja, er waren veel mensen langs de lijn, ook vanwege het feest. Er klonk een zucht naar boven toe, dat wil je niet geloven.
2: Ja, dat kan me
4: maar
2: voorstellen.
4: Maar de wedstrijd eindigt dus uiteindelijk wel in datgene wat terecht was. Gezien ook het spelbeeld en de kansen. Esto had misschien iets meer kans gehad. Maar ik denk dat ze uiteindelijk wel allemaal met 0-0 tevreden waren. Mm-hmm. Maar het was wel oog en de naald wat gebeurde. Hoor. Op het echte, zo in de laatste seconde.
2: Dan voelde ik de spanning al hier. Ja, je laat de spanning hier dalen, kan je bijna zeggen. En wat is natuurlijk niet verloren. Het is in ieder geval wel één punt die je meeneemt. Ja. Maar wat is het doel dit seizoen van Esto?
4: Nou ja, het doel is toch, we hebben zeker een ploeg om bovenin te eindigen. En ik denk dat ze op zijn minst, dat spreek ik uit hoor, dat op zijn minst een periodetitel weer gepakt zou moeten kunnen worden.
2: Ja.
4: Het is natuurlijk wel een boeiende competitie die we hebben. Donk zit erin, dat is natuurlijk ook geen flauwekul verhaal. En
2: nee.
4: Dus, Groeneweg en die Rotterdamse ploegen zoals je nu hebt, dat zal Donk en Groeneweg ook ervaren. Ja, die hebben toch wel zoiets van mouwtjes opstropen en een dijk van een conditie en knokken voor de bal.
2: Ja, maar Groeneweg zegt vandaag van, Esto, we doen mee met jullie.
4: Ja.
2: Want die hebben ook 0-0 gespeeld.
4: Nou, dan staan we samen in het midden, hè?
2: Ja, ja, ja. En ik geloof dat de Zoetermeer, FC Zoetermeer tegen Donk 2-2 is geëindigd.
4: Ook.
2: Dus ja, de dag van de gelijke spelen.
4: Ja, dat is al een typisch begin.
2: Ja, ja.
4: Ja. Nou, het zal echt ook niet meegevallen hebben wat dat betreft de ploeg. Want we hebben natuurlijk in de beker, net als vorig jaar, hebben we al uitstekend gepresteerd. Hè? Een paar leuke wedstrijden, goed voetbal. Mm-hmm. Maar er was veel meer ruimte om te voetballen. En dat was er vandaag niet hoor. Dus,
2: nee. Maar
4: ja, dan moet het maar van een kansje afhangen en een gelukje. En dat gelukje hadden beide ploegen niet.
2: Ja. Ja, ik denk dat een van de sterke ploegen toch waarschijnlijk Biver zal zijn. Die hebben dus echt kampioensaspiraties. En ja, die gingen natuurlijk bij het Rotterdamse in Alexandria 66 op bezoek. En ja, die gingen daar met een 4-0 klinkende overwinning naar huis.
4: Ja, ja, ja.
2: Dus en kijk ik volgende week, hè? Roda Esto of Esto Roda? Nee, het zal wel Roda Esto zijn. Ja, Roda Esto. Ja, dat wordt een derby. Dan bellen we je niet in. Want we zitten denk ik dan gewoon langs de lijn bij die wedstrijd hoor.
4: Dat neem ik zonder meer aan. Want André van Echtdom, het is voor hem natuurlijk
2: Ja.
4: Een glimlach op zijn gezicht om die wedstrijd te bestrijden.
2: Ja, dat is een must voor hem. Dat,
4: ja, absoluut.
2: dat weten we al.
4: Ik heb nog geen uitslag naar Roda, weet je dat?
2: 2-2. Sorry, herstel. Roda die is om 4:45 pas begonnen. Dus die zijn nog in de eerste helft bezig.
4: Oh, en dat is 2-2?
2: 2-2 is Zoetermeer-Donk.
4: Oh, Zoetermeer.
2: En
4: ja.
2: Ik zie dat Olmoord tegen de Sokkerboys was op een gegeven moment de tussenstand van 1-1. Maar de einduitslag heb ik daar dus nog niet van gezien. En van Zwarte Pijl CKC heb ik ook nog niets gezien.
4: Nee. Ja, ik ben zeer benieuwd hoe deze competitie loopt. En ik denk dat Estel inderdaad wel wil proberen om toch met de bovenste plaatsen mee te doen.
2: Ja.
4: Maar de competitie wordt nog steeds zwaarder. Weet je iets over de degradatieregeling? Is er al wat van bekend?
2: Volgens mij is dat nog niet bekend. Ik denk dat dat binnenkort wel bekend zal worden. Dus ja. Maar Han, bedankt vandaag voor jouw bijdrage. Dat is positief geëindigd, jouw bijdrage. Geen 0-0's dan, hoor. Dus graag tot de volgende keer, Han. En goed weekend. We zijn benieuwd naar volgende week. Jo.
4: Dag.

0: 8,5 minuut voor de klok van 5:30 in het vierde uur. Het gaat ineens erg hard, moet ik zeggen, van het sportprogramma Sport op Zaterdag. En dan zijn we met onze correspondenten. Ja, we zijn iets achter in de tijd, maar dat heb je natuurlijk als een wedstrijd zoals de Jodenboys tegen de sportclub Feyenoord toch over de klok van 5 uur nog even iets doorloopt. Ach, maakt ook helemaal niets uit. Voetbal is voetbal en spanning is spanning. Gaan we naar de vijfde klas. C. We gaan horen en luisteren de wedstrijd van GSV tegen ASW. Daarvoor hebben we aan de telefoon Ferry. Ferry, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, is de eerste wedstrijd voor het nieuwe seizoen. Ik heb in het begin van het programma gezegd, toen ik het overzicht gaf van GSV, welkom in deze competitie, want jullie zijn er natuurlijk als het met het eerste team er even tussenuit geweest. Hoe is het om weer terug te zijn?
1: Ja, het is heel warm. Superleuk natuurlijk. Merk je ook wel een beetje langs de zijkant.
0: Ja.
1: We hebben de toeschouwers, de voetbal.

0: beetje gevolgd, want ik woon zelf in Waddinxveen. En ze hebben het kampioens vorig jaar eigenlijk al. En dit jaar weer aspiraties. Dus ja, ik denk van nou, je treft dan niet gelijk de makkelijkste.
1: Nee, precies. Ik kijk zelf vorig jaar natuurlijk bij het Vliegen voetbal. Dus en ze hadden wel wat aan versterkingen dit seizoen. En we konden onze borst nat maken, maar meteen ook wel een goede test.
0: Ja, kijk, en volgens mij, dat even een vraag hoor, want op weg naar de studio vanmiddag om 1 uur, toen reed ik langs het veld van de ASW. Er was geen kip te bekennen op dat veld. En ik van, oh, die zijn allemaal naar GSV toe.
1: Ja.
0: Klopt
1: ja,
0: dat? Ja. Was het lekker
1: zeker.
0: Druk?
1: Het was weer lekker druk. En vorige week natuurlijk Moordrecht was ook lekker druk.
0: Ja, ja.
1: Dus dat wil je hebben. En weet je, het voetbal, zeg ik dan maar, de zaterdag voetbal in Gouda is gewoon, denk ik, compleet met GSV.
0: Ja, en wij laten het de tussenstand hier dus allemaal lekker volgen op onze website. We proberen het via dus het tv-kanaal. Maar dat is vanmiddag nog even niet helemaal goed gelukt. Met de technici die hebben dus weer wat voer om eraan te werken. Maar vanmiddag was het dus wel GSV tegen ASW. Hoe ging die wedstrijd?
1: Nou ja, we trapten af en... Nou ja, je merkt natuurlijk wel ASW kwalitatief, maar ook wel een goed team die meteen de voortouw nam. ASW bood heel goed tegenstand. We wonnen de duels. Waardoor het dus best wel een evenredige wedstrijd was. ASW kwam vervolgens vroeg op voorsprong.
0: Was dat een toeval voorsprong of...
1: Nee, kijk, sowieso missen wij onze doelman, Jordi Gomez. Die is met vakantie, dus alle credits naar de vervanger natuurlijk. Goed, je weet ook gewoon dat de ASW kwalitatief voorin gewoon goede spelers heeft. En je kan je dan geen foutjes permitteren. Maar goed, uiteindelijk, ASW die drukte ook gewoon die fase goed door en kwam eigenlijk ook gewoon terecht op een 1-0 voorsprong. Mm-hmm. Alhoewel het wel echt wel het niet zomaar cadeau werd gegeven door de spelers van GSV.
0: Nee, ja, goed, dit is een goede instelling natuurlijk, hè? Dat is,
1: er wordt gestreden voor elkaar, hè. Nogmaals, duels worden gewonnen. En de tweede bal is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk, ook in de vijfde klasse. Dus GSV kwam eigenlijk op ASW kwam een voorsprong en kort daarna werd er een penalty toegekend aan GSV.
0: Mm-hmm.
1: En die werd benut door Sharaf Akku.
0: Lekker, lekker.
1: Ja, dus we stonden eigenlijk weer 1-1 en zo gingen we ook de rust in.
0: Ja, dat geeft toch een goed gevoel?
1: Heerlijk. Kijk, en dat zijn ook wel een subdoel van GSV om gewoon lekker mee te voetballen. Geen cadeautjes weg te geven, tegenstand te bieden, werken voor elkaar. En dat wordt dan soms ook wel gewoon beloond. En daar groei je ook als groep in.
0: Precies, precies. En als de spelers elkaar goed kunnen vinden op het veld, dan... En toen kwam de tweede helft.
1: Ja, de tweede helft die startte ASW gewoon goed. Die kwam op een gegeven moment op een 2-1, 3-1. Eigenlijk 5-1. En dat zijn, noem ik het weer, het zijn gewoon inschattingsfoutjes. Het is misschien ook nog een beetje de organisatie, wat dan nog niet helemaal lekker staat. Waardoor je eigenlijk onnodig ruimte weggeeft en de tegenstander onnodig in een scoringspositie brengt.
0: Mm-hmm.
1: De keeper die maakte dus ook een inschattingsfout met een doorgebroken speler. Ja. Dus die kreeg ook nog eens rood.
0: Mm-hmm.
1: Gelukkig hadden we nog een reservekeeper op de bank, die kon meteen aansluiten.
0: Yeah.
1: Maar goed, je merkt wel gewoon dat het proces binnen GSV natuurlijk nog in volle gang is. De groep gaat met de week echt wel beter en je ziet ook wel meer voetbal, mooi positiespel. Alleen ja, je moet als groep nog een paar stappen zetten.
0: Ja, dat is logisch, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja. En volgende week naar Woerden toe.
1: Ja.
0: Naar VEP. VEP heeft vandaag bij Rijnstreek gespeeld. En daar hebben ze volgens mij met 2-0 gewonnen. Ja. Tenminste, in ieder geval, de tussenstand was 2-0. Ik heb hier dus, zie ik, dat is de enige waar nog geen einduitslag van...

0: bekend is. En daar hebben ze zelfs nog eventjes de navraag naar gedaan. Nee.
1: Ja, wij zien Feb natuurlijk ook gewoon als een titelkandidaat. Mm-hmm. We hebben een goed elftal. Zij zaten er vorig jaar al dichtbij. En dit jaar, dat is eigenlijk een tweede echte test, zeg ik dan maar.
2: Ja.
1: Want Feb, ja, die gaat vol voor de winst en die wil uit de vijfde klasse uit. Dus we kunnen ook dan weer een mooie partij neerzetten, als in de zin van de basiselementen werken voor elkaar.
0: Ja.
1: Inzet en plezier. En natuurlijk ook, als het kan, ook een prestatie. Maar dat wordt... Dat gaat echt met de week beter. En wij zijn echt... we kijken zeker niet op naar Feb. Dus we gaan er wel voor. Alleen het wordt weer een spannende wedstrijd. En we hopen op winst.
0: Ja, als ik zo kijk naar die 14 clubs... Dan zeg ik van nou... Wie hebben de kampioensaspiraties? Ja, dan zeg ik van ASW en ONA. En zoals je er zelfs aan zegt, Feb. Daar krijgen ze wel allemaal gelijk achter elkaar.
1: Ja, zeker. Kijk, je hebt natuurlijk ook CFC, die moet je niet onderschatten. FC Gouda is dit jaar een goede lichting, wat doorstroomt.
0: Ja.
1: Ik schat zo 3-4 clubs in die het met elkaar gaan strijden. Maar ja, de vijfde klasse blijft de vijfde klasse.
0: Mm-hmm.
1: Kom er maar eens uit.
0: Precies. Heb je de einduitslagen van die vijfde klasse B gevolgd?
1: Ja, wel een verrassing.
0: Ik zal nog even, voor de luisteraar, Kamerik Ona 07, BDS tegen CVC Reewijk 2-1. En volgens onze verslaggever speelde Reewijk nou niet bepaald lekker. Zevenhoven tegen SPV 81, 3-2. Sportief tegen Gouda 1-4. Kijk, daar komen jouw woorden, hè? De Gouda met een mooie overwinning van 4-1 naar huis. Rijnstreek Feb waarschijnlijk 0-2. En Stolwijk tegen Gouderak 2-4.
1: Kijk.
0: Ja, dus... Maar goed, het is pas de eerste wedstrijd. En we hebben er, even kijken, 26 te gaan in totaliteit. Ja. Dus we hebben na deze nog 25.
1: Ja, zeker. Het is wel leuk om te zien, hè, wat de uitslagen zijn. En het is wat je zegt, het begin. En ik denk dat het pas echt begint na de winterstop. Want dan zie je eigenlijk wie is met zijn kop boven schouders eruit steekt. En die echt nog aan de bak moet.
0: En je ziet natuurlijk degene die dus hopelijk kampioensaspiraties heeft, dat hij misschien met de eerste periode kampioenschap er vandoor gaat.
1: Ja, zeker weten. Nou ja, dat zijn nu in ieder geval de clubs die hebben gewonnen, die maken daarin een goede stap.
0: Precies. Dank voor je medewerking aan dit interview over GSV van vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Ik wens jullie heel veel succes volgende week bij Feb.
1: Hartstikke bedankt.
0: En graag tot de volgende keer in de uitzending.
1: Yes, dankjewel.
0: Succes, goed weekend.
1: Fijne zaterdag. Doei.

0: Vier minuten over de klok van 5:30 in het vierde uur van Sport op zaterdag. En wij vliegen uit naar de derde klasse B, de B van Bernard. Want naast Esto, Roda speelt ze dus nog op dit moment, want die wedstrijd begon pas om 16:45. Zit hij natuurlijk Donk, ja. En als we over Donk praten, dan hebben we natuurlijk altijd over Patrick Akerboom. En die hebben we aan de lijn. Patrick, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vandaag, ja, de eerste competitiewedstrijd. En dan zeg ik altijd, maar ja, we gaan dus nu voor het Echi. Terwijl anderen heel veel zeggen, de beker is voor ons ook al een Echi, wat dat betreft. Maar goed, vandaag de eerste wedstrijd. We moesten gelijk uit tegen de FC Zoetermeer. Geen thuiswedstrijd. Hoe keken we tegen FC Zoetermeer? Niet direct volgens mij een bekende van Donk.
1: Nou ja, FC Zoetermeer is ook degradant tweede klas. Dus we wisten dat we gelijk een goede weerstand zouden krijgen. Die hebben we ook gehad. Mm-hmm. Een valse start voor Donk. 4-2 verloren.
0: Ja, maar wat zijn de aspiraties dit jaar voor Donk, ondanks de nederlaag?
1: Nou, onze aspiraties die zijn eenvoudig. Gewoon meespelen in de derde klas om minimaal na competitie te kunnen spelen. Maar zoals we vandaag in ieder geval de tweede helft gespeeld hebben, komen we daar niet bij in de buurt.
0: Nee, dus dat hebben we dus al geleerd, hoe het dus eigenlijk gelijk niet moet.
1: Maar nee, we hebben nog een redelijke eerste helft gespeeld. 1-0 ja. Voor, 2-1 voor. Rust was 2-2. Ja, de tweede helft was Zoetermeer duidelijk de bovenliggende partij. En hebben we terecht 4-2 verloren.
0: Het lag er dus niet aan dat er dus de inspiratie bij Donk ontbrak of zo? Dat is,
1: Nee, dat niet. Maar Zoetermeer was gewoon op heel veel vlakken net even een standje scherper dan wij. Ja, dan ga je met een nederlaag naar huis.
0: Ja, dat is niet lekker. Dat is niet leuk.
1: Nee, dat zeg ik. Valse start.
0: Ja. En dan, het is een uitwedstrijd. Volgende week een thuiswedstrijd. En dan denk je dan voor jezelf van, nou, volgende week dan pakken we 3 punten. Revanche.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Thuis tegen Groeneweg. Ja, precies. Thuis tegen Groeneweg. Is dat realiseerbaar? Ja, ik zie dus Groeneweg Hilligersberg 0-0. Dat had ik dus ook wel iets anders ingeschat.
1: Ja, Hilligersberg kan ik niet zo goed inschatten. Groeneweg iets beter. Die hebben we in de voorbereiding ook bij ons op het toernooi gehad.
0: Ja.
1: Kijk, elke tegenstander die in de derde klas speelt, moet voor ons minimaal een wedstrijd opleveren waarin we resultaat kunnen boeken.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, vandaag was Zoetermeer, wat ik zeg, de tweede helft van onze maatje terug.
0: Juist. Ja. Goed. Dus we kunnen ons bij de nederlaag gewoon neerleggen.
1: Wel met een beetje tegenzin.
0: Dat begrijp ik. Want je verliest natuurlijk altijd. Met een 4-2 stand kan je niet zeggen van, nou, we hadden op de laatste minuut nog gelijk kunnen maken. En
1: dat is
0: heel erg duidelijk. Dus kijk, en zie ik dus daarin die. Kijk, Esto die speelde 0-0 tegen Neptunus. Zwarte Pijl won met 2-1 van CKC. En dan zie ik van Alexandria 66 Biver 0-4. En dan weet ik, Biver heeft kampioensaspiraties.
1: Ja, een knappe overwinning, 4-0 bij Alexandria.
0: Ja.
1: Kan die anders zeggen?
0: Nee, dat is dus daar wel in te zien. Dus we gaan het volgen.
1: Ja.
0: Ja, Patrick, bedankt voor je bijdrage voor vandaag.
1: Ja, graag gedaan. Graag
0: en een heel goed weekend en graag tot een volgende keer. En succes, maak er volgende week 3 punten van.
1: Ja, dankjewel. Gaan we
0: goed weekend.
1: Proberen.
0: Hoi.
1: Dag.

0: En dan even kijken, we gaan naar de vierde klasse D, de D van Dirk. En daar zit de RVC 33 in die klasse. Oeh, en dan zie ik dit jaar toch eens een keer alleen maar vanuit onze regio RVC 33. Dus derbies zullen we niet krijgen. Maar goed, in ieder geval, we zullen wel mooie wedstrijden krijgen, naar ik aanneem. En als we daar onze correspondent bij RVC 33 dit jaar, is dat Hendrik Mol. Hendrik, een heel goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Eerste competitiewedstrijd. Oh, het was nog niet eens een thuiswedstrijd. Jullie moesten nog uit ook.
1: Ja, ja, naar Rotterdam.
0: Naar de Zwervers.
1: Ja, inderdaad. Ja, we moeten wel vaker deze kant op.
0: Ja, ja, ja, dat is, het gebeurt wel meer richting het Rotterdamse dan denk ik het Haagse wat dat betreft.
1: Ja, vooral Rotterdam.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Wat zijn de aspiraties voor RVC 33 dit jaar?
1: Nou, we moeten eerst maar eens gewoon lekker starten aan de competitie en eens kijken van hoe het gaat. Er zijn nog wel wat veranderingen in de ploeg hebben plaatsgevonden. En dat moet de ploeg ook nog opvangen. Dus we gaan eerst gewoon eens lekker starten en kijken dan verderop in het seizoen wel waar het eindigt, zeg maar.
0: Ja, nou ja, laten we proberen het middenveld erin te krijgen, hè?
1: Ja, zeker. Zo dus, zeker. Maar dat moet wel mogelijk zijn, hoor.
0: Ja, ja, ja. Kijk, en als het een beetje rijlt en zeilt en draait en de olie is een beetje gesmeerd, dan zou je kunnen zeggen van, nou, laten we eens kijken of we een periodekampioenschap kunnen pakken.
1: Ja, wie weet. Wie
0: ja,
1: weet.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat zou zomaar kunnen, hoor.
0: Ja, vandaag was het dus uit naar de Zwervers. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe is de start gegaan? Hoe verliep dat?
1: Nou, waar we in de voorbereiding ook al een aantal keren last van hadden, is dat we eigenlijk de eerste fase van de wedstrijd, zeker het eerste half uur, eigenlijk prima spelen. Het strijdplan wordt door de jongens goed uitgevoerd, hoog druk zetten, waardoor de tegenstander niet aan voetballen toekomt. Nou, dat gaat eigenlijk goed. Zelf creëer je, moeten we dan ook eerlijk in zijn, niet heel veel kansen. Mm-hmm. Nou goed, dan lijk je op 0-0 af te steven naar rust. En dan, ja, dan zijn er toch helaas twee kleine foutjes, waardoor je in plaats van met 0-0 ineens met 2-0 achter gaat rusten. En dat, ja, dat was wel echt jammer. Want dat was eigenlijk totaal niet nodig. Ja. En zo was ook de rustanalyse van de trainer. Van ja, jongens, koppen omhoog en er gewoon voor gaan. Mm-hmm. Want ja, weet je, er is niks aan de hand. Jullie doen niet onder, sterker nog. Je bent misschien zelfs wel ietsjes beter.
0: Ja.
1: Maar ja, je komt niet echt tot kansen, maar de tegenstander ook niet. Dus ja, dan is 2-0 achter met rust wel zuur.
0: Ja, maar dat kan altijd alweer 3-2 in die voorsprong eindigen natuurlijk, hè?
1: Ja, en dat is ook de instelling. En waren het niet dat je dan in de tweede minuut naar rust de 3-0 om je oren krijgt. Ja, dan wordt het ineens, wordt het ineens wat lastiger allemaal.
0: Ja, dan gaan de oortjes hangen.
1: Ja, en dan in plaats van dat je de aansluitingstreffer maakt, de 3-1 is in de tegenaanval, wordt het 4-0. Ja, dan wordt het ineens moeilijk. Maar goed, waar we dit seizoen ook wel moeite mee hebben, is ook gebleken in de voorbereiding, is het afmaken van kansen. Mm-hmm. En gelukkig maak je dan uit een mooie aanval 4-1.
0: Mm-hmm.
1: Wordt het weliswaar nog 5-1, maar tussen de 4-1 en de 5-1 hadden wij echt kansen om 4-2 te maken. Dan was het misschien nog wel spannend geworden, je weet het natuurlijk nooit. En in de slotfase maken wij dan eigenlijk ook wel weer uit een goede aanval maken we 5-2. Dus... Dan er zijn zeker lichtpuntjes in deze wedstrijd, alleen het is een stevige nederlaag, dat wel.
0: Precies, maar dan moet je zo kijken, we hebben dus zelf toch wel twee doelpunten kunnen maken.
1: Zeker, goede goals ook.
0: Juist, en als je, dat valt dus onder de categorie kansen benutten.
1: Ja, en daar moeten we met elkaar echt mee aan de slag.
0: Ik wil ze de kost niet geven, die 100 kansen krijgen en er niet één benut.
1: Ja, dus, dat ga je niet winnen, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. RVC, volgende week.
1: Volgende week mogen wij Bergambacht ontvangen.
0: Ah, juist.
1: Ik zag dat die met 1-0 verloren hadden thuis.
0: Ja,
1: dus ja, wellicht liggen daar ook weer kansen voor ons om wel lekker die 3 punten te pakken en op ons eigen sportpark te houden natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Kijk, Haastrecht had vorig seizoen hadden natuurlijk ook geen slechte ploeg, hoor.
1: Helemaal niet. Nee, dat klopt.
0: Dus,
1: Bergambacht ook niet, dus het wordt echt wel weer een zware dobber. Maar goed, wat ik al zeg, er zaten echt lichtpuntjes in deze wedstrijd. En als je ziet hoe wij de tegendoelpunten tegenkrijgen, dat is echt wel op te lossen. Want dat zijn gewoon fouten. Dat is niet dat je weg wordt gespeeld door een tegenstander.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn gewoon eigen individuele fouten. Nou, daar kan je aan werken met elkaar. Daar kan je op trainen. Dus ik denk dat ik namens de staf spreek, hebben daar echt absoluut alle vertrouwen in. Dat goed gaat komen.
0: De eerste paar wedstrijden van dit seizoen is gewoon een leerschool.
2: toch?
1: Ja, ja. Ja, en ik denk dat we tegen een ambitieuze ploeg speelden. Mm-hmm. Die denk ik stiekem wel omhoog kijkt.
0: Ja.
1: Dus dat moet ook meegegeven worden. Zij hadden een vlekkeloze voorbereiding gedraaid. De eerste geworden in de bekerpool, overtuigend. Mm-hmm. En als ik dan zie hoe wij het hun echt moeilijk hebben gemaakt in de eerste helft. En in de tweede helft echt nog meer recht hadden op meer dan die twee doelpunten.
0: Ja.
1: Nou, dan moet dat ons alleen maar positief stemmen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Nou, dus deze week te gaan werken om volgende week, volgende zaterdag, Bergambacht thuis te ontvangen.
1: Ja, gaan we voor.
0: Bedankt voor je bijdrage, Hendrik Mol,
1: RVC
0: 33. Graag tot de volgende keer, hè?
1: Ja, graag gedaan.
0: Goed weekend.
1: Doei.

0: laatste 10 minuten voor de klok van 6 uur. De laatste 10 minuten van de sport op zaterdag. Deze 19 september 2026. Ja, dan gaan we gewoon weer naar de vijfde klasse B. Ja, we waren dus met onze correspondent al bij GSV tegen de ASW 2 tegen 5. En dan gaan we naar Kamerik tegen Onas. Dat is de tweede bij mij op het rijtje. Die heeft ook een bepaalde uitslag. Maar daar hebben we dus wel onze correspondent voor aan de lijn hangen. Peter, heel goedemiddag.
1: Heel goedemiddag.
0: Heel goedemiddag zeg. Het was vandaag de eerste competitiedag voor het seizoen 2026-2027. Standaard vraag even. Hè. Wat is de visie voor ONA voor dit seizoen?
1: Nou ja, de visie van ONA is heel simpel. Dat is proberen om toch weer zo snel mogelijk te proberen om in de vierde klas terecht te komen.
0: Ja.
1: En de vijfde klas te verlaten.
0: Ja, want eigenlijk de degradatie vond ik eigenlijk... Hey, ONA, dat is toch een vergissing?
1: Helemaal onnodig. Maar goed, als je op een gegeven moment staat op de plek waar je staat en je degradeert, dan... Dan moet je gewoon genoegen nemen met het feit dat je dan in die vijfde klas terecht komt.
0: Ja, dan heb je iets fout gedaan, maar dan heb je wel weer het voordeel van je kan voor een kampioenschap gaan, hè?
1: Ja.
0: Dus,
1: zo makkelijk gaat dat niet.
0: Nee, bal is rond. Dat wordt al heel erg lang gezegd, ja. Vandaag dus uit naar Kamerik.
1: Ja.
0: En de wedstrijd begon met 0-0. Hoe ontplooide die eerste helft zich bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we stonden al na 5 minuten met 0-2.
0: Oh?
1: Dus wat dat betreft hadden we een bliksemstart.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, we speelden wel behoorlijk voetbal. Kamerik had geen antwoord op onze strijdwijze. En we konden dus voor rust nog de 0-5 in het nek schieten. En toen was de wedstrijd wel gelopen.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Dan hadden jullie ook kunnen zeggen van... jongens, zullen we ermee stoppen en we gaan dan vast naar huis?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, 0-5 in de rust. Ja. Ja, dan denk je van, nou, er wordt een eindstand van 0-10.
1: Ja, dat denk je dan. Hè. Maar dan zie je dan toch dat het verslapt. Er wordt gewisseld. En dan vinden alle spelers het wel prima.
0: Ja.
1: En dan hebben we het uit kunnen voetballen. En uiteindelijk in de tweede helft nog 2 goals kunnen maken. Dus ik denk al met al voor een uitwedstrijd, eerste competitiewedstrijd 0-7, nou dan heeft prima gedaan.
0: Heb je het uitstekend aan, ben je gelijk koploper hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is, ja, dat mogen we zeggen. En als ik dan kijk naar volgende week, volgende week dan bellen we je niet in als correspondent, denk ik.
1: Nee, ik ga even op vakantie.
0: Oh. Oh, dat heeft de KNVB, die heeft dat gelijk in de gaten gehad. Peter gaat bij vakantie, dus we gaan daar dus een wedstrijd ONA tegen WDS doen. En dat is een derby natuurlijk. En daar zullen we waarschijnlijk wel bij zetten.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Dat betekent dus, die wedstrijd begint om 2:30. Dat dan flitsen hier vanaf 2:30 in de uitzending zijn. Dus... WDS, vandaag gewonnen van CVC Reewijk, is
1: zeker
0: niet helemaal van het leien dakje gegaan. Terwijl ik begrepen heb van CVC Reewijk niet bepaald ook goed speelde. Dus ja, dan had ik een grotere uitslag verwacht dan 2 tegen 1.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Wij hadden wel verwacht dat CVC... toch die wedstrijd wel zou winnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was voor ons wel een verrassing, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Dus wat dat betreft, volgende week WDS thuis. Het is nu een thuiswedstrijd, dus ik zou zeggen van... probeer in ieder geval 3 punten te pakken.
1: Ja, laten we dat hopen. Dat zou een mooie vakantiecadeau zijn.
0: Ja, precies. We zullen elkaar verderop in het seizoen nog wel vaker even aan de lijn en hier in de uitzending hebben. Bedankt in ieder geval vandaag voor je bijdrage, Peter. En heel goed weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: En goede vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Hoi.

Dan is het 5 minuten voor de klok van 6 uur. En dan zijn we toch wel toe aan de wedstrijden zoals die volgende week gespeeld gaan worden. Even een compleet overzicht van A tot en met Z. De vierde divisie B. Daar wordt de wedstrijd gespeeld. Smitshoek tegen Westlanden. Ja, Zerkzes tegen Spijkenisse. Capelle tegen Kwik. De FC Schavenzonde tegen ASWH. Volken 68 tegen Scheveningen. Feyenoord tegen de HVV. RKAVV tegen Heerjansdam. En HBS tegen Jodan Boys. Tweede klasse C. Nieuwkoop tegen Argon. SV Den Horen tegen Alvia. Wip Polder tegen Olivio. LFC tegen Forum Sport. CVV Berkel tegen Graaf Willem II vak. RKDO tegen Noordorp. En Olympia tegen UVS. Nou, de thuiswedstrijd van Olympia, daar zullen we uiteraard niet bij zijn, want u weet dat die wedstrijden beginnen altijd om 16:45. Tweede klasse K. Parkhout tegen De Meren. VVI tegen De Bilt. Montfort tegen Merino's. Zeist tegen Delta Sport. PVCV tegen Achterberg. De FC Oudewater tegen Breukelen. En Jonathan tegen CJVV. Derde klasse B. Soccerboys tegen Alexandria 66. Roda 76 tegen Esto. Schitterende derby. Wij zitten daarbij. Donk tegen Groeneweg. CKC tegen Omoord. Neptune Schiebroek tegen Zwarte Pijl. Hilgersberg tegen HOV DJSCR. Zo. Over een half uur ben ik klaar daarmee. Moeten ze me toch maar een bepaalde naampje geven? Maar misschien ook wel gewoon afkorten tegen HOV tot zoveel 3 letters. Ja, Biver nog tegen de FC Zoetermeer. Vierde klasse D van Dirk Haastrecht tegen IJsselmonde. Lopik tegen Lekkerkerk. RVC 33 Bergambacht. SVS tegen Cabau. Bolnes tegen Moordrecht. Zwift. De Zwift Boys moet ik zeggen tegen Dilettant. En LMO tegen de Zwervers. Ten slotte de vijfde klasse B. VEP tegen GSV. De CVC Reewijk tegen Stolwijk. SPV 81 tegen Rijnstreek. ONA tegen WDS, ook weer zo'n mooie derby. Goudrak tegen Zevenhoven. Gouda tegen Kamerik. En ASW thuis tegen Sportief. Dat waren zij, ja, alle wedstrijden. Ja, ik zit even te kijken. Dat zijn ze allemaal, alle 6.

Ja, dit was eigenlijk de... Nou, niet de Golden Oldies Revival. Sport op zaterdag. Sound of Silence op de achtergrond. Ja, dan krijg je zulke soort besprekingen. Vandaag zaten we dus bij Jodenbosch tegen de Feyenoord met Gerrit Schinkel langs de lijn. Noordorp Olympia met Peter Kool. CJVV tegen de FC Oudewater Wim Hendricks. BDS tegen CVC Reewijk André van Echtdom. Aan de andere kant van het glas achter de knoppen, daar staat Elian Gevioen. Mijn naam is Tom Bos. Bedankt voor het luisteren vandaag naar 4 uur sport op zaterdag. We zijn de volgende week zaterdag om 2 uur weer terug. Goed

0: of silence. And in the naked light I saw.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
2: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
3: Erwin Holthuizen.
4: Wanneer houdt het op, Erwin?
5: En hoe vindt u dit? Vinden, gouden ouwe.
6: Weekendlift. Lessing.
7: Yes, sir, boy.

je het al zien? Ik ben al 2 dagen over tijd. Ja, echt. Ik had eergisteren al bloemen in huis moeten hebben. Bloemen, houden van mensen. Dus ook van jou.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is You Want More. Elke vrijdag tussen 1 en 2.
1: DJ Raymond.

0: Hall of Fame. Goedemiddag en welkom bij Jul Want Morg. Goedemiddag, Ernst.
1: Helemaal.
0: En dankjewel Glenn en Jaap voor de mooie lunchbox show en de mooie muziek. En zometeen hebben we Henk, de 100-jarige bewoner van Zwettehagen. Maar nu eerst birthday van de Beatles.

0: 100 years. En we gaan nou door met de speciale nieuwe parachute bente. En daarna komt Tieneke en Wil in de studio over de 100-jarige Henk praten.
1: De speciale nieuwe! Op Radio Geniva.

0: Ja, Henk, dit is je verjaardag. En in, live in de studio, de begeleidster van Henk.
1: Hallo.
0: Tieneke.
1: Ja?
0: En nichtje van Henk. Hallo, Wil. Ja, wat is het bijzonder? Henk, dat is de bewoner van Zwitserland.

0: Jaren.
1: Klopt helemaal.
0: Hoe gaat het met hem? Hij is jarig vandaag, 100 jaar. Is het de eerste bewoner die 100 is geworden?
1: Nee, niet, het is niet de eerste bewoner van Zwetterhagen die 100 wordt. Er zijn er al meer geweest. Maar niet heel veel hoor.
0: Nee?
1: Nee. En maar wel de eerste van onze woning.
0: En op welke woning woont hij?
1: Ja, de allerleukste woning van heel Zwetterhagen. Dat is Jacques Wijn 116.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het met hem?
2: Het gaat goed met hem.
0: Ja?
2: Hij glundert. Hij drinkt koffie. Hij heeft het naar zijn zin.
0: En als nichtje, weet je wat het geheim is dan om 100 jaar te worden?
2: Oh, wat een moeilijke vraag. niet veel koffie drinken.
1: Dat, oei.
2: Ja, misschien geldt het voor hem, maar voor mij niet. Ik denk elke dag wandelen of je laten rijden. Buitenlucht. Goed eten. Ja, meer weet ik niet. Ja, goed drinken.
1: Ja. En behalve goede genen, koffie. Denk ik.
2: Goede genen.
1: Goede genen.
2: Geluk hebben.
0: En Tieneke, is de tijdelijke burgemeester al langs geweest? Want als je 100 bent, komt de burgemeester
1: ja.
0: al
1: ja,
0: langs.
1: Ja, dat klopt. Nee, die komt straks.
0: Ja?
1: Ja, die komt straks eens feliciteren. Ja, en Henk heb ook al een brief gekregen namens de koning.
0: Ja?
1: Ja, heel mooi. Om te feliciteren dat hij 100 jaar wordt.
0: En weet je wat in de brief staat?
1: Ja, Henk, ik heb hem wel gelezen, maar ik kan hem niet helemaal nazeggen. Maar hij wordt van harte gefeliciteerd dat hij deze mooie leeftijd heeft bereikt.
0: Ja, ik hoop ook ooit een brief te krijgen als ik onder ben van de koning.
1: Ja,
0: ik
1: kan een kopie maken, maar dat...
0: maar ik heet geen Henk, dus...
1: Nee, dat is ook weer jammer.
0: Klopt niet. En hoe is het gevierd vandaag, vanmorgen?
1: Nou, hij heeft geen ontbijt op bed gekregen vandaag. Want zodra hij wakker wordt, dan wil hij ook wel zijn bed uit. Maar hij heeft wel een lekker ontbijtje gekregen. En dan is hij naar de theehuis gegaan. En dan wordt hij straks opgehaald. Ja, en dan gaan we feest vieren met gebak. En cadeautjes. En koffie. En vanavond eten we lekker Chinees eten. Want daar smult hij zo van. Vindt hij echt heerlijk.
0: Dus al 100 jaar houdt hij van Chinees eten?
1: Ja, nou, 90 zeker.
0: En Wil? Bent u er ook bij de verjaardag van Henk?
2: Ja, ik ben er ook bij. Dit is zo belangrijk. Het gebeurt maar eens in je leven.
0: Ja.
2: Dat je een oom hebt die 100 jaar wordt. Ik heb geen andere ooms die 100 jaar gaan worden. Dit wil ik meemaken.
0: Ja, zeker. Want vorig jaar hebben we hem ook gefeliciteerd toen hij 99 werd.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar toen kon hij er ook niet bij zijn, helaas.
1: Nee, Henk zit in een rolstoel.
0: Ja.
1: En dan is het hier een beetje krap. En Henk praat ook niet.
0: Nee.
1: Dus dan, voor een radioprogramma is dat dan natuurlijk wel een beetje lastig. Want er moet wel wat gepraat worden.
0: Dat zeker.
1: Hè? Ja.
0: En wat doet Henk verder nog? Op zo'n 100-jarige leeftijd.
1: Ja. Nou, hij gaat graag, als zijn nicht Wil op bezoek komt, vindt hij heel gezellig. Want dan zit Wil ernaast en dan, dan voelt hij wel dat er iets vertrouwds in zijn omgeving is. Ja. En dat voelt hij gewoon. Hij heeft ook nog een vrijwilligster die elke maandag langskomt. En dan zie je hem ook altijd helemaal blij worden, want... Een jaartje geleden was hij nog wel heel erg goed. Ja. En dan ging hij staan en dan ging hij lachen. En dan mocht hij mee in de auto. En dan gingen ze een stukje rijden. Gingen ze ergens koffie drinken. Maar hij is nu toch wel 100. Dus hij loopt wat moeilijker. Dus ja, in de auto stappen is niet meer zo makkelijk. Maar hij is nog steeds, je kan nog steeds zien dat hij erg blij is als ze komen.
0: En heeft hij verder nog hobby's?
1: Behalve koffie drinken en lekker eten. Nee, jawel, ik zou het bijna vergeten. Nee, hij houdt heel erg veel van doekjes. En als die doekjes dan ook nog een heerlijke geur hebben, dan kan hij helemaal intens van genieten.
0: En wat is zijn lievelingsgeur van de doekjes?
3: Koffie.
2: En ik weet dat er vandaag ook een kaart komt waar een beetje koffieparfum opgedaan is. Ja. Geen echte koffie, maar het ruikt wel naar koffie.
1: Ja.
0: En van wie krijgt hij die, weet u dat?
2: Ja, van een nichtje uit België die vandaag niet kon komen.
0: En hoe vindt dat nichtje uit België het, dat Henk op Zwettehagen 100 is geworden?
2: Nou, ook heel bijzonder. En ik hoop in december komt ze naar Nederland, dat ze hem dan even kan zien.
0: Zal wel leuk zijn. En Tineke, dit jaar, volgende week zondag heb je natuurlijk ook de mini-run op Zwedhagen. En ja, volgende week mag de Hollander.
1: Oh, dat zal leuk worden.
0: Is Henk er ook bij, weet je dat?
1: Ja, met de mini-rit niet. Ja. Want dat gaat niet lukken in zo'n auto. Maar bij Marco de Hollander gaan we zeker wel even kijken, hoor.
0: Ja,
1: ja, tuurlijk. Dat is altijd gezellig als Marco komt.
0: En houdt u het nog van wat van muziek houdt, Henk, vooral van?
1: Nou, een beetje rustige muziek wel, denk ik. En muziek waar daarover koffie gezongen wordt. Van Rita Corita.
0: Ja?
1: Ken je dat liedje?
0: Koffie. Koffie.
1: Ja. Lekker bakkie koffie. Ja. Dus dat zijn dingen die vindt hij wel leuk.
0: En die vrijwilligster.
1: Ja.
0: Komt die ook nog op de verjaardag?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat is dan de favoriete plekje waar ze vooral heen gaan? Elke maandag.
2: Naar de herberg.
0: Huh?
2: Ja. Maar eerst gaan ze het terrein over. 1 of 2 keer. En dan naar de herberg. En daar drinken ze geen chocola, maar koffie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je hebt ook al 100 kaarsjes gekocht.
1: Nou, mag niet, hè. Denkbeeldige kaarsjes. Ja. We hebben allemaal kaarten met kaars erop. Ja. En daar staat dan op 100 jaar. En als je langs de woning loopt, dan hangt er een heel groot spandoek.
0: Ja.
1: En daar staat op dat Henk 100 wordt. Want ja, dat is toch wel uniek, hè? Ja.
0: Ja, want normaal zie je gewoon overal mensen die 50 worden.
1: Ja, zeker. Hè? Dan zetten ze een grote Abraham neer.
0: Ja.
1: En dan is het ook feest. Maar ja, we hadden natuurlijk 2 Abrahams neer kunnen zetten.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en verder kleden we mooi aan voor vanavond. Als de burgemeester komt natuurlijk. En als de visite komt.
0: En heeft Henk een favoriete kleding?
1: Nou, ik denk dat hij wel van fleurige kleding houdt, hè?
2: Ja, fleurig.
1: Ja.
2: Droog, schoon, netjes.
1: Ja. Als er een spettertje op zit, dan moet hij uit. Daar houdt hij niet van.
0: Inderdaad, als je taart knoeit.
1: Ja. Dan, of we helpen hem even met geven.
0: Ja.
1: Of we doen even zo'n mooie slap om. Want ja, als je jarig bent, mag je wel een beetje knoeien, toch?
0: En hoe lang woont Henk al op de Zwettehagen?
2: Ik denk een kleine 45 jaar.
0: Ja.
1: Ja, net zo lang als dat Zwettehagen hier is. Want hiervoor staat hij volgens mij op Geest.
2: Oostgeest. In Oostgeest.
0: Ja.
1: En de Geest. Heette dat toen al En de Geest?
0: Ja.
1: Uitgeest.
0: En de Geest, ja.
1: Ja, ja. Maar inderdaad, volgens mij toen. Ik denk dat 44 jaar geleden is Zwettehagen hier gekomen.
0: Ja. Ja.
2: Hij was een van de eerste bewoners.
1: Ja, en dan is hij al hier komen wonen. Ja. Ik weet dat hij nog op de molen zat, want toen ben ik voor het eerst met hem gaan werken.
0: En de molen, dat is ook was een locatie?
1: Ja, ja, die heb jij misschien nog niet eens meegemaakt. Nee.
0: En wat deed Henk daar dan, als ik vragen mag?
1: Ja, nou, Henk is heel erg zichzelf gebleven al die jaren. Koffie drinken en lekker eten. Ja.
2: En toen zat hij nog op paardrijden.
1: Oh, ja.
2: In Oostgeest, bij Moedig Voorwaarts.
1: Ja.
2: En dat heeft hij gedaan tot, denk zo 10, 15 jaar geleden.
1: Ja, ja.
3: Gerard.
1: Toen, 15 jaar geleden, werkte ik niet met hem. Maar, ja.
0: En had hij een lievelingspaard bij Moedig Voorwaarts?
2: Oh, dat weet ik niet. Ik heb hem een paar keer zien rijden. En hij vond het altijd heerlijk. En het paard vond het prima. Ja, het was een leuke twee-eenheid.
0: Ja.
2: Maar te zien.
0: En houdt hij nog steeds van paarden of dan niet?
2: Ja, ik geloof dat hij nu geen paarden meer ziet. Nee. En hij werd ook bang om te vallen. En daardoor zijn we gestopt met paardrijden.
0: Ja, snap ik. Maar goed, dank je wel voor jullie komst en een fijne verjaardag met Henk.
1: Nou, dank je wel.
2: Ja, voor graag gedaan. Interview.
0: Dan gaan we nu lekker A, B, C, D, E, F, U draaien.
1: Zo. Oh, okay.

0: Kaf.
1: Ja, en daarvoor was natuurlijk de begeleidster Tieneke en de nicht Wil in de studio vanwege de 100-jarige Henk, die vandaag 100 jaar is geworden. En om 3 uur komt de tijdelijke burgemeester. Maar goed, je bent natuurlijk forever jong. Dus hier is hij dan, Alpha Feel, forever jong.

0: En Clint zit er ook al klaar voor straks.
1: Jazeker.
0: En Ernst, zit je er ook klaar voor? Voor met z'n vieren straks.
2: Ja, leuk toch?
3: Ja.
0: Je batterij is opgeladen, Ernst.
3: Helemaal.
0: En jouw batterij is ook opgeladen, want dan zit je er niet klaar voor.
1: Ja.
0: En jij, Jaap, is jouw batterij opgeladen?
4: Hij staat nu op 95%, maar om 2 uur zit ik op 100%.
0: Is goed, dan gaan we nu naar Suzanne en Freek met de batterij.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.
2: Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd op luisteren natuurlijk op Gouwestad Radio 106.2 in de Goudse Eter. En via het internet gaat daarvoor naar gouwestad.nl. En daar vind je alles wat je wil weten en dan kun je hem ook gelijk terugluisteren. Deze week is een wat afwijkende aflevering, want ik heb helaas geen gelegenheid om een heel nieuw programma te maken. Vandaar dat ik eens even gekeken heb wat ik in het afgelopen half jaar zo'n beetje allemaal gedraaid heb. Heb ik een leuke soort van uitsnede van gemaakt. En daar ga je de komende 2 uur naar luisteren als je me aan laat staan. Begin met Hum of Maybe van Apparaat.

I simply must have experiences.

just

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
1: Je eigen omroep in de buurt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.